0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Het wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. De komende avond en nacht is het rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop. Er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een 30 minuten later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
5: Radio.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Het wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop. Er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu zwart.
1: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
2: Ik ben Martin van den Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
1: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
1: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop. Er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de eerste verwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop en waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop. Er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.
3: De

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
4: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop. Er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. Wordt vandaag weer een stralend zonnige dag. Nauwelijks bewolking, misschien wat hoge sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En vanmiddag wordt het rond de 27 tot 28 graden. Komende avond en nacht is het rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon volop en waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En in de middag kan het rond de 29 graden worden. Ook dinsdag komt in die situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 29, lokaal 30 graden worden. Op woensdag hebben we tijdelijk met iets minder warme lucht te maken. Een matige wind uit het noordoosten. Wel weer veel zon. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag op veel plaatsen weer zomers warm. En dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij veel zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting. En het blijft dus de hele week droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op een vakantiepark in Hellevoetsluis is vannacht een huisje uitgebrand. Er zouden op dat moment 2 mensen in het huisje zijn geweest. Een van hen raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Het vuur op het park aan de parkweg brak rond 4 uur vanochtend uit. De brand was fel. Van het huis is niks meer over. Ook naastgelegen vakantiehuisjes hebben schade door de brand. De oorzaak van de brand op het vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis is nog niet bekend. Een auto is vanochtend over de kop geslagen op de afrit van de A16 naar Rotterdam Centrum, net over de Van Brienenoordbrug. De bestuurder was rond 6 uur tegen de vangrail geknald en enkele tientallen meters verderop tot stilstand gekomen. De twee inzittenden zijn door de brandweer uit het wrak gehaald en ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op de A16 waren tijdens de afhandeling 2 rijstroken dicht. 4 automobilisten negeerden de rode kruisen en zijn op de bon geslingerd. Huisartsen zeggen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis het gebruik van bepaalde zorg-apps erdoor drukt. De verzekeraar zou de artsen dwingen om met de apps te werken die niet voldoen aan wetten en regels, meldt de NOS. Het gaat om apps die adviseren of een huisartsenbezoek nodig is of niet. Veel huisartsen vinden de apps medisch niet verantwoord. Maar huisartspraktijken die weigeren ermee te werken krijgen van Zilveren Kruis 1 euro minder vergoeding per patiënt. En het kan een verlies opleveren van duizenden euro's per jaar. In China is een bemande raket gelanceerd en aan boord zijn 3 astronauten. Ze gaan in het Chinese ruimtestation experimenten uitvoeren. Een van de bemanningsleden moet een jaar in de ruimte verblijven. De missie is een voorbereiding op de eerste Chinese maanlanding die over 4 jaar staat gepland. Het is nog niet bekend welke astronaut een jaar in de ruimte gaat verblijven. Dat wordt na aankomst bepaald. Het weer volop zon vandaag, droog, weinig wind en een middagtemperatuur die kan oplopen tot 30 graden.
2: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

0: waren de Cats met Rock and Roll en nog wat. Kasper, ik sta hier met Kasper Lugmaier. Goedemorgen. U luistert naar Radio Kapelle en naar de Lok, hè? Lokale omroep Krimpen. En Kasper, we staan hier op de tweede Pinksterdag bij het toernooi van UVV Zwervers, waar de, ja, zeg maar, de poolfase is voorbij.
1: De poolfase is voorbij.
0: En we gaan vandaag de wedstrijden om de 9e tot en met de 12e plek doen. En de kwartfinales, et cetera, et cetera.
1: De halve finales en natuurlijk ook nog de finale.
0: De grote finale vanmiddag.
1: Ja, het wordt wat.
0: Ja, zeker. Maar voor die tijd gaan er nog heel wat wedstrijden gespeeld worden.
1: Jazeker.
0: En hebben wij zo in het hoofd welke ploegen dadelijk om de 9e tot en met de 12e plek gaan spelen?
1: Ja, in het hoofd heb ik niks, behalve koffie.
0: Ja.
1: Want dat krijgen we netjes aangeboden gekregen. Oh, dat is een mooi lijstje.
0: Ja, mooi lijstje.
1: Ja, dat is een heel mooi lijstje. Maar ik kan het even niet zien.
0: Oké. Heb jij je bril niet op? Nou, dan zal ik het proberen te doen. We gaan zo meteen om 8:45 is dat. Gaan we naar Genk tegen West Ham op veld 1 en naar Zwervers Dortmund op veld 2. Nou, daar gaan we natuurlijk straks verslag van doen. Dat kan nog heel even duren, want er is een postduif onderweg met wat reserveonderdelen. Zullen we tot die tijd maar even een muziekje doen nog?
1: Ja, Oscar, ik vind het helemaal goed.

0: Berlijn.
1: Ja,
0: Dixie's Midnight Runners. Ik weet het nog goed.
1: Common football dadelijk natuurlijk.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ik bedoel, nog, wat is het? Hoe laat is het? Het is 9:13. Dus ja, 9:15 zou het begin. Het zal misschien iets later zijn. Ja. Maar dan gaan we toch alvast maar dadelijk een beetje verslag doen vanaf hier, hè, van veld 1. Want dat kunnen we wel zien zo.
0: Ja, dat kunnen we heel. Tot de postduif er is.
1: Ja, ja, nou ja, dat, ja, die postduif dat is, die is heel ver weg, heb ik begrepen.
0: Ja?
1: Maar die kan heel snel gaan. Maar je weet nooit hoe laat dat die arriveert.
0: Postduiven komen altijd op het plekje terecht.
1: Ja.
0: Je weet het.
1: Nou ja, we gaan natuurlijk heel de dag verslag doen. De verslaggevers, ga jij nog langs de lijn vandaag?
0: Nee, dat was niet de bedoeling eigenlijk. Want ik zou vandaag hier samen met mensen gaan babbelen.
1: Ja, wij gaan straks ook nog... Oh, we zijn al bezig, joh.
0: Ja, we zijn al bezig.
1: Genau. Nou ja, hoe heet het? Hans Stofkoper, die is verslaggever natuurlijk.
0: Ja, en Christian Mark hebben we
1: vandaag. Ja, die is er vandaag ook bij gezellig.
0: En Kevin.
1: Tom Alderliesten.
0: Ja.
1: En Marvin Duivenstein, die komt straks ook.
0: Nog.
1: Nou, dan heb je de hele ploeg denk ik wel zo'n beetje compleet.
0: Dacht ik wel.
1: Nou, dan kunnen we naar Dolly Parton. Want wij werken ook van 9 tot 5, toch?
0: Ja, zeker. Nog misschien nog wel langer ook.

0: Ja, Dolly Parton. U luistert naar Radio Capelle en lokale omroep Krimpen. En die doen verslag vandaag van het U13-toernooi bij Zwervers, tweede Pinksterdag.
1: Live vanuit de kantine bij Zwervers, hè?
0: Ja. Dat is toch redelijk uniek, Casper?
1: Dat
0: toch?
1: Is echt. Dat is
0: een... Ik bedoel, en kijk, daar is sterreporter Hans Stofkoper. Kijk. En die gaat straks ook verslag doen.
1: Ja, dat zou mooi zijn, toch?
0: Ja, nou mooi. De ploegen die staan nu op veld 1 en die doen een high five naar elkaar toe. Gaan we dadelijk kijken of we er een beetje verslag van kunnen doen?
1: Gaan we
0: eerst nog een stukje muziek doen.
1: Ik vind het goed, Oscar.
0: Ook, dankjewel.

0: Ja, alles is liefde. Ik hoop dat dat ook sportief gezien heel de dag op het veld ook zo is. Kasper, we hebben zicht op veld 1 en daar is een wedstrijd begonnen.
1: Dat klopt inderdaad. En weet je dat toevallig vandaag de internationale dag van het voetbal is?
0: Nou, dat is wel heel toevallig.
1: Komt dat even goed uit?
0: Is dat inmiddels altijd tweede Pinksterdag of niet?
1: Ja, dat zal wel. In ieder geval is nu West Ham United in de aanval op veld 1. Bal wordt afgeslagen. De doelman van de tegenpartij heeft de bal in zijn handen gepakt en zal dan uiteindelijk de bal weer gaan inspelen. Nou, de bal vanaf de rechterkant van het veld nu wordt de bal verder naar voren. De bal daar nu opgepakt weer door West Ham United. Zij proberen in ieder geval weer de bal op te pikken. Gaat de bal naar voren toe? Nee, de bal komt in de handen van de doelman. En zo staat het dan nog altijd 0-0 in die wedstrijd.
0: Oké, nou een beetje. Veld 2, ja, dat is even een beetje lastig. Want ik heb geen bankje waar ik op kan gaan staan. Ik zie... Nou, Tom? Nee. Ja, oké. Nou, we doen maar even een stukje muziek dan.
1: Ja. Goed.

0: We gaan even kijken of we naar Christian kunnen gaan. Christian, is er bij jou gescoord?
1: Ja, horen jullie mij? Dat is de eerste vraag. Kijk, hartstikke goed. Ja, Zwervers is op voorsprong gekomen. Een fantastische goal van Shenu Martina. En die zet Zwervers zo met een paar minuten hier op de klokken al op voorsprong. Dus ja, het is een mooie ontwikkeling hier. Zwervers leidt met 1-0 tegen Dortmund. Ja. En ik weet niet of ik verder mag, want ik hoor de muziek nog steeds op de achtergrond. Kijk, nou, dan gaan we gewoon lekker door, want Dortmund is meteen weer in de aanval. De Duitser is nu aan de rechterkant van het veld, daar met Igbokwe. Die probeert hem voor te geven, kiest toch voor de korte oplossing terug naar achter. Dan kan Dortmund nu dan alsnog het 16 meter binnenkomen. Doen ze dat in de punt met Daap. Daap, ja, kan nu niet schieten, deed dat net ook al. Toen ging zijn schot net voor langs het doel. Maar Dortmund is nog altijd in aanval. Nu aan de linkerkant van het veld met Schulte Göbel. Speelt hem naar Sutera. Sutera wil een actie inzetten. Wordt daar weer goed verdedigd door de doelpuntenmaker van zojuist, Martina. Hij schoot Zwervers zojuist op voorsprong en is nu goed aan het verdedigen achterin. Zwervers leidt hier dus met 1-0 tegen Dortmund.

0: Ja, we gaan even proberen te schakelen naar Tom Adeliese. Die zit bij veld 1 bij de wedstrijd Genk-West Ham. Tom, kun je me horen?
1: Ik hoor jou zeker, Oscar.
0: Mooi.
1: En als goed hoor jij mij ook. Dan gaan we kijken bij de wedstrijd tussen Genk en West Ham United. Staat nog steeds 0-0 bij deze wedstrijd. Maar West Ham momenteel aan de rechterflank aan de aanval is. Komt er een voorzet? Ja, de voorzet wordt wel goed weggewerkt al door Genk. En dan kunnen ze kijken of ze meteen in de vrije ruimte wat kunnen gaan opbouwen. Meteen al richting een voorwaartse. Dat doen ze dan pas richting Bright. Bright, die heeft de bal. Probeert twee man af te schudden. Maar dat lukt net niet. Wordt er een paasje gegeven naar Labit. Die is te hard. En de bal gaat over de zijlijn. Inworp dus voor de Londenaren. Die gisteren nog in de Premier League zijn gedegradeerd. West Ham United. Nadat ze zelf wonnen van Leeds. En ook Tottenham won van Everton. Dus zij is West Ham United volgend jaar te bewonderen. In de championship qua het profvoetbal betreft. Maar goed, we hebben het hier over het U13 toernooi. Waar is momenteel een hele mooie aanval bezig geweest van Genk. Hij hoort alleen afgevlacht voor buitenspel. En dus mag de keeper van West Ham United, dat is Justin McArdle, waar ik het gisteren al veelvuldig over heb gehad, weer een vrije trap gaan nemen. Hebben wij hier ongeveer 7,5 minuten gespeeld bij deze wedstrijd. Stand 0-0. Of komt hier misschien dan nog een uitbraak van West Ham United? Die neemt toch nog mee. En dan gaan we kijken. Nee, de bal is te hard. En gaat dus over de achterlijn. Doeltrap voor Genk.
0: Oké, okay, dan gaan we even naar Christian. Christian, staat Zwervers nog steeds voor tegen Dortmund?
2: Ja, nog wel. Maar nu een schot van Zwervers. En een hele goede redding van de doelman van Zwervers. De Beer, die duikt daar goed naar de benedenhoek. Hij pakt die bal. Want anders had het hier alweer 1-1 gestaan. En het was een schot van Dapen. Die was net ook al dicht bij de gelijkmaker. Toen werd zijn doelpunt nog afgekeurd. Zo staat het hier nog altijd 1-0 door het doelpunt van Martina. Als Zwervers over de middenlijn steekt. Is nu even vechten om de bal. Nou, komt daar Zwervers toch als winnaar uit de strijd. Het gaat alle kanten hierop. Zwervers heeft het moeilijk, maar leidt nog altijd door het doelpunt van Martina. En vooral de extase bij de Kapelse ploeg was mooi om te zien. En dat doelpunt dat iedereen naar Martina toe rende. En dat feestje vierde met elkaar. Zelfs de doelman kwam zich erbij mengen. Ja, het is intussen alweer een paar minuten geleden, want we zijn 9 minuten onderweg. Dortmund heeft de bal op de eigen helft. Gaat nu proberen de bal naar voren. Maar bij Zwervers staan ze goed te verdedigen. Doen ze ook hoog. Als nu Kuipers maar eens druk zet. Nou, als Dortmund daar onderuit weet te voetballen. Wat ze nu doen, dan ligt er misschien wat ruimte voor de Duitsers. Wordt de bal naar voren gespeeld. Goede interceptie daar. Dortmund nog altijd een bal bezit. Alleen dan is het Boonzaaier die ertussen zit. Lucas Boonzaaier. En kan Zwervers er dan uit in de omschakeling? Nee, is het antwoord. Het staat hier nog altijd 1-0 in het voordeel van Zwervers. Naar 9,5 minuut voetbal.
0: En Tom, hoe is het bij jou?
1: Genk in balbezit momenteel. Dat doen ze dan weer met Bright. Bright die 1-2 man probeert af te schudden. Dat lukt weer niet. Hij komt er nu wel langs. Maar moet wel eventjes naar achteren toe. Om te kijken of hij dan vervolgens wel een collega kan aanpassen. Dat is Kone. Kone die past de bal terug naar Finn Silsen. Silsen die probeert hem dan weer richting Makoen te passen. En dan weer komen we uiteindelijk weer terug bij Kone. Kone die past de bal diep. Die gaat de bal diep passen. Maar die krijgt hem niet om de keeper heen. Dat is uiteindelijk volgens mij Labit die daar het schot plaatst. Maar die bal gaat dus over de achterlijn. Wordt er nog niet gescoord hier bij de wedstrijd tussen KRC Genk en West Ham United. Hebben wij hier zo'n 10 minuten gespeeld bij een stand van 0-0.

0: waren we hier allemaal vanuit de kantine bij CBW's. Wij hebben ze op het onder 13 toernooi alweer voor de 32e keer. We gaan naar veld 1, naar Tom Alderliefste.
1: Hallo Tom.
0: Ja,
2: momenteel boven zit.
1: Ja, sorry, ik zal op microfoon 2 en dit moet 1 zijn.
2: Dat kan gebeuren, Oscar. Waar ging momenteel nog steeds een boven zitten, dat wilde ik gaan zeggen. Net een hele goede aanval gezien hoor, van West Ham United aan op de rechterflank. Maar dat was net zo goed verdedigen van Mohamed Kumbassa, die hem uitstekend redde voor de club uit België. Maar goed, Genk in balbezit nu. Genk probeert ook meteen aan te vallen. Dat proberen ze dan nu te doen met Kone. Kone, die paast hem door richting Kumbassa, die net nog die geweldige redding maakte. Die probeert een voorzitter te maken. Komt alleen tegen een speler van West Ham aan en gaat via hem over de achterlijn. En dus komt er een corner aan voor de club uit België. En dan gaan we pakken die corner nog even mee om te kijken of daar misschien dan het eerste doelpunt op veld 1 vandaan gaat komen. Chelsea McArdle, die moet natuurlijk gaan proberen om de bal tegen te houden zometeen. Maar er wordt gefloten eerst door de scheidsrechter, want die corner is te vroeg genomen. Die gaat dus nu nog een keer over worden genomen. Dan komt die corner. Korte corner wordt er genomen richting Kone. Kone, die probeert één mannetje voorbij te gaan. Dat lukt wel. Ja, dat lukt uiteindelijk wel. Maar is die boven de achterlijn gegaan? Nee, geeft de scheidsrechter eerst aan. Vervolgens wordt er wel gevlagd voor buitenspel. En dus gaat deze aanval niet door. En zo staat het hier na de 14 minuten spelen. Je raadt het nooit, Oscar. 0-0.
0: Gaan we kijken bij natuurlijk Christian Mark. Want Zwerver stond voor. Nog steeds, Chris?
3: Ja, nog steeds. Eigenlijk kan ik dan nog wel weer stoppen met mijn verslag. Hè, want het staat hier nog altijd 1-0 in het voordeel van Zwervers. Na 14,5 minuut gespeeld hebben. Nu komt Dortmund eruit. Is het daar even vastpakken door Van Keulen. Nou, scheidsrechter laat het doorgaan. Dortmund is nog een balbezit, wilde ik zeggen. Dan wordt er alsnog gefloten voor de overtreding. Nou, kan ik zeggen dat het er goed uitziet bij Zwervers. Wordt goed aangevallen met z'n allen. En ook vooral goed meeverdedigd met z'n allen. Het is ook nodig. Net gebeurde het één keertje niet. En toen was Dortmund er meteen gevaarlijk uit. De Duitsers konden niet gebruik maken van het voordeel. Is nu wel weer in balbezit met nummer 20 van Dortmund. Zet daar een dribbel in. Komt er nog steeds doorheen. En dan is het een goede onderschepping daarachterin bij de Zwervers defensie. Nu dan een hoge bal weer van Dortmund naar het 5 meter gebied. Maar dan fluit de scheidsrechter af voor het einde van de eerste helft. Als dat geen gevaar oplevert. En zo gaat Zwervers dus aan de leiding na het eerste kwartier. En moeten ze dat nog een kwartiertje volhouden straks. Eerst eventjes denk ik maar wat water drinken en wat zonnebrand smeren. Zwervers leidt 0 tegen Dortmund.
1: Gaan we even naar Tom. Tom, hoeveel minuten zijn er bij jou nog te spelen in de eerste helft?
2: Ja, bij mij ligt het helemaal aan de scheidsrechter. Die fluit nu af. En zo is er ook rust bij Genk tegen West Ham United. 0-0, de tussenstand. She's crazy like a fool.

0: Ja, dat was Boney M, maar Daddy Cool. Maar zo cool vind ik het al niet meer, Casper.
1: Nee, maar dat komt wel goed. We gaan eens even kijken bij veld 1. Daar gaan ze weer beginnen aan de tweede helft, Tom Alderlister.
2: Zeker, ze gaan ze ieder moment beginnen. Hier komen de spelers rustig aan op het veld. Scheidsrechter stond al eventjes klaar. En nu gaan de spelers bijna klaarstaan. Even kijken, denk maar, op veld 2, jongen.
0: Ja, nou dan gaan we even naar Christian. Christian, heb jij de zonnebrand al paraat?
3: Ja, ik had me voor de wedstrijd ingesmeerd. En ik begin nu eigenlijk een beetje spijt te krijgen dat ik dat in de rust niet nog een keertje heb gedaan. Dat zal, maar ja goed, daar kom je aan het einde van de middag pas achter, hè, dat je daar veel laat mee bent begonnen. Nee, hier zijn ze wel weer begonnen, dus ik heb ook geen tijd meer om me in te smeren met zonnebrand. Dortmund heeft een ingooi op eigen helft. En ja, ze zullen toch nog op zoek moeten gaan naar een doelpunt om op zijn minst een puntje over te houden dan dit wel. Laten we het niet open voor zwervers. Beide ploegen haalden gisteren 0 punten. En dan is het toch lekker als je in die groep van vandaag zit. Als je meteen kan beginnen met een goede 3-punter. Nou, zwervers is goed onderweg. Want anderhalve minuut in de tweede helft staat het nog altijd 1-0. Als Dortmund nu de ingooi heeft genomen aan de linkerkant van het veld. Spelen ze even achteruit. Bij zwervers duiken ze er meteen weer op. Ik weet niet waar ze al die energie vandaan halen met dit weer. Maar ze doen het toch maar. Als Dortmund op eigen helft balbezit heeft, wordt de bal nu naar voren gepaast in de richting van de middenlijn. Maar daar is het Mats Bertels die goed druk zet. En dat zorgt ervoor dat ze bij Dortmund alleen maar weer terug kunnen. Ze wordt hier even rondgepaast achterin, nu naar de linkerkant van het veld. Als Dortmund nu weer de middenlijn oversteekt met een paar behendige middenvelders die ze daar hebben. Maar bij zwervers hebben ze een paar hele lange gasten op het middenveld lopen. Waaronder Jort Kuipers zit hier tussen met de voet. Dortmund kan dus nog verder. Nu het 16 meter gebied in. Is het weer iemand van zwervers die ertussen zit? Haal die bal nou een keer weg. Ja, dat lukt. Maar Dortmund is nog altijd in balbezit en het gevaar is nog niet geweken. Nu aan de rechterkant van het veld. Wordt 16 binnengekomen. Wordt er een overtreding gemaakt? Is hij er binnen of er buiten? Scheidsrechter legt hem er buiten. Randje 16 meter gebied. Misschien dat we die nog even mee kunnen pikken als aan. Overtreding werd gemaakt door, ik denk het goed te zien, Jay Schaap. Ja, of hij timed hem perfect dat hij net buiten het 16 meter gebied is. Of hij komt er heel goed weg. In ieder geval mag Dortmund een vrije trap gaan nemen op de rand dus. Er staan een aantal jongens in het 16 meter gebied. Is het Demir, de doelman van zwervers, die zijn muur nog even goed neerzet. Een tweemansmuur is het. Nou, het is een lastige bal. Het is een veredelde hoekschop eigenlijk. Bij Dortmund hebben ze niet heel veel lange jongens daar lopen. Dus dat zou ook zomaar eens een korte variant kunnen worden. De scheidsrechter heeft het muurtje nog even wat instructies gegeven. Gaat nu iedereen achteruit. Is het Isakov die de vrije trap gaat nemen. De scheidsrechter heeft gefloten. Waar legt hij hem neer? Wordt een bal naar de tweede paal. Goeie redding van Demir. Boxiebal weg. Zo is dit gevaar geweken. Zijn we 3 minuten bezig in de tweede helft. En leidt zwervers nog altijd tegen Dortmund door het doelpunt van Martina.
1: Gaan we eens kijken op veld 1 bij Tom Alderlister. Zit er al een beetje vaart in de wedstrijd, Tom?
2: Het is zeker in hier bij deze wedstrijd. Ik had niet heel veel gescheeld. Of ik had al eerder moeten inbreken hier voor een voorsprong van West Ham United. Het was alleen Saga Obels die op een onmogelijke wijze de bal niet in het doel wist te krijgen. En ja, dan zal je zo meteen zien. Dan gaat de bal mogelijkwijs dadelijk ook nog voor Genk erin vallen. En ja, dat was het probleem van West Ham United gisteren ook al. Het scoren. Scoren lukt ze maar niet. En ja, 2 keer 0 tegen 0 spelen. Het is goed, je houdt de 0. Maar ja, dan moet je zelf wel leren scoren. Misschien dan nu een aanval voor West Ham United. Een goed blok was dit van iemand van Genk. Dus kunnen ze rustig gaan opbouwen bij Genk. Hebben wij hier in de tweede helft bijna 3 minuten gespeeld. 0 tegen 0, nog steeds de stand.
0: Gaan we nog even naar Christian. Christian, bij jou nog hetzelfde?
3: Ja, zeker in die korte tijd is er niet veel veranderd. Nu Dortmund wat de bal maar weer eens in het 60 meter gebied werkt. De zwervers schieten ze die bal weg. Dortmund pikt op een metertje of 25 van het doel. Nu de Duitsers in balbezit, dan komen ze daar het 60 meter gebied binnen. Wordt naar de zijkant gelegd, naar Schwartze. Schwartze wil de bal voorgeven.
0: Christian, iemand... we gaan heel even naar veld 1, naar Tom Alderlister.
2: Ik zeg... Want Genk komt hier dus op een voorsprong. Een goede bal werd er gegeven op Kone. Die rond koelbloedig af. En McCardle is geklopt voor het eerst dit toernooi. En zo leidt Genk hier met 1 tegen 0.
1: Nou, dan gaan we terug naar Christian. Want dan kan Lies de verhaal ook al maken.
3: Ja, daar een doelpunt. Hier misschien ook wel. Hoekschop is genomen. Dan komt de goal. Ja, het is Dortmund wat scoort. Een van de kleinste jongens van het veld. Knikt hem binnen. Vanaf een meter of twee vlak voor de doellijnen is het makkelijk binnenlopen daarvoor de speler van Dortmund. Zo staat het hier gelijk. Wil ik nog even kijken wie hem dan maakte, maar dat ben ik alweer kwijt. Het lijkt Vijver te zijn die hem van dichtbij binnen kon lopen. Het was een hoekschop dus voor Dortmund aan de zijkant van het veld, logischerwijs. Bal wordt voorgegeven en binnenlopen dus van een metertje of twee. Zo staat het hier weer gelijk 1-1 bij Zwervers tegen Dortmund. 9 eruit.

0: dan even naar Tom Halderiese. Tom, ik zie dat er een vrije schop genomen gaat worden.
1: Laat een vrije schop hier genomen worden voor West Ham United. Want het was namelijk Obos die uitgebroken was voor West Ham United. Kon zo op het doel aflopen. Maar toen was het Finn Sielsen die hem neerhaalde. En daarmee met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Een directe rode kaart dus. Vrije trap is genomen. Ging hoog over. En dus een doeltrap voor Genk. 1-0 staan zij nog steeds voor.

0: hamer. Wie er geen hamer bij zich heeft, maar wel verslag moet opstaan van die kist. Ja, Mark.
1: Hoe weet je nou dat ik geen hamer bij me heb?
0: Oh, sorry. Waar ga je eruit inslaan dan?
1: Nee, ik hou hem netjes in mijn tasje. Het was Zwerver zojuist wat in de aanval was aan de linkerkant, waar Mees van Beesten behoorlijk aan het buffelen was. Hij hield twee Dortmund-verdedigers goed bezig, kwam uiteindelijk niet in de buurt van het doel, omdat hij er alleen voor stond, daarvoor in. Het was wel goed werk daar, dus aan de linkerkant. En uiteindelijk is het nu Zwervers wat mag gaan gooien. Doen ze dat net voor de dugout van Dortmund.

0: goede redding van de doelman van Zwervers. Die al lekker bezig was. Als er zo te zien gewisseld gaat worden. Nou, het staat hier in ieder geval nog 1-1 bij Zwervers tegen Dortmund. En ja, ik denk dat ze bij Zwervers toch blij zullen zijn als ze die voorsprong, of die, dat gelijke spel moet ik zeggen, nog 5 minuutjes binnen weten te houden. 1-1 dus bij Zwervers tegen Dortmund.
1: Dan gaan we even naar Tom. Tom, is bij jou nog 1-0 voor Genk?
2: Zeker weten. Nog steeds 1-0 voor Genk. West Ham United gaan meteen 3-4 mensen wisselen hier. En dus gaan we denk ik even naar veld 2.
1: We gaan inderdaad naar veld 2. Christian.
0: Waar opnieuw een soort volksfeest plaatsvindt. Want het is Mees van Beest die net nog niet wist te scoren. Doet hij dat nu wel aan de linkerkant. De keeper van Dortmund komt uit. En van Beest lopt de bal over de doelman van Dortmund heen. Schiet zo Zwervers. Op 2-1 voorsprong met nog 5 minuten te spelen in de helft. Komt iedereen van Zwervers van de bank het veld opgerend. Nou, die moeten nu weer terug. Maar ik snap het feestje. Want Zwervers leidt dus bij 2-1 tegen Dortmund.
1: Gaan we terug naar Tom.
2: Dan gaan we kijken naar West Ham United wat aan het aanvallen is. West Ham United wat aan het aanvallen is. Dat doen ze met Mouadin. Mouadin schiet de bal, schiet hem ook over. En er wordt aangegeven dat er een corner wordt gegeven. Nadat de keeper hem nog dus had aangetikt. Na die rode kaart voor Genk is er wel noodgedwongen wissel voor de Belgen geweest. Namelijk Vince Verrels is eruit gegaan. En voor hem is in de plaats gekomen verdediger Alpha Traoré. Dan gaan we ook kijken naar deze corner die genomen gaat worden door West Ham United. Die corner gaat richting de eerste paal. Wordt goed gepakt hier door de doelman Quinn Kouwbergs. En dus kan hij meteen het spel snel gaan hervatten. Alleen zit er wel een voet van West Ham United tussen. En dus kan het spel, wil ik zeggen, verder gaan. Alleen moet er wel een snel medische assistentie komen voor de speler van West Ham United. Want die ligt geblesseerd bij de keeper in het veld. En wordt hier niet gespeeld, jongens. 1-0 voor Genk.
1: Oké, we hebben een verzoekplaat.
3: Ja, we hebben een verzoek van Christa. En Christa die staat hier al jaren achter de bar, zou je kunnen zeggen. Hier is Bruno Mars. Ja.

0: Ja. Bruno Mars op verzoek was dat, hè?
1: Ja, zo is dat. Lekker plaatje.
0: Er staat ook nog een standje buiten. Dat ik,
1: ja, van het Sophia Kinderziekenhuis, hè? Ja. En had jij al gekeken voor een shirt, of niet? Want die kan je kopen, hè?
0: Die kan je kopen, ja.
1: En van alle verenigingen volgens mij, toch?
0: Ja, nee, je gaat nou gewoon lekker naar het Sophia Kinderziekenhuis.
1: Ja, zeker. En zelfs een gesigneerd shirt van Noah Lang?
0: Ja, zo is het. Maar ik zie op veld 2 inmiddels zie ik geen beweging. Klopt dat, Chris? Of kijk eens verkeerd?
2: Nou, de enige beweging die ik hier zie zijn de handjes die worden uitgedeeld aan elkaar. Het is, ik heb eigenlijk slecht nieuws, wilde ik zeggen, maar ik zag best wel positieve gezichten nog bij zwervers. Dortmund kwam een minuut voor tijd nog op 2-2. Maar uiteindelijk wordt dat punt dan toch gevierd. Het eerste punt voor beide ploegen dit toernooi. Zwervers tegen Dortmund is dus geëindigd in 2-2. De doelpunten van Zwervers werden gemaakt door Shenu Martina en Mees van Beest. 2-2 dus bij Zwervers tegen Dortmund.
0: Dan gaan we kijken of het op veld 1 nog gevoetbald wordt bij Tom Alderlissen tussen West Ham United en Racing Genk.
3: We zitten in de laatste 10 seconden officiële speeltijd, Kasper, van deze wedstrijd. En dan gaan we kijken hoe lang de scheidsrechter erbij gaat trekken. Hij had wel een gele kaart net gegeven aan de speler van West Ham United, omdat hij de bal wegtrapte. Dat mag natuurlijk ook niet op deze leeftijd. Dan gaan we kijken naar de wedstrijd waar West Ham United goed wegdraait hier. Dat doen ze dan met degene die geel heeft gehad. Mouadin is dat. En meteen wordt er gefloten. En weer eventjes wordt hij toch aangesproken door de scheidsrechter. Van, jongen, let op. Rustig aan, niet te veel praten en dan gewoon teruggaan naar je plek. En dan gaan we kijken naar de vrije trap die West Ham United zo meteen mag gaan nemen. Vorige wedstrijd trouwens tussen West Ham en Genk. Gisteren won West Ham United, won Genk met 2-1. Dus het is inmiddels het tweede tegendoelpunt wat McArdle heeft gehad namelijk. En niet het eerste tegendoelpunt. Daar gaat de keeper, McArdle, die gaat nu op de helft van Genk de vrije trap opnemen. Vrije trap gaat de 16 in. Wordt hier gekopt, wordt er ook meteen gefloten door de scheidsrechter dat er is geduwd. En dus mag Genk een vrije trap gaan nemen in de eigen 16. En dan zal de scheidsrechter denk ik niet heel erg lang meer door laten gaan. We zitten al in de eerste minuut van deze blessuretijd. En dus gaan we kijken wat ze met deze wedstrijd nog gaan doen. Daar gaat de doelman van dan de vrije trap nemen. Die vrije trap gaat dus in een. En die gaat nu over de middenlijn. En zo kan Genk wel balbezit blijven. En kunnen ze ook misschien nog een aanval doen? Kunnen ze dan misschien nog een aanval doen? Dat doen ze dan via Labiet. Proberen ze dat via Labiet. Labiet speelt hem vervolgens naar Bright. Bright gaat hij hem dus. Schijt de keeper nog voorbij? Ja hoor. Het is Bright die uiteindelijk de 2-0 nog maakt voor Genk. Tegen West Ham United. En zo staan ze voor. En ja, ik denk dat scheidsrechter heeft hem inderdaad meteen afgefloten.
1: Oké, nou dan gaan we een plaatje draaien.
0: Dat lijkt me een goed plan.

0: Nou, de eerste wedstrijden zitten erop, Casper.
1: Ja, en de tweede staan weer op punt van beginnen. En ik zie in ieder geval een leuke affiche weer op het op veld 1 op het veld staan. En volgens mij zit daar Kevin. Klopt dat, Kevin?
2: Ja. Ja, dat klopt. Hele goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Kevin. Er gaat zo afgetrapt worden, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Er staat één team over het veld. Dus had je ook split. Spelers van Sporting. En dan denk ik dat we over 2 minuten gaan beginnen.
0: Oké, okay, nou dan komen we zo bij jou terug.
1: Activiteit op veld 2 al?
0: Ja, precies. Dat wou ik dit zeggen.
3: Nou ja, er staan wel spelers klaar. De scheidsrechter staat op het punt om te fluiten voor het begin van de wedstrijd. Het is de wedstrijd Slavia Praag tegen Club Brugge. En er is nu gefloten en afgetrapt. Het is Club Brugge wat meteen de bal naar voren stuurt. Het is Xavi Klaarijzen die dat doet. De bal belandt in Tsjechische voeten. Maar Club Brugge onderschept de bal op het middenveld. En kan nu alsnog weer gaan bouwen aan een aanval. Doen ze met Iben Wambak. Nu aan de linkerkant. Misschien de voorzet die gaat komen. Nee. Slavia Praag in de rood-witte tenue zitten ze daar goed tussen. Maar Brugge pakt de bal alweer over. Het is een energiek begin van deze wedstrijd. We zijn 26 seconden bezig. Als het nu Bram Leijs is aan de linkerkant. Hij versiert een hoekschop voor de Belgen. Dan pakken we die even mee. Als de lange verdediger daar, Xavi Klaarijzen, zich gaat melden in het 16 meter gebied. Er zijn een paar lange gasten bij Brugge. Toch spelen ze de korte bal bij de hoekschop. En nu dan misschien een tweede keer. Wordt hij wel naar binnen gewerkt? Komt dan het schot? Ja, dat wel. Maar wordt ook geblokt als daar de inzet was. Maar er komt dan weinig uit voort. Het is nog altijd Club Brugge. Nu dan misschien. Nou, Slavia Praag probeert die bal dan nu weg te krijgen. Lukt dat dan? Aan de linkerkant van het veld komen ze eruit. Maar bij Brugge zitten ze er meteen kort op. Nu met een goede sliding hier van de spits van Brugge. Ja, bij Praag krijgen ze weinig ademruimte. Maar het lukt ze nu toch om op te bouwen. Op blijft Brugge druk zetten. We zijn iets meer dan een minuut bezig bij Slavia Praag tegen Club Brugge. En het staat 0-0. Maar heel lang kan het niet meer duren.
1: En ik zie dat op veld 1 scheidsrechter Leon de Bruin heeft afgetrapt. Klopt dat helemaal, Kevin?
2: Ja, dat klopt. We zijn net Ja, we zijn net begonnen in de wedstrijd Sporting Club de Portugal tegen.
1: Ik denk dat de batterijen van Kevin een beetje aan het leeg raken zijn.
0: Zullen we even een plaatje doen?
1: Een beetje zonne-energie en dan gaat het lukken.

0: even kijken op veld 1 bij Kevin Vuijsing, want daar is een vrije trap op een gevaarlijke plek. Niet waar, Kevin?
1: Ja, dat klopt. Nu de eerste vrije trap van de wedstrijd voor Sporting Club de Portugal. Met Cuyo, de verdette achter de bal. De El Capitano die schiet. Een goede redding zeg van de doelman van Hajduk Split. En nu nog wel de kans voor Sporting in de tweede instantie. De bal nog altijd in de 16 meter. Aan de linkerkant van het veld komt die voorzet richting de penaltystip. Wordt goed weggekopt. Het schot van Sporting gaat over en naast. En het was een uitstekende redding van Ivan Blazevic namens Hajduk Split. En het eerste gevaar was al in de vierde minuut van de wedstrijd. Dat Sporting op de paal schoot. Maar ze staat het na 7 minuten voetbal op veld 1 nog altijd 0-0 tussen Sporting en Hajduk.
0: Gaan we naar veld 2. Daar zit nog steeds Christian Mark in de zon.
2: Ja, nee, dat blijft de rest van de dag wel, denk ik zo. Hey, hier staat het 1-0 in het voordeel van Club Brugge. Het was een benutte strafschop van Dildiek. Hij schoot de Bruggenaren op een 1-0 voorsprong. Nu is het Slavia Praag wat een hoekschop of een vrije trap gaat nemen aan de linkerkant. Bal wordt hoog ingewerkt naar de tweede paal en gaat over de achterlijn. Maar ik zit me vooral te verbazen over de energie die Club Brugge in het veld legt. Dat is echt bijzonder zwaardig hoe ze op elke bal afvliegen. Ik heb wel een beetje medelijden met de juffen en meesters. Want als ze door de week ook zoveel energie hebben op school, dan zou ik er helemaal gek van worden. Maar hier op het veld is het leuk om naar te kijken. Ze klappen overal flink op, zoeken heel de tijd de aanval. Ze blijven maar rennen. En zeker met deze temperaturen is dat toch wel knap te noemen. Nu, als Slavia Praag achter in de bal heeft, duiken ze er ook weer met z'n allen bovenop. Nu met Saleni van Slavia Praag aan de linkerkant. Heeft dan weer twee spelers van Club Brugge tegenover zich. Ja, en dan is het Deubel die dan ook de bal onderschept. Maakt daarbij wel een overtreding. Zo kan Slavia Praag de bal weer hervatten. Duiken ze er bij Club Brugge meteen weer bovenop. We zijn bijna 9 minuten bezig. En bij Slavia schieten ze de bal maar naar voren als ze weer eens onder druk worden gezet. Ze mag Club Brugge gaan gooien op eigen helft. Bij een 1-0 stand dus door een doelpunt zojuist van Dildiek.

0: Beatles en A Hard Day's Night. Voor sommige mensen is het inderdaad ook een behoorlijke nacht geweest.
1: Zweet en zweetdruppels nu weer op het voorhoofd.
0: We gaan naar Kevin Vuisting op veld 1.
2: Ja, we zitten in de 11e minuut van de wedstrijd tussen Sporting Club de Portugal en Hajduk Split. De eerste kwartfinale van dit toernooi en het staat nog altijd 0-0. De wedstrijd is redelijk in evenwicht. Sporting toch iets meer balbezit. En Sporting is nu nadrukkelijk op zoek naar die 1-0 die ze graag willen maken voor rust. Maar Hajduk Split staat toch redelijk goed te verdedigen en speelt nu wat meer van zich af. Om toch Sporting iets meer naar achter te drukken. En Sporting komt hier goed uit. Op eigen helft in balbezit aan de linkerkant. Gaan ze nu naar voren, komen ze nu de helft op van Hajduk. Lange bal wordt gehanteerd richting de spits. Er speelt een goed toernooi hoor, Varela Rodriguez. Maar die wordt niet bereikt en Hajduk Split kan overnemen. Aan de linkerkant via Zivkovic Luka. Luka die gaat één man voorbij, die gaat de middenlijn over. Krijgt de bal nog bij zijn medespeler Babic. Die speelt hem even terug en uitstekend verdedigd hoor, door aanvoerder Cuyo namens Sporting Lissabon. En zo is het na 12 minuten voetbal nog altijd 0-0 tussen Sporting en Hajduk Split.
0: Gaan we naar veld 2. Christian Mark zit daar nog altijd. Christian.
3: Ja, hier staat het 2-0. Club Brugge scoorde zojuist opnieuw. Het was Iben Wambak die aan de linkerkant helemaal vanuit de defensie doorstoomde. Naar voren kreeg de bal ook uiteindelijk een ronde keurig af in de rechterhoek. Zo kwamen de Brugnaren dus na 10 minuten spelen hier op 2-0 tegen Slavia Praag. Als Slavia achterin de bal heeft en met Brugge zetten ze maar weer eens goed druk daarvoor in. Ja, ze krijgen bij Slavia Praag echt geen ruimte om te voetballen. En als ze dan een keer uitkomen, worden ze zo onder druk gezet dat ze niet echt tot een goede kans kunnen komen. Nu dan misschien, als er de bal weer richting de middenlijn wordt gespeeld. En er ligt wel wat ruimte achter de defensie van Club Brugge. En de links buiten van Slavia is snel. Maar hetzelfde valt te zeggen over de rechtsachter van Club Brugge. En dus wordt dit gevaar weer onschadelijk gemaakt. De bal weer naar voren gespeeld. Bij de trainersstaf van Club zijn ze ook druk aan het coachen. Als Club Brugge nu met Wambak weer de bal oppikt op het middenveld. De speler die net nog wist te scoren. Verdediger die ook voorin druk is en zich veel laat zien. Nu de bal aan de linkerkant voor Club. Gaan ze daar langs aan de linkerkant. Wordt er wat geduwd. Nou, het komt Club dan toch nog bij de achterlijn van Slavia Praag. Kan die bal nog voorgegeven worden? Nee, dat lukt niet. Wordt het bal weggewerkt daar door Slavia achterin. Kunnen zij dan misschien weer wat gaan doen? Dan moet het nu gebeuren. Als er nog een paar minuten te spelen zijn in die eerste helft. Bal weer naar voren. Gaat daar Tjomat erachteraan. Ja, krijgt hij wel de bal, maar maakt hij daarbij een overtreding. Dan mag Club Brugge een vrije trap gaan nemen op eigen helft. Als er nog een minuutje te spelen is in de eerste helft. Tussen Club Brugge en Slavia Praag. Het staat 2-0.
1: En dan gaan we weer even terug naar Kevin op veld 1.
2: Sporting in balbezit aan de linkerkant op de helft van Hajduk Split. Sporting mag een bal gaan ingooien. Best dicht bij de cornervlag. En dat gaat zo gedaan worden door Almeida Ferreira. Scheidsrechter gebaard dat even gewacht moet worden. Want er komt een wissel aan. Het spel is heel even stilgelegd. En de speler staat er weer in het veld. En de wedstrijd komt weer verder. Sporting Lissabon met de ingooi op de helft van Hajduk Split. Scheidsrechter wil toch nog even wachten. Geen idee waarom. De grensrechter staat er ook weer klaar voor. En jou hoor. Daar komt hij. Ja, het fluitje. We mogen. Ingooi is al snel genomen. Hajduk Split neemt over. Goed verdedigd in de eigen 16. En probeert eruit te komen. Dat lukt niet. Goed blok gezet door Horacio. Speler van Sporting. En de bal komt voor hem helaas niet verder. En Sporting Lissabon moet even terug. En gaat het balletje rondtikken in de middencirkel. We zitten in de 14e minuut van de wedstrijd. En nog altijd 0-0.
1: Gaan we nog even naar Christian. Christian, wordt er bij jou nog gespeeld?
3: Ja, nog een paar seconden. Hier wordt er nog gevoetbald als de scheidsrechter op zijn klok kijkt. Mag er dan nog een ingooi genomen gaan worden? Ja, wel door Slavia. Als er iemand van de club de bal in zijn handen heeft, dan besluit de scheidsrechter dat het klaar is nu voor het eerste bedrijf. Club Brugge gaat dus aan de leiding met 2-0 tegen Slavia Praag in deze kwartfinale. Zometeen nog een kwartiertje. Nu eerst even bijkomen.
0: Bij veld 1 wordt nog steeds gevoetbald, Kevin, in de eerste helft.
2: Ja, we zitten in de laatste 30 seconden van de eerste helft. Deze kwartfinale van het toernooi. Nog altijd 0-0. En bij een gelijke stand is het natuurlijk wel meteen strafschoppen. Als het in ieder geval gelijk blijft, eind van de wedstrijd. Sporting Lissabon nog steeds in balbezit. Split speelt een beetje op de counter. Dat moet ook wel. Want Sporting drukt echt door. En dan gaan ze weer in de aanval. Goede combinatie. Breiks nu de 16 meter. Die bal nog altijd schot. En een goede redding weer hoor. Daar is hij weer. Ivan Blazovic met een goede redding van Hajduk Split. En zo zitten we in de slotseconde van de eerste helft. Met een stand van 0-0.

0: ja. Tot tijd voor een beetje Nederlandstalige muziek. En als ik kijk naar afgelopen zaterdag dat Zwerver ze dit op het nippertje heeft gered.
1: Ja.
0: Om in de tweede kast te blijven. Hier is de Engelbewaarder.

0: Dat was de Engelbewaarder. We gaan snel kijken op veld 1 bij Kevin Vuizing. Want die kijkt naar een geweldig schitterende, spannende wedstrijd.
1: Ja, we zijn alweer bezig in de tweede helft. Sporting Portugal nu in balbezit in de 16 van Hajduk Split. Goed verdedigd. Komt de afvallende bal terecht bij een speler van Sporting? Nee. Goed uitverdedigd door Split. En die bal weer naar voren geknald. En dat is een beetje de tactiek van de laatste minuten van de Kroaten. Het is een beetje verdedigen op die counter loeren. Maar het is Ivan Ivano Babic, de spits, die toch alleen op een eilandje staat voorin als hij de bal krijgt. En Sporting staat gewoon heel goed te verdedigen. Met name Correa Brito, de nummer 4. Die heeft hem zo in zijn binnenzak tot nu toe. Sporting nu in balbezit op de helft van Hajduk Split. Probeer zijn aanval op te zetten. Split helemaal teruggezakt. Geeft geen ruimte. Zodat Sporting eigenlijk het balletje alleen maar terug kan spelen. En nu wat langere bal wordt gehanteerd. En Sporting in balbezit. Maar die paas is net iets te hard. En die komt terecht in de handen van doelman Ivan Blazevic. En zo staat het 0-0 na 3 minuten voetbal in de tweede helft.
0: Gaan we naar Christian Mark. Die zat er niet zitten kijken naar Slavia Praag. Als het goed is tegen Club Brugge. En Brugge stond voor. Klopt dat nog steeds, zeker?
2: Zeker. We zijn ook hier 3 minuten bezig in de tweede helft. Bij een 2-0 stand in het voordeel van Club Brugge. Als Club Brugge nu aan de linkerkant met man weer op zoek gaat naar het doel. Nu een schot? Nee. Komt daar dan net niet bij. Heb ik het over Dildik. Die ook de maker was van de 1-0. Strafschop was dat. Komt nu net niet bij de bal. En kan dus niet op voor de 3-0. Slavia dan al meteen weer aan de andere kant. Zitten ze er bij Club kort en heel kort op. Want er wordt zelfs een overtreding gemaakt. Dus mag Slavia eventjes op adem komen om die bal weer in het spel te gaan breken. Maar als ze dat hebben gedaan, ja, dan is Dildik de eerste die er alweer op afsprint. Gaat dan meteen druk zetten. Ook door op de keeper. Die schiet de bal weg. En kan de club de bal oppakken op het middenveld. Wordt daar weer een overtreding gemaakt. Maar Slavia heeft het voordeel. Kan nu over gaan steken. Komt daar een hele goede sprint aan daar van Slavia. Met de Pavlicek. Pavlicek nog altijd schiet. Oh, net voorlangs. Want wat een sprint was dat, zeg. Hij had denk ik geen energie meer om nog op doel te schieten. Overstak daar zo 30 meter. En uiteindelijk ging zijn poging toen hij aan de rechterkant van het 16 meter gebied binnenkwam. Aan de andere kant van de paal de langs. En zo blijft het hier nog even 2-0 als we 4 minuutjes bezig zijn in die tweede helft. Bij Club Brugge tegen Slavia Praag.
0: Gaan we terug naar de andere kwartfinale. Daar zit nog steeds Kevin Vuizing te genieten van die wedstrijd.
1: Ja, het is tot nu toe een leuke wedstrijd om te zien. En Hajduk Split nu in balbezit. Probeert een aanval op te zetten op de helft van Sporting Lissabon. En dat lukt ze tot nu toe aardig. Ze komen nu iets dichterbij dan dat ze de afgelopen minuten zijn geweest. Dus richting de 16 wordt een paas naar links gegeven. Die komt niet aan. Goed verdedigde Sporting. Hajduk Split blijft in balbezit. En er wordt nu even gekeken wat ze kunnen doen. De aanval er wordt naar voren gelopen. Goede aanval van Luka Zivkovic. Geeft de bal voor richting de penalty stip. Komt daar het schot. Goed voorgekomen hoor. Maar ook goed verdedigd door Sporting daar. En zo rolt die bal in de handen van doelman Duarte Gomez. En die zorgt ervoor dat de stand nog altijd gelijk is.
0: Gaan we weer kijken bij veld 2. Want daar zit nog steeds Christian Mark te kijken naar die wedstrijd tussen Slavia Praag en Brugge. Nog steeds voorsprong dus voor de Belgen.
2: Ja, en de Tsjechen zullen toch wat moeten gaan doen als ze hier niet met een nederlaag van het veld af willen lopen. Alleen tot nu toe lukt dat dus nog niet heel erg op dat ene spaarzame kantje van zojuist, dus van Pavlicek na. Dat was een goede individuele actie. Maar verder, als het echt op voetbal aankomt, hebben de Tsjechen het maar moeilijk met de Belgen. Ook nu weer, als het een beetje kluitjesvoetbal is, is het club wat daar als winnaar uit de strijd komt met Emil Santi. Uiteindelijk is het toch Slavia wat weer overneemt. Probeert het dan nu maar via de linkerkant van het veld. Maar ja, ook daar heerst Club Brugge. Is het spits Dexter Deuvel die mee verdedigt. Ziet dat de bal over de zijlijn loopt. En dan kan Club Brugge weer gaan ingooien. Het gebeurt als we bijna 6 minuten bezig zijn in de tweede helft in deze kwartfinale. Club Brugge leidt dus met 2-0 tegen Slavia. Speelt nu de bal terug naar de eigen doelman Benjamin Meert. En dan gaan ze bij Slavia ook maar eens druk zetten. Misschien is dat wel de succesformule. Want bij Club werkt dat tot nu toe heel erg goed. Slavia heeft moeite ook nu weer om zelf op te bouwen met de eigen doelman. Denk ze bij Club Brugge ook maar eventjes. Laten we het heel eventjes afwachten. Maar dan maken ze bij Slavia achterin de fouten. Kan Club Brugge nu met Manani gaan schieten en scoren. Het is 3-0 voor Club Brugge. Als Malik Manani de 3-0 op de borden schiet. Hij straft daar een persoonlijke fout van Slavia af. En stuurt dan de keeper de verkeerde hoek in. Zo staat het 3-0 bij Club Brugge tegen Slavia Praag.

0: We gaan naar veld 1, naar Kevin.
1: Ja, er is gescoord hoor, op veld 1. Een doelpunt van Sporting Club de Portugal. Een doelpunt van Moraes Vaz. Een schitterende aanval vanuit links. Een mooie steekpaas. Een voorzet vanaf links. En hij tikte er mooi in. Zo is er zo gescoord. 1-0 voor Sporting tegen Hajduk Split.

0: How some you and how do you do? Nou, ik maak het goed. Jij ook, Oscar? Maak jij het ook goed, Oscar? Of hoort het, maar dat maakt niet uit. We gaan naar Christian. Nee, we gaan naar Kevin op veld 1. Die als juist een Portugees doelpunt.
1: Ja, stand 1-0 nog altijd in het voordeel van Sporting. Wel bestempeld als de titelfavoriet voor dit toernooi. Gisteren 3 wedstrijden toch makkelijk en heel overtuigend gewonnen. En speelt hij tegen een heel taai Hajduk Split. Wat goed staat te verdedigen. En toch net een doelpunt tegenkreeg door schitterende aanval van de Portugezen. En nu is het aan Hajduk Split om in de laatste 4 minuten van de wedstrijd nog een doelpunt te maken. In deze kwartfinale van het toernooi. Hajduk Split nu in balbezit. En nu in de aanval op de helft van Sporting met een lange paas via rechts. Goed verdedigd, hoor. Uitstekend verdedigd door verdediger Almeida Ferreira. En die zorgt ervoor dat er wel een hoekschop genomen gaat worden door de Kroaten. Dus daar is toch weer een kans voor de Kroaten om op gelijke hoogte te komen. De hoekschop gaat genomen worden door Franco Beslic. En iedereen van Hajduk, behalve de doelman, richting de 16 meter van Sporting. Nou, er wordt even van speler gewisseld uiteindelijk die hem gaat nemen. Het is Luka Zivkovic die hem nu gaat nemen. Die gaat die bal waarschijnlijk indraaien met links. En iedereen staat er klaar voor nu. De laatste 3 minuten van de wedstrijd. Is dit dan de kans voor de Kroaten om op gelijke hoogte te komen? De hoekschop wordt nu genomen. Die draait inderdaad in richting de eerste paal. Die gaat erin en die eindigt op het dak van de goal. Dus het gevaar is geweken. Geen doelpunt en uiteindelijk geen kans voor de Kroaten. Stand 1-0 in het voordeel van Sporting.
0: Gaan we weer kijken bij Slavia Praag tegen Brugge. Met nog altijd die voorsprong voor de Belgen. Christian Mark is daar getuige van.
2: Ja, en dat zal waarschijnlijk wel zo blijven. Nog 3 minuutjes hier te spelen en Club Brugge leidt dus met 3-0. Slavia leek even begonnen te zijn aan een slotoffensief. Maar ja, als je dat doet, dan ligt het achterin ook open. Open kaartenhuis. Daar, of het is een kaartenhuis of een open huis, moet ik het wel goed zeggen. En Club Brugge maakte daar bijna gebruik van. Het waren Magnus en Kaba die eruit waren met z'n tweeën. Alleen, dat duurde allemaal net te lang en ze kwamen niet tot een hele goede kans. Uiteindelijk was er een schot over. Zo blijft het hier 3-0. En is het hier wel een beetje gespeeld. Er is nog 2,5 minuut op de klok staan. Nu weer met Kaba die hem voorzet. Nou, wat komt eruit? Club Brugge nog altijd in balbezit. Nu dan bij de spits daar zo. Wordt er nog even rondgetikt, naar achter getikt. En uiteindelijk is het Slavia wat overneemt. Nee, hier nog iets meer te spelen dan 2 minuten. Ik denk dat de spanning vooral op veld 1 te vinden is.
0: Dan gaan we snel kijken bij Kevin Vuisting of de spanning daar inderdaad nog aanwezig is.
1: Ja, Hajduk Split probeert een aanval op te zetten. Maar dat goed verdedigde Sporting. En hier wordt er een onder de grasmat gestopt. Het is verdediger Tikvic die ook de gele kaart krijgt van de scheidsrechter. En die stopte Ferreira Fernandes eventjes onder de grasmat. En een vrije trap nu voor de Portugezen op de helft van Hajduk Split aan de rechterkant. Beetje halverwege. Toch wel een gevaarlijk plekje hoor dit. Om die wedstrijd toch misschien wel te gaan beslissen met nog 2 minuten te spelen in deze wedstrijd. Leuke wedstrijd om te zien. Maar Sporting Lissabon wel de club die met de meeste kansen en ook wel meer bal zit en dominant aanwezig is deze wedstrijd. Nou, de vrije trap mag genomen worden en die gaat genomen worden door speler Varela. En die is al genomen nu, de combinatie. Die krijgt de bal even terug, gaat hij hem voorgeven, zoekt zijn man op, gooit er een schaar uit en goed verdedigd hoor, door de linksback van Hajduk Split die de bal meteen naar voren schiet om een aanval op te zetten. Maar daar zit Sporting weer tussen en dat is speler Teixeira die daarvoor zit. En nu probeert Sporting weer een aanval op te zetten met een paas over links. Stond er eentje helemaal vrij die niet gezien wordt. Spel wordt wel verlegd. Sporting met de aanval richting de linkerkant van het veld. Moet even terug en daar staat Hajduk Split hier goed te verdedigen en is het gevaar ook weer weg. Met nog 1 minuut te spelen staat nog altijd 1-0 in het voordeel van Sporting. In Lissabon.
2: Ja, nog een minuutje hier te spelen. Het was net Slavia wat er uitkwam. Nu ook aan de linkerkant. Even kijken wat daar gebeurt dan met Miketa die daar ontsnapt. Alleen die actie gaat over de zeilen. Mogen ze wel gaan gooien. Nog Slavia Praag. Wordt hier nog een half minuutje gespeeld. Maar is het tempo en de energie wel een beetje uit de wedstrijd. Ik denk dat deze wedstrijd in 3-0 gaat eindigen. Ik ben vooral benieuwd of er nog iets in het slot bij die andere wedstrijd zit op veld 1.
0: Gaan we daar inderdaad kijken. Want dat is nog altijd spannend daar. Want zodra het tegengekoord wordt is het gelijk. Maar voorlopig staat Sporting Club de Portugal nog voor, Kevin.
1: Ja, geweldige pegel net op de lat van Coelho, de captain van Sporting Lissabon. Die schiet de lat bijna door midden. Mooie kans is dit, maar ja, bland op de lat en is niet gescoord. Is nog altijd 1-0. Met nog 15 seconden te spelen is het Sporting Lissabon, Sporting Portugal in balbezit. Proberen ze weer een aanval op te zetten. De paas gaat richting de 16. Uitstekend gedaan door. En daar is het Taralunga die 2 man voor zich heeft. Gaat de 1 voorbij, gaat de 2 voorbij. Komt de voorzet, hij schiet zelf. En wat een redding zegt van Duman Blazevic. En Sporting Portugal blijft in balbezit nog altijd. Met Fernandes in balbezit. Speelt de bal eventjes af naar zijn medespeler. Ferreira komt met een voorzet vanaf rechts. Kopbal, oeh, haalt die spits net niet. De bal was net iets te hoog. En nu is het Hajduk Split die van de scheidsrechter nog een kans krijgt om een aanval op te zetten. In deze laatste seconde van de wedstrijd. Met de lange paas op de spits Babic. Die houdt balbezit met drie verdedigers achter zich. Speelt de bal even terug. En nu de laatste bal krijgt die lange bal terug. Goed verdedigd door Sporting Portugal. Komen ze nog terug? Nee. Sporting Portugal blijft in balbezit. En zo is het gevaar weg. En zal de scheidsrechter zo gaan fluiten voor het eind van de wedstrijd. Sporting mag de bal gaan ingooien op eigen helft. En dat gaat nu ook gedaan worden. Ze nemen even de tijd. En de officiële speeltijd is al verstreken. Bal is ingegooid. En er wordt nu een lange bal gespeeld richting de middenlijn. Hajduk Split neemt over. Sporting Portugal komt er niet aan te pas. Hajduk probeert weer een aanval op te zetten aan de rechterkant. Daar zit de captain heel goed tussen, Cuyo. En de wedstrijd is afgelopen. De eerste kwartfinale van het toernooi. Sporting Club de Portugal wint met 2-0 van Hajduk Split.

0: Ja, u luistert naar Radio Capelle en lokale omroep Krimpen die verslag doen van het Zwervers U13 toernooi. Tweede Pinksterdag en het is schitterend weer en het zweetdruppels staan op ons voorhoofd.
1: Zeker schitterend weer en buiten staat ook zo'n mooi kraampje.
0: Ja.
1: En wat kan je bij dat kraampje allemaal krijgen?
0: Nou, je kan de prachtige gesigneerde shirts ook nog kopen. Noah Lang die heeft ook een shirt gesigneerd. En er is een bal met handtekeningen. Ik ben even kwijt van wie die zijn. Van Tozani. En nog vele andere mooie shirts. En dat is een vreselijk goed. En je kan ook nog eentjes hengelen.
1: Eentjes hengelen.
0: Ja, dus wat dat betreft...
1: Allemaal voor het goede doel.
0: En dat is bij de VIP-tent. Hè? Op het bovendek zeggen ze dan toch of niet?
1: Ja, bij de VIP-tent op het bovendek.
0: Ja, dus kom...
1: Het is aan de rechterkant van onze studio.
0: Ja, en het is sowieso heel gezellig. En je kunt er gewoon bij zijn, hè, vandaag. Kasper, dus ja, nou, je kan gewoon een kaartje kopen.
1: Zullen we langzaam naar de velden gaan? Inmiddels hebben we een commentatorwissel gehad. We gaan op veld 1 kijken, want daar staat Hans Stolkoper. Die wedstrijd staat op het beginnen. Als goed is, altijd de wedstrijd tussen Feyenoord en
0: Manchester United.
1: Hans Stolkoper.
2: Ja, inderdaad. We zijn op afwachting van de derde kwartfinale tussen Feyenoord en Manchester United. Er wordt nog even de zogenaamde teambuilding gedaan. Want op de helft van Manchester United. En in afwachting dat de spelers hun plaats innemen. Gaan we zo beginnen aan deze derde kwartfinale. Het kan ieder ogenblik gebeuren. We gaan even de eerste momenten willen we even mee gaan maken. Het is Manchester United wat de aftrap gaat verrichten. En dan kijk even, ja, de scheidsrechter communiceert nog even met zijn assistenten. En het is Manoa Nzongo die, het is toch Feyenoord wat de aftrap gaat nemen. En het is Nico Cado. En dan is het zover. De derde kwartfinale is er op dit moment begonnen. En kijken wat het oplevert. Misschien is het een lange bal voorin voor Feyenoord. Wordt de bal opgepikt door Gerano Cibelo. Toch weer de bal over de zijlijn. Hier zijn we begonnen. En uiteraard na zo'n 15 seconden is het nog 0 tegen 0.
1: Gaan we naar Tom Alvries. Die is inmiddels naar veld 2 gekropen. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Ajax.
3: Ja. Zeker. Ik zit op veld 2 bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Ajax. Staat hier ook nog steeds 0 tegen 0. Net als op veld nummer 1. Dus we zijn hier een goed minuut al bezig met Ajax momenteel in de aanval. Dat doen ze aan de rechterkant. Komt er een voorzet. Ja, die voorzet komt, wordt goed geblokt door Paris Saint-Germain. En dan kunnen we gaan kijken wat Paris Saint-Germain nu kan gaan uitrichten. Paris Saint-Germain probeert het meteen aan te vallen. Kijken of ze via het centrum het kunnen doen. Kunnen ze daar doorbreken? Dat lukt niet. Ajax kan heel goed blokken. En dan kunnen ze kijken meteen of ze kunnen uitverdedigen. Nee, het is Paris Saint-Germain die heel erg snel weer de bal overneemt. Dan gaan Paris Saint-Germain aan de rechterkant met Cissé. Aan de rechterkant met Cissé. Eén man probeert er voorbij te gaan. Dat lukt. Komt die voorzet daar? Nee, die komt er niet uit. Bui houdt wel balbezit. Bal gaat voorlangs voor iedereen heen. En dus bij Paris Saint-Germain uiteindelijk wel een balbezit. Komt daar wel een schot van Russel. En die gaat in de handen van de doelman van Ajax. En zo staat het hier na een minuut of 2,5 spelen 0 tegen 0.
1: Gaan we kijken weer bij Hans Stolkoper op veld 1 tussen de wedstrijd tussen Feyenoord en Manchester United.
2: Komt die bal, die gaat hoog in het doel, die komt hoog in het doel. Hey, en dan wordt in het zijnet geplaatst. De eerste kans was dat voor Manchester United. Leonardo Carner Dennis nam de vrije trap, maar de bal ging in het zijnet. Nou, nu moet er uitverdedigd worden door Feyenoord. Doen dat prima. Komt de bal hier aan de linkerkant. Kan dan misschien gelijk doorgeschoven worden. Nou, dat gebeurt dus niet. Het is Quinten Verhoeven. Quinten Verhoeven die dan de bal doortikt. Uiteindelijk wordt er een overtreding begaan. Maar er wordt niet voor gefloten omdat Feyenoord in balbezit blijft. Bal wordt nu opgebracht door Quincy James. Quincy James speelt dan de bal aan de rechterkant naar Sabri Corbao. Dan nog een keer Feyenoord, nog steeds in balbezit. Maar het is nog steeds op eigen helft, nog steeds. En uiteindelijk, dat was heel gevaarlijk. Want het is Manchester United dat heel kort dekt en probeert de bakens te verzetten. Nu de bal hier aan de linkerkant op Jalen Josefa. Josefa nog steeds aan de bal, legt hem dan weer terug. Heel veel balbezit op dit moment voor Feyenoord. Alleen, nog steeds alsmaar op eigen helft. En dat gaat dat nu wel veranderen. Komt die bal in de diepte? Misschien een mogelijkheid. Komt die bal door hoge voorzet, maar die gaat over en achter het doel. Gespeeld hier 3 minuten en de stand 0-0.
1: Gaan we kijken bij de andere mooie officie. Paris Saint-Germain Ajax en daar zit Tom Overmars.
3: Je zou bijna zeggen dat het Champions League waardig is deze wedstrijd. Paris Saint-Germain tegen Ajax. Maar dat is het toch alleen maar nu op het onder 13 toernooi bij CVV Service. Paris Saint-Germain de eigen verdediging in de balbezit. Paasje terug richting keeper Jangel. Jangel die gaat vervolgens even te kijken waar die heen kan gaan paas. Hij houdt de bal wel vrij lang bij zich om vervolgens wel een lange paas over de middenlijn te doen. Kan goed worden overgepakt deze door Ajax. Die gaat ook weer uiteraard terug naar de doelman een ba die gaat kijken wat hij dan daarmee kan doen. Die bal gaat richting Gazon. Gazon die paast hem vervolgens in het centrum om te kijken hoe mooi balletje was dit. Dan weer van Benyassia om te kijken of hij daar wat mee kan doen. Dat lukt uiteindelijk wel. Ajax nog steeds een balbezit. Gaat nu de middenlijn over met Benyassia weer. Benyassia die paast hem in het centrum. Maar dat is een goed balletje. Maar de keeper van Paris Saint-Germain was sneller bij de bal dan de speler van Ajax. Maar met een lange bal komt hij weer terug in het bezit van de Amsterdammers. Ajax in de verdediging weer probeert met een lange bal meteen via de linkerkant van het veld een aanval op te zetten. Dat lukt niet. Bal gaat over zijlijn. Inworp voor Paris Saint-Germain. Die inworp gaat genomen worden door Jekedo. Jekedo die gaat die inworp zo meteen nemen. Hebben wij hier inmiddels 5,5 minuten al zo gespeeld in de eerste helft. Staat het hier nog steeds jongens 0-0.

0: we gaan naar Hans Stofkoper bij Feyenoord Manchester United.
1: Ja, dat kan je aflezen.
0: Hans?
2: Ja, ik ben even aan het kijken nu. Het was even gevaarlijk. En dan is het toch weer Feyenoord wat fel in de aanval is. Feyenoord nu in balbezit via Poldervaart. Poldervaart gaat de bal nu doortikken. En het was Van Engel. Nu aan de rechterkant is het toch wel weer Feyenoord wat veel balbezit heeft. Even om de as draaien. Is het misschien de mogelijkheid om nu de bal naar de linkerkant te spelen. Naar Quinten Verhoeven. Maar ook de verdediging van Manchester United. Let goed op. Krijgen we een hele bal aan de rechterkant. Maar ik denk dat die niet te halen is voor Manchester United. En dan blijft dat was inderdaad de spits die dat probeerde. Nico Cado. Maar dat lukte dus niet. En zo komt Feyenoord met een uitworp komt richting Josefa. Josefa speelt de bal dan weer in de breedte achterin. Maar dan is het uitkijken geblazen. Is het misschien een lange trap naar voren. Ja, die gaat nu komen. Dan is het een kwestie van rennen. En dan is het inderdaad aan de rechterkant Josefa. Maar dan wordt er gevlacht en gefloten voor buitenspel. En dan is het gevaar in ieder geval voor Manchester United geweken. Bijna 9 minuten zijn we hier bezig. En de stand nog steeds 0-0.
3: Gaan we naar de wedstrijd met tussen de twee hoofdstedelijke ploegen. Oftewel Paris Saint-Germain tegen Ajax. Tom Alder is de getuige van.
4: Stienissen die mag een corner gaan nemen voor Ajax. Die corner gaat aan de rechterkant van het veld zo meteen genomen worden. En dan wordt het wachten tot ze die corner gaan nemen. Korte corner is nu genomen richting een medespeler. Stienissen nu weer terug aan de bal. Die krijgt de bal richting een medespeler. Komt terwijl schot wordt goed verdedigd door Paris Saint-Germain. En vervolgens kan Paris Saint-Germain nu wel gelukkig overnemen de bal. En de Paris Saint-Germain aan de rechterkant van het veld gaan ze meteen overnemen. Dat doen ze dan volgens met Youssoufa. Youssoufa die gaat nu de 16 in. Youssoufa wordt hij nog gehad? Nee. Hij blijft hij aan de bal ook niet. Nu weer in tweede instantie wel. En dan komt daar het doelpunt. En zo staat Paris Saint-Germain op een 1 tegen 0 voorsprong. Het is een assist van die Youssoufa. En het is Pululu Banyaga die uiteindelijk de 1 tegen 0 voor Paris Saint-Germain op het bord zet.
3: Ja, dus het doelpunt. 1 tegen 0 voor Paris Saint-Germain. Gaan we even kijken bij Hans Stofkoper op veld 1. De wedstrijd tussen Feyenoord en Manchester United.
2: Het is net een hele mooie kans voor Feyenoord. Uiteindelijk was het een schot van Zakaria Ouissa met de binnenkant van de voet. Wat een metertje over het doel ging. Maar het was een uitstekend uitgespeelde aanval. En die werd opgebouwd door Gerano Cibelo. Nu de bal weer Feyenoord in de voorhoede. Zijn op dit moment gewoon duidelijk de bovenliggende ploeg. Komt weer misschien een actie aan de, nou, niet aan de rechterkant, aan de linkerkant. Wordt de bal opgepikt en dan even teruggelegd op Verhoeven. Verhoeven legt de bal weer aan de linkerkant. En zo probeert Feyenoord een bres te slaan in de verdediging via Schiele. En dan een kans, komt de voorzet. Die is te hoog. Maar de bal wordt alsnog opgepikt door Noah Poldervaart. Poldervaart aan de bal kan hem misschien even terugleggen. En dan nou is te wachten op een voorzet. Maar die bal wordt nog steeds gecombineerd. Feyenoord nu op dit moment even volop in balbezit. Aan de linkerkant komt die bal weer voor. Wordt weggewerkt in de achterhoede. En dan kan Manchester United kan uitbreken. Wordt er wel of geen overtreding begaan? Er wordt wel een overtreding begaan. Kijk ik weer op de klok. Ruim 11 minuten hier op het hoofdveld. En nog steeds de blanke stand 0-0.
3: Gaan we kijken bij Tom Alvoijsen. Die zag Paris Saint-Germain net scoren tegen Ajax. Nog altijd die voorsprong.
4: Zeker, Kasper. Het is eigenlijk wat nu in balbezit is. Via de keeper kwam die bal. En dan gaan ze uiteindelijk in de verdediging via Zuivelo nu proberen aan de linkerkant wat op te bouwen. Dat lukt nog net niet. Bal gaat terug naar het centrum. Kijken of ze er zo misschien weer uit kunnen komen. 1-2 man voorbij van Paris Saint-Germain. Mooi gedaan. En dan een lange bal richting de voorwaartse. Goed blok is dat van Paris Saint-Germain. Maar het is Ajax wat weer heel erg snel kan overnemen. Ajax wat wel terug moet naar de verdediging. Dat is de enige optie die Ajax heeft op dit moment. Omdat Paris Saint-Germain goed blok zet. Paris Saint-Germain wat de bal weer uiteindelijk snel verliest aan een speler van Ajax. Dat is Benyasha weer. Die aan de rechterkant van het veld nu probeert uit te breken. Dat lukt niet. Goed countervoetbal dit weer van Paris Saint-Germain. En dan gaan ze kijken of ze via de linkerkant, via die aanvoerder nummer 11, Youssoufa, die net al die assist maakte, of ze daar een 2 tegen 0 kunnen gaan maken. Gaat hij nu naar het centrum, verliest hij de bal aan Ajax. En dus gaan we hier verder. Hebben wij hier zo'n 14 minuten gespeeld, zitten we dus

0: bijna in de laatste minuut van de eerste helft. Bij een stand van 1-0 voor de Prijzenaren.
1: Dan gaan we kijken inderdaad voor de slotfase van die eerste helft bij Hans Stofkoper. De wedstrijd tussen Feyenoord en Manchester United. Nog altijd 0-0.
2: Hij had beter in kunnen schieten.
1: Hans Stofkoper.
3: Ja, hier komt de bal weer. Feyenoord aan de slag. En, ja, voortdurend in balbezit. Op dit moment heel moeilijk voor Manchester United. Wordt er fel, ja, te fel verdedigd tegen Kurowski. En dan mag Feyenoord weer een vrije trap nemen. Toch wel op een hele mooie, mooie plaats. Een metertje of, schat ik, een metertje of 25 vanaf het doel. Wel recht voor het doel. En iemand met een goede trap zou hier profijt van kunnen hebben. Wie gaat hem nemen? Zo te zien is het, ik denk, nou, het is nog even afwachten, maar ik denk dat het Chila is, of is het misschien Cibelo. Een van de twee staat achter de bal. Muurtje wat opgezet. Scheidsrechter heeft de 9 meter afgemeten. En als het 16 en 9 is, dan is inderdaad de vrije trap op 25 meter. Wie gaat hem nemen? Is het Cibelo of is het Chila? Wordt gefloten. Nou, het is nog niet te zien. Komt hij aan? Het is. Wow, dit is een hele aparte. Ja. Dit was een of ander ingestudeerde vrije trap. Maar die ja, eigenlijk doodzonde, want die haalde helemaal niets uit. Ik denk ook niet dat het de bedoeling was dat het op die manier gebeurde. En zo is de kans voor Feyenoord voorbij gegaan. 14 minuten gespeeld, nog 1 minuut in de eerste helft. En nog steeds 0.
1: Gaan we kijken bij Tom Alderlies, want die is bijna klaar met de eerste helft. Dat is goed, hè?
0: Zeker. Schot van Ajax juist op het doel van Paris Saint-Germain. Dat was het laatste wapenfeit, Kasper, voor de eerste helft. Stand 1-0 voor Paris Saint-Germain tegen Ajax.

0: snel wel Sofkoper op veld 1. Want hij heeft juist gescoord, Hans.
1: Ja. Een fantastische dieptepaas was het. En toen was het Givanio Finzi. Die kon alleen op de keeper afgaan. Kon heel makkelijk de hoek uitzoeken. En er was geen enkel probleem voor hem. En Feyenoord leidt op slag van rust met 1-0.

0: Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Gaan voor de tweede helft van die beide wedstrijden. Eerst naar veld 1, Hans Stofkoper. Feyenoord stond voor de rust met 1-0 voor tegen Manchester United. We gaan weer beginnen, Hans.
1: Ja, inderdaad. We gaan zo beginnen aan de tweede helft. En nogmaals, in de laatste minuten van de eerste helft was het een fantastische dieptepaas van Mauro Ancilla. En die bracht Giovanni Vinci in scoringspositie. En die had geen enkele moeite om keeper Crane Iswood te passeren. Afwachten nu of Manchester United wat kan terugdoen in de eerste helft. Maar als ik kijk naar de eerste helft, was denk ik toch wel 70% balbezit voor Feyenoord. En ja, gewoon de sterkere ploeg. En we gaan zo beginnen aan die tweede helft met die 1-0 voorsprong voor Feyenoord.
0: Gaan we kijken bij veld 2. Daar stond Paris Saint-Germain met 1-0 voor tegen Ajax. Kunnen de Amsterdammers dat terug doen? Tom Adeliezen.
2: Ajax wel momenteel in balbezit. Kunnen ze gaan kijken of ze wat kunnen gaan uitrichten. Aan het bal gaat via links in de 16. Wordt daar gescoord? Nee, daar wordt niet gescoord. Bal gaat over de achterlijn. Hier wordt dus een doeltrap zometeen. De doelman Jan Gel mag gaan trappen van Paris Saint-Germain. En zo, Kasper, staat Paris Saint-Germain dus nog steeds op voorsprong.

0: Veld 1, want daar is gescoord Hans Stofkoper.
1: Ja. Een fantastische bal in de diepte op Gerano Cibelo. Met zijn snelheid liep hij alleen rechts op de keeper af. En toch uit een moeilijke hoek wist hij hier Feyenoord op een 2-0 voorsprong te brengen.

0: Nou, we kunnen net goed bij ons opgaan blijven. Want het regent daar inmiddels doelpunt, Hans.
1: Ja, het was weer een geweldige actie van... ik moet nog wel even kijken aan het rugnummer wie gescoord heeft. Maar het was weer een actie van de rechterkant van Cibelo. Trok de bal voor en toen kwam weer een speler van Feyenoord in schietpositie. Ik zal zo even kijken naar het nummer, want dat heb ik nog niet kunnen ontwaren. Maar het was weer een uitstekend doelpunt van Feyenoord. En ik denk dat het nummer, als hij zich even draait, het is nummer 7. Het was een doelpunt van Jalen Josefa. En zo leidt hier na 17,5 minuut Feyenoord met 3-0.
0: Nou, laten we ook maar gaan kijken bij collega Tom Overlies. Die zit bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Ajax. Maar de Parijzenaren nog altijd voorstaan.
2: Ja, maar het had zomaar gekund dat Ajax op een gelijke hoogte was gekomen. Net een opgelegde kans was daar voor Ajax. Maar die bal ging naast het doel. Waardoor Paris Saint-Germain dus nog steeds op een 1-0 voorsprong staat. Paris Saint-Germain wat nu een achterbal mag gaan nemen. En dan gaan ze kijken of ze die voorsprong misschien nog wel kunnen uitbouwen. Goed druk zetten. Is dit van Ajax wel? Dat doen ze dan in naam van Lamachi. Die gaat dan druk zetten op de doelman. Vervolgens gaat er een speler van Paris Saint-Germain onderuit. En dus mag Paris Saint-Germain op de eigen helft een vrije trap gaan nemen. Die vrije trap gaat kort genomen worden. Die wordt snel genomen ook. En dus gaat Paris Saint-Germain kijken of ze een aanval kunnen gaan opzetten. Ze zijn inmiddels wel de midlijn over. Dan doen ze met de Fabricanete. En dan vervolgens gaat de bal naar de rechterkant. Alleen nadeel is het zijn... Een paar mensen van Paris Saint-Germain precies in mijn gezichtsveld nu. Waardoor ik niet kan zien als er een doelpunt komt. Maar goed, Paris Saint-Germain wat momenteel in balbezit is. En de bal gaat rustig aan weer terug naar achteren. Ajax wordt goed. Blok probeert zetten. En dus komt er een vrije trap aan voor Ajax. Scheidsrechter geeft aan dat er mag gewisseld worden. Vanuit de kant van zowel Paris Saint-Germain als van Ajax. Bij Paris Saint-Germain komt in ieder geval een Kintsema Nelaudu. Die gaat erin komen. Wie er voor hem uit gaat, dat zal dan zijn Oba Russell die eruit gaat zo te zien. Bij Ajax gaat er in ieder geval uit. Nummer 17, dat is Prika. En wie er voor hem in het veld komt, moet ik zo meteen nog even gaan kijken. En dan gaat het spel hier weer verder met een vrije trap voor Ajax. Hebben wij hier bij 6 minuten ruim gespeeld in die tweede helft. Bij een stand van 1-0 voor Paris Saint-Germain.
0: Gaan we kijken bij Hans Stofkoper. Die wedstrijd is eigenlijk wel gespeeld, hè, Hans?
1: Ja, het was geweldig voetballen van die Gerardo Cibelo. Die overigens daarnet een gele kaart kreeg. Omdat hij misschien in de ogen van de scheidsrechter vervelend bezig was. Maar in ieder geval tot nu toe toch wel de man... Of de jongen van de wedstrijd, die Cibelo. Geweldig doelpunt gemaakt, geweldige assist. En iedere keer op snelheid nauwelijks te stoppen. Nou, kijken of Manchester United, ja, 3-0 achterstand. En dan hebben we nog 10 minuten te spelen. Dat wordt knap lastig. Maar nu kunnen ze misschien wel doordringen. Is het... toch weer, ja, Feyenoord wat weer veroverd. En dan misschien komt daar weer een doelpunt aan. Wordt gecombineerd in de 16. En dan wordt er geen overtreding gemaakt. Dus geen penalty voor Feyenoord. Maar wat zijn ze goed uit de startblokken gekomen in de tweede helft. Binnen een paar minuten 2 doelpunten. En de stand na bijna 21 minuten 3-0.
0: Gaan we kijken bij Tom Alverlies bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Ajax. Kan Ajax nog wat terug doen, Tom?
2: Nou ja, het is momenteel Paris Saint-Germain wat in boven zit. Paris Saint-Germain wat ook in aanval. Dus komt dat schot? Dat schot gaat over. En dat schot was dan van die ingevallen de Fabricanette die net inviel. Dan komt er een tweede schot, ook van hem. En dat bij een mooie half omhaal was dat. Die bal ging alleen ook hoog over. Door de doelman van Ajax hier een vrije trap, althans een doeltrap, mag gaan nemen. Ajax net ook weer een hele goede kans gehad hoor, op de gelijkmaker. Dus ja, ik ga niet zeggen dat deze wedstrijd al in Ajax is. Het voordeel van Paris Saint-Germain. We hebben 8 minuten al ruim gespeeld in die tweede helft. En dus gaan we kijken hier bij Ajax wat een balbezit heeft. Een balbezit is aan de linkerkant van het veld. Dus Paris Saint-Germain wat wel heel erg goed kan nemen. Ze blokken de bal goed, maar verliezen de bal uiteindelijk wel aan Ajax. En dus kan Ajax nu de 16 inkomen. Kijken of daar nu wel het schot kan komen. Nee, het schot komt niet goed. Blok is dat van Paris Saint-Germain. Waardoor deze aanval voorlopig is afgewend. Paris Saint-Germain meteen weer in de aanval. 2-3. In het voordeel van Ajax. 1 speler van Paris Saint-Germain zit wel op de grond daar. En dus gaat de bal wel richting de doelman van Ajax. En krijgt Ajax dus de bal. En inmiddels is die speler die op de grond lag, dus die Pululu Banyagu, die weer inmiddels opstaat. Is Ajax in balbezit en op de helft van Paris Saint-Germain wordt er een gele kaart nu gegeven aan nummer 3 van Paris Saint-Germain. Dat is Diallo. Die krijgt een gele kaart voor een stevige overtreding op een speler van Ajax. Een vrijtrap komt er dus aan voor de Amsterdammers op zo'n 30 meter van het doelgebied van Paris Saint-Germain. Hebben wij hier 9 minuten ruim gespeeld bij een stand van 1-0. Maar ik zeg zeker nog niet dat het al voorbij is voor de Amsterdammers.

0: Nou ja, als er dan zo'n klein propje in je armen ligt, dan weet je eigenlijk al.
1: En dan weet je eigenlijk al dat eens die afschuwelijke dag komt, dat je er los zal moeten laten.
0: Maar niemand laat zijn eigen kind graag alleen.
1: Nee, je bouwt het liefst toch een muurtje omheen. Maar dat is een ander lied.
0: Wat is dit dan? Hey. Morgen kan ze.

0: Nou, de Pinksterdag is mooi. En we kunnen samen in de zon met z'n allen hier op Sportpark Kouhoek.
1: En wij staan binnen.
0: En wij staan binnen. Maar dan sta je wel beter.
1: Ja, zeker. Een
0: live uitzending inderdaad vanaf de Kouhoek bij het U13 toernooi. De U13 Cup bij CVV Zwervers. Maar kijk er bij veld 1. Hans Hofkoper kijkt daar nog steeds naar Feyenoord tegen Manchester United.
2: Nog steeds 3-0. Nieuwe schot van een meter of 20. Maar dat gaat ruim naast het doel. Kijk ik op mijn klok en hebben nog 3 minuten officiële speeltijd. Er zal wat bij komen. Maar ja, met een 3-0 stand kun je net zo goed na 30 minuten affluiten. Want misschien 1-2 minuutjes erbij maak je die 3-0 achterstand niet goed. Bal nu bij de keeper van Manchester United, Kyne Bestwood. Bal wordt doorgetikt. Is het uiteindelijk toch weer Feyenoord wat de bal verovert. Kan er misschien weer een mogelijkheid ontstaan. Een goede actie en dan een schot. Maar ook heel makkelijk weer opgepikt door de keeper van Manchester United. Nog 2,5 minuut officiële speeltijd. En dan kan Feyenoord zich gaan opmaken voor de halve finale. Hier 3-0.
0: Gaan we kijken bij Tom Alvoristen. Paris Saint-Germain Ajax nog altijd 1-0, Tom?
3: Nee. Het is 1-1 geworden voor Ajax. Het is een geweldig schot, was het een paar minuten geleden, van Senior. De Amsterdammers op een gelijke hoogte heeft gezet. En dus staat het hier weer 1-1. En als er niet binnen een paar minuten gescoord gaat worden, dan worden hier gewoon penalties meteen genomen. En dan gaan we kijken dus wie daar de zenuwen onder controle heeft. Maar misschien Ajax nu. Ajax in de aanval. Kunnen ze dat doen? Met Inge. Gaat hij schieten? Nee. Het lukt niet. Het wordt goed geblokt door een speler van Paris Saint-Germain. Maar Ajax komt weer alweer snel terug in balbezit. Ajax had in balbezit. Dus Paris Saint-Germain wat kan overnemen nu. En Paris Saint-Germain wat heel erg in de vereniging zit hoor nu. Maar nu kunnen ze er gelukkig wel weer uitkomen voor de Parijzenaren. De Parijzenaren die gaan nu inmiddels overheen. En er komt een gele kaart aan voor de speler van Ajax. Dat is voor Jaden Belsma. Die namelijk Pululu Banyuga naar de grond werkte. Dus er komt zo meteen een vrije trap aan. We hebben inmiddels de 15 minuten officiële speeltijd al gehad. We zitten al in de eerste minuut van de blessuretijd. Maar als je dan kijkt naar die opstelling. Ajax zie je wel één jongen met een typische Hollandse achternaam. Stan Smit. Wat een familie is van Kees Smit, weet ik niet. Maar ik vind het wel heel mooi. Zo'n Hollandse achternaam gewoon nog steeds bij de jonge clubs. Dus gaan we kijken. Paris is mee. Heeft die vrije trap genomen. Heeft inmiddels een bal bezit aan de rechterkant van het veld. Bal gaat over de zijlijn. Inworp wordt er nu gegeven. Aan Ajax wilde ik zeggen. Maar er is afgevlacht bij deze voor deze wedstrijd. Wij gaan penalties nemen op veld 2 bij de wedstrijd Paris Saint-Germain Ajax. En het eindstand dus nog een keer 1-1.
0: Komen we straks terug bij die penalties. Gaan we eerst nog even kijken bij Hans Hofkoper op veld 1. Want daar is het nog niet afgelopen, Hans. Hoewel, qua stand wel.
2: Nog 30 seconden op mijn stopwatch. En dan is het toch wel bekeken. Prima spelend Feyenoord. Was duidelijk de betere ploeg ten opzichte van Manchester United. En als de bal nu gegeven wordt, dan is het wel net geen buitenspel. Maar daar komt Feyenoord. Daar komt Feyenoord weer. En dan wordt er een schot gelost. Een doelpunt. Een doelpunt van, moet ik even kijken, zo te zien van Bram Reurings. Die hier de stand in de allerlaatste seconde van de wedstrijd op 4-0 brengt. En dan is het ook scheidsrechter die onmiddellijk voor het einde bloot. Eindstand Feyenoord, Manchester United 4-0.
0: Nou, nog veld 2 worden dan strafschoppen genomen om uiteindelijk een winnaar te vinden tussen Paris Saint-Germain en Ajax. Hoe ver zijn ze daarmee, Tom?
3: Spelers staan nu allemaal te wachten. Gaan eventjes nog met de coaches praten natuurlijk. Dus hier worden nog geen penalties genomen.
0: Gaan we nog even een stukje muziek draaien voordat we toch komen bij de penalties.

0: Ja, we gaan kijken of die strafschoppen al bezig zijn.
1: Nee, ze zijn nog niet bezig, Kasper. Spelers gaan nu wel rustig aan richting het strafschopgebied. Althans, de keepers gaan er nu op het gemakje heen. En dan gaan we zo meteen eens kijken welke speler als eerste een penalty gaat nemen. Maar dat gaat echt niet heel erg lang meer duren. Dus ik denk dat ik gewoon maar eventjes hier blijf zitten met de microfoon die ik hier heb. En dan gaan we kijken welke speler dus als eerste een penalty mag gaan nemen. Wordt allemaal gedaan op de helft waar Ajax zojuist heeft gescoord. En Paris Saint-Germain ook in de eerste helft heeft gescoord. En ik vind het heel verrassend dat ongeveer de hele selectie van Feyenoord wel gewoon in de dugout van Ajax gaat zitten. Om ze misschien wel aan te moedigen. Dat zou ik heel erg sportief vinden van de Rotterdamse ploeg. Dan gaan we kijken. De eerste die een penalty gaat nemen, die is voor Paris Saint-Germain. Gaat worden genomen door Cheikh Omar Cissé. Die gaat als eerste de penalty nemen. En dus mag Daniel Mba de penalty gaan proberen te scoren. Wordt daar dan de eerste penalty ook raak gescoord? Daar komt de aanloop aan. Daar komt het schot. Schot gaat recht in het midden. En dus staat Ajax op een 1-0 achterstand tegen Paris Saint-Germain. Voorlopig de volgende speler die voor Ajax gaat schieten is Damien Raoult. Die mag de penalty gaan nemen. Kijken wat deze Raoult dus gaat doen. Of hij de doelman Timio Jangel kan verschalken ook om de Amsterdammers dus op een 1-1 voor gelijkstand te zetten. Daar komt de aanloop aan. Die wordt wel geraakt door de keeper, maar wel via zijn handen gaat hij alsnog het doel in, waardoor het dus 1-1 staat op dit moment. De volgende speler die de penalty gaat nemen voor Ajax, dat is met rug nummer 7 de doelpuntenmaker van de 1-0, Aprem Pululu Bayunga, moet ik goed zeggen, die gaat hem nemen. Heeft de bal op de stip gelegd en daar is een fluitsignaal. Gaat hem aanloop nemen, komt het schot goed in de linker rechter onderhoek. En dus staat Paris Saint-Germain op een 2-1 voorsprong. Volgende voor Ajax die de penalty gaat nemen.
0: Tom, ga je helemaal onderbreken, want inmiddels op de andere veld is een doelpunt gescoord. Ik denk dat Hans het nog staat, klopt dat?
2: Ja, klopt inderdaad. Het was Racing Genk die na 1 minuut en 15 seconden de leiding neemt. Doelpunt te maken, Mehdi Labid. Het is hier 1-0 voor Racing Genk.
0: Gaan we terug naar de penalties bij Tom Alderliefsen.
1: Ben Yasha, die gaat dus de penalty meteen nemen. Goed schot, gaat ook in de rechter bovenhoek. En dus staat het hier 2-2 wat betreft de penalties. En ja, als dit zo doorgaat, gaan, dan kan dat vrij lang gaan duren, die penalties. Wie is de volgende voor Paris Saint-Germain die de penalty mag gaan nemen? Als hij zich even omdraait, dan kan ik zijn rugnummer zien. Dan is dat inderdaad even kijken. Nummer 7 weer. Die had ik net al volgens mij. Dat hij penalty ging nemen. Dus ik weet niet wat daar mis is qua schot. Maar goed, het schot gaat. Ja, gaat hij erin? Ja, volgens mij wel. En dus staat het 3-2 voor Paris Saint-Germain in ieder geval. En de volgende is van Ajax. Dat is Adam El Bardai die de penalty gaat nemen. Hij krijgt de bal van de doelman van Paris Saint-Germain. En hij legt hem zelf nog eventjes goed op die 11 meter stip om te kijken wat ze gaan doen. Ik vind het heel sportief nog steeds dat de spelers van Feyenoord hier in de dugout van Ajax staan om te kijken of ze wel of niet winnen. Komt dat schot? Schot gaat in de linker onderhoek. 3-3. Tot nu toe alle penalties feilloos ingeschoten door beide clubs. Dus dan mag de volgende van Paris Saint-Germain hem gaan nemen. Dat wordt dan Kassime Touré die de penalty gaat nemen. De penalty nummer 7 is dit alweer dus bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Ajax. 1-1 stand na 2x15 minuten. En dan gaan we kijken of dit 4-3 kan worden. Tot nu toe alle penalties dus raakgeschoten. Daar komt aanloop. Wordt goed gestopt door de doelman van Ajax. Daniel Mba, die weet hem gewoon goed te keren. Want hij ging bijna recht in het midden. En daar had de doelman dus blijkbaar ook op gerekend. En ja, hoe zielig het ook is voor die speler van Paris Saint-Germain, ook dit hoort erbij. Ze spelen, de ploeggenoten komen hem wel eventjes troosten om te zeggen, jongen, het is goed, het kan allemaal nog goed komen als deze bijvoorbeeld van Ajax er ook niet in zou gaan. Maar goed, er zet nu wel een druk op bij Jangel om, om het doelpunt van Jeju Simeon te stoppen, die de 1 tegen 1 al aantekenen. Daar is de fluitsignaal, daar komt ook de aanloop, daar gaat Ajax wel op voorsprong komen, staat het nu dus 4 tegen 5 in het voordeel van de Amsterdammers. Als deze niet wordt gescoord, 3 tegen 4 in het voordeel van de Amsterdammers, als deze niet wordt gescoord, dan is Ajax sowieso door naar de halve finale en dan speelt het tegen Feyenoord. Degene die de penalty moet gaan maken voor Paris Saint-Germain is Nkasi Ndolo. Die gaat de aanloop nemen. Daar komt het schot. Schot gaat rustig aan het doel in. De doelman kansloos. En dus staat het 4 tegen 4. De laatste en misschien wel beslissende penalty wordt Jaden Belsma van Ajax. Die gaat de penalty nemen. Hij krijgt nog even wat aanmoedigingen van zijn eigen keeper. Van Mba om te zorgen dat hij hem misschien scoort. Hij legt hem eventjes op. Stip neer, Belsma. En dan gaan we kijken of hij ook de penalty kan gaan scoren. Zo'n perfect score dus van 5 uit 5 kan gaan brengen voor Ajax. Komt die aanloop? Hij wil hem in de linker onderhoek schieten. Maar hij schiet hem naast. 4 tegen 4 staat het dus. En ook bij deze eventjes de jongen troosten. En dus blijven wij nog hier eventjes doorgaan, jongen, met de penalties. Misschien even handig om te kijken bij het andere veld.
0: Gaan we kijken bij Hans Stofkoper, bij Zwervers tegen Racing Genk. Juist ook een goede redding van de doelman van Zwervers. Klopt dat, Hans?
2: Ja, het is hier 5,5 minuut. Maar ik heb net weer met bewondering gekeken naar de keeper van Zwervers. Die Mika Jesse. Die heb ik ook in andere wedstrijden al geweldig zien keepen. En nu haalde hij ook weer een bal uit de bovenhoek nadat er hard werd ingeschoten. We zitten hier op bijna 6 minuten. En nog steeds leidt Genk met 1 tegen 0.
0: Gaan we terug naar de penalty-series, want het blijft daar spannend, Tom.
1: Ja, Ajax, althans Paris Saint-Germain, scoorde hun penalty. En ze staat dus voor 5 tegen 4. Het is nu Zuiverloon die de penalty mag gaan nemen voor de gelijkmakende beurt van Ajax. Daar gaat hij zo meteen aanloop nemen. Keeper beweegt wel even wat om misschien uit zijn concentratie te halen. Daar is het schot in de linkerkant. En ook die gaat er gewoon in. Staat het zo in één keer dus weer 5 tegen 5. De volgende van Paris Saint-Germain die de penalty mag gaan nemen. Dat is met rug nummer 3. Abdoulaye Diallo die mag dus de penalty gaan nemen voor Paris Saint-Germain. Een baaien die maakt. Die gaat weer in het doel staan om te kijken of hij zo meteen de penalty kan gaan keren. De tweede die hij dan eventueel zou gaan stoppen. Daar heeft hij hem op de stip gelegd, Diallo. Daar komt ook zijn aanloop naar het fluitje. En de schot gaat er niet in. Want het is een de bal weet te keren. En dus staat Alex Tangenwijs nu de beslissende penalty gaan maken. Dat doen ze dan met rug nummer 25. Het leuke is, mijn lijstje gaat van 1 tot en met 20. Ik weet dus niet wie rug nummer 25 heeft bij Ajax. Dat is het leuke van zo'n onder 13 toernooi. Je krijgt 20 namen ongeveer door. In het geval van Paris Saint-Germain 16 stuks. En alsnog kloppen de rugnummers niet. Daar gaat de penalty worden genomen door Ajax. Gaat hij dan de Ajax naar de halve finale schieten? Nee, het is de doelman. Die de penalty weet te stoppen voor Paris Saint-Germain. En dus blijven ze gelijk staan. 5 tegen 5. De volgende voor Paris Saint-Germain. Open Russell, als ik het goed zie. Die de penalty gaat nemen. En dan gaan we kijken of hij misschien Paris Saint-Germain weer op een voorsprong kan gaan zetten. Het staat 5 tegen 5. Tot nu toe 4 penalties gemist. En dus de rest waren allemaal feilloos binnengenomen. Russell, bal linksonder. De keeper gaat de verkeerde kant op. En zo staat het dus 6 tegen 5. De volgende voor Ajax. Gianluca Inge. Dat is de volgende speler die de bal in zijn handen gaat nemen. Hij gaat hem eventjes netjes op de 11 meter stip leggen. En dan gaat natuurlijk de scheidsrechter het fluitje geven. Joh, je mag je penalty gaan nemen. gaan. Daar is het fluitsignaal. Daar is ook dus de aanloop. En daar is het schot van hem. Gaat er ook in aan de rechterkant. Keeper naar links. En dus staat 6-6. De eerste speler die momenteel al naar alle spelers toe gaat. Is wel heel leuk. Dat is dan Smit van Ajax. Die dus eventjes de jongens goed even zegt dat hij het goed heeft gedaan. De volgende van Paris Saint-Germain die hem gaat nemen is De Fabre Canette. Die mag de penalty gaan nemen. En dan gaan kijken of Mba hem wederom kan gaan stoppen. Want dat zou zijn derde zijn. Hij gaat naast de penalty van Canette. En dus staat Ajax weer met één been in de halve finale. Als ze deze penalty raakschieten. De volgende met rug nummer 21 staat, zoals ik net al zeg, weer niet op mijn velletje. Dus ik weet niet wie de penalty gaat nemen voor Ajax. Dus dan gaan we kijken wat hij zo meteen gaat doen. Hij heeft de bal inmiddels in zijn handen. De speler, de keeper van Ajax gaat denken van natuurlijk van laat het nu alsjeblieft afgelopen zijn. Dat denkt waarschijnlijk de hele selectie van Ajax. En daar is de keeper van Paris Saint-Germain. Die staat op zijn lijn. Daar komt de aanloop. Daar komt het schot. Schot gaat erin. Ajax naar de halve finales. En zo winnen ze dus na strafschoppen van Paris Saint-Germain. 1-1 na 2:15 minuten. En 7-6 na de penalty serie.
0: Nou, gaan wij even kijken bij die wedstrijd op veld 1. Helemaal zo'n beetje, een paar verslagen achter elkaar. We beginnen natuurlijk met die wedstrijd tussen Zwervers en Genk, waar de Belgen voor staan. Klopt dat nog steeds, Hans?
2: Ja, het staat nog steeds 1-0. Inmiddels 10 minuten op de klok. En een paar toch goede uitbraken van Zwervers. Maar de keeper van Genk Koubergs heeft eigenlijk nog niets te doen gehad. Nou, daar komt de doelpuntenmaker aan de bal. Dat is Mehdi Labid. En die gaat de bal diep spelen. Dat is goed gedaan. En wie is het snelste bij de bal? Ja, dat is in dit geval was dat Xavi de Jong. Neemt geen risico en tikt de bal over de zijlijn. Terwijl er op dit moment al gewisseld wordt bij Zwervers. Twee nieuwe spelers komen in het veld. En ja, moet ik zeggen, het is natuurlijk, het gaat om de 9e en 12e plaats. Maar allebei de ploegen, ondanks de warmte, gaan er vol voor. En dan kijk ik op de klok. 11 minuten zijn we weg in de eerste helft. En de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Racing Genk. Bal wordt nu aan de linkerkant wordt de bal ingegooid door Genk. En dat gaat gebeuren door Anello. Anello gooit die bal in. Wordt die bal een beetje gefrommeld aan de kant. En dan misschien de voorzet. Komt die voorzet hoog. Niemand erbij van Genk. En gaat de bal niet over de achterlijn. Ja, nu wel. En is het gewoon een doeltrap voor Zwervers. Kijk op de klok. 11,5 minuten hebben we gespeeld hier. En nog steeds 1-0 voor Genk.
3: Ik geen gevoelens heb.

0: Voor ontwikkelingen naar veld 1. En dat is natuurlijk Hans Stofkoper die ze bij de wedstrijd tussen Genk en Zwervers.
1: Ja, inderdaad. Het is hier 2-0 geworden. Doelpunt te maken, Salim Zizi.

0: ja, het staat inmiddels 2-0 voor Genk. Denk ik zomaar tegen Zwervers. Hans Stofkoper kan daar veel en veel meer over vertellen.
1: Ja, het is denk ik op dit moment rust. Maar wat een grote kans net weer voor Mehdi Labid. Kon vrij inschieten, maar mikte net de bal te hoog over het doel. Het is hier rust. En Racing Genk leidt hier met 2-0.
0: Gaan we kijken bij veld 2, want daar zal de volgende wedstrijd gespeeld worden tussen Dortmund en Western United. En daar zit voor ons Kevin Vuisting. Kevin, hallo.
2: Een hele goede morgen. Ja, we staan op het punt van het beginnen. De scheidsrechter vraagt of iedereen er klaar voor is. En ja hoor, de wedstrijd is begonnen. Het gaat hier om degene die niet laatste wordt dit toernooi tussen Borussia Dortmund en West Ham United. En Dortmund gaat meteen in de aanval. Via links is het Levi Schwartze die zijn tegenstander voorbij gaat. Daar komt de voorzet. Die bal komt niet over de achterlijn. En zo is het voor de doelman McCardle makkelijk oppikken. We zijn zojuist begonnen. Het staat 0-0 tussen Borussia Dortmund en West Ham United.

0: gaan naar veld 1. Hans Stofkoper is daar nog steeds aanwezig voor de wedstrijd tussen Racing Genk en CVV Zwervers. Hans Stofkoper.
1: Vrije trap van Anello. Anello, misschien ineens op het doel. Ja, ineens op het doel. Maar die wordt prima gepakt door Mika Jensen. Wat mij betreft een van de betere doelmannen vandaag hier. En niet alleen vandaag, maar van het hele toernooi. Bal wordt nu over de zijlijn gekopt in de achterhoede van Genk door Kumbassa. En dan uiteindelijk komt de bal terug bij de keeper. Nou, dan kan misschien Genk weer een aanval op gaan bouwen. Doen dat via Kone. Kone en dan de bal bij doelpuntenmaker Sisi. Sisi aan de bal nog steeds. En doet en die wordt door twee man. Het mag denk ik toch van de scheidsrechter. Er wordt gewoon doorgespeeld. En dan moet de bal weggewerkt worden. Op zichzelf goed gedaan door Xavi de Jong. Maar nu gaat het weer mis in de achterhoede. En dan wordt er weer op het doel geschoten van ver. Maar dat is een hele makkelijke bal voor de keeper. Die al zoveel goede reddingen heeft verricht. Bal nu met een lange bal naar voren. Uittrap. Komt dan terecht bij de verdediger bij Reemans. Wordt uiteindelijk opgepikt door Schaken. Schaken van Zwervers. En dan wordt de bal ook gewoon voor de zekerheid over de zijlijn getikt. En mag Zwervers gaan ingooien ter hoogte van het strafschopgebied. Kijk op de klok. We hebben ruim 18 minuten gespeeld. En nog steeds is de stand 2 tegen 0.
0: Gaan we kijken op veld 2. Kevin Vuisting kijkt daar naar de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Wiolse Training. Ik ben het even kwijt.
2: West Ham United.
0: Dankjewel.
2: Yes. Ja, ik zit er bovenop hoor. We zitten in de 7e minuut en staan er altijd 0-0. Maar Borussia Dortmund is zeker wel de betere ploeg. Het is doelman Chelsea McArdle van West Ham United die ervoor heeft gezorgd dat er nog altijd niet is gescoord. Hij keept een uitstekende wedstrijd. En het is vooral Borussia Dortmund eigenlijk wat aanvalt en meer balbezit heeft. En West Ham United probeert hier en daar een counter uit te gooien. Wat niet heel snel lukt, want Dortmund staat ook uitstekend te verdedigen. We zijn 7 minuten bezig en staan nog altijd 0-0 tussen Dortmund en West Ham.
0: Gaan we weer kijken bij veld 1, bij Genk tegen Zwervers met Hans Stofkoper.
1: Waar Zwervers nu de kans krijgt. Nou ja, het was een goede poging was het van Mats Bertels. Maar de bal uiteindelijk in het zijnet. En dan kan de keeper van... Dan moet ik even kijken, dat is Milan van Eesbeek. Die kan de bal weer in het spel brengen. Toch weer opgepikt door Zwervers. Wel ten koste van een overtreding. En dan mag Genk mag de bal weer in het spel gaan brengen. Bal gaat de diepte in naar Sisi. Sisi die de bal ongetwijfeld weer ook diep gaat spelen. Nou, bereikt bijna een van de voorwaartsen van Genk. Maar uiteindelijk is het keeper Jesse die de bal met een lange trap naar voren kan spelen. En dan een gevecht aan de zijkant. Dat wordt in eerste instantie wordt gewonnen door Traoré. En dan tikt hij de bal over de zijlijn en mag Zwervers de bal weer in het spel gaan brengen. Doen dat middels Quiroga. Quiroga die de bal nu even teruglegt achterin. En dan misschien een mogelijkheid. Nee, het was een goede trap van Jay Schaap. Maar geen spelers van Zwervers om er wat mee te doen. Nu dan misschien niet. Uitbraak nu van Racing Genk. En het gaat via Anello. Anello. Dan een dribbel van Kone. En die wordt te zwaar op de huid gezeten. Vrije trap voor Genk. Een minuutje of 20 gespeeld. Stand nog steeds 2 tegen 0.
0: Gaan we kijken bij Kevin Vuisting. Ik zal nu goed zeggen. Dortmund tegen West Ham United. Zeg ik het nou goed, Kevin?
2: Uitstekend. Ja hoor. Nog
0: dankjewel.
2: Steeds. Ja. Compliment. Nee, ze zijn nu lekker bezig. 9 minuten. En Dortmund is nog steeds de betere ploeg. En net een schotkans die net naast ging. En ze is het even schrikken voor West Ham United. Maar het staat nog altijd 0 tegen 0. West Ham United probeert eruit te komen. Maar heeft het lastig. En ik weet niet of de temperatuur is ook het spel van Dortmund. Wat eigenlijk tot en met de laatste man op de helft van West Ham United staat. Dus voor West Ham is het ook gewoon lastig om die ruimtes te vinden en eruit te voetballen. En nu wordt er ook een beetje gepingeld achterin. En dat is makkelijk overnemen voor Dortmund. En Borussia gaat hier de aanval opzoeken. Een mooie combinatie op de helft van West Ham United. West Ham United komt hier goed tussen. En die proberen nu via links te counteren. En iedereen nu richting de helft van Dortmund. Dortmund. Daar komt West Ham United. Gaan ze hier nog een kans uithalen? Blijven lopen met die bal. Er wordt druk gecombineerd. Ze gaan hier de 16 in. De speler Johan. Die gaat naar links. En dan is het uitstekend verdedigd door Ben Botsek namens Borussia Dortmund. En er wordt ook nog eens gevlacht voor buitenspel. Staat hier nog altijd 0-0 tussen Dortmund en West Ham.

0: Nou, ik hoor net dat we bij Kevin gaan, want daar was het doelpunt of niet? Kevin?
1: Ja, er is hier zojuist gescoord. Twee keer zelfs bij Borussia Dortmund tegen West Ham United. De eerste goal was van Dortmund. Daarna

0: weggewerkt. En misschien kan nu Zwervers, kunnen ze uitbreken. Dus een lange bal. Het is een goede bal, maar de bal is te hard. En daardoor is het eigenlijk heel makkelijk. Het was Tim van Keulen die bal naar voren trapte. Was het makkelijk voor de verdediging van Genk om niet in de problemen te komen. Nou, dan gaat, er wordt weer een goede bal in de diepte gespeeld. En misschien nu de mogelijkheid voor Genk om toch nog een keer te scoren. Maar het duurt een beetje lang. Aan de linkerkant komt hij een schot. En die bal wordt ruim naast het doel gespeeld. En zo blijft het hier nog steeds 2-0.
1: Gaan we kijken op veld 2 bij Kevin Vuisting. Waar Duitsland ook 2-0 is. Was in het voordeel van Borussia Dortmund. Klopt dat helemaal?
2: Ja, dat klopt nog steeds. West Ham United nu in de tegenaanval aan de linkerkant. Met een voorzet die over het doel gaat van doelman Papandopoulos. Dus dat is een doeltrap voor de Duitsers. Nog altijd 2-0 met nog 30 seconden te spelen. Is het Borussia Dortmund die heel erg dominant speelt vandaag. En eigenlijk geen kans laat voor de Engelsen om hier een resultaat op papier te zetten. Vooral niet in de eerste helft. En daar gaan ze weer, de Duitsers. De Levi links. Levi Schwartze gaat er vandoor. Die scheurt de verdedigers van zich af. Gaat de 16 in. Komt daar met een voorzet. Combinatie met een hakballetje. Uitstekend gedaan, maar net te kort. En daar kon West Ham United terugkomen. En West Ham United probeert het meteen nog een keer met de counter. Via rechts stomen ze het veld op van Borussia Dortmund. Is het aan de rechterkant Bertram die de bal diep speelt. Maar die bal gaat naar niemand. Het gevaar is geweken. De officiële speeltijd van de eerste helft zit erop. Borussia Dortmund staat met 2-0 voor tegen West Ham.
1: Dan gaan we weer kijken bij Hans Stofkoper. Die wedstrijd tussen Genk en Zwervers, waar de Belgen nog steeds voor staan, Hans.
0: Ja, het was zo daarnet weer. Weer een Zizi die daar alleen doorbrak. En opnieuw was het een goede redding van keeper Jesse. En het zijn hier nog maar een paar minuutjes te spelen met die 2-0 voorsprong. En het wordt, het is nu dan, die wordt aan de shirt getrokken, Mats Bertels. Maar scheidsrechter laat gewoon doorspelen. Terwijl nu Genk via Reemans misschien kan uitbreken. Bal in de diepte. Komt wel in de diepte, maar uiteindelijk is het keeper Jesse die de bal weer in handen heeft. En met een lange trap probeert in ieder geval een van zijn voorwaartsen aan het werk te zetten. Nou, er wordt nog gespurt. Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Daar komt hij. Ja! Ja, ja, ja, ja! Mats Bertels. Mats Bertels, goede inzet. Weet iedereen van zich af te schudden. En tikt dan de bal naast de keeper van Eesbeek. En zo is het hier met toch een minuutje of twee nog te spelen. 2-1.

0: Hans Stofkoper, zo te zien is de wedstrijd zo goed als afgelopen of is afgelopen. Hans, jij kan daar iets meer over vertellen, denk ik.
1: Ben je op zoek naar Hans?
0: Dat kan hij dus niet. Nou, ja, dat is dan heel jammer. Weet je wat in ieder geval? Je kan hier nog steeds bij dat hele mooie kraampje aan de rechterkant bij ons.
2: Van Sophia Kinderziekenhuis.
0: Van Sophia Kinderziekenhuis. Ja, kan je eentjes vangen.
2: Ja.
0: En je kan shirtjes kopen.
2: Mooie
0: je kan
2: gesigneerde shirtjes.
0: Gesigneerde ballen van Touzani kan je daar kopen.
2: Ja.
0: Allemaal voor het goede doel.
2: Ja, dus mensen gaan even kijken. Hè. Dat, is er wat op veld 2 te doen? We gaan gelijk.
0: Over het goede doel gesproken. Volgens mij is daar op veld 2 ook het goede doel geraakt. Kevin Wuifling.
3: Ja, dat klopt. Er is inderdaad gescoord in de eerste minuut van de tweede helft. Het West Ham United met de aansluitingstreffer door een goal van Jake Flannery. De verdediger van West Ham, Egodo, kwam goed op. De laatste man gaf een voorzet, kreeg de bal terug en schoot de bal op de lat. En in de rebound was het Jake Flannery dus met de goal. En hij zorgt voor de aansluitingstreffer zodat het nu 2-1 staat. Voor de rest is het Borussia Dortmund nu op zoek, maar die verliezen de bal. En West Ham United gaat er gelijk weer op af. Die ruiken bloed met Kirumira. Kirumira gaat op avond. Stem. Die raadt de 16 in, wordt neergelegd. Net buiten de 16, een metertje of 18 van het doel. En zo is het een vrije trap voor West Ham United aan de linkerkant van het doel. En is het even kijken, West Ham United wat hier met aanvoerder Braden de vrije trap mag nemen van de scheidsrechter. Goed moment dit ook. 3 minuten bezig in de tweede helft. De aansluitingstreffer net gemaakt. En het lijkt of Borussia Dortmund niet echt lekker die rust uitgekomen is. Want ze waren echt een stuk beter in de eerste helft dan West Ham. En nu is het echt de andere kant op. West Ham United dus met de vrije trap. Scheidsrechter zet de driemansmuur op een afstandje. En het is nu speler Kirumira die de vrije trap mag gaan nemen namens de Engelsen. Scheidsrechter gebaart dat hij genomen mag worden. De vrije trap van Kirumira met een steekballetje. Die wordt onderschept door Borussia Dortmund. Het was goed bedacht, maar uiteindelijk was het paasje net iets te kort, waardoor Dortmund ertussen kon komen. En is het wel weer aan de beurt aan de stem om een aanval op te zetten via rechts, maar er wordt gevlacht voor buitenspel. We zitten nu in de 18e minuut van de wedstrijd en het staat hier 2-1 voor Borussia Dortmund tegen West Ham United.

0: ik kom het zo niet over.
1: Of love. We gaan naar veld 2. Kevin zit daar natuurlijk nog steeds voor de wedstrijd tussen Dortmund en West Ham United.
0: Ja, dat klopt. Zit daar nog steeds. Het is nu Borussia Dortmund in balbezit op eigen helft. Aan de linkerkant gaan ze een aanval opzetten. En proberen ze West Ham United de kans te creëren. Dortmund hier met een aanval. Met heel veel man voorin. Een goede paas naar rechts. Daar is het speler Igbokwe die 16 meter vandoor gaat. Heeft ze direct de tegenstander voor zich. Komt met een voorzet. Komt uit de lucht. De schot. Die wordt net overheen geschoten door de spits. Dat was een grote kans voor de Duitsers. En nu is het West Ham United weer met de kans. West Ham United gaat nu counteren. Goed verdedigd door Borussia Dortmund. En zo gaat het spel een beetje op en neer. En is het West Ham United wat het meer mag gaan proberen. Het is een veldslag hier in de middencirkel. En Dortmund neemt over met Heidmar. Die speelt de bal bij zijn teamgenoot naar Pfeiffer. En die wordt naar de grond gewerkt. En zo is het een vrije trap voor Borussia Dortmund. In de middencirkel op de helft van West Ham United. Borussia Dortmund neemt even de tijd. Want het is toch West Ham United wat een beetje aan de deur klopt. Om die 2-2 te maken na een 2-0 achterstand. En Dortmund hier in de aanval via rechts. De 16 meter komt daar een voorzet. Die wordt gekraakt. Uitstekend tussen gezeten door Flint Ferdinand. En zo mag Borussia Dortmund hier een hoekschop gaan nemen. Een goede actie hier van de Duitsers van Igbokwe. Die was heel snel weg. Maar een uitstekende verdedigende actie van West Ham United. Dezelfde Igbokwe mag hier de hoekschop gaan nemen. Het gebaren zijn medespelers. En voor de rest is het behalve de doelman van Borussia. Iedereen op de helft van West Ham United. En de hoekschop is genomen. Die is kort genomen. Igbokwe krijgt hem terug. Die met links slingert hij hem de 16 in. Heel hoog. De keeper bokst die bal weg. En de bal blijft nog een beetje hangen voor de 16 meter. Dortmund neemt over. Igbokwe met een steekpaasje. Combinatie en weer goed verdedigd door West Ham United. En zo is de spanning er nu wel een beetje af van deze aanval. En wordt Borussia Dortmund helemaal teruggedrongen naar het eigen helft. Zo is het in de 25 minuten voetbal 2-1 voor Borussia Dortmund tegen West Ham United.
1: Dan gaan we kijken op veld 1 waar Franklin Berg inmiddels heeft afgefloten om de wedstrijd te beginnen tussen Hajduk Split en natuurlijk Slavia Praag. Als het goed is, is het Christian. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt helemaal. Heb je goed begrepen, Casper? Zal ik gewoon doorpraten of wil je nog een vraag stellen? Anders ga ik lekker door. Ja, we zijn hier bijna 2 minuten onderweg bij Slavia Praag tegen Hajduk Split. Het is even kijken, want beide teams spelen in hun uitshirts. Dus Slavia Praag in het zwart-paars. En Hajduk Split in het wit met de blauwe broekjes. Als nu de doelman van Slavia Praag in balbezit is. Ja, in de eerste 2 minuten hebben we geen hele grote kansen gezien. Eén keer een schotkansje voor Levi van Slavia Praag. Zijn schot ging voorlangs. Nu neemt Hajduk over. Kunnen ze van afstand gaan schieten? Zit de keeper nog met een handje aan? Maar is het 1-0 voor Hajduk Split? Komen de Kroaten op voorsprong na iets meer dan 2 minuten gespeeld hebben? Dan vliegen ze elkaar in de armen. Wordt er gejuicht. Natuurlijk, het is een doelpunt van Alex Zuhar. Als hij de bal in zijn voeten krijgt, ziet dat de keeper ver voor de doellijn staat. Probeert het dan van afstand. Zijn schot gaat over de keeper heen. Die zit er nog met een handje aan. Maar kan niet voorkomen dat Zuhar dus de 1-0 op de borden schiet. Het is Hajduk Split wat leidt tegen Slavia Praag na 2,5 minuut gevoetbald te hebben.

0: gaan naar Christian, want daar zijn ontwikkelingen op veld 1. Christian.
1: Ja, het staat 1-1 hier op veld 1. Slavia Praag is op gelijke hoogte gekomen. Het is een doelpunt van Matai Kalik. Schot van afstand gaat via de onderkant van de lat over de lijn, zo zegt de scheidsrechter. En zo staat het weer gelijk hier.
0: Dan gaan we kijken bij veld 2, want daar wordt nog steeds gevoetbald tussen Dortmund en West Ham United met Kevin Vuijsting.
2: Ja, Borussia Dortmund hier in de aanval. Een bal, een zijnet, een vrije trap die, of een voorzet die net naast ging. En zo is het Dortmund wat wel een hoekschop krijgt hier aan de rechterkant. En West Ham United wordt teruggedrongen. West Ham United speelt wel een veel betere tweede helft dan de eerste. De eerste helft was het voornamelijk Dortmund met de grote kans en het betere spel. En West Ham United goed van start gegaan in de tweede helft met een goal na 30 seconden met de aansluitingstreffer. En Dortmund nu dus in balbezit op de helft van United. De hoekschop is kort genomen. De bal wordt nu voor de 16 gestikt. Een schot van afstand, tweede lijn wordt verrichting veranderd en daar is de goal. De goal van Borussia Dortmund. Het is Lionel Pfeiffer die de 3-1 maakt voor de Duitsers. Verdiende goal. Mooie goal ook. En zo staat het dus 3-1 voor Borussia Dortmund tegen West Ham United. Met nog 2 minuten te spelen.

0: tegen Split. En daar zit natuurlijk niemand minder dan Christian Mark.
1: 1-1 gelijke stand dus. Hier op veld 1. Misschien beter om even naar veld 2 te gaan. Want het geluid overstemt nogal.
0: Dan gaan we even kijken op veld 2 bij Dortmund tegen West Ham United. Kevin Vuisting.
2: Ja, we zitten in de laatste 30 seconden van de wedstrijd met een stand van 3-1 voor Borussia Dortmund tegen West Ham United. West Ham United nu in de aanval. Borussia Dortmund verdedigt die uitstekend. En is ook niet van plan om rustig aan te doen. En Dortmund probeert er meteen een counter uit te halen. Maar daar staat goede speler Egodo, de laatste man van West Ham United. Die staat daar goed te verdedigen. En die zorgt ervoor dat die counter dus niet gehaald kan worden. West Ham United mag wel een bal gaan ingooien op de helft van Dortmund. Aan de rechterkant van het veld. Iedereen nu op de helft van Dortmund. West Ham United probeert er iets van te maken. De officiële speeltijd zit erop. Het is dus nu even de vraag aan de scheidsrechter hoeveel extra minuten of seconden er nog bij komen. Met een 3-1 stand wordt het nogal lastig voor de Engelsen om op een gelijkspel uit te slepen. En daar is die hoor, de scheidsrechter. Daar is het fluitsignaal. De wedstrijd is afgelopen. Borussia Dortmund wint van West Ham United met 3-1.
0: Gaan ze proberen bij Christian Mark op veld 1 tussen Slavia Praag en Hajduk Split.
1: Waar Slavia Praag in balbezit is met Levi. Krijgt de bal weer terug, speelt hem naar Kapec. Ja, en dan zit Hajduk Split er toch weer tussen. Alleen als zij uit willen breken, wordt er meteen goed verdedigd door de Tsjechen. Die pakken hem ook af. Is het dan nu de kans voor Gabas? Gabas schiet. En een hele goede redding daar van Dapic. De doelman van Hajduk Split. Die voorkomt daar de voorsprong voor Slavia Praag. Als hij er langs kwam. Ja, de speler baalt ervan dat hij die kans niet afmaakte. Gabas. Maar wordt getroost door zijn teamgenoten. En ja, de kans is er niet voorbij natuurlijk. Want Slavia krijgt hier een hoekschop. Aan de linkerkant van het veld gebeurt dat. Gaat genomen worden door Lucas Hajecek. Kijkt even wat zijn mogelijkheden zijn. Er komt nog iemand kort om hem meteen af te spelen. Dat is Keizer. Krijgt de bal. Speelt hem dan weer terug. Dan kan Slavia het opnieuw gaan proberen. Nu met een korte combinatie aan de rand van het 16 meter gebied. Komt dan de voorzet. Nee, een hele goede actie op de achterlijn. Bal wordt dan nu alsnog voorgegeven. En dan ja, in de handen van de doelman van Hajduk Split. En zo kunnen de Kroaten weer naar voren met meteen een lange bal. Valt dan over de laatste man. Dan komt de keeper van Slavia dan ook uit. Wordt er even wat geduwd en getrokken. Is de keeper van Slavia uiteindelijk de sterkste. Daar zo kopt de bal weg. En er werd ook nog eens een overtreding gemaakt. Het is, er gebeurt hier van hoop en op de tribunes leeft het enorm. Maar het staat hier nog altijd 1-1 bij Hajduk Split tegen Slavia Praag.

0: Van jou bij Christian Mark, dat betekent dat daar ontwikkeling zijn. Christian, kom maar in.
1: Een waanzinnige goal van Luka Zivkovic. Die de bal van buiten de 16 meter gebied fantastisch binnenkrult. En zo Hajduk Split op een 2-1 voorsprong zet tegen Slavia Praag. Hajduk Split leidt dus.

0: Oh ja, kijk, en dan krijg je natuurlijk, dan haal jij me van mijn werk af. En dan weet ik geen platen starten.
1: Jammer hoor, dan gaan we maar bij Christian kijken op dat veld 1. Want daar is behoorlijk publiek aanwezig die geweldig aan het enthousiasmeren is. Ja, is dat goed, Chris?
2: Ja, dat zeg je hartstikke goed. En dat hoor je natuurlijk vooral als er dan een doelpunt valt, zoals zojuist, aan Kroatische kant. Sivkovic met een prachtige goal dus. Te lieten de fans zich hier ook horen. Nu misschien aan de andere kant als Slavia eruit komt in het 16 meter gebied. Kan er binnen geknikt worden. En dan staat het weer gelijk. Het is 2-2. Het is Zuhar die scoort. En zo staat het dus weer gelijk. En we zijn nog maar 13 minuten bezig hier zo. Het is een heerlijke wedstrijd. Voor een plek tussen de nummers 5 en de nummer 8. En het staat gelijk. Ik ben benieuwd naar de tweede helft. En er zijn natuurlijk nog een paar minuten te spelen in de eerste helft. Maar het staat in ieder geval weer gelijk door een rake kopbal dus van Alex Zuhar. 2-2 bij Hajduk Split tegen Slavia Praag. En nu is het de beurt aan de Tsjechische fans om zich te laten horen.

0: Dit is Hessel Sport via Radio Capelle 105.3 FM. En natuurlijk radiocapelle.nl met Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. We zijn op dit moment bezig met de U13 Cup. Dat houdt in als je aan de andere kant van de radio zit en denkt... Hey, wat hoor ik nou eigenlijk? Nou, we zijn een verslag aan het doen van de onder-13 Cup bij CVV Zwervers. Waarbij er verschillende ploegen uit verschillende landen hier zijn... om tegenover elkaar te kunnen spelen.
1: Ja, zeker. Uit hoeveel landen precies?
0: Wat zeg je?
1: Uit hoeveel landen?
0: Uit de poel. Vijf?
1: Ja. Acht. Vijf? Volgens mij.
0: Acht verschillende landen. Kun je nagaan.
1: Ja, de bal rolt inmiddels weer op veld 1. Dus laten we snel gaan schakelen naar die wedstrijd tussen Split en Praag.
2: Ja, waar ze net weer begonnen zijn aan de wedstrijd. Dat houdt in. Eerst zelfs dat erop. Eventjes bijgekomen. Ingesmeerd misschien. En nu weer bezig aan de tweede helft. Inderdaad, bij Hajduk Split tegen Sparta Praag. Stand is 2-2. Vier doelpunten in de eerste helft. Het was een vermakelijke wedstrijd tot nu toe. Laten we hopen dat we dat ook nu weer gaan zien. Als Slavia Praag meteen in de aanval is aan de rechterkant. Doen ze dat nu. Komen ze voor. Komt de voorzet. Wordt die weggewerkt dan door iemand van Hajduk Split. Uiteindelijk wordt die goed weggewerkt. En dan kan Zivkovic daar misschien wat mee gaan doen. Is er lichter wat ruimte voor de Kroaat? Is die paas niet helemaal lekker? Kan zijn ploeggenootje daar niet mee aan de slag? En zo is het uiteindelijk weer. Slavia wat de bal krijgt. In ieder geval weer een leuk begin van de tweede helft. We zijn een minuutje bezig en het staat 2-2 bij Hajduk Split tegen Slavia Praag.
1: Ja, en dan gaan we snel door naar Tom. Want die staat bij veld 2, hè? Tom?
3: Ja, ik zit op een stoeltje. Mag dat ook, Marvin?
1: Ja, je mag ook zitten.
3: Ik zit heerlijk in de zon hier bij de wedstrijd tussen Manchester United en Paris Saint-Germain. De eerste halve kant voor Manchester United hebben we al gehad. En dat hebben we na zo'n minuutje al gehad. We zijn nu 2 minuten bezig in deze wedstrijd van de eerste helft bij Manchester United tegen Paris Saint-Germain. De verliezers van de kwartfinales. De ene club, Manchester United, verloor van Feyenoord met 3-1, zeg ik even aan mijn hoofd. Correct me if I'm wrong. En die andere wedstrijd waar ik ook bij zat. Was Paris Saint-Germain tegen Ajax. Dat werd een strafschoppenserie. En Ajax won uiteindelijk met 7-6. Maar goed, de verliezersronde dus van de kwartfinale zijn dit. Tussen deze twee Europese grootmachten, mag ik wel zeggen. Kan ik allemaal zeggen, want er komt inmiddels een doeltrap voor Manchester United. Het was een lange paas vanuit Paris Saint-Germain. Die ver naast ging, waardoor Manchester United weer mag gaan uittrappen. Dat is inmiddels gedaan. Korte trappen. Ze blijven wel in de verdediging. Dat is heel gevaarlijk. Kom met Paris wat er wel goed druk op zet. Ze proberen nu wel aan de linkerkant van het veld eruit te breken. Dat lukt nu via het centrum. Proberen ze dat. Maar goed blok is dat van Paris Saint-Germain. Hij wordt wel onderuit gelopen, die speler van Paris Saint-Germain. Dat is dan Jedoko, die wordt onderuit gelopen. Bal is nog steeds in voor de Parijzenaren. En ze gooien de bal nu meteen voor. Goede vangbal was dat voor de doelman van Manchester United. Die het spel zo meteen weer mag gaan hervatten. Ze doen het vaak met een kort balletje. Wat ik niet vind van mezelf persoonlijk. Maar misschien zit er een gedachte achter bij de clubs natuurlijk. Paris Saint-Germain wat goed druk zet. Heeft nu ook alweer de snoof bovenover. Kijken of ze hier een aanval kunnen gaan afronden. Dat lukt nog niet. De bal is nog steeds in bezit bij Cissé. Cissé die de bal weer terugpast. Richting zijn verdediging, richting Touré, die terug naar Cissé ging. Cissé aan de linkerkant van het veld, gooit hem voor, kijkt of hij bij Juvagna kan komen. Dat lukt, maar die bal gaat over de achterlijn. Doeltrap voor Manchester United. Zo hebben wij hier 4 minuten ruim gespeeld. Staat het hier nog steeds, jongens, 0-0.
1: Ja, en dan gaan wij denk ik gewoon weer snel terug naar veld 1. Want daar zit Christian bij Split tegen Praag, Slavia Praag.
2: Ja, en het staat 2-2 nog altijd hier. Er worden nu wat wissels doorgevoerd. Onder andere Zivkovic van Hajduk Split gaat eruit. En dat was toch wel de jongen die de grootste kansen in de afgelopen minuten kreeg. De eerste kon hij eigenlijk vanaf de middenlijn doorlopen. Had hij nog wel een paar verdedigers om zich heen. Kon niet uiteindelijk tot de schot komen. Maar die andere ging hij ook weer 1-1 met het doelman. En toen stond hij buiten spel. En dat werd dus afgefloten. Dus staat het nog 2-2 hier als Slavia Praag in balbezit is aan de linkerkant van het veld. Met Gabas. Stuurt de bal diep in zijn controle. Net niet helemaal lekker bij Zuhar. En daarom kan Milas van Hajduk Split de bal wegwerken. Het kostte wel een inworp. En dus kan Slavia gaan ingooien. Dat doen ze dan diep op de helft van Hajduk Split. Wel even wachten tot er weer een bal is. Die belandde ergens tussen de fiets. Ik zie nu iemand in zijn fiets zelfs kijken. Die gooit de bal maar weer terug. En dan kan Slavia weer gaan gooien. Doen ze dat met Gabas. Is die bal snel genomen naar Capetsch. Capetsch speelt hem weer naar voren toe. Terug naar Gabas. Ik zit er misschien wel een voorzet in. Als Capetsch de bal terugkrijgt. Slavia probeert het voetballend te doen. Hier eruit te komen. Maar bij Hajduk Split zijn ze goed aan het verdedigen. Maken ze dan nu een overtreding. En zo gaat Slavia een vrije trap krijgen. Als ze die snel nemen, nemen we die nog even mee. Die is ook snel genomen. Als we bijna 20 minuten bezig zijn in deze wedstrijd, wordt de bal naar de linkerkant gespeeld in de richting van de cornervlag. En die bal ging over de zijlijn. En dus staat het hier nog altijd 2-2 als we dus 20 minuten bezig zijn in deze wedstrijd tussen Hajduk Split en Slavia Praag.
4: Radio Capelle en lokale omroep Krimpen. Live vanaf de U13 Cup bij CVV Zwervers.

0: Ja, we gaan snel naar Tom Alderliefse. Want er is gescoord in de wedstrijd tussen Manchester United en PSG, toch Tom?
1: Ja, zeker is gescoord. Paris Saint-Germain komt op 1-0. De Fabregas scoort na een goede voorzet van zijn teamgenoot. En zo zetten ze de Parijzenaren op voorsprong.

0: grootste van dit moment, Olivia Dean, samen met niemand minder dan Sam Fender. Je hoorde Rain Me In bij deze speciale editie van IJsselsport. Wat natuurlijk alles te maken heeft met de onder 13 cup hier bij CVV Zwervers.
1: Ja, en zojuist werd er dus tijdens de muziek werd gescoord bij Manchester tegen PSG. En Tom, die zit daar nog steeds. Hij zit.
2: Ik zit heerlijk in het zonnetje, Marvin. Kan ik zeggen dat er een inworp komt voor... Als ik het even kijk, waar is die bal? Die is bij, voor mij bij een speler van Paris Saint-Germain, als ik het zo goed zie. Ik zit nou echt even te kijken, waar is die bal nou? Daar is die. Oh, het was een vrije trap voor Paris Saint-Germain. Ik kon het heel slecht zien, omdat het helemaal aan de andere kant van het veld is. Paris Saint-Germain, wat in balbezit is, maar goed, Paris Saint-Germain was dus wel op voorsprong is gekomen. Na een schitterende aanval in de 16 meter gebied. Het was uiteindelijk dus de Fabrica net die wist te scoren. Maar goed, een paar minuten daarvoor had Manchester United echt... op de 1-0 al moeten komen misschien wel. Het was een goede uitbraak over de linkerkant. Maar ze konden gewoon de twee man van Paris Saint-Germain uiteindelijk niet passeren. En dus staan de prijzen. Het was een goede 1-0 voorsprong. Inworp voor Manchester United op de helft van Paris Saint-Germain. Gaan we kijken wat daarmee gaat gebeuren. De inworp wordt inmiddels genomen. En dan heeft Manchester United nu balbezit aan de rechterkant van het veld. Kijken of ze daar 1-2 man voorbij kunnen gaan. Dat lukt niet. Balletje terug wordt ingeleverd bij Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain wat snel kan overnemen op de middenlijn. Kijken of ze richting de aanvoerder kunnen gaan. Jedoko. Die gaat nu de bal in het centrum proberen te krijgen via Bensat. Bensat die gaat hem doorpassen richting systeem. Weer terug naar Bensat. Bensat die heeft nu de bal. Probeert 1-2 man te ontspelen. Dat lukt niet. Via een medespeler komt hij weer terug bij hem. En dan gaan ze via de rechterkant van het veld te proberen. Via Juvane, die heel erg goed was bij de 1-0 voor Paris Saint-Germain. Ook gisteren was hij wel heel erg goed hoor, deze jonge speler van nog geen 13 jaar oud. En dus gaan we kijken of Manchester United nu wel wat kan uitrichten. Manchester United wat in balbezit is in de eigen 16, hebben ze nu de bal. Balletje terug richting de doelman, richting Westwood, die toch een paar tegendoelpunten heeft moeten incasseren tegen Feyenoord in de vorige wedstrijd. En nu is Paris Saint-Germain wat in balbezit is. Ze proberen een aanval te forceren. Dat lukt op dit moment niet. Hebben we 12 minuten ruim gespeeld hier in deze eerste helft. Stand 1-0 voor Paris Saint-Germain.
1: Ja, en er wordt ook nog steeds gevoetbald op veld 1. De wedstrijd tussen Split en Slavia Praag. Slavia Praag. Christian, het is een gezellige drukker op die tribune.
3: Ja, zeker. En fans van beide teams die zich elke keer laten horen als er een doelpunt valt. Alleen dat laatste doelpunt, dat viel in de eerste helft. Nu zijn er wel wat goede mogelijkheden geweest in het tweede bedrijf. Net nog voor Tokic van Hajduk Split. Wilde om de keeper heen, dat lukt ook wel. Alleen zijn inzet werd nog voor de doellijn gekeerd. Aan de andere kant werd Slavia Praag ook gevaarlijk. Alleen was de eindpaas niet goed. Zo zit er echt nog wel een doelpunt in. Zo aan het einde van deze wedstrijd. En anders gaan we natuurlijk naar strafschoppen. Nu Hajduk Split aan de rechterkant. Met Moric komt zijn directe tegenstander niet voorbij. Mag wel gaan gooien omdat de bal over de zijlijn gaat. Doe dat snel als nog niet iedereen aan het opletten is. En nadat Sivkovic die bal goed teruggeeft. Lijkt er wat in te zitten voor Hajduk Split. Alleen bij Slavia ja, zitten ze ook op verdedigen. Kunnen ze weer naar voren toe. Gaat de vermoeidheid nu ook een rol spelen. Want de bal loopt over de zijlijn. Terwijl het misschien niet nodig was geweest. Dus kan Hajduk Split weer gaan gooien. Dan gaan ze dat doen met Kurkovic. Hij heeft dat snel gedaan. Naar voren toe in de richting van de cornervlag. Bal gaat over de zijlijn. Maar omdat het iemand van Hajduk Split was die er als laatste aan zat. Mag Slavia Praag dus een doeltrap gaan nemen. Er wordt hier nog heel eventjes gespeeld. Iets meer dan 2 minuten. En het staat nog altijd 2-2.
1: Ja, daar dus nog steeds 2-2. En die stevende dus af op strafschoppen. Hoe lang is er bij jou nog te spelen, Tom?
2: In de eerste helft is er nog een groot iets meer dan een minuutje te spelen. Manchester United wat nu in aanval is. Manchester United wat via Mullings goed kon aanvallen. Dat lukt niet. De bal is nu weer terug in de verdediging bij Rooney. Rooney aan de bal. De zoon van Wayne Rooney is dat natuurlijk. Die heeft nu de bal gespeeld. Probeert een heel te krijgen. Dat lukt niet. Paris Saint-Germain wat kan overnemen. Met een goede tackle komt de bal over de zijlijn. Inworp wordt er nu gegeven voor Manchester United. Dat zeg ik even uit mijn hoofd. Nee, voor Paris Saint-Germain wordt hij gegeven. Want ik zie hem boos de bal omlaag slaan. De speler van Manchester United. Inworp dus voor Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain die aan de linkerkant van het veld moet ik zeggen. De bal heeft. En die weer terug gaan richting de verdediging. En zo steven we af op de rust. rust, en tot de rust in ieder geval. We hebben hier nog een paar seconden spelen. Kijk eventjes op veld 1 misschien bij Christian Mark.
3: Ja, waar een blessurebehandeling is. Kurkovic greep naar zijn been. Hij wordt nu aan de zijkant verder geholpen. Als de bal aan de andere kant is, wordt er waarschijnlijk even teruggespeeld. Gaat er ook nog gewisseld worden wellicht. Ja, dat allemaal hier zo meteen. Het ligt hier nog even stil. Als er dus nog zo'n anderhalf minuut gespeeld werd. Tom, zijn ze bij jou nog wel bezig?
2: Er is wel het sluitsignaal in, Christian. En hier is het rust bij de wedstrijd. Manchester United tegen Paris Saint-Germain 0-1. Zou ik zeggen, terug naar jouw wedstrijd.
3: Kijk, nou ja, hier verwacht ik dat ze nog zo'n anderhalf minuut bezig zijn. Inmiddels wordt er weer gevoetbald hier op veld 1 tussen Hajduk Split en Slavia Praag. Als Slavia er misschien nog uit kan. Nu aan de rechterkant van het veld. Daar met Saleni. Saleni speelt de bal naar voren toe in de richting van Zelinka. Kan die daarbij komen? Nee, want er zit iemand van Hajduk tussen. Gaat de bal over de zijlijn en Hajduk mag gaan ingooien. Doen ze dat diep op de eigen helft. Twijfelen bij Slavia een paar of ze hoog druk gaan zetten. Nou, dat doen ze dan wel. Hajduk zoekt de lange bal naar voren. Vindt daar dan ook de spits Tokic. Tokic is nu weg. Als hij snel genoeg is, heeft dan wel een snelle verdediger om zich heen. Tokic nu 1-1 met de keeper. Tokic kan gaan schieten. Maar wat een goede verdedigende actie daar van Melvin Aminu. Die hier mogelijk de 3-2 voorkomt. En zo zijn ploeg Slavia Praag in de wedstrijd houdt. Zien we nu wat harde tackles. Het mag allemaal door. En Hajduk is weer in balbezit. Nu aan de linkerkant met Sivkovic. Sivkovic schiet van afstand. Zijn schot gaat voorlangs. En omdat daar nog altijd Tokic op de grond ligt, wordt daar nog naar gekeken wat daar aan de hand is. Maar het ziet eruit dat de wedstrijd voor nu even klaar is. Gaan we strafschoppen nemen omdat het hier in 2-2 is geëindigd. Terwijl Tokic nog even opgelapt zal worden. Maar we gaan naar strafschoppen toe dus, studio.
4: En, over hoeveel minuten verwacht je ongeveer dat de strafschoppen gaan beginnen?
3: Nou, ik denk dat er eerst nog wat nemers gekozen moeten gaan worden. Het is natuurlijk ook nog eventjes bijkomen. Dus ik verwacht wel dat dat nog een paar minuten gaat duren, Sjoerd.
4: Nou, dan lijkt het mij leuk om even een klein spelletje te spelen met jullie alle twee. Christian en Marvin. Het spelletje is heel simpel. Is het Tupac of is het Bruce Hornsby and the Range? Nou, komt-ie. Roep maar.
1: Het is Tupac.
3: Ja. Tupac.
4: Ja, weet je het zeker?
1: Ja, nu begin ik te twijfelen.
4: Moeilijkste spelletje denk ik ooit. Totdat je dan ineens de beat mist en denkt, ah, het is toch Bruce Hornsby in the Range bij IJsselsport. Goedemiddag, welkom bij de U13 Cup. Dit is The Way It Is.

0: kijken bij Christian Mark. Want ja, Christian, de strafschoppen zijn begonnen.
1: Ja, en kan je beter beginnen dan deze strafschop van Zvonimir Milas. Hij schoot hem bijna perfect in de kruising. En dus had de doelman van Slavia Praag, Jan Kanka, had hij geen kans. Staat het 1-0 voor Hajduk. Als nu Slavia ook gaat aanleggen met Seleni. Een paar korte stappen en rustig in de linker benedenhoek geschoten. Staat het alweer 1-1 hier. En daar zijn sommige mensen heel blij mee, zoals je denk ik wel kan horen. Gaat er een flinke toeter af. Het wordt denk ik ook een beetje een wedstrijd op de tribunes. Van welke fans laten zich het meeste horen? Na iedere strafschop laten we maar een beetje olie op het vuur gooien. Als het nu Luka Zivkovic is, die naar de strafschoppenstip toeloopt. Legt de bal nog eventjes goed neer. Een paar grote stappen naar achter. Handen in de zij. Daar komt de aanloop. En een schot in de linkerhoek. En die wordt gekeerd door Kanka. En zo heeft Slavia een klein voordeel. Omdat Hajduk deze strafschop heeft gemist. Laten de fans zich maar weer eens horen. Het staat dus 1-1. Maar Slavia mag in de gelijkmakende beurt eigenlijk nu op voorsprong komen bij de tweede strafschop. Als het Pavlicek is. Iemand met rechts nu die hem gaat nemen. Heeft de bal neergelegd. Daar is de aanloop en schiet hem naar de rechterhoek. En het is Dapic die dichtbij zit, maar de bal niet kan keren. Nu staat Slavia dus met 2-1 voor in deze strafschoppenreeks. Na een half uur gespeeld hebben stond het 2-2. Een heerlijke wedstrijd, vooral de eerste helft. Met dus alle vier de doelpunten die daarin vielen. En nu in de strafschoppenreeks gaat het besloten worden met Keke Zovic. Nummer 3. Van Hajduk, die klaar staat om aan te gaan leggen. Een paar grote stappen en dan heel rustig ingehouden en in de rechterhoek geschoten. Brengt de stand weer op gelijke hoogte. De keeper gaat de verkeerde hoek in. Nu is het weer de beurt aan Slavia. Kunnen zij weer op voorsprong gaan komen als het zo te zien? Levi is, Wojtek Levi die de bal heeft opgepakt. En naar de stip toe loopt. Legt de bal neer. Nog even wat stappen eromheen. Ja, op het kunstgrasveld zal dat niet heel veel uitmaken. Geen last van polletjes hier zo. Hij heeft de bal neergelegd en gaat nu aanleggen. Daar is het schot. Oh, raakt hem niet goed. En de bal gaat over het doel heen. Dapic dook ook nog wel naar de goede hoek. Maar hoeft daar niet in actie te komen. Zo blijft het 2-2. Hebben beide ploegen een strafschop gemist. Wordt hij al getroost door zijn teamgenoten. Maar er is natuurlijk nog helemaal niks over. Het staat namelijk gelijk. Na 3 strafschoppen allebei genomen. 2-2. Als het nu weer
2: Ik moet je even onderbreken, want er zijn ontwikkelingen op veld 1, Tom.
3: Zonder dat ik het door heb, is er gescoord door Manchester United. 1-1.
2: Oh, en wat gebeurt er op veld 1, Christian?
1: Ja, op veld 1 gebeurt er heel veel. Een strafschop die gestopt wordt, maar de keeper raakt hem net niet goed genoeg. Rolt terug en dan over de doellijn heen. En daar komt Hajduk heel goed weg. Hebben zij weer het voordeel in deze strafschoppenreeks? Volgens mij was het Moric die de strafschop nam. Hij zet de stand in deze penaltyreeks weer op 3-2. Maar Slavia heeft de gelijkmakende beurt nu weer. Om er 3-3 van te maken. Er klinkt wat geluid op de tribunes. Daar komt het schot in de linkerhoek. Feilloos raak. Het is Miketa die scoort. Maakt er weer 3-3 van. Als we aankomen bij de nemers 5 van beide ploegen. Het is nu Rajcic die gaat schieten voor Hajduk Split. Om de Kroaten weer op voorsprong te zetten. In deze wedstrijd kwamen ook in de wedstrijd zelf 2 keer op voorsprong. Ja, nu moet hij erin. Natuurlijk, met Rajcic. Die klaar staat. Een lange aanloop. Daar komt de schot met rechts. Oh, op de lat. Wat een pech. Helemaal niet slecht ingeschoten. Maar hij heeft het nadeel dat de lat in de weg staat. En dan kan het nu wel eens afgelopen zijn. Als daar Melvin Aminu richting de stip loopt. Hij was heel belangrijk in het laatste moment van de wedstrijd met een verdedigende actie. En zou nu ook de wedstrijd kunnen gaan beslissen. Als hij deze binnenschiet, dan wint Slavia. En gaan zij een hele goede kans maken om 5e of 6e te gaan worden. Als Aminu klaar staat, recht achter de bal, buiten de 16 staat hij nu. Een hele lange aanloop. Oog in oog met de doelman van Hajduk. Daar komt het schot. Houd nog even in. Schiet naar links. Maar wat een goede redding. En deze redding wordt gevierd als een overwinning. Maar het staat natuurlijk nog altijd gelijk. Beide ploegen misten hun 5e strafschop. Aminu schiet hem. Ja, niet eens heel verkeerd in. Maar het is Marco Dapic, de doelman van Hajduk Split. Die de goede kant op duikt. En zijn ploeg nog in de race houdt. En dan mag Hajduk het weer gaan proberen. Nu met Filip Bojan. Ja, de druk kan niet veel hoger, zou je zeggen. Hij kan zijn ploeg weer op voorsprong gaan schieten. Bojan. Even ademhalen. Dan het schot. Oh, naast. Slaat de handen in het gezicht. Hij baalt. Hij had zijn ploeg op voorsprong kunnen zetten. Maar nu is het weer afhankelijk van Slavia Praag. Wat zij gaan doen. Hajduk mist de laatste twee strafschoppen. En nu kan Slavia Praag het voor de tweede keer af gaan maken. Als een spelertje daar. Volgens mij is het Alex Suar. Hij wist te scoren in de wedstrijd. Maakte er 2-2. De gelijkmaker dus. En kan nu de wedstrijd gaan beslissen in deze penaltyreeks. Penalty nummer 6. Nog altijd bij een 3-3 stand. Daar is het schot. En in de linkerhoek. En Suar schiet hem binnen. De keeper naar de verkeerde hoek. En Slavia wint. Van Hajduk Split gaat het shirt uit bij Suar. Vieren zij het feestje. En wint Slavia dus naar strafschoppen van Hajduk Split.
2: Ja, daar is die wedstrijd dus afgelopen. En naast strafschoppen wint dus Slavia Praag daar. Op veld 2, Manchester United tegen PSG. Ben je nog wakker, Tom?
3: Ik ben zeker nog wakker.
2: Ja, omdat je die goal miste.
3: Nou ja, ik zat op dat moment heel eventjes snel te praten. Ja. Want ik dacht dat die bal achter was op dat moment.
0: Is dat niet witte Candy Crushje?
3: Nee, zeker niet. Nee, daar ben ik van lief slaan ben ik afgehoord. Maar het was een eigen doelpunt, leerde mij van Messi Oba Russell van Paris Saint-Germain. Die de 1-1 maakte dus voor Manchester United. Staat hier dus, zoals ik al zeg, 1-1. 8 minuten ruim gespeeld. En het is Paris Saint-Germain wat de bal terugspeelt richting die keeper Jangel. Jangel die de vorige keer ook een penalty-serie heeft moeten overleven. Ja, laten we hopen voor hem dat zijn team het niet in de steek laat. En dat ze misschien niet weer een penalty-serie hoeven te krijgen. Want dan kan hij misschien wel 2 keer de held worden van de Parijzenaren. Ze mogen in ieder geval wel gaan ingooien. Paris Saint-Germain, dat doen ze met Diallo. Diallo, waar gaat hij heen gooien? Die gaat hem vergooien richting de linkerkant van het veld. Bal gaat richting, die was bedoeld denk ik voor Cissé, maar die blijft toch maar in de handen van die andere Cissé, van zijn broer denk ik. Dus Manchester United overnemen was bedoeld voor een verwezen trap voor Paris Saint-Germain na een overtreding van Manchester United. Paris Saint-Germain die dus zometeen die penalty hier gaat, penalty, die de vrije trap hier zometeen gaat nemen op een metertje of 25 van de keeper van Manchester United, de Westwood, die gisteren ook al een paar goede reddingen had en nu dus ook misschien ook weer een goede redding moet gaan brengen. Scheidsrechter gaat iedereen aangeven van jongens, hier moeten jullie gaan staan en hier gaat de bal worden neergelegd. Maar volgens mij, als ik het zo zie, is dat geen, kan dat never nooit 9 meter zijn, maar dat is aan de scheidsrechter om dat misschien goed te bepalen. Dat zal hoogstens
4: 15.
3: Ja, ik hoor je inderdaad ook dat inderdaad die mensen nog achteruit moeten inderdaad van Manchester United, want dat is zeker geen 9 meter 15 waar de muur altijd verplicht op zou moeten staan. Pakken we deze vrije trap nog even mee. Die vrije trap gaat er ineen worden. Check Omar Cissé, daar is die vrije trap. Gaat die erin? Nee, die gaat hoog over. Doeltrap dus voor Manchester United. Stand hier na 10 minuten spelen 1-1.
0: Nou, kijk eens aan. Zometeen meer van die wedstrijd. Ja, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en we hebben de hele dag nog meer voetbal voor jou. Want we zijn bij de U-Dating Cup bij CVV Zwervers. Sjoerd de Marvin hier met Afrojack David Guetta. Dit is Another Life.

0: met een cocktail in je hand aan het strand zit. Afrojack, David Guetta en Another Life bij IJsselsport.
1: Jazeker. We zijn hier nog heel de dag vanaf Sportpark Kouwenhoek voor de onder 13 Cup bij CVV Zwervers. Er wordt op dit moment op twee velden gespeeld. Tom, hoe is bij jou bij Manchester United tegen PSG? Tom?
2: 1-1 nog steeds de stand hier in deze wedstrijd. De laatste minuut officiële speeltijd zijn we ingegaan. En het is Paris Saint-Germain wat in de aanval is. Aan de rechterkant van het veld. Kijken of ze er voorbij kunnen. Dat lukt wel. 1-2 man moet ze voorbij. 1 man is voorbij. 2 nog niet. En dus kan Manchester United snel over Paris. Manchester United wat aan de rechterkant de bal heeft. De bal gaat hier over de zijlijn. Nee, er wordt wel een inworp gegeven nu. En die wordt gegeven dan aan, even kijken, aan Paris, aan Manchester United. Het wordt die inworp gegeven. Die inworp gaat meteen genomen worden. En dan kan ik ondertussen zeggen dat het hier dus nog steeds 1 tegen 1 staat. Laatste halve minuut officiële speeltijd. Voordat we hier zo meteen waarschijnlijk weer penalties gaan nemen. De bal gaat terug inmiddels naar de verdediging. En dan gaan ze proberen om nog 1 aanval op te bouwen. En dat is aan de scheidsrechter zo meteen dus om te kijken hoe lang er nog bij getrokken kan worden. Vrije trap wordt er gegeven nu door de scheidsrechter aan United. Het strafschop wordt heel erg snel genomen. Want ja, zij hebben haast om natuurlijk gewoon nog een 3 punten te pakken. En vandaag 5e of 6e te gaan worden. Wordt een goede tackle, althans een tackle wordt gedaan door een speler van Manchester United op Cheikh Omar Cissé. Vrije trap dus voor United. United die dus de bal heeft, gaat aan de linkerkant van het veld. Gaan ze daarheen en dan gaan ze kijken of ze daar nog een aanval kunnen gaan doen. Terwijl we inmiddels de 15 minuten al ruimschoots gepasseerd zijn, is het dus aan de scheidsrechter om te bepalen hoe lang we nog doorgaan voordat ze eventueel naar de penalties gaan. Inworp wordt er nu gegeven aan Parijs, aan Paris Saint-Germain dus. Paris Saint-Germain, wat snel de inworp wil gaan nemen op de Manchester United. Bij inworp is genomen, is dit dan misschien de laatste kans die de scheidsrechter toelaat. Daar gaat hij aan de rechterkant van het veld. Gaat hij 1 speler voorbij, de tweede in de 16 wordt hij wel met een flinke schouderduw omver gebeukt. En dus kan Manchester United de bal overnemen in de eigen 16. Manchester United 1-2 spelers moet hier voorbij. Dat lukt uiteindelijk wel voor hem. Maar ze blijven wel in de verdediging een beetje pasen. Terwijl ze misschien verstandig doen om snel te gaan omschakelen. Daar gaat ze nu wel in de omschakeling. Met 1-2-3-4 man voorbij gaat hij dan nog door. De vijfde is er eentje te veel. En dan wordt er een vrije trap nu gegeven aan Paris Saint-Germain ter hoogte van de eigen 16. En ik denk niet dat de scheidsrechter heel veel tijd meer bij gaat trekken. Want we zitten al 1,5 minuut in die blessuretijd. Daar is de vrije trap. Daar is ook het fluitsignaal, jongens. Ook hier gaan weer penalties worden genomen. En dus mag de keeper van Paris Saint-Germain, Timeo Jangel, opgaan voor een tweede zenuwslopende serie. Voor Kane Westwood wordt het zijn eerste vandaag.
1: Ja, en dan gaan wij naar veld 1, want daar is de eerste halve finale begonnen tussen Sporting en Club Brugge.
3: Ja, dat klopt. We zitten bij de eerste halve finale van het toernooi tussen Sporting Club de Portugal en Club Brugge. Het staat nog altijd 0-0. We zitten in de 5e minuut van de wedstrijd. En het was Sporting net met de eerste kans na 30 seconden. En daarna kregen we ook nog een grote kans van Club Brugge, een goed schot. Dus het is een beetje een evenwicht en Club Brugge gaat hier naar aanval aan de rechterkant van het veld. Is het de Keukelaere met een voorzet, goed tussengekomen door de verdediging van Sporting. En uiteindelijk is het de bal die weer terugkomt, heel snel. Maar de doelman staat hier goed gepositioneerd, Duarte Gomes. En

0: Hij zorgt ervoor dat Sporting weer in balbezit komt. De winnaar gaat dus naar de finale tegen Feyenoord of Ajax in de finale van dit toernooi. Dus dat is een mooi affiche. En de Sporting dus nu in balbezit. Probeert op te bouwen. Goed tussengekomen door de Belgen. En daar gaat Club Brugge weer. Die probeert in aanval op te zetten. Combinatie in, op de rand van de 16 van Sporting Lissabon. En de bal wordt heel hard en hoog weggeschoten. En daar gaat Sporting in de counter. Balverlies. De aanname is iets minder van Taralunga, de jongen met de eerste kans van de wedstrijd. En zo is het nog redelijk in evenwicht allemaal. We zijn 6 minuten bezig. Sporting 0 en Club Brugge ook 0.
1: Ja, daar dus nog steeds 0-0. Die andere wedstrijd, daar gaan we dus strafschoppen nemen. Tom, hoe ver zijn ze?
2: Spelers staan allemaal nog bij elkaar. Er worden inderdaad even gekeken wie gaan de strafschoppen nemen. En dus gaan ze zo meteen eens een keertje op om de strafschoppen te gaan nemen. Ik denk Marvin, het kan nog wel 1-2 minuten duren.
1: Oké, dus dan komen we zo weer bij jou terug, Tom. Gaan we nu weer terug naar Kevin voor Sporting tegen Club Brugge.
0: Sporting in balbezit, kreeg een ingooi voor de eigen dugout op eigen helft. En verdeelt het spel nu een beetje, zal de bal even heen en weer tikken. Er wordt gekeken waar de ruimte ligt. En de lange bal wordt hier gehanteerd richting die snelle aanvaller van Sporting Portugal. Dat is nummer 7, Rodriguez. Speelt een heel goed toernooi. Misschien wel een van de beste spelers ook van het toernooi. Dus let daar nog even op deze wedstrijd en uiteraard ook de volgende. Sporting Portugal blijft in balbezit. De Club Brugge zet druk. De Sporting moet weer helemaal terug. Uiteindelijk kiezen ze er niet voor om de bal terug te spelen naar de doelman. Maar wel weer lang te geven op de helft van de Belgen. Sporting Lissabon nu dus in balbezit op eigen helft met Horacio. Horacio wordt getackeld. Goede ingreep hier van Club Brugge. En Club Brugge kan gaan counteren. Wordt het spel verlegd naar rechts? Nee. Uitstekend tussen gezeten door aanvoerder Cuyo namens Sporting. En nu moet Club Brugge weer opnieuw gaan opbouwen. Dat doen ze achterin met Vincent Smet die de bal even terugspeelt naar de doelman. Doelman Benjamin Meert kijkt om zich heen en die bekijkt nog even wat hij gaat doen. Dan wordt het een lange bal of niet. Hij heeft weinig keuze en die gaat de bal zo lang spelen. Iedereen staat stil, er is weinig beweging op het veld. Het is even rustig aan hier rondkijken, er is weinig spanning op het moment. We zijn 8 minuten bezig, 0-0 tussen Sporting en Club Brugge.
1: Ja, en dan gaan wij terug naar veld 1. Want is die penaltyserie inmiddels begonnen tussen Manchester en PSG toe?
2: Nee, nog niet. Het is trouwens wel op veld 2, want op veld 1 zit Kevin die wedstrijd. Maar een scherp blijven. Maar nee, over de penaltyseries, er wordt nog geen penalty genomen. De doelmannen gaan van zowel Manchester United als van Paris Saint-Germain. Moet ik het wel goed zeggen trouwens, want dan is de doelman van Manchester United niet Kane Westwood, zie ik, maar Lenny Brook, die daar voor de Man U Canes dus de strafschoppen moeten gaan tegenhouden. En die andere doelman is natuurlijk Timeo Jangel, die nog eventjes bij zijn teamgenoot eventjes wat te horen gaat krijgen, wil dat hij ze wel moet verstoppen. En dan gaan ze allebei rustig aan richting het doelgebied waar zowel Jangel dus als Brook al eerder onder stonden om de schoon te houden. Wat dus beide kanten niet lukt. 1-1 namelijk dus tussenstand. Zometeen de penalties. Laten we eens kijken dan maar op veld 1 denk ik, jongens.
1: Ja, laten we dat doen. Kevin?
0: Ja, daar zijn we weer. Een overtreding gemaakt nu door Sporting op Club Brugge. En Club Brugge mag nu een vrije trap gaan nemen op de helft van Sporting. Iedereen op de helft van Sporting Portugal, behalve de doelman. En nu is het aan Club Brugge om een kans hieruit te halen. Het is nog redelijk in evenwicht allemaal, ook qua kansen. Het spelbeeld laat nog niet duidelijk zien wie er hier echt vol voor die winst gaat. Maar Club Brugge krijgt hier dus een vrije trap. Ik kreeg zojuist door dat de spelerslijst die ik heb niet helemaal klopt. Dus als ik de verkeerde naam van de speler van de Belgen opnoem, dan ligt het niet aan mij, maar aan de lijst. Nou, Club Brugge dus nu met een vrije trap. De scheidsrechter die geeft aan dat de vrije trap genomen mag worden. Komt hij? Ja hoor. Iedereen in de 16 bij de Portugezen. Wordt een lange bal richting de tweede paal, denk ik. Daar komt hij richting de penaltystip. Komt daar een kopbal? Nee, goed weggekopt. Er wordt geschoten in de 16. Er wordt niet volgeraakt. Daar een schot over. Dit was de kans voor de Belgen om op voorsprong te komen. Maar het schot gaat over. En doelman Duarte Gomes kan een doeltrap gaan nemen. Stand 0-0.
1: Ja, dan gaan wij terug naar veld 2. Daar staat Tom voor die strafschoppenserie tussen Manchester United en PSG.
2: Eerste penalty genomen door Manchester United. Molly wilde een panenkaatje doen als allereerste penalty. Ging alleen over, dus die werd gemist. Vervolgens was het van Paris Saint-Germain Youfoua die de penalty wel via de onderkant lat binnenschoot. En dus staat Paris Saint-Germain op 1-0. De tweede penalty van Manchester United. Daar komt aanloop. schot netjes in de rechter onderhoek werd hij geschoten door Kobi Marden Oeboami. En dus gaan we door richting de volgende penaltynemer van Paris Saint-Germain. De doelman Lenny Brook mag dus voor de eerste keer proberen om te kijken of hij deze wel kan tegenhouden. De maker van, althans de penaltynemer, is Nael Mensaet. Daar komt de aanloop, daar is het schot. Met een panenkaartje, deze gaat er wel in. En dus staat Paris Saint-Germain met 2-1 voor. Volgende penaltynemer van Manchester United is Chibuike Emeka Mocha. Die mag hem gaan nemen. En dan gaan we kijken of Timeo Jangel deze penalty goed kan gaan stoppen om te zorgen dat er misschien een ruimere overwinning komt voor de Parijzenaren. Daar komt de aanloop, daar komt ook een schot. Het schot gaat alleen naast, waardoor de Paris Saint-Germain met één doelpunt nu nog verschil een grote gat kan gaan slaan richting Manchester United. Wie is de volgende penaltynemer van Paris Saint-Germain die mag gaan nemen? Dat is Sheik Omar Cissé. Die mag de penalty gaan nemen. Het is aan Lenny Brook om deze echt al te stoppen. Want anders ziet het er heel erg slecht uit voor de ploeg uit Manchester. Daar komt het aanloop. Daar komt het schot. Schot gaat erin. Rechtdoor gaat hij. En dan staat Paris Saint-Germain met 3-1 voor. En is de volgende penaltynemer voor Manchester United Leonardo Cartes Dennis, die de penalty mag gaan nemen. De vierde penalty dus voor Manchester United. Twee penalties gingen mis. Eentje ging over, eentje ging aan de zijkant eruit. Ging er aan de ene kant, ging aan de zijkant ernaast. En hier komt dus penalty nummer 4 aan. Die wordt gestopt, wilde ik bijna zeggen, door de doelman van Paris Saint-Germain. Maar hij laat hem uit zijn handen glippen. En daar rolt hij wel gewoon het doelgebied in. En dus staat 2-3 in het voordeel voor Paris Saint-Germain. De vierde penalty voor Paris Saint-Germain. De eerste drie waren dus alle drie raak. De penalty gaat genomen worden door Moussa Cissé. En dan gaan we kijken of hij dan de 2-4 op het scorebord kan gaan zetten. Daar komt de aanloop, daar komt dus het schot. Schot gaat feilloos in de linkerhoek. En twee volgers. Dus de keeper die naar de rechterkant duikt. En daarmee wint dus Paris Saint-Germain deze penalty-serie met 2-4 van Manchester United.
1: Ja, die wedstrijd zit er dus op. Op het andere veld wordt er wel nog gevoetbald in die halve finale tussen Sporting en Club Brugge natuurlijk. Hoe staat het daarvoor? Sporting kwam gisteren echt heel goed voor de dag, hè, Kevin? Ik weet niet of je dat hebt gezien.
0: Ja, dat klopt. Dat is nog steeds zo. Maar Club Brugge speelt ook gewoon een hele goede wedstrijd. Dus de wedstrijd is nog steeds een beetje in evenwicht. Net wel weer een goede kans van Taralunga, de nummer 17 van Sporting. Maar uiteindelijk ook goed gekiept van de doelman. Die staat er goed te keepen, hoor. De keeper van Club Brugge. En Club Brugge krijgt hier een vrije trap op de eigen helft met nog 2,5 minuten spelen in deze eerste helft van de wedstrijd. De eerste halve finale dus van dit toernooi. 0-0 is de stand nog altijd. Club Brugge nu met de vrije trap. Wordt de lange bal naar voren, naar links. Goed gezien, goed opening gevonden daar. En nu moet het Sporting Lissabon gaan kantelen. Dat doen ze goed. Ze staan daar goed te verdedigen. En het is Horacio die daar de rust bewaart op het middenveld. En de combinatie aangaat met zijn medespelers. Hij krijgt hem weer terug. Speelt de bal naar rechts. En zo probeert Sporting Portugal een beetje te combineren richting de helft van Brugge. Maar Brugge staat er uitstekend zijn mannetje op het middenveld, hoor. Daar is moeilijk tussen te komen. Zodat Sporting niet op de helft kan komen van Club Brugge. Moeten we even terug. En ze gaan het nu proberen via links. Lange bal naar die goede speler Taralunga. Die al twee grote kansen heeft gehad in deze eerste helft. Die gaat op avontuur. Die gaat één op één. Gaat die met zijn tegenstander Eba voorbij. Die gaat nu richting de 16 naar rechts. Schiet het schot. En het schot gaat naast via een been van de speler van Club Brugge. En zo krijgt Sporting nog een hoekschop aan de linkerkant van het veld. Een goede actie hier van Taralunga. Die zijn directe tegenstander voorbij ging en de 16 indook en met zijn rechterbenen de bal in de hoek in krulde. Maar dat is goed gekiept. Nou, uiteindelijk nu een hoekschop dus voor de Portugezen. Er staan twee mannen in de hoek. Hij is al genomen, hij is kort genomen. Nu is het de captain die de voorzet geeft, Culio, richting de penaltystip. Komt hij wel gewonnen door Club Brugge, goed gedaan. Nu komt die bal bij Sporting. De bal blijft hangen, gaat er iemand schieten? Nee, lukt niet. Nu misschien wel. Nee, goed verdedigd hoor. En zo is die bal weer weg. En is het gevaar ook weer weg voor het doel van de Belgen. En zo hebben we nog 1 minuut te gaan en staat het toch nog 0-0 tussen Sporting Club de Portugal en Club Brugge.
3: Zometeen horen we dus wat er na die ene minuut is gebeurd. Is het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 1 uur.
5: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het grootste deel van de teams van de Europa Run heeft rond het middaguur onze regio bereikt. Vanuit de route vanuit Parijs bevinden zich nog enkele teams aan de zuidelijke kant van de Haringvlietbrug. De lopers en fietsers van de Nederlandroute zijn allemaal al Noord-Brabant uit. De koplopers waren er vanochtend al vroeg bij. Ze moesten pauzeren bij Barendrecht om niet te vroeg over de finish van de Coolsingel te gaan komen. De 216 teams lopen of fietsen routes van zo'n 550 kilometer. Ze komen onderweg tal van doorkomsten tegen. Zoals Gert op de Burgemeester de Zeeuwstraat in Numansdorp, die in zijn eentje het welkomstcomité vormt.
6: Ik heb de tuinslang uitgerold uit de schuur. En als er een team voorbij komt, zal ik ze even nat spuiten. Voor degene die het willen. Dus degene die geen water willen, die zullen wel aan de overkant op dat fietspad blijven. En de anderen, die komen gewoon door de waterstraal heen.
5: Het doel van de Europa Run dit jaar is het ophalen van 5 miljoen euro... om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Dat doel verenigt alle deelnemers.
7: Wij zitten zelf al in de zorgsector. Dus voor ons ligt dat ook wel een beetje dichter. Dus we komen er heel veel mee in aanmerking. Ieder van ons heeft ook wel al iemand in zijn buurt die kanker heeft of dergelijke. En we hebben ook een collega die meeloopt, die zelf tegen de ziekte moet vechten. Dus daar doen we het zeker voor.
5: De teller van de Europa Run staat nu op 3,7 miljoen. De eindstand wordt later bekendgemaakt. Huisartsen zeggen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis het gebruik van bepaalde zorg-apps erdoor drukt. De verzekeraar zou de artsen dwingen om met apps te werken die niet voldoen aan wet en regelgeving, meldt de NOS. Het gaat om apps die adviseren of een huisartsenbezoek nodig is of niet. Veel huisartsen vinden de apps medisch niet verantwoord. Maar huisartsenpraktijken die weigeren om ermee te werken krijgen 1 euro minder vergoeding per patiënt van Zilveren Kruis. En dat kan een verlies opleveren van duizenden euro's per jaar. Rogier Meijer is de nieuwe trainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Bayer Leverkusen. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij NEC. Meijer volgt Maurice Stijn op, die dit seizoen met Sparta naast de play-offs om Europees voetbal greep. Meijer tekent een contract bij Sparta tot de zomer van 2028. Het weer, zon, volop zon, droog, weinig wind. Een middagtemperatuur van 30 graden. Vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. En morgen hebben we net als vandaag een zonovergoten dag. Het wordt nog iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
10: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
11: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
12: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
10: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
13: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
10: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiokapelle.nl.
14: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
10: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.
3: Dit is Radio Capelle, live vanaf Sportpark Kouwenhoek met het onder 13 toernooi.
1: Ja, we zijn inmiddels aanbeland bij de halve finales. Die eerste was natuurlijk al begonnen tussen Sporting en Club Brugge. Daar is het op dit moment nog rust. Maar er wordt inmiddels ook gevoetbald op veld 2. Want daar staat Feyenoord tegen Ajax. Die staan op het veld. Hoe is het daar?
15: Ja, de mini-klassieker. We zijn 3 minuten onderweg bij Feyenoord tegen Ajax. Er staat hier nog 0-0 als de keeper van Feyenoord, Luc van Keulen, nu de bal heeft. Speelt op links en dan kan Feyenoord van achteruit gaan opbouwen. Doen ze dat aan de linkerkant met Poldervaart. Die maakt meteen haast. Ziet dat er wat ruimte voor hem ligt. Speelt de bal iets te ver voor zich uit. Wordt dan door de stokken gespeeld. Een mooie actie daar van de Ajax-verdediger. Olivier Gezon, die laat zien dat hij goed kan voetballen. Stuurt dan een teamgenootje weg. Hij staat alleen buitenspel en zo levert dit geen echt heel groot gevaar op. Zoals ik zei, we zijn iets meer dan 3 minuten onderweg. Het staat 0-0. Feyenoord mag een vrije trap gaan nemen ter hoogte van het eigen 16 meter gebied. Dat hebben ze snel gedaan. Quinten Hoogkamp neemt die vrije trap, speelt hem naar voren toe, maar verliest dan ook de bal. Nu kan Ajax er weer uit aan de rechterkant. Daar met Inge. Inge legt hem voor en daar staat iemand van Feyenoord die de bal wegwerkt. Maar de bal blijft in de ploeg van Feyenoord als Johnson de bal nog maar eens een keer voorgeeft. Johnson en dan recht in de handen van Feyenoord doelman Luc van Keulen, die ook weer meteen haast maakt. Nou, het gaat alle kanten op. Beide teams willen laten zien dat ze er lekker in zitten tot nu toe. Zeker Feyenoord wordt genoemd als een van de favorieten na Sporting Lissabon natuurlijk. En nu is Feyenoord eruit aan de rechterkant. Daar met Josefa. Josefa, ja, wordt dan nog het leven zuur gemaakt net op tijd door Johnson. En ze krijgen Feyenoord hier een hoekschop. En zoals ik zei, gaat het alle kanten op. Het staat nog vrij 0-0. Het zijn iets meer dan 4 minuten bezig bij Feyenoord tegen Ajax. Wordt dan nog...
1: Ja, en we gaan snel terug naar veld 1. Sporting tegen Club Brugge. Is inmiddels ook weer begonnen.
0: Ja, hier staat het ook nog altijd 0-0. We zijn in de tweede helft zijn we begonnen nu. We zitten in de tweede minuut. En net al een kans in de wedstrijd voor Sporting. Nu is het Club Brugge die balbezit heeft. Club Brugge op middenveld. Met een goede 0-0 stand toch wel hoor. Beide teams spelen gewoon een uitstekend toernooi. En daar gaat Brugge nu in de aanval. Daar gaat Brugge met Dexter. Met een voorzet. Die komt er net niet goed aan. De bal blijft in de 16. Malik blijft aan de bal. Legt hem even terug. Komt daar een schot. Komt het schot? Nee, het schot gekraakt door een verdediger van Sporting. En dit was een grote kans hoor. Spelers van Brugge claimen een hensbal. Maar de scheidsrechter laat doorspelen. En de Belgen mogen ook door met de aanval. Aan de rechterkant van het veld komt die voorzet de 16 in. Goed verdedigd uiteindelijk van Sporting, van Teixeira. En dan wordt er gevlacht voor buitenspel. En zo kan Sporting Lissabon weer een beetje op adem komen na deze aanvalsgolf van de Belgen. Goede actie hier van Club Brugge. En stand nog altijd 0-0 na 3 minuten voetbal.
1: Ja, daar dus nog steeds 0-0 op dat andere veld ook, toch?
15: Zeker, ook hier op veld 2 staat het 0-0 als Ajax in balbezit is. Dat doen ze met Stan Smit achterin. Spelen de Ajaxiden de bal een beetje rond op eigen helft. Als bijna iedereen wel op de helft van Feyenoord staat. Zelfs 3 spelers van Ajax die op eigen helft nog stonden. Wordt de bal naar voren gespeeld. En dan is er bij Feyenoord jagen. Zoals je dat vaak hoort, nemen ze de bal meteen over. Maar ook Ajax herovert weer snel het balbezit. Het is steeds een beetje wisselen. Nu is het Feyenoord weer wat de midlijn opsteekt. Het Poldervaart aan de linkerkant. De jonge aanvoerder van Feyenoord die meters kan maken. Nu naar binnen gaat komen. Legt hem dan toch af naar de linkerkant. Komt de voorzet terug. Naar Poldervaart. Nee, gaat aan hem voorbij. Feyenoord kan er nog opvangen. Nog altijd rond het 16 meter gebied. En dan denken ze bij Ajax, rammen we die bal maar naar voren. Als het daar Stan Smit is die de bal een flinke hengst geeft. Mag Feyenoord gaan gooien op de helft van Ajax. En gaan ze dat doen in de persoon van Marouane Tchila. Kijkt even wat de mogelijkheden zijn. Daar aan de linkerkant is Verhoeven de linksachter opgedoken. Gaat dan naar voren toe. Wordt er geappelleerd voor Hens. Maar de scheidsrechter laat het doorspelen. Dan kan Ajax weer oppakken. Zitten ze bij Feyenoord er meteen kort op. Zien we wat mooie passeeracties. En Ajax wat er via de linkerkant uit kan gaan komen. Als daar niet goed verdedigd werd door Feyenoord. Want Sibelo herovert de bal en dan kan Feyenoord weer aan voetballen gaan beginnen. We zijn inmiddels zo'n... Moet ik even goed kijken op mijn klokje, want het is donker hier zo. Ik hoor al daar wat gejuich. We zijn hier bijna 7 minuten bezig. En hier staat het dus nog 0-0 bij Feyenoord tegen Ajax.
1: Ja, we gaan snel naar veld 1. Want, wat is daar aan de hand, Kevin?
0: Ja, na een uitstekende actie net van buitenspeler Malik van Club Brugge trok hij de 16 in en werd hij neergelegd. En dat is een overtreding. Een strafschop nu voor Club Brugge. De spelers van Sporting die protesteren. De speler van Club Brugge ligt geblesseerd op het veld. Maar... Dus wel een strafschop gegeven. En ook een terechte strafschop trouwens. Dus dat heeft de scheidsrechter goed gezien. En laten we nu maar hopen of het goed gaat met de speler Malik die op de grond ligt. De verzorger die komt eraan. En laten we zo even terugschakelen als het spel weer verder gaat met de strafschop voor Club Brugge.
1: Ja, laten we dat doen. En dan gaan we nu weer snel terug naar veld 2. Feyenoord tegen Ajax.
15: 7,5 minuut inmiddels onderweg. Als er een flinke overtreding wordt gemaakt. Een flinke botsing daar tussen een speler van Feyenoord en een speler van Ajax. De speler van Ajax blijft liggen. De speler van Feyenoord krijgt de gele kaart. Het gebeurt aan de andere kant van het veld. Dus ik kan niet goed zien wie er de gele kaart ontvangt. Ik zie wel dat Zuiverloon de speler van Ajax was die naar de grond ging. Hij staat inmiddels weer. En zo ligt het spel hier even stil. Wordt de penalty al bijna genomen bij jou, Kevin?
0: Ja, hij gaat zo genomen worden. De speler van Club Brugge staat gelukkig weer op. Dus laten we hopen dat het goed met hem gaat. Hij hinkt nu over de achterlijn met de verzorger. En er wordt ook nog een gele kaart gegeven aan een speler van Sporting Club de Portugal. Dat is Rodriguez, de spits voor Klagen. Dat is de nummer 7. En nu is het aan Club Brugge om de strafschop te nemen. En hup, er wordt nog een kaart gegeven. Aan wie dat is, weet ik niet. Maar de scheidsrechter heeft er genoeg meegenomen in ieder geval. En het is nu Club Brugge die een strafschop mag gaan nemen met Neil Dildik achter de bal. Nou, gaat dit het moment zijn, de eerste goal van deze halve finale op dit onder 13 toernooi bij de Zwervers. Sportpark de Kouwhoek. Scheidsrechter laat iedereen op afstand staan. Dildik achter de bal namens Club Brugge. Daar is de aanloop en doelpunt Club Brugge. Mooi strafschop van Neil Dildik. En hij zorgt ervoor dat Club Brugge op een 1-0 voorsprong komt tegen Sporting Club de Portugal in de 6e minuut van de tweede helft.
1: Ja, en volgens mij is het ook pas de eerste tegengoal die Sporting incasseert, hè, op dit toernooi.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Het is de eerste goal die de Portugezen tegenkrijgen.
1: Ja, oké. Dan gaan wij weer snel terug naar veld 2 voor Feyenoord tegen Ajax.
15: Ja, waar het nog altijd 0-0 staat in deze halve finale. Wordt er push-push geroepen als Ajax net in balbezit is. Dat Feyenoord moet gaan jagen weer. Nou, Ajax is nog steeds in balbezit nu. Een beetje centraal op het veld met Ben Yaya. Die kijkt even op zich heen, maar kan hem kunnen kwijt. Speelt hem uiteindelijk terug naar Olivier Gazon. Heeft dan weer Stan Smit naast zich. Is Ajax even rust aan de bal. Wachten ze bij Feyenoord weer tot Ajax de middenlijn oversteekt. Op dat moment, als dat gebeurt, duiken ze met z'n allen op af. Nu ook weer. Als Ajax dus die middenlijn overgaat. Meteen twee spelers om Zuiverloon heen. De linksachter van Ajax en Feyenoord mag gaan gooien. En gaat meteen weer naar voren. En dat doen ze met Hoordijk. Hoordijk verliest de bal. Kan Ajax dan weer naar voren? Ja, met Simeon die daar behendig tussenuit komt. Is het eventjes kluitjes voor, maar uiteindelijk is het Ajax wat als winnaar daar uit de strijd gaat komen. Oef, wordt er nog een klein beukje uitgedeeld. Uiteindelijk levert het verder geen groot gevaar op. Feyenoord schiet de bal weer naar voren toe. Het staat hier nog altijd 0-0 in deze halve finale. Is er nog niet gescoord. Die andere halve finale natuurlijk wel.
1: Ja, daar dus wel. Daar staat het dus 1-0 in het voordeel van Brugge. Hoe is het daar op dit moment, Kevin?
0: Nou, Club Brugge in balbezit en voor veel mensen toch wel een beetje verrassend. Terwijl Club Brugge een heel goed toernooi speelt, was het toch Sporting wat echt al de favoriet was na al die overwinningen. Maar Club Brugge speelt hier een uitstekende wedstrijd en is hier weer in balbezit. Aan de linkerkant van het veld wordt er een aanval opgezet. De bal wordt verloren, zodat Sporting nu kan overnemen. En Sporting probeert hier een counter uit te halen, maar die kopbal die is niet goed. Waardoor Club Brugge nu via Wambak de bal even terugspeelt naar de doelman Benjamin Meert. En die speelt de bal weer terug naar links. Nou, Club Brugge neemt even over. Er wordt een lange bal gegeven, de hoek in links, waar toch het gevaar ook vandaan kwam net. En Club Brugge in balbezit. Goed verdedigd hier, of goed met een man in de rug de bal ingespeeld. Uitstekende aanval, ze gaan weer richting de 16. Schot wordt via een voet van de speler van Sporting richting de keeper. Gaat schot richting de keeper, geen gevaar meer. En zo is het nu weer de beurt aan Sporting. Sporting met de lange bal. Via Correa Brito, die de lange bal hanteert, probeert zijn captain te bereiken. Cuyo, die verliest het luchtduel. Goed verdedigd van Brugge. En daar komen ze weer, hoor. Via de linkerkant van het veld, Club Brugge met de aanval. Is het de linkerkant, gaat hij de 16 in, gaat hij een man voorbij, komt daar een voorzet. Goed tussengekomen weer van Brito. Maar de Club Brugge blijft in de aanval, de druk blijft erop. Club Brugge die aan de rechterkant van het veld komt daar een voorzet. Die komt eraan, komt daar het schot en er wordt gevlacht voor buitenspel. En het gevaar is weer weg. En dit was toch weer een kans, hoor. En daar moest de Sporting toch weer even alles aan doen om die angel uit die aanval te halen. Zo staat het na 8 minuten voetbal in de tweede helft 0-1 voor Brugge tegen Sporting.
1: Ja, daar dus 0-1. Nog altijd niet gescoord op veld 2 bij Feyenoord tegen Ajax.
15: Ja, dat zeg je helemaal correct. Nog geen doelpunten hier zo. Als er nog een paar minuten te spelen zijn in de eerste helft. Ajax zoekt de bal weer naar voren toe. Het moest een bal tussendoor worden. Nee, wordt goed gelezen door de Feyenoord defensie. Kunnen de Rotterdammers weer gaan opbouwen achteruit. Van achteruit wordt de bal naar voren gespeeld. Zitten er bij Ajax goed tussen. Het is lastig om die opening naar voren te vinden voor de beide teams. Het is eigenlijk steeds wachten totdat een van de twee de bal verliest. En dan probeert de andere club er in de counter vandoor te gaan. Dat lukt tot dusver nog niet. Misschien nu dan. Als Ajax de bal vangt, wordt er maar eens geschoten van het stand. Schot recht in de handen van doelman Luc van Keulen. Niet heel gevaarlijk daar. De doelman van Feyenoord kan die bal makkelijk pakken. Legt de bal nu op de grond om het spel weer te hervatten. Schiet hem dan naar voren toe in de richting van Poldervaart. Nou, verliest de bal dan weer aan Ben Yahia. En zo kan Ajax weer gaan aanvallen. Hier nu twee aanvoerders tegenover elkaar. Het is de aanvoerder van Ajax die daar als winnaar uit de strijd komt. Maar daarna Poldervaart die de bal diep kan sturen. Poldervaart misschien. Is dit een moment voor Feyenoord als de doelman van Ajax er tussenuit komt. Jaden Bellsma komt goed uit zijn doel. Schiet die bal weg. Anders was dat een hele grote kans geweest voor de spits van Feyenoord. Giovanni Vinci. Zover is het dus nog niet gekomen. We spelen hier nog een paar minuten bij Ajax tegen Feyenoord. Maar trouwens, hier misschien een kans voor Ajax dan nog. Aan de rand van het 16 meter gebied. Nee, die aanname is niet goed. En zo is die kans voorbij. 0-0 dus bij de mini-klassieker Ajax tegen Feyenoord.
3: Zometeen meer hier bij IJsselsport. Waar het ondertussen gewoon lekker warm is. Nou, lekker warm. Het is misschien zelfs bijna een beetje te warm. Actuele temperatuur op dit moment 28 graden. En afkoelen, nou dat doet het niet. Vanavond zelfs nog 26 graden. Oftewel barbecuen, biertjes en zon. En ja, Acten en de Munnik, die hebben gelijk. Het regent zonder.

0: Acht naar de middag en het regent zonnestralen. Ik denk wel, als we naar veld 1 kijken, denk ik dat we de Portugese temperaturen hier naar binnen hebben gehaald. Maar ja, halen we ook een Portugese finale?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk tot nu toe niet, zoals het spelbeeld is. Want Club Brugge speelt gewoon een hele goede wedstrijd. En staat hier ook verdiend op een 1-0 voorsprong. Strafschop net benut door Nio Dildik. Goed ingeschoten ook. En een terechte strafschop. Het was een juiste beslissing van de scheidsrechter. En je ziet dat Sporting het gewoon heel erg lastig heeft tegen Club Brugge. En Club Brugge weer in de aanval nu in de 16. Komt hij dichterbij. Ja, doelman uitstekend gekiept hoor. Wat een redding van Duarte Gomes. Die ervoor zorgt dat er geen 2-0 op het scorebord staat voor Club. En zo krijgt Sporting ook nog een vrije trap mee op de eigen helft. En is dit gewoon een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. En heeft Sporting het heel erg lastig. En is dit misschien wel de beste wedstrijd van Club Brugge, dit toernooi. Er wordt hier ook even gele kaart gegeven voor het wegschieten van de bal. En dat is ook terecht natuurlijk. Dat mag natuurlijk ook niet. Gele kaart. En een vrije trap voor Sporting. Sporting gaat de vrije trap nemen op eigen helft. Ze hebben nog ongeveer 1 minuut te spelen. Dus ze moeten nu echt gaan opschieten. Sporting met de lange bal vanuit achteruit. De Sporting met Ferreira. Die speelt de bal lang. Daar komt Brug goed tussen. Dan is het Sporting weer aan de rechterkant van het veld. En dan is het Varela met de actie. Die behoudt de bal. Doet hij goed. Het fysieke duel. Die gaat 1 man voorbij. En 2 is te veel. En nu komt de counter van Club Brugge. Club Brugge met de counter. Heel veel mensen gaan nu mee. Is dit nu de kans om de wedstrijd op slot te gooien? Club Brugge blijft in balbezit. De bal nu in de middencirkel. En uitstekend verdedigd hier van Sporting. En er wordt gefloten voor een vrije trap. Maar voor wie zal die zijn? De scheidsrechter geeft de vrije trap aan de Belgen. Vrije trap voor Club Brugge. In de laatste secondes van de wedstrijd wordt er een vrije trap genomen vlakbij de middenlijn. En lijkt Club Brugge hier naar de finale te gaan van de Under 13 Cup bij Zwervers. Dan wordt dit de eerste finalist van het toernooi. De lange bal gehanteerd en ja hoor, de scheidsrechter fluit af. Club Brugge wint verdiend met 1-0 van Sporting Club de Portugal.
2: Ja, dat is toch wel een verrassing hè?
1: Een hele grote verrassing, maar wel een hele terechte uitslag.
2: Ja, ja, ik heb het vanuit de kantine kunnen zien. Het veld wat ik niet helemaal kan zien, maar gelukkig staat daar onze verslaggever ter plaatse. Dat is die wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax op veld 2.
3: Ja, begonnen aan de tweede helft. We zijn een minuutje bezig. Het staat nog altijd 0-0 bij Ajax tegen Feyenoord. Maar zo heel veel scheelt het niet, want de grootste kansen vlak voor rust waren voor Feyenoord. Het was eerst Zakaria Huayza die hem keihard op de lat kopte. Zijn bal ging er dus niet in. En even later was het een grote kans voor Vincent. Hij moest hem in één keer nemen, binnenkantje voet. Zijn inzet ging net voor langs het doel van Jadon Belsma. Zo staat het nog 0-0. Maar denk ik toch, als je nu naar het spelbeeld kijkt, dat Feyenoord de bovenliggende partij is. Als er weer gevochten wordt op het middenveld om de bal, gebeurt allemaal netjes. Nu Ajax aan de linkerkant van het veld er misschien wel uit. Waar het niet dat daar goed wordt verdedigd door Sabri Corbao. Wordt er zelfs nog een overtreding gemaakt door een Ajax-zitje die ook nog even de bal wegtikt. Dat is natuurlijk niet helemaal bedoeling, zal de scheidsrechter nu ook gaan uitleggen. Maar ja, wie wordt die tweede halve finalist? We zijn wel benieuwd natuurlijk. Club Brugge, het is misschien zelfs een kleine verrassing dat zij van Sporting hebben gewonnen. Nou ja, je kan je beste wedstrijd natuurlijk maar steeds als laatste spelen. Als Feyenoord nu de uit is, aan voorin eigenlijk. Daar met de spits, met de Reurings. Reurings, die zorgt ook voor wat Reuring daar zelf voorin. Krijgt die bal niet helemaal lekker mee, Ajax. Ze schiet hem weer weg, maar Feyenoord nog altijd een balbezit. Nu met een schot van afstand. Met op zich goed bedacht. Uitvoering was ietsjes minder, maar je kan het maar beter proberen natuurlijk. Hij zou er maar in gaan, dan maak je een wereldgoal. Schot gaat over de achterlijn en zo blijft het. Nog even 0-0. Wil Ajax gaan wisselen en ligt het spel. Dus nu hier op veld 2 heel eventjes stil.

0: het een beetje. Dat je terugdenkt aan de laatste keer dat je een klein drankje te veel op had in de karaokebar. En dan toch weer deze iets te hard meezingt. Nathalie en Bruglia. Radio Capelle en lokale Moep Kimpen. 105.3 en 106.0 FM. Je hoorde Thorn tijdens de U13 Cup bij CVV Zwervers.
1: Ja, want daar zijn we nog heel de dag live bij. En op dit moment wordt er gevoetbald op veld 2. Feyenoord tegen Ajax. Hoe is het daar, Chris?
2: Warm. Ja. Heel warm.
1: Ja, hier ook.
2: Ja, oh, oké, okay, daar ook. Nee, het staat hier 0-0. Feyenoord aan de linkerkant van het veld nu ontsnapt. Kan er misschien een voorzet gaan komen als Owaisa daar zich onderuit weet te voetballen. Nou, paas hem even terug. Lijkt een verstandige oplossing. Owaisa probeert daar zo onderuit te voetballen daar nog bij Feyenoord. Is het dan nu Ajax wat de bal op kan pikken in de buurt van de eigen achterlijn? Slijt hem maar naar voren toe in de richting van El Bardai. Zit daar dan nog wat in voor Ajax? Ja, nou ja, toch nog een ingooi. Gebeurt allemaal op eigen helft, die ingooien voor Ajax. Maar het staat hier dus nog altijd 0-0 als we 7 minuten bezig zijn in die tweede helft. Is toch even benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Wie gaat bij Club Brugge voegen in de finale van dit altijd in toernooi? Ajax weet dat het Club Brugge al kan verslaan. Deden ze in de groepsfase ook, wonnen ze met een nul van de Belgen. Maar ja, dan zullen ze wel eerst langs Feyenoord moeten in deze halve finale. En zoals ze nu naar uitziet, lijkt Feyenoord toch het betere van het spel te hebben. Nu, als Feyenoord de bal weer oppakt, Owaisa schiet hem naar voren toe. Had er misschien wat meer in gezeten daarvoor voor Feyenoord. Het was Chila trouwens die dat deed. Maar het zat dus op 0-0 en de tijd oppakt steeds verder te tikken. En er is steeds minder speeltijd over. Wat te doen? Nou, bij Ajax willen ze het misschien ook wel op een strafschoppenserie laten lopen. Daar hebben ze de vorige ronde al Paris Saint-Germain in verslagen. Maar ja, kan je het twee keer doen? Dat is natuurlijk ook maar de vraag. Het is allemaal speculeren. Ajax probeert nu onder de druk van Feyenoord uit te voetballen op de eigen helft. Bal naar voren gestuurd in de richting van Boussagayan. Die is snel, is slim. Nu aan de linkerkant van het veld. Heeft wat ruimte tegenover Kurowski. Komt hij daar dan voorbij? Geeft de bal naar voren toe? Nee, komt daar niet voorbij. Dan is het Reurings die weer kan overnemen voor Feyenoord. Kan die diep gestuurd worden? Nee. Want het is Zuiverloon die onderschept. Nou, nu dan alsnog Reurings. Is snel. Reurings komt nu het 16 meter gebied binnen. Wil hem dan terugleggen op Owaisa. Dat lukt niet, maar Feyenoord krijgt wel een hoekschop. En misschien dat het een kansje op kan leveren dus voor de Rotterdammers. Als bij Ajax nog wat instructies komen over hoe deze hoekschop verdedigd moet gaan worden. Gaan we dat allemaal eens even zien. In de hoek staan twee Feyenoorders. Wordt het een korte variant? En wordt het toch Owaisa die hoekschop gaat deze hoekschop. Teamgenootje van hem nu weg. Hij gaat zich melden in het 16 meter gebied voor deze hoekschop. Wordt nu genomen van links. Wat gaat er gebeuren? Bal gaat nog een keer de lucht in. Is nog niet weg. Nu dan wel. En dan is ook dit gevaar onschadelijk gemaakt. Zijn we 9 minuten bezig in die tweede helft bij Feyenoord tegen Ajax. En staat het nog altijd precies zo zoals we ook hier begonnen op 2-0 tegen Ajax.
1: Ja, daardoor is nog steeds 0-0. Inmiddels ook begonnen Borussia Dortmund tegen KRC Genk op veld 1. Hans, hoe staat het er daarvoor?
3: We zijn nu 3 minuten bezig in die wedstrijd. Er is nog niks bijzonders gebeurd. De stand is daarom ook nog 0-0. En de keeper van Borussia, dat is Popedoglus, die heeft nu de bal die gaat de bal proberen het spel te brengen. Het staat een beetje stil. Wordt nu de bal weggewerkt bij Genk. Dat is dit geval is dat Alphaba. Alphaba, ik vergis hem net. Dat was natuurlijk keeper Quinn Koubergs van Genk die de bal in het spel bracht. Nu Borussia Dortmund met Daniel Isha. Dan de bal even doorgetikt. Nog een keer de mogelijkheid, maar dan wordt er weer goed uitverdedigd. En dan kan het Racing Genk proberen een aanval op te bouwen. Maar dan is het in dit geval is het Colin Cerner die de bal verhoort. En dan kan Borussia aan de linkerkant proberen een aanval op te bouwen. Komt u bal in de diepte, wordt goed getackeld, maar uiteindelijk is het weer keeper Koubergs die de bal in handen neemt. We zijn ruim 4 minuten bezig hier en de stand nog 0-0.
1: Oh, en dan gaan we weer terug naar veld 2 voor die wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Nog steeds warm daar?
2: Ja, nog steeds. Dat gaat ook niet meer veranderen, denk ik, vandaag. Of het duurt nog een aantal uur in ieder geval. Het is hier Ajax in balbezit met Zuiverloon. Heeft wat tijd, wat ruimte. Kan wat gaan doen. Nou, dribbelt op naar voren. Probeert het dan maar eens van afstand. Schot vanaf links. Zijn schot wordt in de kiem gesmoord. En zo kan Feyenoord weer wat gaan doen met een bal naar voren toe. In de richting daar van Jozefa lijkt het. Jozefa kan die bal controleren. Nu aan de linkerkant heeft iemand voor zich. Jozefa schiet van afstand. Recht in de handen van Jaden Belsma. Moet wel een goede redding daar nog doen. zo weer een kansje voor Feyenoord dus hier zo. En het is toch spaarzaam bijna, zou ik willen zeggen. Nu Ajax weer naar voren met de lange bal in de richting van Boussarian. Boussarian is snel, maar wordt hier het leven zuur gemaakt door de rechtsachter van Feyenoord, door Corbouw. Die houdt daar zijn directe tegenstander goed van de bal of mag nu zelf gaan gooien. Zoals ik net al aangaf, de tijd begint te tikken. We zijn 11,5 minuut bezig in de tweede helft. En dan staat hier nog steeds 0-0.
4: Radio Capelle en lokale omroep Krimpen. Live vanaf de U13 Cup bij CVV Zwervers.

0: Dua Lipa, 105.3 FM, 106.0 FM, Radio Capelle en lokaal op Kimpen. Je hoorde We're Good. We zijn bezig met de U13 Cup bij CVV Zwervers. Als je net de radio aanzet en denkt, hè, waar zit ik nou aan naar te luisteren? Het is toch gewoon maandag? Nou, het is natuurlijk het extra lange Pinkster Weekend. En hier bij Radio Capelle zijn we dus het hele Pinkster Weekend bij CVV Zwervers op bezoek in de kantine. Want hier zijn 8 verschillende landen op afgekomen om tegen elkaar te voetballen.
1: Ja, ja, zeker. En op dit moment live bezig op veld 1, de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Genk. Hoe staat het ervoor?
2: Het staat nog steeds 0-0. Eigenlijk tot nu toe niet echt gevaarlijke situaties geweest voor beide doelen. Waardoor beide keepers nog niet echt hebben moeten ingrijpen. En we zijn inmiddels 9 minuten bezig in de wedstrijd. Misschien dan nu ook weer slordig balverlies bij Borussia Dortmund. En dan gaat de bal de diepte in. Nu is er misschien een mogelijkheid als je het snel speelt. En dat gebeurt dan ook. Maar dan wordt het weer lastig. Want er wordt weer even getreuzeld om die bal weg te krijgen. Gaat nu aan de linkerkant. Is het toch weer Dortmund. En dat gaat dan via Pfeiffer. Pfeiffer, maar die is hem weer kwijt. Want er wordt goed, iedere keer uitstekend verdedigd door de Belgische achterhoede. En dan gaat de bal de breedte in. En dat is verkeerd. En dan misschien een mogelijkheid. Komt die bal, er wordt geschoten. Nee, hij had moeten schieten, maar dat duurt te lang. Dan komt nog een keer een poging voor Borussia Dortmund. En dan is er balverlies. En dan kan Racing Genk uitbreken aan de linkerkant. Maar ook deze paas is gewoon heel erg slordig. En dan is het een beetje, ja, ik noem het altijd flipperkastvoetbal. Van de ene kleur naar de andere kleur. En in plaats van naar 2 keer dezelfde kleur. Nou, daar komt die bal. Weer een gerommel aan de zijkant. En zo is het hier na 10 minuten nog steeds 0-0.
1: Ja, en op veld 2 hebben we nog steeds die mini-klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Hoe lang hebben ze nog om het te beslissen in de reguliere speeltijd?
3: Nou, in de reguliere speeltijd zal de wedstrijd niet meer beslist gaan worden. Het gaat met de strafschoppen gebeuren. Er is zojuist afgefloten. 0-0 is het gebleven. Beide teams gaan zich nu klaarmaken dus voor die strafschoppenserie. En zo gaan we dus weer een wedstrijd krijgen die beslist gaat worden met strafschoppen.
0: Oei, oei, oei. De mini-klassieker die dus beslist gaat worden door strafschoppen. Zometeen hoor je daar meer over hier tijdens de U13 Cup bij CVV Zwervers.
1: Ja, maar laten we voor nu gewoon even teruggaan naar veld 1. Voor die wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Genk.
2: Zit in de 11e minuut van de wedstrijd. Daarnet wel toch wel een mogelijkheid. Maar het was de keeper van Dortmund, Popandopoulou, die op tijd uit zijn doel was en erger wist te voorkomen. Nu de bal bij de andere keeper, Kouwbergs. Die staat ongeveer op de middenlijn. Wordt er aan de linkerkant een aanval opgebouwd via Fink Slissen. En dan fysiek sterker. Was het nu een kans voor Genk? En dan komt die kans. Maar het is opnieuw keeper Popandopoulou die op tijd zijn doel uitkomt. En erger weet te voorkomen. Ja, het zijn wel wedstrijden om de 9e tot en met de 12e plaats. Maar het blijft altijd vechten tot de laatste minuut. Nu een lichte overtreding van Nahil Magnoen van Genk. En daar wordt ook voor gefloten. Was even aan het shirtje trekken. En dan mag er een vrije trap genomen worden door Borussia Dortmund. 11,5 minuut in de eerste helft. Zijn we bezig en nog steeds 0-0.
0: Dit is Radio Capelle en lokale omroep Krimpen vanaf de U13 Cup bij CVV Zwervers. Ja, we hebben dus zojuist gehoord dat de brilstand ook de eindstand is geworden op veld 2. Daar is de mini-klassieker bezig tussen Ajax en Feyenoord. Of Feyenoord en Ajax, ja Christian. Het gaat zometeen bepaald worden door de strafschoppen.
3: Ja. Ja, dat krijg je. Jij zegt de brilstand, maar is de zonnebrilstand op zo'n dag als vandaag niet een veel betere optie?
0: Ja, precies, ja. Factor 0-0 zonnebrand. Ja.
3: Oh nee, nou, dan wens ik je wel veel succes vandaag hoor, als je factor 0 hebt.
0: Ja, ik heb hem nog niet ingesmeerd, maar ik zit gelukkig binnen in die kantine natuurlijk. Dus dat scheelt een heleboel.
3: Ja, zeker.
0: Maar ik ben al rood ook, dus ja, het kan ook niet erger.
3: Ik wilde hem niet maken, maar ik ga me klaarmaken. Ik denk dat vooral de spelers zich klaar moeten maken. Ze lopen nu al rustig naar het doel rechts. Ik zie al een keeper staan van Feyenoord. Die gaat zich al klaarmaken. Dus het zal niet zo heel lang meer duren vermoedelijk voordat Feyenoord en Ajax gaan beginnen aan de strafschoppenreeks. Met het doel en wat er op het spel staat. Plaatsing voor de finale van dit onder 13 toernooi.
1: Ja, die gaan we dadelijk helemaal live volgen natuurlijk. Maar we gaan nu nog even terug naar die andere wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Genk.
2: 13 minuten op de klok. En ja, ik moet zeggen, nog steeds niet echt hele grote kansen. Wel twee keer goed ingrijpen van Popandopoulou, omdat hij op tijd zijn doel uitkwam. Maar ik heb nog geen schoten gezien uit de tweede lijn. Zelfs niet binnen het strafschopgebied. En zo kabbelt deze wedstrijd voort. Natuurlijk, iedereen heeft last van de warmte. Ook uw verslaggever. Maar het moet allemaal kunnen. Want we zijn blij dat het echt zo mooi weer was. Nu de bal aan de linkerkant bij Nagazali. Wordt overgenomen door Alphaba. Alphaba, en die maakt hij een overtreding? Nee, hij zet gewoon het lichaam er goed in. Komt uiteindelijk de bal weer terug bij keeper Popandopoulou. En dan nog een keer misschien een mogelijkheid om te schieten. Maar dat wordt ook weer strak en goed verdedigd. Vrije trap voor Borussia Dortmund. Nog ruim een minuut voordat we aan het eind zijn van de eerste helft. En nog steeds die dubbelblanke stand 0 tegen 0.
0: Nou, dan ben ik benieuwd of inmiddels veld 2 al een beetje ready is voor, nou ja, voor de verlossing van de brilstand. Kunnen we dat zo noemen, Christian?
3: Ja, nou ja, Sjoerd, als jij dat zo wilt noemen, dan noem jij het zo. En dan ga ik helemaal met je mee. Net op het moment dat je dat zegt, gaat bij Feyenoord de eerste speler klaarstaan om een strafschop te gaan nemen. Het is Ilaij Kurowski die klaar staat. Tegenover hem Jaden Belsma, de doelman van Ajax, die op zijn lijn staat. Bij Feyenoord de eerste speler te maken. Nu dan de aanloop van Kurowski. Schiet hem op de paal. Ja, dat is balen. De eerste strafschop van Feyenoord gaat leidstaan. En dan kan Ajax dus meteen op voorsprong komen. Als ook de eerste Ajax ziet nu naar de stip toe loopt. Zo te zien is dat Damien Rauw. Hij gaat de eerste Amsterdamse strafschop nemen. Hij heeft tegenover zich Luc van Keulen, die nog even voor zijn neus komt staan. Hij heeft een paar keer in zijn handschoenen slaat. Nog even de doellat aantikt. En dan, als de strafschop van Ajax gaat komen, moet hij in actie komen. Oh, het heeft gewerkt, want hij zit eraan van Keulen. Hij stopt de strafschop. Een klein mini-feestje al bij Feyenoord. Ook in de penalty-serie staat de brilstand nog op het bord. Na de eerste twee genomen strafschoppen. Alle twee dus mis, of de eerste mis. En de tweede, een goede redding van Keulen als nu de tweede Feyenoorder klaar staat. Het is Zakaria Ouaissa die een goede wedstrijd speelde. Raakt al een keer alle twee. Wedstrijd nu is dan meer weten. Wat gaat hij doen? Schiet hem in de linkerhoek. En schiet verder op voor de sprong. Feyenoord leidt is met 1-0 in deze strafschoppenserie. En nu is het weer de beurt aan Ajax om op gelijke hoogte te gaan komen. Als nu de aanvoerder van Ajax, zo lijkt het als ik het goed zie, die klaar gaat staan. Het is het rugnummer 6 van Ajax. Is het Benyahia die klaar staat. Legt hem goed neer. Stappen naar achter. Gaat hem nemen met links. Keulen zat er net goed bij. Wat gaat hij nu doen als de aanloop komt? Schiet hem en hij heeft hem weer. Wat een goede keeper is dat toch in deze strafschoppenserie. Laat hij zich twee keer zien. Twee keer in de linkerhoek. De eerste bal had hij knap en deze is misschien nog wel wat knapper. Wat hoger ook, maar hij tikt hem uit het doel. Houdt het uit het doel. Luc van Keulen zorgt er dus voor dat Feyenoord aan de leiding blijft in deze strafschoppenserie. Het staat 1-0. Na twee genomen strafschoppen voor beide teams. Ajax mist twee keer. Het was Feyenoord wat wel wist te scoren. Net met Zakaria Ouaissa. En nu mag Feyenoord het weer gaan proberen als het zo lijkt het Chila is die klaar staat achter de bal. Legt hem even goed neer op de stip. Als er achter het doel van Ajax veel fans staan die hem nog maar eens even aanmoedigen. Daar komt het schot. Heel mooi in de linkerhoek. En zo staat 2-0 voor Ajax. Wordt hij ook weer met gejuich ontvangen. Marouan Chila. Zet de Rotterdammers dus op een 2-0 voorsprong. Ajax mag nog natuurlijk wel gaan aanleggen voor deze derde strafschop. En het verschil weer halveren. Dan moet er wel eerst gescoord gaan worden natuurlijk. Even kijken wie er nu klaar gaat staan voor Ajax. Het lijkt Adam El Bardai te zijn. Gaat hem met rechts nemen. Van Keulen. YouTube 2. Kan hij ook deze strafschop gaan stoppen. Daar komt het schot. Oh, hij duikt er maar net overheen. Kies weer de goede hoek van Keulen. Zal hij toch van balen. Maar het geeft hem vertrouwen dat hij weer in de goede hoek zat. Als de strafschop laag wordt binnengeschoten. Van Keulen dus die er overheen duikt. En zo scoort Ajax voor het eerst in deze serie. Dan kan Feyenoord nu op een 3-1 voorsprong gaan komen. Als het Sibelo is. Die gaat Sibelo. Schiet hem hard in de rechter benedenhoek. Dan gaat het shirt uit. En dan denkt hij dat Feyenoord er wel is. Of hij is gewoon heel erg blij met zijn doelpunt. Dat kan natuurlijk ook. Feyenoord komt in ieder geval op een 3-1 voorsprong. Hij viert het alsof de overwinning al binnen is. En dat is natuurlijk nog niet zo. Het staat 3-1, maar Ajax kan nu weer op 3-2 komen als Jehu Simeon een strafschop gaat nemen. Dat is natuurlijk
4: ja,
3: niet
4: altijd
3: zo.
4: Dat je
3: gewonnen straks komt of je binnengeschoten strafschop al zo viert. En dat Ajax er dan met de overwinning vandoor zou gaan. Dan moeten ze deze in ieder geval wel gaan maken met Simeon die de bal heeft klaargelegd. De nummer 10 van Ajax. Wat doet hij? Wat doet Van Keulen? Schiet hem. Och, heel goed. Hier kan zelfs Van Keulen niet bij. Hoog in de touwen. Zo staat het weer 3-2 in deze strafschoppenserie. Maar kan Feyenoord nog wel de overwinning en een finale plek binnen gaan halen als het Poldervaart is. Die de bal nog moet gaan halen ook. Want de bal wordt weggegooid door een Ajax-ziet. Poldervaart, de aanvoerder van Feyenoord, Noah Poldervaart, kan zijn ploeg

0: gaat genomen worden door Magnoen. En we zitten inmiddels 16,5 minuut in deze wedstrijd. Komt die vrije trap, die komt heel hoog. Ja, die kan ingekopt worden. Wordt ook ingekopt, maar dan wordt bij het inkoppen een overtreding gemaakt. En dan is het gewoon de keeper van de Dortmund, Popadopoulou, die de bal weer in het spel mag gaan brengen. Dortmund, nu aan de bal. Gaan de bal proberen weg te schuiven. Maar balverlies van, in dit geval van Schulte Goebel. Maar krijgt toch een vrije trap omdat hem te zwaar op de huid werd gezeten. En dan is het weer terug bij de keeper van Dortmund. Slechte bal. Daar kan er misschien geschoten worden. Maar dat duurt allemaal weer net te lang. En ja, dit is eigenlijk in de hele wedstrijd zo dat het iedere keer net iets te lang duurt. En nu wordt er geschoten. En die bal gaat net naast het doel. Ruim 17 minuten gespeeld in de wedstrijd. En nog steeds 0 tegen 0.
1: 0-0 tegen 0. En de net dus afgelopen wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Die won Feyenoord na strafschoppen. Gaan wij even kijken wat er zometeen staat te gebeuren. Op veld 2 hebben we in de groep voor de 9 tot en met de 12e plaats. Hebben we zometeen de wedstrijd tussen West Ham United en CVV Zwervers. Die staat denk ik op het punt van beginnen. Ik kijk even naar het veld, maar ik zie er nog geen beweging. Dus we gaan daar nog niet naartoe.
2: Ik wil eens even vragen of er iemand al zit misschien.
3: Ik zit er zeker, jongens. Een hele goede middag nogmaals. En de spelers van West Ham United en CVV Zwervers die lopen allemaal het veld op. Ze staan nu allemaal op een rijtje. Geef elkaar even een handje. Spelers van Feyenoord staan ook nog op het veld om een verkwikkend watertje te pakken. En dan gaan zij zo meteen, denk ik, ook van het veld af. En dan gaan we hier beginnen zo meteen, over enkele minuten, met een topwedstrijd. West Ham United tegen CVV Zwervers.
2: Nou, ik ben benieuwd, Tom. Je hoort zo meteen meer van die wedstrijd hier bij Radio Kapelle en lokale Omroep Kempen. Zo lekker, man. 29 graden vandaag, factor 50 muziek. Dit is Simply Red en Fairground.

0: Simply Red en Fairground zorgt voor een playground vol met doelpunten tot analisten.
1: Jazeker, er is gescoord hoor. Voor 7 Zwervers. Ze staan op 1-0 tegen West Ham United. Doelpunten maken Tim van Keulen.

0: weinige Britse zangers die je gewoon in een soort van Braziliaanse dans meesleurt. Simply Red en Fairground bij Radio Capelle en lokale Bob Krimpen. Je bent bij de U13 Cup en Marvin, ik zit hier om me heen te kijken. Het strand helemaal vol, joh.
1: Ja, die wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is net afgelopen. En je ziet dat het publiek allemaal de kantine nu instroomt hier bij 7V Zwervers. Ja, het is een gezellig druk hier nu. En er wordt nog steeds gevoetbald op veld 1. Hans, hoeveel staat het bij Borussia Dortmund tegen KRC Genk?
2: 23 minuten op de klok en het staat nog steeds 0-0. Moet wel zeggen dat de meeste kansen zijn er eigenlijk wel voor Borussia. Alleen ja, er staat ook een keeper in het doel. Koubergs die gewoon alles tegenhoudt. Nu weer is het Racing Genk die de bal heeft met... Ja, toch proberen die bal binnen te houden. Nou, dat lukt niet. Dat was Nkansa Bright die niet in staat was de bal binnen te houden. Wordt er snel ingegooid. En mag Borussia Dortmund weer proberen een aanval op te bouwen. Nou, wordt de bal even teruggelegd in de achterhoede op Meerhof. Dan, het is het proberen waard een hakje. Maar er werd goed opgelet bij Racing Genk. En zo kabbelt deze wedstrijd voort. We zitten in de 24e minuut en nog steeds 0-0.
1: Ja, dan gaan we snel weer terug naar veld 2. Daar staat CVV Zwervers met 1-0 voor tegen West Ham United, toch Tom?
3: Zeker niet meer. Het zat weer 1-1. Want binnen de minuut was het vervolgens Arie Rubenstein die West Ham United het op een gelijke stand opbracht tegen 7V Zwervers. Een spectaculaire opening dus hier van deze wedstrijd tussen West Ham United en 7V Zwervers. Waar we nu de bal hebben bij de doelman van West Ham United. Chelsea McArdle is dat. McArdle die heeft hem naar zijn vereniging gepaast. En gaan ze kijken of ze daar wat misschien mee kunnen doen. Terug naar de doelpunt te maken Rubenstein. Rubenstein die paast hem vervolgens naar Moerdien. Moerdien aan de linkerkant van het veld. Gaat hij opzomen? Gaat hij de 16 in? Kan hij ook nog een voorzet geven? Nee, dat lukt niet. Goed verdedigd is het van 7V Zwervers. Bal gaat over de zijlijn. Inworp dus voor West Ham United. Die gaat genomen worden zometeen door Flint Ferdinand. Dan gaan we kijken of daar misschien allemaal ter hoogte van de 16 van 7V Zwervers. Of daar iets gedaan kan worden. Nog een inworp wordt er gegeven aan West Ham United. Nadat Jarelli Simons de bal via zijn rug over de zijlijn liet gaan. En dus een nieuwe inworp voor West Ham United. Die inworp gaat genomen worden. Die gaat wederom vanaf Ferdinand worden gegooid. Ferdinand die heeft het spel dus weer in gang gezet. Bal inderdaad nog steeds bij West Ham United. Terug bij diezelfde Ferdinand. Ferdinand die nu gaat kijken of hij voor kan geven. Dat lukt nog niet. Hij gaat een paasje doen vervolgens naar Moerdien. Moerdien die heeft de bal. Die gaat van links helemaal naar de rechterkant bijna. En dat is uiteindelijk goed ingrijpen hier van 7V Zwervers. Zwervers wat in balbezit is momenteel. En dat hadden ze dan uiteindelijk met Bertels. Bertels verliest wel de bal van de speler van West Ham United. En dus is de bal nu bij Jake Flannery. Flannery aan de bal. Die heeft hem gepaasd richting Obos. Obos in het centrum van het veld wordt wel gefluit. Even kort door de scheidsrechter. En dus is West Ham United verder in balbezit. Er komt onder andere door met Moerdien de schoen eventjes uit was geschopt. En dus heeft Zwervers inmiddels nu de bal. Met een lang bal richting de voorwaartse, maar die bal start voor een speler van 7V Zwervers. Zet wel goed druk op de keeper, waardoor hier dus na 6 minuten spelen al de stand 1-1 is.
0: Het is lekker warm vandaag met 29 graden, dus mocht je nog thuis zitten, kom vooral gerust hierheen. Sportpark Kouwenhoek bij 7V Zwervers. Tik je gewoon in op Google Maps en dan zie je dat het helemaal niet zo ver fietsen is, joh. Dat is ook nog lekker in het zonnetje. En als je hier dan eenmaal bent, dan zou ik zeker ook even een kijkje gaan nemen bij... de buitenkant van de kantine, daar staat het Sophia Kinderziekenhuis. En de laatste gesigneerde shirts en ballen van Touzani liggen daar. Wil je er eentje scoren? Weet dan, en het is voor het goede doel. En jij bent misschien dan een van de laatste die er nog eentje kan halen bij het Sophia Kinderziekenhuis. Die staan dus hier net als je de kantine naar binnen loopt, heb je een deurtje naar buiten. En daar staat... staat een heel mooi kraampje met van alles en nog wat. En weet dus, hè, als je nog denkt, joh, van het bierbudget kan er wel even iets af. Dan zou ik dat vooral daar even besteden.
1: Ja, het is natuurlijk voor het goede doel. Dat is mooi. Dus tegenover de VIP-tent, hè? VIP-tent,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Gaan wij weer snel terug naar het voetbal. Dortmund tegen RKC Genk. Ik kan het veld niet meer zien, maar gelukkig Hans Stofkoper nog wel.
2: Ja, dat kan ik nog wel. Het is nog 2,5 minuut in deze wedstrijd. En nog steeds gewoon die 0-0 stand. Beide ploegen zijn niet in staat om echt toch in een geweldige scoringspositie te komen. Nu dan. Maar dan is het, als je nu... het is lopen, rennen en uiteindelijk wordt er een overtreding begaan. En wordt er een vrije trap gegeven aan Borussia Dortmund. Nog een iets meer dan 2 minuten. En dan is ook deze wedstrijd in de pool afgelopen. En dan kunnen de spelers misschien eindelijk zich gaan opfrissen. Want het is wel heel erg warm om te voetballen. En ook om verslag te doen hier in het zonnetje. Nou, komt die bal. Dan misschien de laatste kansen. Maar het is rommelig. Het is rommelig. En dan weer balverlies. Misschien nog wel de mogelijkheid. Ja, en dan de mogelijkheid. Komt-ie. Ja. Doelpunt. Levi Schwartze zet in de ene laatste minuut van de wedstrijd. Borussia Dortmund op een 1-0 voorsprong.
1: Ja, daar dus Borussia Dortmund op die voorsprong. Gaan wij weer terug naar dat andere veld. En op dat andere veld, daar speelt natuurlijk Zwervers... tegen, ik ben heel even kwijt, West Ham United. 1-1 toch, Tom?
3: Zeker weten, Marvin. Het is, spel ligt alleen heel eventjes stil doordat Moerdien van West Ham United een minuutje op de grond heeft gelegen met een blessure. Die is dus ook opgelapt inmiddels door de verzorger van West Ham United. Die komt zometeen dus ook weer het veld in. Vrij op gaat genomen worden door een speler van West Ham United. En dus... het spel gaan hervatten. West Ham United wat wel met 2-man duel verliest van CVV Zwervers. Maar ze pakken de bal weer snel gelukkig over. Is Tim Moerdien die inmiddels weer het veld in is gekomen. Heeft hier de bal. Geeft een goed steekballetje. Hoor je nu op Ferdinand. Ferdinand verliest de bal alleen van de speler van CVV Zwervers. En deze bal gaat over de zijlijn. Inworp dus voor, heeft hier de bal voor West Ham United. Het gaat worden ingegooid door misschien wel de kleinste speler van West Ham United. De doelpunt te maken. Dat is Ari Rubenstein. Die gaat de inworp nemen. Inworp is ver genomen nu. Gaat alleen via de speler van Zwervers weer over de zijlijn. En dus komt er een nieuwe inworp aan bij de wedstrijd. Tussen West Ham United en CVV Zwervers hebben wij nu exact 10 minuten gespeeld in de eerste helft. Stand 1-1 na 2 snelle doelpunten bij achter elkaar.
1: Ja, Hans, hoe lang is er nog te spelen bij Borussia Dortmund tegen Genk?
2: We zitten inmiddels in de extra tijd en ligt het aan de scheidsrechter. Ik zag hem een keer op zijn horloge kijken om wat extra bij te trekken. Misschien dat dan nog een mogelijkheid komt voor Genk. Bal wordt weggekopt en wordt hij dan nog ingeschoten. Ja, dat proberen. Ja, dat kan. Nee, wordt weggewerkt. Nog eens kans om te schieten. En dan, dan gaat de bal... wordt het een corner. Een corner voor Racing Genk. En dat zal ongetwijfeld de laatste handeling zijn in deze wedstrijd. Want we zitten inmiddels al in de blessuretijd. Kijken of die corner wat oplevert. En daarna zal ongetwijfeld het einde van de wedstrijd gefloten worden door de scheidsrechter. Komt die... daar komt die corner. Die corner die komt die hoog. Want daar zitten wat lange spelers bij Racing Genk voorin. Aanloop genomen. Bal nu voorgetrokken. Komt inderdaad hoog voor. En wie werkt me weg? De keeper van Borussia Dortmund kopte hem. De bal werd weer uit het doel getikt door keeper Koubergs. Volgt er eigenlijk alsnog een corner in de tweede minuut van de extra tijd. Ook inmiddels genomen. Hoog voorgezet. Weggekopt, naastgekopt. En dan is de wedstrijd afgelopen. En wint Borussia Dortmund met 1-0 van Racing Genk.

0: I Go With The Houston, I Your Love. Ondertussen bij veld 2 is er gescoord, de mannenlisten.
1: Het is Nadim Mouadine die de keeper van Zwervers kon spelen. Volgens kan hij heel makkelijk de bal in het net leggen. En zo staat West Ham United op een 2-1 voorsprong. Er is opnieuw afgetrapt door 7 Zwervers. De bal is nu bij de doelman van West Ham United. Mercado is dat natuurlijk. Hoe kan ik die nou vergeten? Ik heb het nu ongeveer al 30 keer genoemd, denk ik. Deze dagen, omdat dat is nog een goede doelman. Dus hij heeft vaak de nul gehouden. Maar vandaag tot nu toe nog niet. En daar is een nieuwe aanval van West Ham United. Maar deze keer goed verdedigd door 7V Zwervers. Zwervers wordt meteen proberen uit te breken aan de rechterkant van het veld. Lukt dat? Kunnen ze uiteindelijk schaken bereiken? Dat lukt niet. Goed verdedigd werk hier van de speler van West Ham United. Dat was dan Ferdinand. Die ligt aan de plaats terug. Keeper, dat vindt de scheidsrechter het genoeg. Maar bij 1 minuut blessuretijd is het hier een speciaal in stand van 2-1.
0: Tom, het laatste stuk is een beetje moeilijk te verstaan. De verbinding is ontzettend slecht. Denk dat dat ook een beetje te maken heeft met heel veel mensen natuurlijk. En 4G en zie dan nog maar eens een keertje wat op je telefoon te gaan verzenden. Dus heel even kort, je hebt rust nu, hè? Wat is de ruststand?
1: 2-1.
0: 2-1, kijk, oké. Okay. Dan Hans Stofkoper, zit jij nog steeds op veld 1?
2: Nee, maar ik kan wel de stem van Hans Stofkoper een beetje nadoen misschien.
0: Oh, nou, ik zou heel graag even jouw imitatie dan willen met de eindstand van de wedstrijd Borussia Dortmund tegen KRC Genk.
2: Ja, daarover vraag je me eigenlijk een beetje. Ik kom hier net aanlopen. Ik zie ook nog niet iemand nu in mijn richting heel hard iets uitbeelden dat het zoveel is geworden. Dus,
0: In dat geval dan ben je dat antwoord nog even verschuldigd. Maar daar komen we zo meteen op terug. Is het dan nog steeds mogelijk om met lichte Hans impressie te vertellen wat er zo meteen bij jou te wachten staat?
2: Kijk. Oké, daar komt hij. Nee, dat lukt niet. Meer dan dat krijg ik niet uit. Maar ik zie wel 2 teams klaarstaan die zo meteen het veld op gaan komen. Dan heb ik het over Slavia Praag. En Paris Saint-Germain, ze gaan uitvechten wie er 5e wordt en wie er 6e wordt op dit mooie toernooi. Maar ze staan nog even buiten het veld te wachten. Dus nog even een heel rustig veld.
0: Voor. Nou, lekker man. Je hoort zometeen dan wat daar staat te gebeuren op veld 1. Oftewel het veld waar zometeen de wedstrijd wordt gespeeld. Tussen, 2 andere ploegen.
3: Ja, tussen Slavia Praag en... moet ik ook even kijken. PSG, hè? Ja.
0: Zometeen meer Radio Capella, lokaal op Krimpen. Dit is Peter Gabriel.

0: Dat was Pieter Gabriel met Sloophamer.
1: Ja, je bent nog steeds aan het luisteren naar de onder 13 cup hier bij Radio Capelle en de lokale omroep Krimpen. En je luistert natuurlijk naar IJsselsport. En we doen heel dit Pinkse weekend doen wij verslag van die onder 13 cup vanaf Sportpark Kouwenhoek in Capelle aan de IJssel. Op dit moment wordt er, als het goed is, weer gevoetbald op veld 2. De wedstrijd West Ham United tussen Zwervers. Klopt dat, Tom?
2: Bezig bij deze wedstrijd. En het staat er nog steeds 2-1. Goede kansen net nog gezien voor West Ham United op de 3-1. Maar die zijn nog niet gescoord. Is het nu momenteel CVV Zwervers in de aanval. Dat doen ze dan met Mats Bartels. Mats Bartels aan de linkerkant van het veld. Probeert hij in de 16 in te slingeren. Dat lukt. Maar hij komt alleen in de voeten van de speler van West Ham United. En dus kan West Ham nu wel uitverdedigen via Ferdinand. Ferdinand die praast hem volgens weer in het voetje van zijn speler van Zwervers. Dus kan Zwervers nu weer gaan op proberen op te bouwen. Bijna in de 16 van West Ham United verliezen ze de bal doordat diezelfde Mats Bartels per ongeluk het voetje tikt van Arie Rubenstein, waardoor die valt. En dus komt er een vrije trap voor West Ham United. Gaat er gewist worden voor de tweede keer bij CVV Zwervers. Onder andere de keeper gaat eruit. Mick Jensen gaat eruit. En van hem komt er in Kuzi Destan Demir. En volgens mij was er dan nog een wissel. Volgens mij is Quiroga er ook ingekomen. Wie eruit is gaan, weet ik eventjes niet. Die zie ik aan de andere kant nog lopen. Een eerdere wissel was al Jay Schaap voor Lucas Boonzaaier. Dat zijn de wissels wat betreft CVV Zwervers. Om toch nog, denk ik, iedereen eventjes wat minuten te geven. Op zo'n toch mooi thuistoernooi voor CVV Zwervers. En ik vind Zwervers, ze spelen echt wel goed hoor vandaag. Ook deze wedstrijd weer. Vol passie tegen een West Ham United. Je kan zeggen, joh, we laten ze erop en erover klappen. Maar gelukkig gaat Zwervers daar niet voor. En gaan ze er ook echt voor vechten om die punten te pakken. Daar is een goede bal. Goede bal van Zwervers. Alleen, die wordt goed tegengehouden door West Ham United. West Ham United verliest de bal dan uiteindelijk, wil ik zeggen, van Zwervers. Maar daar is nog steeds. Dat is Milan Vaas die de bal in gevecht zat met de speler van West Ham United. Hij verliest de bal wel van West Ham United. En dus kunnen zij gaan weer gaan opbouwen. De Londenaren even een balletje terug richting de keeper McCardle. Om te kijken of ze vanaf die kant wel weer wat kunnen gaan opbouwen. Dan hebben wij hier in de tweede helft exact 6 minuten gespeeld. Staat het 2-1 voor West Ham United.
1: Ja, en op veld 1 zie ik inmiddels de spelers het veld oplopen voor de wedstrijd tussen Slavia Praag en PSG. Christian zit daar, hè?
3: Ja, zeker. Daar ga ik, als we het erover hebben, nu zitten. Ik stond nog lekker, maar ik ga nu lekker zitten. En ik zie de twee teams het veld opkomen lopen. Het gaat dus om een plekje. Ja, het gaat om plek 5. Wie wordt er vijfde en wie wordt er zesde? Daar gaat deze wedstrijd op. Ik ben benieuwd of de twee ploegen er nog zin in hebben. Want je hebt al een behoorlijk toernooi achter de rug. En of je nou vijfde of zesde wordt. Nou ja, laat ik nou niet heel de wedstrijd trouwens nu al gaan opleveren dat het überhaupt begonnen is. Dat is natuurlijk ook geen goed idee. We worden in ieder geval wat handen geschud. En zometeen gaan we hier dus beginnen op veld 1 bij Slavia Praag tegen Paris Saint-Germain.
1: Ja, dus we komen zo bij jou terug voor het begin van die wedstrijd. Gaan we nu weer snel terug naar Tom voor de wedstrijd West Ham United tegen Zwervers.
2: Zwervers, doelpunt! Doelpunt voor CVV Zwervers. 2-2. Een goede uitbraak en de bal komt bij Gennaro Schaken. En die weet hem van buiten de 16 mooi naar binnen te krullen in de doel. In het doel van West Ham United. En zo staat het hier, jongens, 2-2. En dan hebben we dus weer een wedstrijd.

0: zijn de ontwikkelingen op veld 2 bij de wedstrijd tussen West Ham United en Zwervers? Wat is er aan de hand, Tom?
1: 10 minuten 11. West Ham United komt op het 3-2 voorsprong. Het is Moerdien die zorgt dat Zwervers weer opnieuw mag gaan aftrappen. Stand 1-2. Daar komt de aftrap zo dus van Zwervers. Je moest even op Moerdien. Is daar een fluitje af voor de volgende straf. 7-7. De bal gaat meteen diep. Daar staat alleen niet op Zwervers. En dus is dit een makkelijke prooi voor de doelman van West Ham United. Die rustig het spel op gang kan brengen. Hebben wij hier bijna 11 Zwervers gespeeld, jongens. De laatste 4 minuten voor de hele doelman. Dit toen voor deze club. En dan gaan we kijken wie nog een puntje pakt. Misschien nog wat 3 punten.
0: Ja, dan gaan we naar veld 1. Want daar is de wedstrijd tussen Slavia Praag en PSG inmiddels begonnen, hè Chris?
2: Zeker, we zijn 2 minuutjes onderweg bij Paris Saint-Germain tegen Slavia Praag. En Slavia is in de aanval momenteel in het 16 meter gebied van PSG. Afvallende bal, komt dan het schot? Ja, dat komt er. Maar wordt ook geblokt en dus kan Paris gaan aanvallen. Doen ze dat over de rechterkant met Kevan Yofoa. Staat nog op eigen helft, ligt wel wat ruimte. Probeert de steekbal binnendoor te zoeken. Nou ja, dat doet hij dan ook. Maar uiteindelijk is er iemand van Slavia die ertussen zit. En via Pavlicek wordt het teruggespeeld naar het doelman. Pavlicek krijgt hem terug en dan kan Slavia gaan opbouwen. Wordt daar niet helemaal lekker opgelet. Daar achterin door de centrale verdedigers wordt er dan door Paris een overtreding gemaakt. Dus kan Slavia even temporiseren en vrije trap gaan nemen op eigen helft. En dat doen ze als we 2,5 minuut onderweg zijn in deze wedstrijd om de 5e plaats.

0: Ja, het lijkt wel echt vakantie weer. Dit was Madonna met Holiday.
1: Ja, en de wedstrijd tussen West Ham United en Zwervers is inmiddels voorbij. Ik weet niet of we inmiddels weer verbinding hebben met Tom. Of niet? En dan kan ik de uitslag noemen. Het is daar 4-2 geworden in het voordeel van West Ham United. Dat brengt ons terug bij veld 1. De wedstrijd Slavia-Praag tegen PSG.
2: 0-0, daar nog altijd de stand. Tot niet gescoord. Ik hoorde zojuist wel de fans van Slavia-Praag. Die laten zich eigenlijk heel de tijd al horen. Het doet me een beetje denken aan toen ik ooit een keer in Praag was. Toen speelde daar Mick van Buren, spits uit Ridderkerk. En daar ging het publiek heel de tijd gek en zijn naam scandeerde. En dat lijkt een beetje op wat hier ook af en toe doorklinkt. Nu, Paris Saint-Germain aan de rechterkant van het veld in de aanval met Yofoa. Ja, glipt er dan langs als er over de bal heen wordt getrapt door Salenji. Alleen Yofoa die kan er niet vandoor. Dus is het doelman Jan Kanka die de bal makkelijk kan pakken. Gooit hem naar Salenji. Dus kan Slavia weer gaan aanvallen. Doen ze dat aan de linkerkant als de bal naar voren wordt gespeeld in de diepte. 1-1 daar dat duel tussen Pavlicek en de verdediger van Paris Saint-Germain, Chemarin. Het is de Franse verdediger die daar als winnaar uit de strijd komt. Dus is het Paris wat mag gaan gooien. Moet dat wel even een paar meter naar achter gebeuren. Geeft de scheidsrechter aan. Nou, nu mag er gegooid gaan worden door Jekedo. Doet dat dan ook over de middenlijn heen. In de richting van de fysiek sterke spits van Paris Saint-Germain. Moussa Cissé. Hij wordt in zijn rug geduwd. En dus kan PSG een vrije trap gaan nemen op de helft van Slavia. Je hoort het wellicht al een beetje aan het commentaar. Het is een wedstrijd waar dus niet zo heel veel op het spel staat. Plek 5, daar gaat het om. Beide ploegen stralen dat ook wel een beetje uit. En dat in combinatie met de temperatuur zorgt ervoor dat het nog niet de meest vermakelijke wedstrijd van het toernooi is. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. We zijn nu 9 minuten bezig, wilde ik zeggen. En ik ga het gewoon blijven proberen als Paris nu aan de linkerkant is. Je hoorde wat hoge tonen. Dat heeft er niet mee te maken dat er iemand heeft gescoord. Maar het geluid doet een beetje moeilijk. Alhoewel, nu gaat het wel goed. Paris Saint-Germain aan de linkerkant van het veld. Wordt daar gedribbeld door Omar Cissé. Komt er niet doorheen. En kan Slavia dan weer ervan door. Nou ja, zij schieten de bal blind naar voren. Kan PSG weer oppikken. Misschien zit er nog even een aanval in. Nu op dit moment. Als Oba Russell de bal heeft. Speelt de bal naar links. Ja, je kan niet door een speler van Slavia heen spelen. Dus is ook deze aanval voorbij. We zijn bijna 10 minuten bezig in dit duel. Tussen Paris Saint-Germain en Slavia Praag. De fans laten zich nog maar eens horen. En dat gebeurt allemaal bij een 0-0 stand.
1: Ja, dat is dus die wedstrijd voor de 5e en 6e plaats. Zometeen staat op veld 2 ook op de planning. De wedstrijd voor de 7e en 8e plaats. Dat is de wedstrijd tussen Split en Manchester United. Daar gaan we uiteraard ook verslag van doen. Maar nu eerst wat muziek, hè?

0: Nou, dat was Mut met de Catcraft in.
1: Ja, en er wordt nog steeds gevoetbald hier op veld 1. De wedstrijd Slavia Praag tegen PSG. Wat is de actuele stand daar?
2: Ja, dat het nog steeds 0-0 staat hier. Nu wordt er gefloten voor buitenspel. Dus mag Slavia Praag een vrije trap gaan nemen. Zo rond de middencirkel. Niet op een hele gevaarlijke plek dus. Eigenlijk het grootste gevaar zojuist was van de kant van Paris Saint-Germain. Toen Ben Said het van afstand maar eens probeerde. Zijn schot was lang onderweg en hoog. En belandde uiteindelijk op de lat. Daar kwam de doelman van Slavia Praag goed weg. Zijn schot dus op een lat. Verder geen groot gevaar. Tot nu toe kunnen noteren in deze eerste helft. Die nog een minuutje ongeveer duurt. Laten we eens kijken of er nog wat in het einde van deze eerste helft zit. Als Slavia er aan de rechterkant uit denkt te zijn. Maar het niet dat de bal over de zijlijn is gegaan. Dus mag PSG gaan gooien met Ben Said. Die dus op de lat schoot. Zojuist nu verliest hij de bal. En kan Slavia misschien nog wat gaan doen. In die laatste secondes van deze eerste helft. Nu aan de rechterkant van het veld. Nou ja, wordt dan meteen goed verdedigd door PSG. Zet Ben Said die de bal oppikt. Speelt hem dan naar voren toe. In de richting van Cissé. Cissé is wel sterk. Maar komt daar niet als winnaar uit het duel. Dus kan Slavia dan nog één keer naar voren. Aan de rechterkant van het veld wordt er gevlacht voor buitenspel. Zo is ook deze kans voorbij. En lijkt dat zo'n beetje de laatste kans van de eerste helft te zijn. Als de scheidsrechter heeft gefloten zelfs voor het einde van het eerste bedrijf. Gaan deze twee teams de dugout opzoeken. Die warme dugout opzoeken. En een plan maken voor de tweede helft. Want er moet toch echt een winnaar komen in dit duel om de vijfde plaats. Tussen Paris Saint-Germain en Slavia Praag. Tot nu toe staat het dus 0-0.
1: Ja, en we komen zo meteen bij je terug voor de tweede helft. Inmiddels al begonnen of op het punt van beginnen de wedstrijd tussen Split en Manchester United. En als het goed is, zit langs het veld Kasper.
3: Dat klopt inderdaad. En de wedstrijd is begonnen tussen Hajduk Split en Manchester United. We zijn 17 seconden onderweg. En we hebben meteen dan de eerste hoekschop te pakken voor Hajduk Split. Vanaf de linkerkant zal die worden genomen. Kijken wat dat gaat worden. Bal moet natuurlijk goed in het halve cirkeltje liggen. En dan zal uiteindelijk die hoekschop genomen gaan worden. Wordt voorgeslingerd, wordt gekopt. Nee, uiteindelijk over het doel. Maar dat levert in ieder geval dan de achterbal op voor Manchester United. Dus onderweg meteen de eerste hoekschop, maar staat nog altijd 0-0.

0: We gaan even naar VLT, naar Christian.
1: Waar Slavia in de aanval is. Net op het moment dat ik dat zeg, gaat er iemand naar de grond. Schij zegt er laat doorspelen. Slavia nog altijd. Zit er dan nog een schotkans in? Nee. Want daar wordt goed verdedigd door Ben Saïd. En dan kan Paris Saint-Germain weer naar voren toe. Ligt er wat ruimte om dat ze bij Slavia allemaal aan aanvallen dachten. Nu moet er verdedigd worden. Dat gebeurt door één man, Miketa. Hij staat goed op te letten. En zorgt ervoor dat de Tsjechen weer over kunnen nemen. Nu bij de doelman Kanka. Die kan weer gaan opbouwen. Dat doen ze dan achterin bij Slavia. Het staat hier nog altijd 0-0. We zijn net weer begonnen aan de tweede helft. Anderhalve minuut onderweg. En mochten het strafschoppen worden, laten we een klein beetje speculeren en vooruit in de tijd kijken. Dan zou het alweer de derde keer zijn voor Paris Saint-Germain dat het daarvan komt. Ze wonnen een keer en ze verloren een keer. Ze wonnen van United en verloren daarvoor van Ajax. Dus je kan veel zeggen, maar ze hebben in ieder geval wel goed kunnen trainen op strafschoppen. Nu Slavia in de aanval aan de linkerkant. Komen ze eruit. Keeper ver uit zijn doel. Komt het schot en gaat hij net voorlangs. Och, dit was toch de kans op de 1-0 voor Slavia. Als de keeper van PSG, Jean-Gol, heel ver uit zijn doel was. Een verkeerde inschatting maakte. Het doel was open, maar er moest in één keer geschoten worden. En ja, het is millimeterwerk, maar de bal gaat voorlangs. En dus kan de doelman in het oranje van de Parijzenaren opgelucht ademhalen. Want het staat nog altijd 0-0 bij PSG tegen Slavia Praag.
0: Oké, dan gaan we even naar Kasper. Oh.
2: Ja, mag ik?
0: Ja, nee.
2: Ja? Dan gaan wij snel terug naar veld 2. Want daar zit Kasper voor ons.
3: Dat klopt inderdaad. In minuut 6 van deze wedstrijd. Waar Hajduk Split zojuist weer een behoorlijke kans kreeg. Maar die ging over het doel van Manchester United. De doelman van Manchester United. De bal nu speelt naar de rechterkant van het veld. We gaan beleven of inderdaad, het hoorde net, de plaat neem je mee. Misschien is dat de plaat van Bolle Jos. Want neem me weg of zo, pak me mee. Maar we gaan in ieder geval nu splitten met een schot op het doel in de handen van de doelman van Manchester United. Dat betekent nog altijd dus 0-0 in de zesde minuut van deze wedstrijd.

0: Ja, dit was onmiskenbaar Bob Marley. Maar we gaan naar veld 2, toch?
1: Ja, laten we even naar veld 2 gaan voor die wedstrijd tussen Split en Manchester United. En Kasper doet daar verslag.
2: Dat klopt helemaal. In een vrije trap nu voor Hajduk Split na een overtreding van een van de spelers van Manchester United. Kijk wat dit gaat worden. Wel een behoorlijke afstand, maar hij kan natuurlijk wel 16 zomaar ingeslingerd worden. Nee, hij gaat opzij. Variant dus op die vrije trap. Bal naar de linkerkant. Helemaal waar dan de aanval verder wordt opgezet. Even proberen speler te omspelen. Dan wordt hij helemaal in het centrum gespeeld. Misschien is de kans voor Hajduk Split. Nee, wordt weer weggewerkt door Manchester United. Die kunnen dan niet counteren, want Hajduk vangt dan nog steeds de bal op en kunnen ze de bal nog steeds in bezit uit de bal over de zijlijn. En degene die hem het laatste aanraakte was iemand van Manchester United. Dat betekent...
1: Ik moet je heel even onderbreken, jazeker, want er zijn ontwikkelingen op veld 1. Slavia Praag tegen PSG.
3: De wedstrijd komt Paris Saint-Germain op voorsprong. Het is Kevin Yofua die het helemaal alleen doet. Hij schiet de bal op hele mooie wijze in de goal. En dus leidt Paris Saint-Germain met 1-0 tegen Slavia Praag.
0: We gaan weer terug naar Kasper.
2: Ja, nu had Hajduk weer de kans om op de 1-0 te komen. Die bal die ging echt net voorlangs. Maar ze zijn nog steeds in balbezit. Zoeken daar de 16 weer op. Een beetje naar de linkerkant spelen. Maar deze bal gaat naast het doel van doelman Kane Westwood van Manchester United. Ja, Hajduk is wat gevaarlijker op dit moment. Willen natuurlijk ook die wedstrijd winnen. Dat lijkt me logisch. Maar ook Manchester wil die wedstrijd winnen. Dus er moet een winnaar uitkomen. Dat is duidelijk. 12 minuten onderweg in deze wedstrijd. En de stand nog altijd 0-0.

0: Jingle.
1: Ja, en je luistert nog steeds naar Radio Kapelle en de lokale omroep Krimpen. En we doen heel het Pinkse weekend verslag van dat onder 13 toernooi hier bij CVV Zwervers.
0: En we gaan door tot de finale.
1: Jazeker, we gaan door tot de finale en daarna nog, denk ik.
0: Ja, denk het.
1: Ja, ik krijg net een foto doorgestuurd van Christian. Die zit nog steeds bij veld 1. Hij zit onder een parasol, of onder een paraplu. Waarschijnlijk om jezelf tegen de zon te beschermen, hè?
2: Nee, je kan maar beter goed voorbereid zijn, hè?
1: Ja, ik zie het.
2: Hey, ik weet niet wat er komen gaat. Hey, het spel lag hier heel even stil bij Paris Saint-Germain tegen Slavia Praag. Omdat de doelman even geholpen moest worden. Nou, die is opgekalafaterd. Staat weer tussen de palen. En die zal meteen goed op moeten geletten. En misschien wel in actie moeten gaan komen. Want Slavia Praag neemt een hoekschop. Waar belandt die? Wordt nog gekopt richting de tweede paal. Wordt op de doellijn weggehaald dus. En zo blijft het nog eventjes 1-0. Goede verdedigende actie daar van Paris Saint-Germain. De Fransen zoeken meteen de bal naar voren toe. Nu aan de linkerkant, daar met Bayunga. Bayunga, ja, die wordt op de huid gezeten, maar is nog altijd in balbezit. Is die paas niet helemaal fantastisch? Kan Slavia Praag de bal oppikken? Wordt daar dan een overtreding gemaakt? Nee, er wordt gefloten voor buitenspel. PSG stond buitenspel en dus kan Slavia Praag een vrije trap gaan nemen. Ja, wil dat spelertje dan op de helft van PSG. Maar zo werkt dat natuurlijk niet als er buitenspel gestaan is. Nou, vrije trap is nu genomen. Wordt meteen ingeleverd. PSG schiet de bal naar voren toe. Om dan weer zelf te gaan jagen op de doelman van Slavia Praag. Er zijn nog zo'n 2 à 3 minuten te spelen hier zo. En het staat nog altijd 1-0 door een doelpunt. Door een schitterend doelpunt was dat van Jofua. 1-0 dus bij PSG tegen Slavia Praag.
1: Ja, en op veld 2 spelen Split en Manchester United tegen elkaar. Daar gaan ze uitmaken wie de 7e en 8e wordt. Hoe staat het er daarvoor, Kasper?
3: Nou, we hebben een andere wedstrijd op het moment. De wedstrijd Waterdenker. Dat betekent dat hij even niet gevoetbald wordt.
0: Kasper, je bent even niet te verstaan.
3: We komen ik zei dat een andere wedstrijd bezig is. Water drinken. Oftewel, het is rust.
1: Kasper, ik moet je heel even onderbreken. Want er zijn ontwikkelingen op veld 1 in de wedstrijd Slavia Praag tegen PSG. Wat is daar gebeurd, Chris?
2: En zo staat het dus weer gelijk, vlak voor het einde van deze wedstrijd. Paris Saint-Germain tegen Slavia Praag, 1-1.
0: Kasper?
3: Ja, ik ben er.
0: Ja.
3: En dat betekent dat...
0: Nee, de lijn was er net heel erg slecht.
3: Nou, maakt niet uit.
0: Dan doen we gewoon nog even een stukje muziek.
3: Wat ik zei, wat we aan het rusten waren.
0: Oké. Okay.

0: Ja, dat was goalplay Viva la Vida. We gaan naar?
1: Ja, we gaan naar veld 2 voor de wedstrijd Split tegen Manchester United.
2: Maar zojuist de tweede helft is begonnen op dit veld 2 met nog altijd die 0-0 stand. Maar het Manchester United is dat probeert nu uit te verdedigen. Dat gaat een beetje lastig door het midden. Dat moet je eigenlijk nooit doen, maar ze doen het uiteindelijk wel. Overigens heb ik al gezegd dat alle scheidsrechters geselecteerd zijn door scheidsrechters op maat. Dat is een hele databank met allerlei scheidsrechters. Door Egbert Hartens en Remco van der Hul zo'n beetje georganiseerd. Er zijn er elk jaar weer, hoor. Elk jaar weer topscheidsrechters hier te vinden op Sportpark Aalhoek. Mag wel eens gezegd worden. Bal nu bij Manchester United. De bal opgepikt nu door Huidoekspitten. Die kunnen hem nu misschien gaan doorbreken. Al kan naar de linkerkant. Dat gebeurt uiteindelijk niet, want hij wijkt zelf uit naar links. En dat betekent dat de spits dan naar voren zal gaan. En de bal gaat dan uiterlijk over de achterlijn. En dat betekent dat Huidoekspit een hoekschop mag gaan nemen natuurlijk. Want Manchester United was de ploeg die de bal als laatste wist aan te raken. En dat betekent dat we een hoekschop krijgen vanaf de linkerkant voor Huidoekspit. En alarmfase nummer 3 dus voor Manchester United, zou je kunnen zeggen. Gaan we kijken wat deze hoekschop gaat worden. Moet uiteindelijk de reservespelers die daar
1: warm lopen. We moeten even onderbreken, want op veld 1 is de penalty-serie begonnen bij de wedstrijd Slavia Praag tegen PSG.
3: Ja, de eerste strafschop is genomen en gemist. Het was de doelpuntenmaker van Paris Saint-Germain, Kevin Yofua, die veel te laconiek die strafschop nam. Beetje half hoog door het midden met een klein boogje nog zelfs. En dat was een makkelijke bal voor de doelman van Slavia Praag, Jan Kanka. Hij kon die bal keren. Nu is het Peter Szalenyi voor Slavia Praag. Die klaar staat en schiet rustig in de linkerhoek. Hij schiet zijn ploeg op voorsprong. En zo staat het dus 0-1. Gaat Slavia aan de leiding in deze strafschoppenreeks. Is het nu Cheikh Omar Cissé die naar de stip toe loopt. Heeft de bal gepakt. Stuitert een aantal keren op de grond. Nog even het goede gevoel terugvinden. We hebben hem niet veel gezien in de wedstrijd. Hij gaat klaarstaan. In deze bloedhitte die het is op het veld. Zal de warmtestralen zien op het veld. Daar is de aanloop en het schot. En gekeerd door de doelman. Paris Saint-Germain 0 uit 2. En de keeper van Slavia zit er goed bij. Het is nu Slavia wat weer mag gaan nemen. Ze kunnen op een 2-0 voorsprong gaan komen. Okay. Dus ik hoor dat het doelman Zelenka was die op het doel staat. En hij, of in het doel staat. Hij keerde de strafschop en nu is het een speler van Slavia die achter de bal staat om de 2-0 binnen te schieten. Doet dat in de linkerhoek. Matthias Miketa speelde een goede wedstrijd en verzilvert dat nu ook. Met een goede strafschop en zo staat Slavia op een voorsprong. Ja. 2-0 is het voor Slavia. En nu de spits van de Parijzenaren, Moussa Cissé. Als de druk hoog is, want Paris miste al 2 strafschoppen. Nu de beurt aan Cissé dus. Wat doet hij? Schiet hem en weer een redding van Zelenka. En dan kan Slavia het nu al afsluiten. Als ze scoren is het afgelopen. Pakken zij de 5e plek. De beslissende strafschop nu al in de reeks na 3 penalties.
0: We gaan heel even naar Kasper toe, daar is ook een moment.
2: Nou, dat was geen moment, maar in ieder geval veel kans. De spitsen verprutsen ze helaas allemaal, want het is kunst en vliegen. Maar snel terug naar Chris.
3: Ja, maar Vibier al klaar staat. Hij schiet hem in de linkerhoek. Keeper blijft staan en dan is het afgelopen. Slavia wint na strafschoppen van Paris Saint-Germain. Het wordt 3-0 nadat er na de reguliere speeltijd geen overwinnaar was. Slavia wordt zo 5e op dit onder 13 toernooi. Paris Saint-Germain eindigt als 6e. Come

0: Dat was Shakira met Zoo. Kasper, Manchester United tegen Hajduk Split.
1: Eindelijk de band gebroken. Na veel kansen gezien van Hajduk Split was het uiteindelijk toch daar Lukas Ivković. Die wist te scoren voor Hajduk Split. Hij scoorde de 1-0. Uiteindelijk heel veel kansen voor de ploeg uit Kroatië. En dan toch inderdaad de 1-0. En dat was volkomen terecht gezien inderdaad de vele aanvallen en kansen die er zijn. We zitten nu in minuut 10 en mag Manchester United een achterbal gaan nemen. De stand dus in het voordeel van Hajduk Split 1-0.

0: Ja, inmiddels begonnen op veld 1. De wedstrijd om de derde en vierde plaats tussen Sporting en Ajax.
1: Binnen 20 seconden staat Sporting op een 1 tegen 0 voorsprong. Het is Taralunga die de keeper omspeelt. En nog één speler van Ajax erbij. En die kan zo binnenlopen. 1 tegen 0 al heel erg snel voor Sporting, Hans. Hans, dat is bizar.
2: Het was ook bizar hoe er daar verdedigd werd door Ajax. Die keeper en die laatste verdediger liepen elkaar in de weg. En Taralunga, een van de betere spelers op dit toernooi, ja, die profiteerde van. Hij kon hem zo in het lege doel rollen. Inderdaad, 1 tegen 0. En dan moet proberen Ajax daar snel wat aan te doen. Komt de bal bij Ajax. Die gaan proberen een aanval op te bouwen. Dus inderdaad, dat is Stan Smit. Stan Smit die de bal speelt naar Olivier Gazon. Terug op keeper. Ja, niet Mbah, want nu staat Lee J. George in het doel.
1: En dan zo snel al een tegengoal krijgen. Ja, dat is eigenlijk heel erg snel. Het is Sporting momenteel wat weer in de balbezit is. Dat doen ze met die doelpunt te maken. Taralunga aan de linkerkant van het veld. Probeert die 1-2 spelers van Feyenoord van Ajax natuurlijk ontspelen. Dat lukt niet. Spaat hij hem wel naar zijn teamgenoot Varela. Varela die gaat weer terugpasen richting Horatio. Horatio zo terug richting de verdediging. En dan gaan we kijken of Sporting misschien weer een nieuwe op aanval kan gaan opbouwen. Dat doen ze met Brito. Brito gaat hem meteen schieten. Schiet hem huizenhoog over de boarding heen. En daar wachten ze dus even op een nieuwe bal. Staat het hier dus na 20 seconden stond het gewoon al 1 tegen 0. We zijn inmiddels 20 minuten bezig, Hans. Wat vond jou op überhaupt van allebei de clubs?
2: Nou, ik heb eigenlijk Sporting Club de Portugal heb ik een aantal malen zien spelen. Een van de, was voor mij een van de favorieten. Alleen ze gingen dus in die halve finale onderuit tegen Brugge. Vond ik wel verrassend. Terwijl het spel nu even stil ligt. Ik weet niet waarom. Er is, er is geen bal meer. Ja, dat is vervelend. En dan, misschien is dit het einde van de wedstrijd, Tom.
1: Nou, dat denk ik. Ik hoop het niet dat zo snel de wedstrijd is afgespeeld. Anders hebben ze denk ik op veld 2 misschien nog wel een bal. Maar ja, ze wachten dus inderdaad op een bal, jongens, die er niet is. Ik zie Elijah,
0: sorry heren, we gaan nog heel even naar dat andere veld. Want die wedstrijd zit er bijna op. De wedstrijd tussen Split en Manchester United. Kasper.
3: Met nog een hoekschop voor Manchester United in de slotfase van deze wedstrijd. Bal wordt even helemaal teruggespeeld. Kan die opgepakt worden door de Engelse schot ver. En gaat ver over het doel heen in ieder geval. Dat schot van Manchester United. Dat betekent dat het hier nog steeds niet afgelopen is. Het moet even opgeschoten worden inderdaad om te zeggen van we gaan nog even door. Hier is er dus nog altijd in het voordeel van Hajduk Split 1 tegen 0. En we gaan nog eventjes door. We zitten in die laatste fase van die wedstrijd hier tussen Hajduk Split en Manchester United.
0: En dan snel weer terug naar Sporting tegen Ajax.
1: Daar is dan eindelijk de bal. En nu fluit scheidsrechter voor het vervolg van de wedstrijd. De doelman heeft de bal van Sporting. Dat is Duarte Gomes. Die daar gaat gaan. Wacht even, dat was de doel van Ajax natuurlijk. Maar daar komt al heel erg snel dan die 2 tegen 0 van Sporting Portugal. Het is Lisandro Moraes Vaz die geklungel achterin in de defensie van profiteert. En zo staat Sporting Club de Portugal, Hans, binnen 5 minuten, wat ik zie staan op jouw stopwatch, al op 2-0. Dit is een bijna niet te geloven hoe makkelijk dit gaat.
2: Ja, dit is wel heel zwak van Ajax achterin. Zomaar in de 16e de bal verspelen. En doe dat niet bij Sporting. Ik heb Salmeer binnen 4 minuten de eerste wedstrijd tegen Zwervers. Andere tegenstander natuurlijk. Stond het ook binnen 4 minuten. Stond het 2 tegen 0. Maar dat het ook gebeurt in een wedstrijd om de derde en vierde plaats. Eigenlijk wel heel bizar dat dat gebeurt. Maar eens even kijken hoe Ajax zich daarvan herstelt. Nou op dit moment nog niet. Want het is opnieuw Sporting Club die dan de bal veroveren. Maar nu misschien een tegenaanval van Ajax. Nou dat lukt ook niet. Wordt heel goed verdedigd door Paulo Horatio. En dan gaat de bal weer naar voor mij een van de beste verdedigers van het toernooi, Diego Brito. Altijd precies op tijd om de ballen te onderscheppen. Nu de bal weer in de diepte. wordt wel hard gelopen, maar ik denk dat het heel makkelijk verdedigd is. In dit geval door José Ferreira. Ferreira die de bal teruggeeft aan keeper Gomez. Dan de bal weer in de breedte eventjes rondspelen in de verdediging. Ook keeper Gomez. En dan, oh, en dan is het ook nu klungelen bij Sporting. Kan Ajax daarvan profiteren? Wordt er, ja, daar komt een mogelijkheid. Er komt een mogelijkheid, maar er moet wel... No! No! Ho, ho, ho! Nou. Bijna werd het hier 2-1. En nou heeft de Sporting Club, die hebben enorm veel geluk dat hier Ajax niet op een achterstand van één doelpunt komt.
1: Ja, het was Lamagriti die bijna dus 1 tegen 2 kon aantekenen. Hij ging aan de binnenkant van de paal, ging die eruit. Maar aan de andere kant is meteen Sporting Portugal wat weer kan gaan aanvallen. De bal gaat over de achterlijn via een been van Ajax. En dus komt er een corner aan voor de club uit Portugal. En die gaat genomen worden dan door Santiago Gomes Camacho. Die corner gaat zo meteen genomen worden. Hebben wij hier 6,5 minuten gehad. En al genoeg ontwikkelingen dus gehad in deze wedstrijd. Daar komt die corner. Gaat die corner lang genomen worden? Ja, die gaat lang genomen worden. Daar komt die corner. Corner wordt nu getrapt. En dan is daar een speler van Sporting. Maar Ajax kan tot nu toe wel gewoon goed uitregen, lijkt het. Maar daar is de bal weer voor een speler van Sporting. Dat is, als ik het goed zeg, Teixeira. Die schiet hem over de doel heen. En dus mag de doelman van Ajax, Lee J. George, voor de tweede keer een doeltrap gaan nemen. En dan zou ik adviseren, Hans, doe hem niet kort zoals ze nu weer wel doen, want dan ga je misschien in de problemen komen.
2: Ja, maar wel een spectaculair begin van deze wedstrijd. En het had natuurlijk ook wel leuk geweest als die bal wel erin was gegaan voor Ajax. Want dan wordt het toch, sowieso wordt het nog spannend. Reken dan maar op, het zijn twee ploegen vol op de aanval spelend. En allebei technisch natuurlijk heel vaardig. En leuk om deze twee ploegen tegen elkaar te zien in die wedstrijd om de derde en vierde plaats. Weer een lange bal naar voren. Altijd iemand vrij. En dat doen ze, en dan wordt er gefloten voor een overtreding. En ik denk, als we daar een speler hebben met een hele goede trap. Want als ik zie dat de keeper, de huidige keeper van Ajax, is een kopje kleiner dan Daniel Ma. Dat was een vrij lange keeper. En nu, ja, goede vrije trap in de bovenhoek. Denk jij ook niet, Tom, dat dat ideaal zou zijn?
1: Ja, dat kan zeker. Ik heb die Wemba ook een penalty-serie zien nemen natuurlijk. En daar houdt hij ook een paar goede trappen tegen van Paris Saint-Germain. Ik snap, persoonlijk snap ik niet waarom hij er niet in staat. Maar dat zijn de keuzes uiteraard van de trainers. Daar wordt die vrije trap genomen. Die vrije trap genomen worden door Vaz, die al één doelpunt achter zijn naam had staan. Goede redding van deze keeper, van Lee J. George van Ajax. Die houdt hem uit het doel, maar er wordt wel dus een corner weggegeven nu voor Sporting Portugal. Die gaat die corner snel nemen. Die corner gaat kort worden genomen, denk ik. Of gaat die lang worden genomen? Hij steekt twee armen in de lucht en dan gaan we kijken wat daar uit gaat komen. Daar komt de corner. Wordt misgegrabbeld door de doelman van Ajax. En daardoor komt daar gewoon de 3-0 voorlopig. Ik zie niet heel erg opgejuichte gezichten daar bij Sporting. Leek het, maar het is uiteindelijk dus Ndenze Vitario Paulo Orecchio die daar de 3-0 maakt. En dat allemaal binnen 10 minuten. Sorry dat ik zeg, ik heb al een wedstrijd gezien waar ze 3 goals scoorden in de eerste helft. Dat was tegen Manchester United. Dat werd 5-0. Ik hoop dat Ajax een afslachting bespaard blijft.
2: Maar je zag nu ook dat een hoge corner nemen. Klein keepertje erin. En dan is de kwestie. Je kan er niet op rekenen. Maar het zat er natuurlijk wel aan te komen. En in feite, als we heel eerlijk zijn, is na 10 minuten de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. Jammer hoor voor de wedstrijd. Want ik zie nog niet dat Ajax 4 doelpunten maakt. Naar eerste instantie 3. Want Porto heeft een uitstekende verdediging. Hebben tot nu toe in het hele toernooi pas 1 doelpunt tegengekregen. Terwijl nu op een gegeven moment Ajax wel kan uitbreken aan de rechterkant via Gianluca Inge. Die nog steeds Ajax aan de bal, aan de linkerkant. Misschien dan een goede voorzet en een mogelijkheid om te scoren. Er kan een goede voorzet komen. En die komt er en die wordt ingekopt. Oh, ho, ho! Jongens, jongens, jongens, dat is de tweede grote kans. De eerste was tegen de paal en deze bal door dezelfde speler volgens mij. Dat is... Gemaro Severin, die nu de bal vrij kon inkopen. Maar dan belandt de bal voor Ajax aan de verkeerde kant van de paal. Nu weer een aanval over de andere kant. En oh, dat doen ze goed. Kijk, nou, ja, ja, nou, dit duurt te lang om te schieten, denk ik. En, maar het was wel weer een mogelijkheid. Oh, aan de lat. En dan misschien een mogelijkheid. Nee, niet. Oh, wat speelt dat Sporting daar. Ja, fantastische aanval hebben die. En het had zomaar al 4-0 kunnen zijn. Nog een keer ook een van de betere voetballers van het toernooi. Dat is Christian de Taralunga die daar de bal nog veroverde. Sporting blijft alsmaar in balbezit. En dat wordt denk ik een hele lastige wedstrijd voor Ajax.
1: Het wordt zeker een lastige wedstrijd. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit hand. Dus ik geef Ajax zeker ook nog wel kans om terug te komen. Laten we beginnen met één doelpunt. Ze hebben al kansen gekregen op de 3-1. En net ook al op de 2-1 natuurlijk. Dus schrijf Ajax zeker nog niet af. Maar Sporting is wel heel erg dodelijk momenteel in balbezit. Hebben ze balbezit momenteel met Varela. Varela die probeert 1-2 spelers van Ajax voorbij te komen. Goeie voorzet is dat richting die nummer 5. Dat is Ferreira, maar de bal gaat over de achterlijn. Doeltrap dus voor Ajax. En die gaat George zo meteen nemen. Een hele snelle doeltrap wordt daar genomen. Wederom wordt die kort gegeven. En dan zit Sporting er heel snel weer direct op. Met twee spelers tegen de doelman. Bal gaat over de achterlijn. Wordt een corner gegeven voor Sporting. En ik snap één ding niet. Als jij 3-4 keer achter elkaar zo'n... slecht verdedigen wil ik het ook weer niet noemen. Maar zo kort erop zitten op je tegenstander, dan ga je toch als keeper iets anders proberen, Hans.
2: Ja, dit was ook weer onhandig en het liep nou deze keer goed af, maar we zijn er nog niet. We zitten inmiddels in de 12e minuut van de wedstrijd met die 3-0 voorsprong voor Sporting. Is het nu, nou, misschien dat er nu... Nee, dat wordt weer niks. Het was alweer te zien. Is het Sporting aan de rechterkant. Gaan die bal weer hoog geven. Want dat is verstandig. Deze was te hoog. Maar ze geven de ballen natuurlijk nu hoog. In richting van de keeper. Van Lee J. George. En dan maar kijken wat het wordt. Maar het is prima voetballend Sporting. Wat heel duidelijk met 3-0 op dit moment aan de leiding staat.
1: Ja, want je ziet ook gewoon nu staan, heeft die keeper natuurlijk gewoon weer de bal. Die gaat hem kort spelen, denk ik. Gaat hem nu wel wat langer spelen. Gelukkig wel naar de linksback. De bal gaat ook snel over de zijlijn inworp dus voor Sporting, als ik het zo ga zien. Die inworp wordt ook heel erg snel genomen. In balbezit nu bij Ajax. Gaat terug richting de doelman. Maar als hij nu heel slim is, gaat hij hem heel snel naar de rechterkant spelen. Ja, dat doet hij inderdaad ook. En dan... kunnen ze hopelijk misschien een aanval gaan doen bij Ajax. Maar je ziet ook gewoon als de doelman van Ajax in balbezit heeft. Hij gaat hem kort. Er staan meteen 5 spelers van Sporting er heel dicht op. Sporting speelt zo ontzettend aanvallend. Daar valt bijna niet tegen op te trainen als zo'n Nederlandse clubs. Is het diezelfde Taralunga die de 1 tegen 0 maakt is in balbezit. Gaat 16 in eenmaal voorbij. Bijna de tweede ook voorbij. Dat lukt net niet. Bal gaat over de achterlijn. Wordt er een doeltrap gegeven voor Ajax. En die bal gaat snel genomen worden. Die bal laten ze dan wel steeds nemen door Stan Smit. En die gaat dan standaard weer terug naar de doelman George. George die nu wel gelukkig de bal krijgt richting het middenveld. En daar kan Ajax misschien van gaan profiteren, Hans.
2: Gaan kijken over de linkerkant in de laatste minuut van de eerste helft. En dan kijken of Ajax dan toch nog voor de rust wat kan doen. Maar zijn ze hem kwijt. Nou, nog net niet. Overtreding. Dat is duidelijk. Overtreding was dat van Ray Varela. En dan mag Ajax nog vlak voor de rust een vrije trap nemen. Doen ze dat snel? Nou, daar krijgen ze regen net niet voor. Dat is Isa Beniaya. En dan, de bal wordt kort genomen. Bal even teruggelegd op Bels. Bijlsma. Bijlsma legt hem dan breed op Smit. Smit die gaat dan de bal geven aan Gazon. En dan de bal in de diepte. Makkelijke prooi voor de achterhoede van Sporting. Hoewel ze nu de bal verliezen. Kan de bal naar de linkerkant. Kan er misschien een voorzet komen. Maar het duurt allemaal net even te lang. En dan is het toch Sporting wat weer uitstekend loopt te verdedigen. Liep te verdedigen. Want nou kan Ajax misschien aan de linkerkant uitbreken. Komt die bal in de breedte. En dan wordt er nog getreuzeld en er wordt er geschoten. Ja, en dat is ongevaarlijk. En dan kijk ik naar de scheidsrechter of die al voor de rust gaat blazen. Want de 15 eerste minuten zitten erop.
1: Blessuretijd is aangebroken dus bij deze wedstrijd. Het is nu aan de scheidsrechter om te kijken hoe lang hij door nog laat gaan. Laat hij deze doeltrap nog door laten gaan van Sporting? Ja, dat laat hij doen. En ook van Sporting vind ik het heel verrassend dat ze meteen een korte bal geven als ze een doeltrap doen. Maar goed, de speler kan mooi doorlopen. Goeie paas, diepe paas was dat op Kuyo. Kuyo probeert hem voor te geven. Dat lukt niet op Vas. Vas kan hem daardoor niet binnen. Het tikken bijna. Bal gaat over de achterlijn. Een doeltrap komt eraan voor Ajax, voor Georges. Die gaat genomen worden. Volgens mij gaat hij gewoon weer genomen worden door Smit. Smit die gaat de bal zo meteen spelen. En dan is nog steeds de vraag aan de scheidsrechter. Hoe lang gaat hij bijtrekken? Want we zitten inmiddels, denk ik, in de tweede minuut al van de blessuretijd. En dus wordt het een zaak om voor de scheidsrechter om zo meteen te gaan afluiten. Zodat de spelers kunnen gaan rusten. Daar is een fluitsignaal. Spelers mogen eventjes wat water gaan drinken en misschien nog even wat zonnebrand gaan bijsmeren. Want het is lekker warm hier op Sportpark Ouwehoek.

0: Ja, dat was United Nations met Out of Touch. De tweede helft van, wat was het ook weer, Sporting tegen Ajax. Gaat die binnenkort weer beginnen, heren?
1: Wat? Ik verstond
0: niet.
1: Je
0: hoorde het even niet. Nou, de
1: ik verstond
0: helft.
1: Niet goed wat je zei, Oscar. Maar Sporting staat er wel ja. klaar op het veld. Ajax nog niet helemaal. Dus één wissel bij Sporting. De doelman wordt vervangen. Gomez die wordt vervangen door Bruno. Martin Goikim Soetspa Bruno, moet ik helemaal zeggen. Die jongen die keept eigenlijk altijd wel de tweede helft bij Sporting. Dus een logische wissel die Sporting altijd doet. De spelers van Ajax komen nu ook in positie. Er moet nog eens wat staflid even van het veld af. En dan kan de scheidsrechter gaan zeggen van... jongens, we kunnen gaan beginnen. Hij controleert of iedereen er klaar voor is. Daar komt het fluitsignaal. Daar is ook dus het begin van de tweede helft van Sporting Club de Portugal tegen Ajax. Bij een stand van 3-0... En ik ben benieuwd, Hans, gaan er nog meer doelpunten komen?
2: Ja, het zal lastig worden. Maar je weet nooit, hè, het is en het blijft voetbal. En daarnet ging het inderdaad ook heel snel aan de kant van de Portugezen. Maar die zijn gewoon zo sterk, ook aanvallend. En komen er iedere keer doorheen. Nu een inworp voor Ajax aan de overkant. Inderdaad, iedere keer wordt van keeper gewisseld bij Sporting Club. Dat is een vast patroon. En ik denk dat ze dat beter bij Ajax niet hadden kunnen doen. Dus jammer voor die jongen. Maar Tom en ik zijn het er allebei over eens.
1: Ja, ze hadden inderdaad misschien beter die doelman van Ajax kunnen wisselen. Maar goed, want drie doelpunten tegenkrijgen in een helft, dat is gewoon niet leuk. Maar goed, ook teleurstellingen horen bij het leven van een voetballer. En laat dit een goede les zijn voor deze jongens natuurlijk. Ze zijn nog jong genoeg om alles te trainen en alles ook vooral te leren in het spelletje. En dan hopen we dat misschien ooit hier ook op de boarding komen te staan. Want als we voor ons kijken, Hans, dan zien we ook heel veel namen als een Frenkie de Jong, Teun Koopmeijers, Sam Beukema, Luciano Valente, die allemaal hier in het verleden hebben gespeeld. Dus laten we hopen een van deze spelers misschien ook ooit nog op zo'n boarding te zien hier bij CVV Zwervers en dat ze dan een goede toekomst tegemoet gaan. Smit verliest hier de bal van Sporting, maar Ajax kan gelukkig wel weer heel erg snel de bal overnemen en kan heel erg snel weer gaan aanvallen. Dat doen ze dan met Stienissen. Stienissen die past een bal terug richting Gazon. Gazon naar de rechterkant. Dat doen ze dan vervolgens naar Raoul. Raoul gaat een man proberen voor de buiten te spelen. Dat lukt niet. Komt wel een voorzet. Zijn voorzet wordt goed weggewerkt door Sporting. En dus kan Sporting Portugal de bal overnemen. Vrije trap wordt er nu gegeven door de scheidsrechter aan Sporting Portugal. Nadat er een paar spelers aan het inkleunen waren. En Hans, wat moet je eigenlijk nog zeggen over Sporting?
2: Bal nu weer bij keeper van Ajax, bij George. Dan de bal hier in de breedte. Misschien een mogelijkheid kan er uitgebroken worden. Bal even teruggelegd op Gazon. Gazon weer terug op keeper George. En dan aan de rechterkant wordt er misschien geopend. Probeer het met een hele lange bal. Maar daar staat altijd Diego André Correio Brito. Een geweldige verdediger. Die misschien wel tot een van de betere spelers van het toernooi zou kunnen worden gekozen. Ik zeg het dan op deze manier. Want het is gewoon een geweldenaar. Dan de bal wordt aan de linkerkant gespeeld. En dan is het kijken, rennen en zorgen dat je de bal niet verliest. Nou, dat gebeurt op dit moment ook niet. Is het weer de bal aan de rechterkant. Kan Ajax proberen. Zijn iets meer in balbezit. En de mogelijkheid. Maar ja, wie staat daar? En dan kun je erop rekenen. Dat is met een overtreding was dat Brito die zijn tegenstander stopt. Vrije trap voor Ajax op een mooie kant, mooie positie.
1: Ajax kan die vrije trap gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Op zo'n 15 tot 30 meter van het doelgebied. Scheidsrechter gaat de bal eerst neerleggen. En dan gaat hij laten zien van waar de verdedigers van Sporting mogen gaan staan. Hij praat eerst nog met wat spelers van Sporting voordat de bal goed wordt neergelegd door de scheidsrechter. En dan kunnen we gaan kijken ook wie die vrije trap bij Ajax gaat nemen. Hij gaat nu eventjes de 9 meter afleggen. En dan gaat hij zeggen, hier mag achter de speler gaan staan. Zo te zien komt er een eenmansmuurtje van Sporting. En dus gaan we die vrije trap zo meteen nemen. Hebben we inmiddels al vier minuten gehad in die tweede helft. En dan komt die vrije trap nu aan van Ajax. Wordt die meteen de 16 ingeslingerd? Jazeker, gaat over alles en iedereen heen. Gaat ook over het doel heen. En dus mag de doelman Bruno de doeltrap gaan nemen.
2: Alle tijd natuurlijk nu bij Sporting. Voordat die bal weer in het spel gebracht wordt met die 3-0 voorsprong. En nog een ruim 10 minuten te spelen. Ja, dan is natuurlijk wat mij betreft de winst binnen. Maar het zou nog wel een paar leuke aanvallen en misschien een paar leuke doelpunten zien. En hier wordt slecht verdedigd door Sporting. Wordt die bal doorgekopt. Kan misschien Ajax wat doen. Maar ik zeg alweer, het is altijd weer die Brito die de ballen verovert. Nu ook weer de onvoorstelbaar goede speler is dat. Altijd aan de bal en dan ook nog goed passen naar een medespeler. Alleen die wordt onderuit getikt. En ik denk dat hij even blijft liggen. En dan is het aan de scheidsrechter om het spel even te onderbreken. Maar terugkijkend nu na 20 minuten in deze wedstrijd. Ja, was het dramatische begin van Ajax. Wat ervoor zorgde dat eigenlijk na een minuut of 10 de wedstrijd al gespeeld was.
1: De speler ligt nog steeds op de grond van Sporting. Scheidsrechter staat er even bij. Er mag inmiddels assistentie denk ik bij komen vanuit de verzorging. Nee, die wordt nog niet toegelaten. Zo te zien, die hoeven is ook niet nodig. Het was vervolgens Moraes Vaz die op de grond lag van Sporting. En er wordt ook gewisseld momenteel bij Ajax. 1 speler gaat eruit. Dan, als ik het goed zie, gaat nummer 2 eruit. Wel, Belsma eruit gaat. Als de speler die erin komt even zijn shirtje omdraait, dan kan ik zien welke speler er is ingekomen. Is inmiddels de vrije trap genomen door Ajax. Ajax heeft de bal bezit. De bal gaat over de zijlijn. Inworp wordt er nu gegeven voor Sporting. Die inworp gaat zo meteen genomen worden. Dan gaan we kijken wat vervolgens Ferreira gaat doen met die bal die hij gaat inwerpen. Gaat hij dan vooruit spelen of gaat hij meteen weer naar achteren? Hij blijft vooruit, maar die bal gaat heel snel weer over de zijlijn via een speler van Ajax. Bal dus inworpen voor Sporting Club de Portugal. Deze keer terug naar de verdediging is die nu weer bij een van de betere spelers van het toernooi, Brito. Brito verliest alleen de bal met deze paas aan de speler van Ajax. Is het Smit aan de bal? Smit die gaat kijken wat hij met deze bal kan doen. Gaat hij naar de rechtsbackpositie? Gaat hij kijken of ze daar misschien wat kunnen gaan aanvallen? Dat lukt op dit moment nog wel. 1 spelletje voorbij voor de speler van Ajax. Dat is Buya Gesun. Die de speler voorbij ging. En dan kunnen ze nu de 16 in gaan komen. Wordt de speler neergelegd. Niks aan de hand. Volgens scheidsrechter en goed overname van Sporting Portugal. Sporting Portugal verliest de bal van Ajax. Op dit moment door Stines. Stines aan de rechterkant van het veld. 1-2 spelers van Sporting staan erbij. En dus gaan ze helemaal richting de cornervlag. Om te kijken of ze daar iets kunnen uitrichten. Sporting wint op dit moment van balbezit. Maar vervolgens gaat de bal over de achterlijn. En wordt er een doeltrap gegeven aan Sporting. Komen er 2 wissels aan? Hans, kan jij vertellen wie eruit gaat?
2: Ik ga even kijken. Dat is, nummer 16. Dat is Montero, zie ik eruit gaan. En nummer 6 is ook het van het veld. Dat is Horatio. En 2 nieuwe spelers komen het veld betreden. Alleen de rugnummers. Dat zou wel lekker zijn. Ik moet even kijken. Hij draait. In het veld komt Montero. Montero. Lorenzo Montero. En daar gaan we weer met een lange bal. Prima weer gespeeld door... Dat was weer opnieuw door Brito. Dan de bal aan de rechterkant. Kan er misschien geopend worden via Nuno Miguel Tavares Varela Rodriguez. Ik noem hem nog 1 keer heel zijn naam maar. En dan denk ik... Nou... Dan wordt er niet gefloten voor een overtreding in het strafschopgebied. Het had wat mij betreft niet verwonderlijk geweest als het dus wel was gebeurd. Nu de bal weer bij Brito. En zo blijft Sporting Portugal blijven heel erg veel in balbezit. En maar geven Ajax eigenlijk nauwelijks kans om wat terug te doen aan de stand.
1: 6,5 minuut nog te gaan in deze wedstrijd tussen Sporting en Ajax. En als Ajax niet heel erg snel gaat scoren, dan weten we wie de derde plaats gaat pakken. En dus op het laagste schavotje gaat staan van het erepodium. Dat gaat Sporting Portugal worden. Gisteren heel veel indruk al gemaakt op voetbalfans en ook op alle andere voetballetjes misschien die hier hebben gespeeld. Is Ajax wat in balbezit is. Verliest de bal aan het spelen van Sporting. En kunnen ze aan de rechterkant gaan uitbreken. Dat doen ze met Varela Rodriguez. Die gaat de 16 in. Verveelt die 1-2 man omspelen. Alleen hij vergeet de bal. Maar er wordt een overtreding gemaakt over een open speler van Ajax. En dus mag Ajax een vrije trap nemen. Maar een vrije trap wordt snel genomen. Wordt een tackle gedaan op hem. Maar daar springt hij goed overheen. Ajax kan nu heel goed over de linkerflank, wilde ik gaan zeggen, uitbreken. Dat lukt niet. Het is vervolgens Montero die weet over te nemen. En die passen naar Brito. Brito naar de linkerkant kant van het veld. Goed, een goede interceptie hier van Ajax. Maar het is Sporting wat weer heel erg snel de bal overneemt. Brito, die ongeveer op de hele verdediging en ook vaak wel in het middenveld te vinden is. Maar nu heeft hij toch last van 1-2 Ajax-spelers. Kan hij gelukkig wel de bal passen naar een teamgenoot. En die teamgenoot die kunnen ze dan over de linkerflank richting het centrum proberen te gaan. Hebben wij hier in deze wedstrijd nog 5 minuten te spelen. Wordt die bal diep gegeven op een speler van Sporting, dat is Varela Rodriguez. Kan die hier dan nog de 4-0 gaan maken? Ja hoor, het is Rodriguez, Varela Rodriguez die de 4-0 maakt. Gaat van de linkerkant, rechterkant van de 16. Gaat, dribbelt hij zo richting de doelman. En in de kortdoek schiet hij hem gewoon binnen. 4-0 Hans.
2: Ja, ik wil niet zeggen, je kon erop rekenen, maar ze blijven komen, hè, Sporting. Verdedigend heel sterk, want tot nu toe in alle wedstrijden hebben ze, en het was tegen Brugge, en het was een penalty, dat was ook het enige doelpunt wat ze hebben tegengekregen. En juist dat doelpunt, die penalty, heeft ervoor gezorgd dat dat Sporting niet in de finale kwam. En dat had misschien wel heel leuk geweest om die ploeg in de finale te zien tegen Feyenoord. Maar ja, Brugge was op dat moment ook verdedigend sterk en plaatsen zich voor de finale. Misschien Ajax nog een keer aan de rechterkant proberen dan de bal te spelen. Maar dat gaat heel moeizaam. Wordt de bal over de lijn gespeeld en mag er ingegooid worden door Ajax. Toch wel, eigenlijk toch wel een hele zware nederlaag. Die eigenlijk in de eerste minuten tot stand kwam. En daar zijn ze niet meer bovenop gekomen.
1: Je hoopt het eigenlijk niet in zo'n finale dat er een club zo hard verliest. Want het liefst heb je gewoon een van de mooiste wedstrijden van dit toernooi in zo'n derde, vierde plaats. En dadelijk ook om de strijd in de finale. Komt er nog wel een schot van een speler van Ajax. Die gaat over en dus mag de doelman van Sporting nog wel een doeltrap gaan nemen. Bruno is dat. Die mag daar de doeltrap gaan nemen. Zitten we bijna in de laatste 3 minuten van de officiële speeltijd. En dus gaan zij ook weer heel kort die bal nemen. Maar dan komt er een lange bal vervolgens richting Varela Rodriguez die al de 4-0 aantikte. Is het Varela Rodriguez die hem paast richting Fernandes. Fernandes zorgt dat hij via een speler van Ajax over de zijlijn gaat. En dan mag er een inworp worden genomen door Ferreira. Die gaat terug richting Texera. Texera terug naar Brito. Brito in het centrum eigenlijk in een soort van 3-4-3 opstelling hoe Sporting nu speelt. En dus kunnen ze gaan uitbreken. Misschien weer aan de rechterkant van het veld. Dan proberen ze dan via diezelfde Varela Rodriguez te doen. Bal gaat wederom over de zijlijn. Via een voet van Ajax. En dan kan Sporting weer gaan ingooien. Wordt er nu gevlacht voor een overtreding. En komt er dus een vrije trap.
2: Ik kijk op de stopwatch. We hebben nog een minuutje of 2 officiële speeltijd. En dan is ook deze wedstrijd om de 3e en 4e plaats ten einde. En dan natuurlijk in afwachting om 16:45 van de finale tussen Brugge en Feyenoord. Nu nog Ajax aan de bal. Proberen dan misschien op laatst nog wat terug te doen. Dat heet dan de eretreffer. Maar Sporting kennende gaan ze daar zeker niet op af. Weer een hele mooie bal van Brito. Komt dan weer bij het strafschopgebied terecht. En de bal wordt dan opgepikt door Damien Rahou. Maar het is toch alweer Sporting wat de bal verovert. Heel makkelijk loopt de voetballer. Nu weer via Taralunga. Taralunga legt de bal even terug op Brito. Dat zijn toch de smaakmakers bij de Portugezen. En zo gaat deze wedstrijd toe naar de laatste minuut.
1: Mijn persoonlijke speler van het toernooi is Taralunga. Maar ik snap als mensen zeggen dat Brito ook inderdaad een hele goede kans hebben is. Dat zijn wel de twee beste spelers op dit moment van Sporting. Daar gaan we denk ik over een paar jaar, jaartje 5, 6 nog echt wel wat van horen. Hopelijk bij Sporting of misschien wel bij een andere club. Komt er een vrije trap aan momenteel? Of die vrije trap wordt genomen voor Sporting nadat er een speler van Sporting neer werd gehaald. Die werd neergehaald door Lemmers van Ajax. En die bal wordt snel genomen. Is inmiddels weer in bezit van Brito. Brito met zijn lange bal weer naar voren. Gaat hij deze keer richting de linkerkant van de flank. Kijken of ze daar misschien nog via Taralunga de 5 tegen 0 kunnen maken. Nee, dat lukt niet. Die bal gaat over het doel van Lee J. George. En dan zitten we toch alweer bijna in de slotfase. Althans, we zitten al in de slotfase natuurlijk van de wedstrijd. Bijna zitten we in de blessuretijd van deze wedstrijd. Nog officieel 10 seconden te gaan. En dan is het aan de scheidsrechter om hem te laten bepalen hoe lang erbij komt. Sporting in balbezet. Dat doen ze dan vervolgens met Ferreira. Ferreira die houdt de bal achterin. Om eventjes gewoon zorgen dat de rust achterin misschien wordt wedergekeerd. Daar is het echter alleen het fluitsignaal. Brito heeft als laatste de bal geraakt voor Sporting. En Sporting Club de Portugal wordt een verdiende derde plaats hier bij het onder 13 toernooi van het jaar 2026.
3: Radio Capelle en lokale omroep Krimpen. Live vanaf de U13 Cup bij CVV Zwervers.

0: on the fourth floor, Radio Capelle en lokale Bob Kimpen. Tijdens de U13 Cup bij CVV Zwervers. Oei, wat is het heet, hè, Marvin?
1: Ja, het is echt heel erg warm.
0: En ik moet ook zeggen, ik krijg het een tikkie heter van de spanning als ik een beetje kijk ook naar iedereen die hier al op de tribune staat.
1: Ja.
0: Die klaar is voor de finale zometeen. Kevin, hoe is het daar uit te houden met de warmte?
2: Het is nog steeds super warm, maar allemaal een afwachting ook in spanning voor deze finale. Een droomfinale eigenlijk.
1: Ja, en waarom een droomfinale?
2: Nou, beide teams hebben de afgelopen twee edities het toernooi een keer gewonnen. Feyenoord afgelopen jaar in de finale van Paris Saint-Germain. En Club Brugge heeft 2 jaar geleden gewonnen in de finale van Atletico Madrid. Dus super tof dat ze nu tegen elkaar mogen spelen.
1: Ja, en wat verwacht jij van deze finale?
2: Ik denk dat Feyenoord de lichte favoriet is. Maar Club Brugge heeft gewoon heel stabiel toernooi gespeeld. En ook laten zien in de halve finale door van Sporting te winnen dat ze echt al ook een titelkandidaat zijn. Dus ik zeg 60-40 voor Feyenoord.
0: Hey, Kevin. Nou denk ik, stel dat er iemand is die zit thuis naar de radio te luisteren. Die ziet jullie niet. Kun je eens omschrijven hoe jullie erbij zitten?
2: Nou, we zitten lekker in het zonnetje, lekker weg te branden met heel veel mensen om ons heen. Maar het is super gezellig en we hebben een mooi uitzicht hier.
0: Je zit onder een paraplu, toch?
2: Nee, nog niet. Nee. Oh, we zitten lekker in de brandende zon.
0: Aha, oké. Nee, want onze collega Christian die zit onder een paraplu namelijk.
1: Ja, misschien moeten we die paraplu even zijn kant op sturen. Hoe staat het daar op dit moment voor op het veld? Zijn de spelers er al of...
2: Ik zie nog geen beweging, maar de spelers staan wel klaar volgens mij naast het veld om dadelijk het veld op te komen. Dus ja, het kan elk moment gaan gebeuren.
1: Ja, dan is er daar nog even op wachten. En jij zit daar ook met Hans, hè?
2: Ik zit daar niet met Hans.
1: Sorry, jij zit daar met Chris natuurlijk.
2: Jazeker, kijk, ja. Daar komt-ie.
1: Ja.
3: Ik snap dat mijn Hans-imitatie eerder deze middag echt heel goed was, maar ik ben nog steeds mezelf.
0: Hey heren, we gaan kijken naar de opkomst, want wordt het zometeen het Venetië van het Noorden dat de winnaar wordt, of wordt het de club van Manhattan aan de Maas, Rotterdam? Je gaat het zometeen zien.

0: Oké, we gaan ons klaarmaken voor de finale. Elk moment gaat hij beginnen. Presentatie van de finale, Kevin en Christian Marr.
1: Ja, het is nog eventjes handen schudden. De aanvoerders staan bij de scheidsrechter. Schudden elkaar nog even de handen. Misschien ook nog een vaantje uitwisselen zelfs. En dan zien we bij Club Brugge zelfs nog een huddel. Die gaan even in een kringetje staan. Alleen van jongens dit keer. Spreek elkaar nog even toe. Nog een laatste oppepbeurt. Voordat we dus aan 2x15 minuten gaan beginnen. Normaal gesproken is de finale 2x20 minuten. Maar ook vanwege de warme omstandigheden. Nu dus 2x15 minuten. Er gaat nog van kant gewisseld worden. Ja, ze zullen nog niet genoeg meters in de benen hebben, denk ik dan. Voordat we dus gaan beginnen aan deze finale tussen Club Brugge en Feyenoord. Kevin, jij zei het al. De twee winnaars van de afgelopen jaren. En daarmee misschien wel een droomfinale.
2: Ja, ik denk het wel. Twee hele aanvallende teams ook. Dus we verwachten spektakel in deze finale. En het is Feyenoord dat mag gaan aftrappen vandaag. Feyenoord een heel goed toernooi gespeeld. En dus een halve finale gewonnen van Ajax met penalties. Bloedstollende halve finale. En eens kijken of ze nog genoeg energie in de benen hebben om hier een prestatie neer te zetten in deze finale. En dat geldt natuurlijk ook voor Club Brugge. Die een hele zware maar goede halve finale heeft gespeeld tegen Sporting. Nou, nu is het dus de beurt aan Feyenoord om af te trappen in deze finale. En we gaan zo beginnen. Ja, Chris. Wat denk jij ervan? Ik gaf Feyenoord iets meer kans. En wat denk jij als je beide teams hebt gezien?
1: Nou ja, Feyenoord wordt natuurlijk door alles en iedereen geroemd. Maar ik heb Club Brugge zien spelen. En de manier waarop zij druk zetten, je ziet er ook nu weer een aantal klaarstaan in de startblokken. Om te vertrekken op het moment dat er wordt gefloten. Gaat nog heel even duren, maar we zijn bijna zover. Keepers, handen de lucht in en dan zullen ze bij Club Brugge gaan jagen. Zoals er vaak in de Kuip wordt gescandeerd. Jagen, jagen, jagen. Nou, deze twee ploegen kunnen er allebei wat van. We zijn begonnen aan de finale. Feyenoord heeft afgetrapt en zal meteen de aanval naar voren gaan zoeken in deze wedstrijd. Dus om de winnaar van dit onder 13 toernooi te worden bij CVV Zwervers. Sporting was misschien lange tijd de grote favoriet. Zij werden dus uitgeschakeld door Club Brugge. Ja, en maakt dat Brugge dan nu ook de favoriet voor de finale? Als ik jou zo hoorde, niet, Kevin. Maar uiteindelijk moet je het gewoon nu laten zien natuurlijk in de finale. Feyenoord meteen naar voren toe. Wordt daar onderschept door iemand van Brugge. En de bal wordt meteen naar voren gespeeld. Ook daar zo. En dan ligt er misschien wat in het verschiet voor Brugge. Als nu Dildiek aan de linkerkant vandoor is. Hij staat alleen buitenspel. Dan was dit het eerste momentje van de wedstrijd. Maar echt gevaarlijk wordt het niet.
2: Nou, is nu de beurt aan Feyenoord om gaan op te bouwen. De vrije trap is genomen. Er wordt even naar het middenveld gedribbeld. Er wordt druk gezet door Club Brugge. Daar komt Feyenoord goed uit. En nu is het zoeken naar die ruimte op links. Die wordt ook gevonden. Daar is het Josefa die wordt bereikt. En kan die bal aannemen? Nee, die laat die bal net over de zijlijn rollen. Waardoor het een ingooi is voor Club Brugge op de helft van Feyenoord aan de rechterkant van het veld. En zo is het de beurt aan Brugge om hier iets uit te halen. Of de bal gaat toch even terug. Beetje temporiseren misschien en iedereen weer organiseren. De bal gaat terug naar de doelman. Doelman even kijken. Dat is Benjamin Meert die een uitstekend toernooi kiept. Die verlegt de bal meteen naar links. En daar kan Brugge nu de aanval gaan opzetten. Goed verdedigd door Feyenoord. En zo zitten we nu 2 minuten in de wedstrijd. En is de wedstrijd redelijk in evenwicht.

0: En Club Brugge nu dus met een ingooi. Gaat het balletje even terug en zal de bal worden rondgespeeld. De bal wordt nu naar rechts gespeeld. Feyenoord blijft compact staan. Er wordt een klein beetje gejaagd. En daardoor wordt de lange bal nu gespeeld door Brugge. Die bal is nu goed. Dus Eba die gaat op avontuur. Die gaat de 16 in. Via de rechterkant komt daar een voorzet. Nee, die wordt goed tegengehouden door de verdediging. En daar zit doelman Luc van Keulen ook goed tussen. En die kan de bal oprapen. Zo is het gevaar weer geweken aan de kant van Brugge. En kan Feyenoord rustig gaan opbouwen.
1: Ja, en als één jongen hier op het veld vandaag genoeg vertrouwen zou hebben, dan is dat wel de doelman van Feyenoord, Luc van Keulen. Want wat een penaltyreeks keepte hij tegen Ajax in de halve finale. Twee strafschoppen keerde hij al meteen. En uiteindelijk was zijn rol doorslaggevend dus in die halve finale. Hij kwam net dus in de actie met een balletje die hij nog binnen wist te houden. Anders was het een hoekschop voor Brugge geworden. Nu staat daar een Feyenoord aanvaller aan de linkerkant. Josefa, die is er vandoor, had alle ruimte. Komt nu het 16 meter gebied binnen. Gaat toch buiten door. Kan hij hem af gaan geven nu. En is het al meteen een doelpunt. Het lijkt een eigen treffer van Club Brugge. En Feyenoord komt in deze finale na 2,5 minuut al op voorsprong. Het is een droomstart voor de Rotterdammers. In deze finale bij Club Brugge wordt er gebaald. Want het is Josefa met een goede loopactie op links. Gaat dan buiten langs de verdediger van Club Brugge. Legt hem terug. En is het dus een eigen doelpunt, zo lijkt het, van de Belgen. Wat Feyenoord op een voorsprong zet in deze finale.
0: Ja. Ja, uitstekende actie dit natuurlijk van Jozef aan de linkerkant van het veld. En de eerste grote kans is meteen raak, goede voorzet. En daardoor ook heel lastig verdedigen voor de Belgen. En de bal in het eigen doel geschopt. 1-0 voor Feyenoord nu na 2,5 minuut spelen. En nu wacht natuurlijk op meer spektakel. Club Brugge moet gaan komen, heeft de aftrap genomen. De bal wordt even teruggespeeld. En gaan ze dan meteen voor die lange bal of is het eventjes rondspelen? De bal wordt even rondgespeeld achterin. En dan is het aan Feyenoord nu om iets meer, die zie ik iets meer inzakken nu. En proberen nu toch meer te gaan jagen rond de middencirkel. Dat lukt goed door Josefa, die ook een uitstekend toernooi speelt. Die gaat op avontuur, die schiet en dat schot gaat over. En dat is niet gevaarlijk genoeg voor doelman Benjamin Meert. En hij kan daardoor dus een doeltrap gaan nemen. Uitstekende actie wel van Josefa, die de verdedigers wel bezighoudt van Club Brugge. En die daar echt een hele taak aan hebben. Naar Brugge weer in balbezit. We zijn zojuist 4 minuten bezig. 1-0 dus voor Feyenoord. De eerste kans, gelijk een doelpunt. En Club Brugge in balbezit. Op eigen helft komt daar heel goed tussen. Twee man. Uitstekende actie hier van Club Brugge. Dat is speler, even kijken wie was dat. Kan ik op dit moment niet zien. Maar nu Eba een bal bezit aan de rechterkant van het veld richting de 16. Die wordt onderuit gebeukt. Scheidsrechter geeft voordeel en Club Brugge blijft in balbezit. Daar komt die voorzet van rechts bij de penalty stip. Weggebracht door Feyenoord. De bal blijft in de 16 hangen. Brugge claimt een hensbal. Scheidsrechter zegt ga maar door. Waardoor Feyenoord nu kan gaan counteren en Club Brugge nu overneemt.
1: Ja, voordat we dat hebben gezegd is daar alweer goed verdedigd door Club Brugge. Het is Clarisse die dat gevaar in de kiem smoort. En dus kan Brugge weer aan aanvallen gaan denken. Doen ze dat aan de linkerkant met Manani. Hij speelt hem naar de nummer 8. Dat is Leijzen. Leijzen, wat gaat hij doen? Brengt hij hem in? Ja, Club Brugge nog steeds in balbezit. Al verdedigt Feyenoord hier goed. En kunnen zij misschien in de counter weer gevaarlijk geworden. Maar het niet dat Club Brugge de bal weer heeft afgepakt. Is het even dus dat flipperkastvoetbal wat hier gebeurt. Aan het einde van de aanval is het Feyenoord wat in balbezit is. En dat kan weer gaan aanvallen. Nu met Josefa aan de linkerkant. Bij Club Brugge zitten ze alleen goed te verdedigen. Zitten ze er kort op dichtbij. Het is Gijsels die de bal weer afpakt en weer in Belgisch bezit brengt. Dan kan Club Brugge dus weer gaan voetballen. En ik denk nog even terug aan die vroege openingstreffer van zojuist. En wat je meteen zag is dat het juichen van Feyenoord iets te lang duurde naar de zin van de Belgische spelers. En die werden meteen een beetje pissig en wilden die bal terug. Het geeft me aan hoe graag deze teams hier dit toernooi willen winnen. Geen moment laten ze onbenut om aan aanvallen te denken. Nu Brugge weer aan de rechterkant van het veld. Is die aanname niet perfect en daarom kan Feyenoord wat goed verdedigd de bal weer onderscheppen. Gaat de bal via Luc van Keulen naar voren. De doelman geeft hem een flinke hengst. Maar die bal belandt in de voeten van de verdediger van Club Brugge, Clarisse. En dus als hij de bal over de zijlijn schiet, kan Feyenoord gaan gooien. Dat doen ze na 5,5 minuut gespeeld hebben bij de 1-0 stand in het voordeel van Feyenoord.
0: Feyenoord mag nu eens gaan ingooien op eigen helft. Is het Quinten Verhoeven die de bal in spel mag gaan brengen. En die krijgt orders om de bal eventjes terug te gooien. Dat doet hij naar teamgenoot James. En Quincy James speelt de bal even helemaal terug. En zo is het voor Feyenoord even op rust komen, even temporiseren. Balletje gaat naar de keeper, Kurowski speelt de bal naar de doelman. En zo gaan ze over naar rechts en proberen ze daar de ruimte te vinden. Die is daar ook, maar de aanname is niet goed genoeg, waardoor Club Brugge nu kan overnemen. Komt daar een schot, randje 16, komt daar een actie aan. Club Brugge blijft in balbezit. Scheidsrechter stond ervoor, maar Feyenoord kan overnemen. En Feyenoord gaat hier counteren. Feyenoord aan de rechterkant van het veld, wordt nu overgestoken op de helft van Brugge. Met twee een verdediger in zijn nek, uitstekend rondgespeeld hoor. En hier wordt Cibelo weggestuurd aan de rechterkant. Gaat hij de 16 in, komt daar een voorzet. Komt de 1-op-1 actie en sleept er wel een hoekschop uit. Een goede aanval van Feyenoord eindigt hier in een hoekschop voor de Rotterdammers.
1: Ja, een goede actie ook van Poldervaart daar voorafgaand. Die flink wat meters aflegt als die hoekschop inmiddels is genomen. Poldervaart krijgt hem terug, heeft hem voor zijn rechter. Gaat nu naar zijn linker en schiet hem van afstand. Schot wordt geblokt door een verdediger van Club Brugge. Houdt die bal nog binnen, speelt hem dan wel naar de verkeerde kleur. En dan bedoel ik het wit-rode shirt van Feyenoord zo van achteren gezien. En dan komt er weer een nieuwe hoekschop aan voor Feyenoord. Net een korte variant. Nu komt Poldervaart zich weer melden. Poldervaart krijgt de bal. Ging net voor het schot. Wat gaat hij nu doen? Draait een beetje naar binnen toe. Legt hem af naar achter. Bal gaat weer naar de zijkant waar Cibelo staat. Cibelo gaat hij de voorzet geven. Dat doet hij. Bal belandt dan in het midden. En wordt opgeruimd. En dan kan Club Brugge de bal weer naar voren spelen. Is het daar wel heel rustig. Weinig spelers van de Belgen voorin. Alleen Dildik die daar nog stond. En zo kan Feyenoord weer overnemen. Wordt daar een Feyenoord speler aan het shirt getrokken. Door een speler van Club Brugge. En dan kan Feyenoord een vrije trap gaan nemen. Omdat Gijsels daar de overtreding maakt. Zo te zien was dat op Chila. Chila heeft die vrije trappen weer snel genomen. Krijgt hem terug naar Poldervaart. En Chila kan dan weer naar voren. Glijdt dan uit. Heeft nog altijd de bal. Naar de linksbuiten van Feyenoord. Wat gaat hij doen? Net een goede actie. Nu legt hij hem weer voor op Poldervaart. Die krijgt nu de bal. Poldervaart draait even om zijn as heen. En is dan twee spelers van Club Brugge kwijt. Nog altijd. Eentje gaat naar de grond. Legt hem af. Poldervaart. Feyenoord nog steeds in balbezit rondom de 16 van Club Brugge. Maar tot echt gevaar is het nog niet gekomen.
0: Ja, het is even zoeken naar de ruimte met Cibelo die weer de verdediging, die het weer lastig maakt voor de verdediging van Brugge, maar nu geen hoekschop uitsleept. Het leek er wel op, maar de grensrechter en de scheidsrechter zijn overtuigd van een doeltrap. En zo is het aan de doelman Benjamin Meert namens Club Brugge die een doeltrap gaat gaan nemen. Die laat het over aan zijn medespeler en nu kan Brugge gaan opbouwen hier in de 9e minuut van de wedstrijd. 1-0 nog altijd voor Feyenoord door een eigen goal van de Belgen. Nou, Club Brugge nu een balbezit op eigen helft. Proberen ze op te bouwen met Xavi Clarisse. Die gaat even terug naar doelman Meert. En Benjamin Meert die gaat nu terug naar Clarisse. En nu is het Josefa die daar een beetje tussen probeert te komen namens Feyenoord. Daar is Club Brugge niet onder de indruk van. Dus het balletje wordt rondgetikt. En dat doen ze ook goed hoor. Een driehoekje en weer de bal naar Clarisse. Nou, Josefa blijft druk zetten. Lange bal nu namens Club Brugge achterin. Die stuit het over alles en iedereen heen. Eba gaat daar vandoor. En uitstekend verdedigd hoor door Feyenoord. Het is Verhoeven die daartussen zit. En ervoor zorgt dat Eba niet door kan lopen hier op die helft van Feyenoord. En daar door Feyenoord weer in balbezit komt. Uitstekend verdedigd. Een goede paas ook hier van Luc van Keulen. En nu is het weer Feyenoord wat gaat gaan opbouwen aan de linkerkant van het veld. Goed verdedigd door Club Brugge. En misschien is het Club Brugge nu die een aanval kan opzetten met Steve Magnus. Steve Magnus, twee man om zich heen, draait weg. Goed verdedigd door Feyenoord. Is het Quincy James die daartussen zit. En dan uiteindelijk de bal weer speelt naar de eigen doelman. Club Brugge nu, de bal gaat over de zijlijn en die mag Feyenoord gaan ingooien.
1: Dat gebeurt allemaal als we 9,5 minuten hebben gespeeld in deze finale. We proberen een beetje de balans op te maken nu, denk ik. Het is Feyenoord wat de lakens uitdeelt. Zo groot is het verschil ook nog niet. Ik denk dat 60-40, die voorspelling van jou voorafgaand, dat die redelijk opgaat tot nu toe. Feyenoord vooral gevaarlijk over de linkerkant met Josefa. Was dus heel belangrijk bij die 1-0. En was daarna ook nog een aantal keer gevaarlijk. En vertrekt nu weer Josefa. Is hij snel genoeg om deze bal te kunnen belopen? Dat lukt net niet, omdat hij goed verdedigd wordt achterin door Clarisse. Centrale verdediger van Club Brugge. Hij speelt hem naar Magnus. En Magnus, die wordt het leven wel heel zuur gemaakt. Kan Feyenoord weer overnemen aan de linkerkant met Chila. Chila kiest dan even voor de rust. Heeft Poldervaart bij zich. Poldervaart, maakt het... Die draait er even twee spelers van Club Brugge een beetje dol. Speelt het dan weer terug. En uiteindelijk kan Feyenoord via Quinter Verhoeven, de linksachter van de Rotterdammers, weer gaan aanvallen. Doen ze dat nu nog wel op eigen helft. Nu naar de linkerkant waar Uwaisa staat. Uwaisa heeft wat ruimte. Middenvelder heeft Josefa aan de linkerkant. Die speelt hij in. Josefa heeft alle tijd om een voorzet te gaan geven. Of iets anders te bedenken. Hij kiest voor de voorzet bij de tweede paal. Waar komt hij dan? Uiteindelijk nog achterin. Dan het schot. En dat schot van Cibelo gaat net over. Maar het is wel weer Feyenoord wat gevaarlijk wordt via die linkerkant. Met dan daar de actie die wordt ingezet. Uiteindelijk dus bij Cibelo. Die draait een paar keer. Schiet dan. Alleen dat schot van de rechtsbuiten gaat over. Maar wel weer Feyenoord dus wat gevaarlijk wordt.
0: Ja, het was even schrikken voor de Belgen hier. Een goede actie. En nu mag Club Brugge weer gaan opbouwen. Dat toch moeite heeft met de opbouw en met aanvallen. Feyenoord staat uitstekend te verdedigen. Zit daar kort op. Speelt compact nu. En het is voor Brugge nu echt zaak om ruimtes te gaan vinden. En beweging te vinden op middenveld om voorin. Om daar die kansen te creëren. Wat daar nog niet echt gebeurd is. Misschien nu dan met Clarisse achterin. Die speelt de bal in. Dat doet hij niet heel goed. Poldervaart onderschept. Brugge blijft wel een balbezit. Want Poldervaart glijdt uit. En zo kan Club Brugge het nog een keer proberen. En gaan ze het nu proberen via de linkerkant van het veld. Wordt er nu gedribbeld. Over de middenlijn is het de balbezit op de helft van Feyenoord nu. Aan de linkerkant van het veld is Club Brugge nu. En even kijken, dat is Manani. Die gaat er vandoor, komt daar een voorzet. Gaat de 16 in, de voorzet is goed. Komt, wordt aangenomen en wordt niet geschoten. Blijft Club Brugge niet meer in balbezit. En nu kan Feyenoord gaan counteren. En Jozef Haast, die gaat er vandoor. Die krijgt de bal. De linkerkant nu helemaal open. Daar is ruimte. Daar is ruimte nu voor Feyenoord met Giovanni Ovinci. Die zoekt zijn tegenstander op. Clarisse, die speelt de bal naar Jozef. Ah, die schiet. En wat een redding van de doelman, zeg. Goeie aanval van Feyenoord. En uitstekende redding van Benjamin Meert.
1: Ja, wat goed gezien ook daarvan. De spits van Feyenoord, van Vinci, die niet voor eigen succes koos. Maar Josefa wegstak. Dat leek de goede mogelijkheid vanuit een lastige hoek. Schoot Josefa nog. Zijn schot werd gekeerd. Nu is Club Brugge aan de andere kant alweer bijna ontsnapt. Waar het niet dat Quincy Jones, de centrale verdediger van Feyenoord, goed op staat te letten. De rust behoudt en hem terugspeelt naar doelman Luc van Keulen. Feyenoord bouwt nu op in de eigen 16. Probeert dan onder de druk van Club Brugge uit te spelen. Die zetten daar toch met een aantal mannetjes druk. Nou, Poldervaart wordt gevonden op het middenveld. Heeft wat moeite, maar vecht zich er toch wel doorheen. Maakt daarbij een overtreding op Magnus. En zo krijgt Club Brugge een vrije trap rond de middenlijn. Dan lijken ze geen moment te willen wachten en die vrije trap meteen te willen nemen met Clarisse. Alleen de centrale verdediger van de Belgen bedenkt zich dan toch en kiest ervoor om even rustig aan te doen. In deze eerste helft dan wat rust te pakken en heeft hem dan de vrije trap genomen. Dan gaan ze bij Feyenoord weer jagen daar voorin. Met onder andere dus Vinci, de spits van Feyenoord. En Club Brugge heeft nu wat ruimte om zich hier onderuit te voelen voetballen met Wambak. Maar Wambak is de bal weer kwijt aan Jones. Jones verliest dan ook de bal, maar op hem wordt opnieuw een overtreding gemaakt. Oh, James moet ik zeggen. Sorry daarvoor. James verloor de bal, maar er werd wel een overtreding op hem gemaakt. Dus kan Feyenoord weer gaan voetballen. Dat doen ze met nog iets minder dan 2 minuten op de klok in deze eerste helft. Als het nog altijd 1-0 staat voor Feyenoord.
0: Club Brugge een balbezit op dit moment. Feyenoord verliest de bal op de helft van Brugge. En het is weer aan de Belgen om op te gaan bouwen. En dat gaan ze doen via achteruit. Met weinig beweging op dit moment. Feyenoord staat goed. En Club Brugge heeft nu gewoon best veel moeite eigenlijk om kans te creëren. En Feyenoord speelt toch gewoon een redelijk goede finale.
1: Ja, zeker. Ik denk dat Club Brugge ook wel toe is misschien aan die rust om een tactische omzetting te doen. Want op deze manier wordt het toch wel heel erg lastig om minstens nog een goal te gaan maken. Als we echt kijken naar de momenten dat Club Brugge gevaarlijk is geworden, dan kan ik het niet zo 1, 2, 3 noemen eigenlijk.
0: Nee, inderdaad. Met nog 1 minuut te spelen is het nu Feyenoord in balbezit. En Feyenoord in aanval. Cibelo krijgt de bal aangespeeld rechts. Die heeft zijn direct tegenstander weer voor zich. Die draait. Gaat naar binnen. Gaat hij voorbij. Gaat er heel mooi voorbij. Gaat vallen. De scheidsrechter laat doorspelen. Geen overtreding. Goed verdedigd uiteindelijk door Club Brugge. Door Bram Leijsen. En Club Brugge nu weer in balbezit. En Club Brugge probeert hier te counteren. Gaan ze hier een aanval uithalen. Met Steve Magnus. Die goed opent op links. En op links wordt het een 1-op-1 situatie met Nio Dildik. Die de man van de strafschop tegen Sport in Lissabon. Die maakte een mooi doelpunt in de halve finale. Geeft de bal voor die net niet aankomt. Goed verdedigd door de Rotterdammers. En zo komt Feyenoord weer in balbezit. En is het gevaar alweer geweken. En kan Feyenoord gaan opbouwen. En Club Brugge nog niet echt grote kansen gehad.
1: Er zijn nog zo'n 20 à 30 seconden te spelen in deze eerste helft. We hebben geen blessurebehandelingen gehad, gelukkig. Dus zal er vermoedelijk niet zo heel veel tijd bij gaan komen. Kan Club Brugge nog wat gaan doen in dit eerste bedrijf? Het is nu wel in de aanval. Het is even overkoppen daar zo. Lijkt wel een strandspelletje wat we zien. Als Feyenoord de bal nu weg wil schieten, wordt daar weer goed onderschept door Gijsselt. Gijsels kan niet de bal in de ploeg houden voor Club Brugge. Maar in dat duel op het middenveld komt hij daar dan als winnaar uit de strijd. Ja, er komt nog een vrije trap voor Club Brugge in deze eerste helft. Het is meteen de verdediger Clarisse die klaar gaat staan om die vrije trap te gaan nemen. De aanvoerder van Club Brugge legt de bal neer. Bijna iedereen van de Belgen gaat mee naar voren. Zo wordt er ook geseind door de spelers daar zo. Van halen we nog wat uit dit moment? Dan maar alles of niks. Want vermoedelijk zal er meteen worden afgefloten als deze aanval voorbij is. Dan wordt nu die vrije trap genomen naar de eerste paal. Wordt weggekopt daardoor een speler van Feyenoord. Gaat de bal over de zijlijn. Wordt hij nog ingehouden? Ja, wordt nog 1 keer in de pot geslingerd. Daar, wie komt daar als winnaar uit de strijd? Dat is Luc van Keulen, de doelman van Feyenoord. En op dat moment wordt er dus afgefloten voor deze eerste helft. Feyenoord kwam op voorsprong, door een eigen doelpunt van Club Brugge. En zo gaat het halverwege met 1-0 aan de leiding.
2: Ja, de eerste helft zit erop. De finale van de onder 13 cup bij CVV Zwervers. Als je op de tribune zit, zou mijn advies zijn: lekker hydrateren, lekker een biertje halen in de kantine. Zit je thuis, zou ik zeggen, doe precies hetzelfde. En zet je radio even een tandje harder, want zometeen hoor je hoe die finale afloopt hier op 105.3 FM en op 106.0 FM. Dit is Radio Kapelle en lokale Rob Krimpen. Met Earth, Wind & Fire en September.

0: and Fire. September, de zon op je radio. De 29 graden die spat uit je speakers. En misschien voel je ook een klein beetje zweet op je voorhoofd. Nou, ik kan het me heel goed voorstellen. Want wat een spanning, hè, jongens. Kevin, Christian, het is echt om te snijden.
1: Jazeker, het is nog lang niet gespeeld. Het is 1-0 voor Feyenoord, dus er kan nog van alles gebeuren deze tweede helft. We gaan zo weer beginnen. Scheidsrechter Floris Oskam is er ook weer helemaal klaar voor. En die zal even kijken of de rest er ook klaar voor is. De grensrechters en de beide doelmannen. De doelman van Club Brugge loopt nog even naar zijn doel. En voor de rest staat iedereen er klaar voor om te beginnen aan de tweede helft van deze finale. 1-0 dus voor Feyenoord. En nu is het aan Club Brugge om daar veranderingen te brengen in die tweede helft. En ik ben benieuwd of ze daar, of dat gaat lukken.
2: Ja, we weten het over iets meer dan een kwartier. Scheidsrechter kijkt naar beide keepers. Zijn ze er klaar voor? Ja. Dan kunnen we beginnen aan de tweede helft. Club Brugge in balbezit. Het is Feyenoord-spits Bram Reurings die meteen druk gaat zetten. Hij is in de ploeg gekomen in deze tweede helft. Dus Club Brugge meteen een aanval zoekt. Nu daar meteen naar voren toe met Vince de Smet. Club Brugge nog altijd met Magnus. Magnus geeft hem voor. Daar staat iemand van Club Brugge. Kan niet binnenwerken. Nee, het is de keeper van Feyenoord die op boksen zit. Lijkt het wel. Hij tikt twee keer de bal weg. Luc van Keulen. Dan nog een derde keer. Gaat hij er dan in? Nee. Och, wat is Club Brugge dicht bij de gelijkmaker. Zo vroeg al in die tweede helft. Het is Van Keulen die een aantal keer er goed bij zit. En ook, wat is het? In vijfde, zesde, zevende instantie misschien wel. Lukt het Club Brugge niet om die gelijkmaker op het bord te zetten. Maar als dit een voorteken is van die tweede helft, dan heb ik er heel veel zin in.
1: De toon is gezet. Dat is duidelijk wat de instructies zijn voor de spelers van Club Brugge in deze tweede helft. Dat is gewoon vol op die aanval. En dat lukt ze aardig. Hier in de eerste 30 seconden van de tweede helft. Wat een kansen, zeg maar. Ook uitstekend gekiept door Luc van Keulen, hoor, namens Feyenoord. Die zat er een paar keer goed bij. En die zorgt ervoor dat die 0 nog altijd op scorebord staat voor Club Brugge. Club Brugge nu in balbezit op de helft van Feyenoord. Club Brugge zoekt de aanval via rechts. Er wordt hier in een schaar uitgegooid. Een mannetje voorbij. Even kijken. 1-1. Feyenoord in de verdediging. Nog altijd een beetje rommelen daar bij de cornervlag. Daar komt hij niet langs. Daar wordt goed verdedigd door Feyenoord. En Feyenoord kan daar gaan overnemen met Quincy James. En Feyenoord mag dan daarna ook nog eens gaan ingooien. Op eigen helft. Aan de linkerkant van het veld is het gevaar ook weer weg. En dit was toch, waren even spannende tijden. Even kijken of Feyenoord van de schrik is bekomen. En of ze gewoon die lijn kunnen doortrekken van de eerste helft. Terwijl ze toch stabiel speelden. En toch iets meer de betere waren.
2: Ja, nog even terug naar dat moment. Het was Dildiek die ineens voor Van Keulen dus opdook. Zijn poging ging er niet in en ook in de rebound werd er niet gescoord. Feyenoord, je kan niet echt in slaap gesust worden met dit weer. Maar zal in ieder geval weer hartstikke wakker zijn. Want het kan niet verslappen in deze tweede helft. Nu Feyenoord weer in de aanval met Poldervaart. Op hem wordt de overtreding gemaakt. Hij verliest daarbij zelfs nog wat. Het is zijn schoen die uit is getrapt. Dat is dan wel lekker zichtbaar. Er is iemand op zijn voet gaan staan. Feyenoord dus met de vrije trap op eigen helft. Poldervaart speelt hem naar achter. Met Verhoeven daar op links. Verhoeven speelt de bal wel de diepte in naar Josefa. Josefa is snel, dat hebben we al gezien in de eerste helft. Gaat nu ook meteen weer naar voren toe. En dan is het Club Brugge uiteindelijk wat de bal kan overnemen op het veld. Wordt de bal naar rechts gespeeld, naar Magnus. Magnus heeft wat tijd, heeft Dildiek aan de linkerkant. Hij wordt niet bereikt omdat Kurowski van Feyenoord daar goed staat te verdedigen. Die voorkomt daar dat Dildiek had kunnen scoren. Want die was toch 1-1 met Van Keulen afgegaan. Al weet je dat dat dan ook geen uitgemaakte kans is. Nu weer Club Brugge op het middenveld met Vincent Smet. De Smet speelt hem naar de linkerkant en het is nog steeds Club Brugge nu. Er wordt de bal naar voren gespeeld. De hoek in. Waar Dildiek staat. Dildiek, kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat kan. Komt dan de voorzet in de handen van... Nee, de bal wordt weggewerkt. Nog altijd. Dan alsnog een schot. En gaat naast. Dat was een grote kans voor Leijsen. Hij moest het in één keer proberen. Dat was geen makkelijke bal. Leijsen schoot hem naast met zijn rechter. Maar Club Brugge is wel aan het aandringen. En die gelijkmaker, hangt hij misschien wel een beetje in de lucht?
1: Als het zo doorgaat wel, twee grote kansen voor de Belgen in de eerste 5 minuten van de tweede helft. Het was toch even schrikken voor Feyenoord. En met name ook Dildiek die daar aan de linkerkant toch voor gevaar zorgt van Club Brugge. Die een goede wedstrijd speelt en ook zoals gezegd een goed toernooi. En het toch moeilijk maakt deze tweede helft voor de verdediging van Feyenoord. Nu is het Club Brugge met de ingooi, wordt hier onderschept door Kurowski namens Feyenoord. Die speelt de bal naar zijn teamgenoot Bram Reurings. En die tikt het balletje naar rechts en naar Cibelo. Kan die er langs? Nee hoor, het is uitstekend verdedigd hier door de Belgen linksback. Maar levert wel weer in. Dat is dan wel weer jammer. Het was Bram Leijsen met de uitstekende tackle. Maar Feyenoord wel weer in balbezit. En die gaan nu opbouwen met Aouissa. Die speelt de bal naar Cibelo. Cibelo is weg. Heeft heel veel ruimte aan de rechterkant. En die stormt zo de 16 in. Cibelo gaat die zo tegen tegenstander voorbij. Die gaat er voorbij. Komt die voorzet. Komt daar het schot. Nee, die bal gaat alles en iedereen voorbij. En Josefa zet de achtervolging in. En die zorgt ervoor dat de bal wel in het bezit blijft van de Rotterdammers. Feyenoord probeert op te bouwen. Daar zit Brugge goed tussen. En misschien zit Brugge nu met een counter. Dus ze gaan er nu vandoor. Met twee man tegen vier. Dus dat wordt nog lastig. Maar misschien als dit goed uitgespeeld kan worden, kan dit toch zorgen voor een hele grote kans. Club Brugge, nee, uitstekend verdedigd door Feyenoord. En nu is het weer de beurt aan de Rotterdammers.
2: Ja, deze wedstrijd gaat weer op en neer. Nu is het Feyenoord weer aan de linkerkant met Josefa. Josefa houdt de bal binnen. Wordt daar wel goed verdedigd door Clarisse. En die zorgt ervoor dat het gevaar voor even geweken is. Maar Feyenoord heeft nog altijd de bal aan de linkerkant. Bal wordt nu weer richting Reurings gespeeld. Dan een schot in de rebound. Gaat op het dak van het doel. Het was een knappe poging. Misschien meer op goed geluk dan dat daar echt een goede kans uit had kunnen komen. Maar ja, waarom ook niet? Het is een finale en je kan het zomaar beslissen met een actie als deze. Als we een dikke 5 minuten al bezig zijn. Op het bord zat 4. Maar het bord ging iets te laat aan. We zijn al 5 minuten bezig. In de tweede helft nog 10 minuten dus te spelen. En bij Club Brugge zoeken ze maar weer eens de aanval. Doen ze dat over de linkerkant van het veld met Leijsen. Leijsen, kan die deze bal binnenhouden? Nee, dat is ook voor hem niet te belopen. We hebben hem al een paar keer dit toernooi een flinke sprint naar voren zien trekken. Zelfs een keer met een goal als gevolg. Deze is niet te belopen. Feyenoord gooit weer. Doen ze met Hoordijk. Hoordijk krijgt de bal weer terug aan de rechterkant van het veld. Dat gebeurt allemaal op eigen helft. Hij speelt de bal naar voren toe. Maar heeft daarbij niet het geluk wat je misschien nodig hebt om zo'n lange bal te geven. En dus gaat hij over de zijlijn. Kan Club Brugge weer gaan gooien. En gaan ze dat dan ook doen aan de linkerkant op eigen helft.
1: Club Brugge nadrukkelijk op zoek naar die ruimtes voorin. Dat is nu 2 keer gelukt deze tweede helft. En ze gaan nu voor die 3e keer. Club Brugge moet. En het zal nog een zware kluif worden voor de Rotterdammers om dit om je stand te houden. Club Brugge nu weer in balbezit. Paas wordt nog eventjes niet naar voren geschoten. Wordt even kijken. Dus weinig beweging. Balletje moet weer terug. Dus de bal gaat terug naar Benjamin Meert, de doelman van Club Brugge. Er is Club Brugge nog altijd in balbezit. Feyenoord staat daar goed. Lekker compact. Die denkt, laat die klok maar doortikken. Dit is prima, zo'n 1-0 tussenstand. En Club Brugge hier met een aanval. Ja, dat is een hele goede paas door het centrum. Maar daar is de tweede steekpas net iets te hard. En daar is het Luc van Keulen die de bal kan oprapen. En is het gevaar weer weg. En komt Feyenoord hier goed weg. Was het toch een goed opgezette aanval van de Belgen. De uittrap, de doeltrap is niet zo heel goed van Keulen. Dus Club Brugge weer in balbezit. En dat gaat nu via de linkerkant van het veld. Is het Manani die de bal heeft. Met de verdedigingsachtervolging. Uitstekende tackle hier hoor. Van Feyenoord van Alain Hoordijk. Uitstekende interceptie hier van de verdediger van Feyenoord. Alleen de scheidsrechter vond het toch net iets te hard. Waardoor er een vrije trap gegeven wordt voor Club Brugge op de helft van Feyenoord aan de linkerkant. En die gaat genomen worden door speler, even kijken, dat is Clarisse, die met zijn rechterbeen de bal gaat indraaien. Dat wordt een grote kans, wordt een gevaarlijke plek is dit. De vrije trap hier van Club Brugge, die gaat richting het doel van Feyenoord. Alles en iedereen zit daartussen. Komt de bal weer terug, blijkt Clarisse, krijgt hij een tweede kans. Nee, goede tackle zeg van de verdediger van Feyenoord. En Feyenoord nu in balbezit met de bal naar voren.
2: Ja, als de speler van Club Brugge daar blijft liggen, moet Club Brugge eventjes met een mannetje minder. Als Josefa aan de linkerkant er vandoor is, is snel, heeft nog iemand bij zich. Kan hem nog afspelen. Josefa gaat zelf met links schieten. Oh, wat een goede redding daar van Benjamin Meert. Houdt daarmee zijn ploeg op de been. Meert, die daar snel reageert op het harde schot van Josefa. Josefa had zelfs nog zijn Reurings bij zich. Gaat voor eigen succes en dat was niet eens een heel slecht idee van Josefa. Want hij zit lekker in de wedstrijd. Dit schot wordt met moeite gekeerd en Feyenoord houdt er een hoekschop aan over. Als er inmiddels een blessurebehandeling is dus van de Club Brugge-speler van eerder. En volgens mij was dat Clarisse die dus ook de vrije trap nam. Wordt daar nog altijd geholpen aan de zijkant van het veld. Ligt het spel hier heel even stil. Gaat de scheidsrechter ook daar kijken. En daarna gaan we kijken naar de hoekschop.
1: Scheidsrechter gaat even kijken bij Clarisse en de verzorgers hoe de toestand op dit moment is. Ik zie dat hij misschien wel weer op zat. Dat is natuurlijk wel een keiharde tackle. En volgens de scheidsrechter ook met een bal ertussen. Dus geen overtreding gegeven in tweede instantie. Eerste instantie was natuurlijk een vrije trap voor Club Brugge. En daarna de tweede instantie in de rebound een goede tackle van de Feyenoord-verdediger. En gelukkig staat hij alweer op. Dus hopelijk kan hij weer verder. De scheidsrechter checkt het nog even na. En de speler gaat wel even naar de zijlijn. Maar kan dat in ieder geval gelukkig zonder hulp van iemand anders. Dus laten we hopen dat het goed gaat met Clarisse van Club Brugge. Ja, ondertussen wordt er ook meteen even een pauze ingelast om een slok water te nemen. Want dat mag wel met deze temperaturen.
2: Ja, als ik jou was. Ja, ik zie het meteen doen. Jij neemt ook even een slok van je drinken. En gelijk heb je. Het spel ligt dus heel even stil. Als de klok doortikt. En ik denk nog zo'n 8 minuten. Misschien iets meer nog te spelen is in deze finale. Feyenoord leidt nog altijd met 1-0 door een vroege treffer in de derde minuut. Dat is een eigen doelpunt van Club Brugge. Waardoor Feyenoord nog aan de leiding gaat. Maar we zagen in die tweede helft Club Brugge wel steeds sterker worden. Vooral als er wat ballen tussen de verdediging en de doelman van Feyenoord werden gespeeld. Nu is de wedstrijd weer bezig. Hoekschop is genomen. Korte variant. Feyenoord, wat gaan ze hiermee doen? Het is een speler van Club Brugge die de bal over de zijlijn schiet. Dus kan Feyenoord gaan gooien als ook Clarisse weer in het veld is gekomen na die blessurebehandeling. Is hij weer fit genoeg om verder te gaan spelen. Daar centraal achterin bij Club Brugge. En die moet dan vermoedelijk meteen in actie gaan komen. Als hij nog eventjes stampt op de grond. Nog even de laatste pijn uit zijn lichaam wegwijst. En bij Feyenoord is gewisseld. Twee wissels bij Feyenoord. Als ze nu gaan gooien. Dat doen ze aan de linkerkant van het veld. De bal wordt onderschept. En is het daar Club Brugge wat daar als winnaar uit dat duel komt? Nee, dat is het niet, want Dildiek verliest dat duel. En dus kan Feyenoord op het middenveld weer over gaan nemen. Is dit een beetje slordig? Bij Club Brugge gaan ze meteen druk zetten. Maar het levert nog niks op, omdat ze bij Feyenoord door kunnen spelen. Met Kurowski, die de bal verplaatst naar links. Aan de linkerkant met Josefa. Ja, die stond buiten spel toen hij vertrok. Dus krijgt Club Brugge een vrije trap op eigen helft. Gaan zij iedereen weer naar voren sturen om in die laatste minuten van dit duel toch nog een gelijkmaker te kunnen maken.
1: Club Brugge met de vrije trap meteen naar voren. De bal wordt meteen naar voren geschoten naar speler Dildik. Die gaat het duel aan met Feyenoord-verdediger Quincy James. Het duel wordt gewonnen door James. En nu mag Feyenoord gaan opbouwen. Dat gaat wel een beetje moeizaam, want Club Brugge die zet druk. Ja, de klok tikt door, dus ze moeten nu wel natuurlijk met deze 1-0 tussenstand. En is het Feyenoord-doelman Van Keulen die de bal naar rechts opent naar medespeler Cibelo. Daar zit de speler van Club Brugge heel goed tussen, hoor. Dat is Leijsen. En Club Brugge blijft nu in balbezit. Brugge, het is een beetje zoeken. Wat kunnen ze? Er wordt een beetje rondgedribbeld, maar nog altijd de bal bezit. En de bal wordt gespeeld naar links. En komt daar dan een voorzet aan. Leijsen krijgt die bal terug in de 16 meter van Feyenoord. Er wordt geclaimd voor een handsbal. De voorzet gaat tegen een hand aan van speler Kurowski. Maar de scheidsrechter gebaart dat het geen strafschop is. En Club Brugge mag een hoekschop gaan nemen. En die hoekschop gaat genomen worden door Bram Leijsen. En dit was toch wel een discutabel moment. Maar goed, we moeten scheidsrechter Oskamp, die zal ongetwijfeld weten wat de regels zijn. En de Club Brugge mag hier een hoekschop gaan nemen aan de linkerkant door Bram Leijsen richting de penaltystip. Wordt doorgekopt door een medespeler. Uiteindelijk hier het schot, wordt hier gekraakt. Daar zit Jones goed tussen. James zit er uitstekend tussen. Nu is het Club Brugge nog altijd in balbezit. In de 16. Kopbal wordt doorgekomen en een goal. Daar is de goal voor Club Brugge. Het is 1-1 door een eigen doelpunt van Feyenoord. En zo staat het gelijk. 1-1 hier in de laatste 5 minuten van de wedstrijd. Is het Feyenoord met een eigen goal. En hebben beide teams eigen doelpunt gemaakt. En staat het nu 1-1.
2: Ja, toch een vorm van gerechtigheid dan. Als Club Brugge in de eerste helft zijn eigen goal maakt, is het nu Feyenoord. En staat het ook op dat vlak weer gelijk. Zijn er nog een minuut of 4 wel te spelen. Het spel heeft natuurlijk eventjes stilgelegen. En is er dus nog wel even te spelen hier zo. En dan gaan we kijken of er binnen de reguliere speeltijd nog een winnaar gaat komen bij Feyenoord tegen Club Brugge. In de finale van het onder 13 toernooi hier bij CVV Zwervers. Of dat er misschien niet voor het eerst dit toernooi weer naar penalties gaat. Maar ja, zover is het nog niet. Nu Josef aan de linkerkant die maar weer eens een sprint inzet. Wordt dit keer door Eba afgestopt. Eba schiet de bal naar voren toe over de zijlijn. Zo kan Feyenoord weer gaan gooien. Dildiek komt daar niet bij. Gaat Feyenoord gooien op de helft van Club Brugge. En moet Feyenoord nu ineens weer de aanval gaan zoeken. Wordt er eventjes de tijd genomen om een goede keuze te maken waar die bal naartoe gegooid gaat worden. Uiteindelijk resulteert het in een nieuwe inworp voor Feyenoord. En die is nu genomen. Het is Club Brugge wat de bal onderschept en weer meteen naar voren schiet aan de linkerkant van het veld. Nu ligt er wat ruimte voor de Belgen. Staat Leijsen daar helemaal vrij? Kan hij de bal aannemen? Ja, dat lukt. Leijsen heeft wat ruimte voor zich. Steekt hem diep. Kan Club Brugge dan hieruit gaan scoren? Bal gaat er overheen en wordt binnengelopen bij de tweede paal. Is het Magnus, denk ik, die het laatste tikje geeft. Club Brugge draait het ineens helemaal om. Zij vieren al het feest bij de cornervlag. Iedereen meldt zich daar, viert het feest. Ik denk dus dat het Magnus is die het laatste tikje geeft. En anders was het Kaba met de actie op links eerst. Die hem over doelman van Keulen heen wipte. En zo komt Club Brugge dus op voorsprong in deze finale tegen Feyenoord. En dat is toch wel, gezien het wedstrijdbeeld, een klein beetje tegen de verwachting in.
1: Dat zeker weten. Ik moet wel zeggen natuurlijk dat Club Brugge deze tweede helft natuurlijk heel goed van start is gegaan met twee hele grote kansen. En dat betaalt zich nu ook wel uit hoor. Met twee doelpunten in korte tijd. Met nog een paar minuten op de klok is de spanning te snijden. Staat het nu 2-1 voor Club Brugge tegen Feyenoord. En is dit nu weer de beurt aan Feyenoord om meteen er volop te gaan. Er wordt meteen gewisseld aan de kant van de Rotterdammers. Het is Zakaria Ouissa die het veld gaat verlaten. En daar komt een nieuwe teamgenoot voor in de plek. En dat is ook niet zo raar met het weer om wat vaker te gaan wisselen. Nou, Feyenoord mag nu gaan af. Trappen met nog een paar minuten op de klok. Stand 2-1 voor Club Brugge. Dit is heel snel gegaan. En nu is het de beurt aan Feyenoord. Met Bram Reurings, die zoekt daar Sibelo op. Goed verdedigd hier door Leijsen namens Club Brugge. En nu mag Feyenoord de bal gaan ingooien op de helft van Club Brugge. Dicht bij de cornervlag. Aan de rechterkant van het veld is het Sibelo die gaat ingooien. En die probeert zijn teamgenoten op te zoeken. Dat is Muna. Die vraagt om de bal. Die verliest de bal. En nu kan Club Brugge eruit komen met een gevaarlijke counter. Gaan ze de wedstrijd op slot gooien met Dieldik aan de bal. Aan de linkerkant het veld heel voor ruimte. Die probeert de bal te openen op rechts. Die bal is net iets te kort. Goed verdedigd van Feyenoord. Maar Dieldik krijgt de bal weer terug. Aan de linkerkant. En goed verdedigd hier van Feyenoord. Waardoor Feyenoord wel niet meer in balbezit komt. Want verdedigend was het goed. Maar uitverdedigend niet. En Feyenoord nu weer wel in balbezit met Kurowski. Ze hebben haast. De Rotterdammers. Kurowski gaat één man voorbij. Doet hij goed. Wordt vastgehouden. En de scheidsrechter zit er bovenop. En geeft een vrije trap voor de Rotterdammers. En uiteindelijk ook een gele kaart voor de Smet van Club Brugge. Nou, de vrije trap is genomen. De scheidsrechter vindt het te snel gaan en die moet nog even opschrijven aan wie hij die kaart heeft gegeven.
2: Ja, bij Club Brugge is het tijdrekken nu wel begonnen. Er werd al wat getrokken aan shirtjes, ook bij deze vrije trap. Gaan ze er eventjes tactisch voor staan om zo weer wat tijd te sprokkelen. Zo tikt de tijd hier weg. De tijd op het scorebord hier staat inmiddels al bijna op de 15 minuten. Ik ben benieuwd hoe lang de scheidsrechter nog bij gaat trekken. Feyenoord zal er toch nog een slotoffensief uit moeten gaan gooien. Nu met een vrije trap op eigen helft. Die vermoedelijk ver genomen gaat worden. Dan de bal naar voren inderdaad richting het 16 meter gebied. Spelers kijken tegen de zon in. En uiteindelijk zien ze dat iemand van Club Brugge de bal heeft overgenomen. Brugge speelt de bal maar weer eens naar voren in de richting van Magnus. Alleen bij Feyenoord zijn ze fit. En het lijkt daar Ensongo die de bal kon hebben. Alleen hij laat hem gaan. Nu is het alsnog Club Brugge. Met Dildiek aan de zijkant van het veld. Er wordt daar wat getrokken aan elkaar. En uiteindelijk wordt het een ingooi voor Feyenoord. Gaat er zelfs nog gewisseld worden bij Brugge. Ja, het kost allemaal weer tijd. Zijn ze bij Feyenoord niet blij mee. En bij Brugge doen ze er dus alles aan om deze finale binnen te slepen. En dus dit onder 13 toernooi te winnen. Er zal niet lang meer te spelen zijn. Brugge nog altijd met 2-1 aan de leiding. Feyenoord zoekt de aanval naar voren toe. Maar het is Brugge wat de bal heeft op het middenveld. Gaat er nog iemand naar de grond? Wordt er dan een overtreding gemaakt? En dan wordt deze vrije trap voor Club Brugge al gevierd. Alsof de overwinning binnen is. Maar er is nog echt heel even te spelen.
1: Ja, we zitten nu echt in de laatste fase van de wedstrijd. In de blessuretijd. En Club Brugge heeft nu balbezit met een vrije trap op de helft van Feyenoord. Wat dus ook alleen maar tijd kost voor de Rotterdammers. En nu is het Club Brugge met de vrije trap. Die wordt in één keer de 16 ingeslingerd richting de doelman. Die staat daar goed gepositioneerd. En Luc van Keulen plukt die bal uit de lucht. En die knalt er gelijk naar voren. Heeft Feyenoord nog tijd voor een gelijkmaker? De bal wordt heel ver naar voren geschoten. Daar is het goed onderschept van Club Brugge. Club Brugge blijft in balbezit. Er wordt voordeel gegeven. Nee, toch niet. Een overtreding gemaakt van speler Muna. En nu mag Club Brugge op een gevaarlijke plek een vrije trap gaan nemen van een metertje of 25 van het doel van Keulen. Dus dat was de actie van Bram Leijsen. Uitstekende actie namens de Belgen. En nu gaat de vrije trap genomen worden door Dieldik, die een uitstekend toernooi speelt. En gaat hij de vrije trap nemen en gooit hij misschien die wedstrijd wel op slot. Bij Feyenoord veel mensen terug. Niet iedereen. Ze loeren nog op die counter. En daar komt die vrije trap van Dieldik. Staat er klaar voor. Het schot komt eraan. Schot van Dieldik. Wat een redding van de doelman, zeg. Tweede stand instantie dan nu? Nee, de rebound wordt over de bal geschoten. En daardoor staat de tweede lijn schot ook niet goed. En daardoor krijgt Feyenoord balbezit. Maar een goede vrije trap. Een uitstekende redding hoor van Luc van Keulen. En die zorgt er wel voor dat het nog altijd 2-1 staat. En de vraag is, heeft Feyenoord nog tijd voor een treffer?
2: Ja, en omdat Dildiek daarna ook zich nog voor een bal gooit, mag Feyenoord gaan ingooien. En is het tempo weer even uit dit moment. Feyenoord krijgt nog de tijd om één keer naar voren te gaan. Nu de lange bal naar voren in de richting van Cibelo. Cibelo gaat daar hoog de lucht in, verliest dat duel. En dan kan Leijsen de bal weer naar voren schieten in de richting van Dildiek. Dildiek vecht zich daar langs James. Komt uiteindelijk de bal in de handen van Van Keulen. Van Keulen geeft de bal nog maar weer eens een flinke trap naar voren toe. Dan is het daar Reurings die de bal knap controleert. Reurings gooit iemand van zich af. Kan dan niet voorkomen dat de bal daarna onderschept wordt door Van der Biese. Van der Biese schiet de bal over de zijlijn. En lijkt het nog één keer Feyenoord te kunnen zijn wat naar voren gaat. Nee, het is klaar. Bij Club Brugge gaan de handen de lucht in. De shirts gaan uit. De spelers komen het veld opgerend. Zij winnen dit onder 13 toernooi. Club Brugge verslaat Feyenoord in de finale met 2-1. En zal zometeen de allermooiste prijs van allemaal in ontvangst mogen nemen.
0: De prijsuitreiking die hoor je natuurlijk zometeen hier ook bij Lokale Omroep Krimpen en Radio Kapelle. Na deze finale, Marvin, ik durf toch wel te zeggen, een onverwachte wending.
3: Ja, een onverwachte wending. Maar ook onverwachte wendingen kunnen soms mooi zijn, hè?
0: Nou, dat is het wel. Ja,
3: ja, ja, ja, want ja, we hebben echt een heel mooi toernooi meegemaakt, hè?
0: Nou, dat sowieso. Veel onverwachte wendingen ook. Hè? Sporting die onverslagen leek. En ineens door het eerste tegendoelpunt niet meer doorkom.
3: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk ook iets wat niet was verwacht.
3: Ja, maar dan toch wel een terechte winnaar. Hè? Want ze winnen en van Sporting en van Feyenoord. Die wat mij betreft wel de beste waren op dit toernooi. En als je van die twee ploegen wint, ja, dan ben je wat mij betreft gewoon de verdiende winnaar.
0: Ja, er waren alleen maar goede ploegen hier vandaag en gisteren bij de U13 Cup bij CVV Zwervers. Zometeen gaan we de prijsuitreiking doen. En eerst maken we ons er eventjes klaar. Voor dat moment waarop we vieren dat de winnaar is Club Brugge. Dit is Ghana, Freed from Desire. My love.

0: Meesters en Raúl Sánchez, de man waarvan ik toch wel een beetje jaloers ben dat hij zo ontzettend goed Spaans kan.
1: Ja? Zou je dat ook willen?
0: Dat zou ik wel willen.
1: Ja. En in de tussentijd wordt Sjoerd heel even gestoord. En ik kijk even naar het veld, want ik zie dat daar inmiddels alle ploegen zich verzamelen. Want we gaan natuurlijk richting die prijsuitreiking, hè Sjoerd?
0: Ja, zeker. We gaan richting de prijsuitreiking. Er is een hele lijst met allemaal winnaars.
1: Ja.
0: Maar er is één echte winnaar.
1: Ja.
0: Maar toch denk ik dat het goed is om te vieren dat iedereen hier een winnaar is. We gaan richting de prijsuitreiking.

0: geluid. Dames en heren, ladies and gentlemen. We zijn aan het einde gekomen van twee fantastische dagen. We hebben een prachtig toernooi gezien. Het weer zat een beetje tegen, maar nou, daar doen we het dan maar mee. Maar we kunnen terugkijken op twee hele mooie dagen. En ik wil om te beginnen een applaus voor deze spelers die in een tropische hitte de wedstrijden hebben afgewerkt. This is for you. We zeiden bij aanvang van het toernooi, zeiden wij al van, je kunt het toernooi niet spelen zonder scheidsrechters. En dat is maar weer gebleken. Ook deze mannen hebben onder lastige omstandigheden de wedstrijden prima geleid. En ik wil namens de scheidsrechters Egbert even vragen om wat in ontvangst te nemen. Applaus voor de scheidsrechters. A big hand for the referees. En zo'n toernooi kun je niet draaien zonder vrijwilligers. En we zijn ongelooflijk trots te kunnen zeggen dat wij gedurende deze twee dagen rond de 130 vrijwilligers bereid hebben gevonden om dit toernooi mogelijk te maken. A big hand for our volunteers who made this tournament possible. En om zo'n toernooi te organiseren heb je ook wat centjes nodig. Jullie hebben daar een hele mooie bijdrage aan geleverd door onze bar zowel binnen als buiten te bestormen. Dus dank daarvoor. Maar dat kan niet zonder onze sponsors en zonder de gemeente Capelle aan de IJssel. Dus graag een applaus voor hen. En dan is het ook zo dat je een toernooi niet kan spelen zonder publiek. So give them a big hand, the audience. Dank jullie wel. Ja, en dan gaan wij over naar de prijsuitreiking. En ik heb twee ras-entertainers heb ik bereid gevonden om ons te helpen om de prijzen uit te reiken. Dus mag ik een applaus voor Sofiani Touzani en voor Koen Sitoen. Mannen, wat is jullie indruk van het toernooi?
1: Allereerst is hij de enige ras-echte entertainer. En tweede antwoord op je vraag. Ik heb echt, wij zijn gekomen om mooie herinneringen vast te leggen. Mooie acties, mooie goals. Mooie aura tijdens het spelen. En wij hebben echt heel veel mooie dingen gezien. Echt te veel. Ik denk als wij een video gaan maken met highlights. Dat wordt gewoon 24 uur uitzending.
0: Fantastisch. Ja. Mooi om te zien. Goed. Dan gaan we nu over tot de prijsuitreiking. And now we're going to start with the ceremony. Mag ik een oorverdovend applaus voor ons eigen team, CVV Zwervers, op de 12e plaats. Gefeliciteerd, jongens.
2: Ja, dank u. Moet ze gewoon hier staan.
0: Ja.
2: Wat is nu de bedoeling?
0: Nee. Ga door. Thanks. Dan op de 11e plaats. Place 11, our friends from London, West Ham United.
3: Yes. Goed lekker. Yes.
4: Ja, prachtig.
3: Ik zou pas vanaf de 4e plek doen.
0: Op plaats nummer 10. Onze zuidenburen, KSC Genk.
5: Dankjewel voor het leuke toernooi en hopelijk tot volgend jaar.
3: Oké, dan.
0: Super, dankjewel. Dat hopen wij ook. En dan nu op nummer 9. Dat is de andere kant van de buren. Borussia Dortmund. We missen bij deze prijsuitreiking één team. En dat is omwille van het feit dat zij hun vliegtuig moesten halen. Dus ze konden er helaas niet bij zijn. Maar ik wil toch een applaus voor de nummer 8, Manchester United. Ja, het wordt steeds spannender. Op nummer 7. We hebben het heel fijn gevonden dat zij deel hebben genomen aan ons toernooi. We're very delighted to have them as participation at this tournament. Hi Duke, Split. Dan op nummer 6, een trouwe bezoeker van dit toernooi. Mag ik een hartelijk applaus voor onze vrienden uit Parijs, Paris Saint-Germain. Dan nu de nummer 5. They came with the bus on a Saturday. And they trained in the heat of the Saturday afternoon. Mag ik een heel hartelijk applaus, een big hand voor Slavia Praag. De nummer 4. Ook voor hen geldt dat zij jaarlijks ons toernooi bezoeken. En daar zijn we ongelooflijk trots op en blij mee. Mag ik een hartelijk applaus voor Ajax Amsterdam.
5: Ik wil de organisatie bedanken voor dit mooie toernooi en hopelijk tot volgend jaar.
0: Dankjewel. Nou, wij rekenen erop. Ja, voordat we overgaan naar de top 3, denk ik dat dit een goed moment is om wat spelers in het zonnetje te zetten. Dus wij beginnen met de beste keeper van dit toernooi. Ja, wie anders dan Koen kan dat uitreiken. En eigenlijk zijn onze mannen daar unaniem in geweest. Nummer 1, keeper van het toernooi 2026, Luc van Keulen.
4: Kippen zijn knettergek. Verdien.
0: Tuurlijk.
6: Ik wil iedereen bedanken van het mooie toernooi en hopelijk tot snel.
0: Dankjewel. Ja, dan is er ook een beste speler van het toernooi. De beste speler. En ik ga mijn best doen om het goed uit te spreken, maar de Jogador do Torneo is Cristian Taralunga.

0: Dankjewel aan de organisatie en de FIFA voor onze club. Dan hebben we een hele mooie finale achter de rug met twee verschillende helften. En er kan er maar één de winnaar zijn. En er kan natuurlijk maar eentje runner-up zijn. En dat is Feyenoord Rotterdam. Sorry, jongen. Sorry.
1: Wij willen iedereen bedanken voor dit hele mooie toernooi. En hopelijk tot volgend jaar.
0: Dankjewel. Ja, nou hier staan de mannen. Dit zijn ze, hè? Mag ik een oorverdovend applaus, een really big, big hand voor onze winnaars van deze editie, Club Brugge. Jongens, kom voor de foto even achter onze winnaarsbord. Want ja, dat is voor jullie, hè?

0: tune and everything that goes with it.
1: Nou, ze weten wel wat feest 4 is. Ik wil iedereen een hele fijne thuisreis. Doe voorzichtig. En hopelijk tot volgend jaar. Dank jullie wel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
8: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind. 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. En morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste leveren een paar minuten vertraging op. Her en daar is het druk door recreatieverkeer. Bijvoorbeeld in Zeeland op de N57. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Goederede. De N307 van Horen naar Kampen heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen heb je bijna een half uur vertraging voor de Duitse grens door controles. Op de A12 vanuit Arnhem staat het verkeer ook 20 minuten in de file voor de Duitse grens. En bij de Haringvlietbrug is een ongeluk gebeurd. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam en de vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
13: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
12: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
14: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op link. Lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
12: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Ja, dat waren de Imagine Dragons. En we gaan naar Tom Alderliesten, want die gaat een praatje maken met G. Jacobs.
1: We hebben een geweldig toernooi achter de rug. Als zeg ik het zelf, twee mooie, schitterende, warme dagen gehad. Met Club Brugge uiteindelijk als eindwinnaar. Bij mij, G. Jacobs, hoe vond je het zelf, het toernooi gaan over twee dagen?
2: Ja, ik denk supergoed. Dit is echt een lerende organisatie, elk jaar beter. Dit was echt goed. En er zijn altijd kleine dingetjes, maar die zijn we volgend jaar. Maar dit was gewoon perfect. Weer was misschien voor de spelers te warm. En voor ons, voor met name vrijwilligers die 6 keer naar de Mako zijn geweest, 2 keer naar de Lidl en 2 keer naar Albert Heijn om water te halen, was het ook wel even uitdagend.
1: Ja, dat was een goede core business, denk ik, het water. Ja,
2: bij Dirk kregen we 24 flesjes mee en bij Albert Heijn mochten we er 400 meenemen. Dus als je een keus moet maken naar welke winkel je moet gaan, dan weet je dat vanaf nu. Ja. Dus nee, maar het was gewoon super. Gewoon alles liep gewoon goed. Geen onvertogen woord. Super gegaan.
1: Als je kijkt naar de wedstrijden, zeker dan heb ik het even over de hoofdfinales en de finale. Is Club Brugge volgens jou een terechte winnaar?
2: Ja, ik denk als je toen je vanmorgen hier kwam, dacht iedereen van nou, Sporting Lissabon en Feyenoord en misschien ook wel Ajax. Die maken kans op die finale met Club Brugge als een gevaarlijke outsider. Maar gaandeweg het toernooi was Club Brugge toch wel een hele stugge ploeg. Snel aanvallend in de omschakeling. En uiteindelijk denk ik dat we een mooie halve finale hebben gezien. En een hele mooie finale.
1: En dan ook nog, natuurlijk nog een derde, vierde plek. Die Sporting ruim wint van Ajax. Het is, het is een goede leercurve, denk ik, voor de Amsterdammers zo, om met zo'n nederlaag misschien wel om te gaan.
2: Ja, daar gaat het niet om. Waar het die mannen om gaat, is dat ze zoveel mogelijk wedstrijden spelen tegen verschillende speelstijlen en culturen. Nou, dit past even niet. En dan krijg je zo'n uitslag. Maar daar leer je alleen maar van. Ja, toch? Ja.
1: En dan Sporting inderdaad. Ik zei het gisteren al. De maandag en de zondagedities zijn eigenlijk twee verschillende dagen natuurlijk. De ene heb je natuurlijk alleen maar groepsfase en de andere knock-outs. Ja, als je eens een verkeerde wedstrijd hebt, zou ik maar zeggen, zoals misschien voor Sporting geldt. Ja, dat zijn zomaar niet in de finale.
2: Nee, dat klopt. Want iedereen dacht van jongens, die jongens zijn zo verschrikkelijk goed. Ze hadden ook de beste speler van het toernooi volgens mij, Sporting. Dus dan denk je, ja, die maken het verschil. Maar ja, dan kom je net even iets tekort. Je verliest met 1-0 en is het klaar.
1: Volgend jaar hebben we natuurlijk Pinkstertoernooi wederom, denk ik. Dan is al dat 32e editie zijn, zeg ik even uit mijn hoofd. Wat kan er volgens jou nu nog beter?
2: Wat er beter kan? Nou, kijk, het is de 33e editie. En wat er beter, nee, niet wat beter kan. Onze ultieme droom is om ooit een keer Real Madrid hier naartoe te halen. Dat is, we hebben Barcelona gehad, we hebben nu Sporting gehad. Maar Real Madrid zou toch wel iets heel moois zijn.
1: Zijn jullie er ook in gesprek bijvoorbeeld al met ze? Of misschien voor volgend jaar?
2: Nee, dit jaar waren we in gesprek. Maar die mensen, moet je nagaan. Zo'n team, zo'n club, kan uit 17 toernooien kunnen ze kiezen. Dus het is maar net van, naar welk werelddeel willen ze naartoe? Dus wij hopen echt een keer dat ze kiezen voor de koude hoek. Dus we gaan eigenlijk gewoon volgende week weer beginnen met contacten zoeken met Real Madrid.
1: En volgend jaar een weekje eerder natuurlijk valt Pinksteren, zeg ik even aan mijn hoofd. 18 en 19 mei is dat. En dan hopen we hier met elkaar weer samen te staan.
2: Ja, dat hoop ik ook. Ik zeg het nu nog een keer. Radio Capelle geeft dit toernooi ook dynamiek. Gewoon op de tribune met jullie verslagen, met jullie muziek. Dus we gaan op samen naar de 33e toe.
1: Top, dankjewel Ger.
2: Oké, graag gedaan.
3: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Ja, Christian, jij gaat in gesprek met Martijn den Haan en Luc van Keulen, de keeper van het toernooi en de trainer van Feyenoord.
1: Ja, het is eigenlijk een hele eer dat ik hier deze twee heren voor me heb staan. Laten we beginnen met Luc. Luc, je bent keeper van het toernooi geworden. En je hebt een hele mooie prijs gekregen volgens mij. Kan je laten zien wat je hebt? Je hebt hier een doosje en je trekt hem nu open. En wat zien we dan?
2: Een schaal met beste keeper van het toernooi met 32 internationale toernooien onder 13. 2026, 24, 25.
1: Gaat hij een mooi plekje krijgen thuis of heb je er al 20 van deze staan in een vitrinekast?
2: Hij gaat een mooi plekje thuis.
1: Hartstikke mooi. Lekker gekiept. Dat zou jij, Martijn, toch ook wel vinden van je jonge doelman?
3: Nou, hij heeft het fantastisch gedaan. Een heel mooi toernooi gekiept. Met veel bravoure. Ja, lef getoond. Ja, ik heb genoten van hem, absoluut.
1: En vooral die strafschoppenreeks in de halve finale. Toen was je wel heel lekker bezig. Want je had die eerste penalty die je pakte, dacht ik al zo. Nou, die heeft hij lekker. Maar die tweede, ja. Je vloog bijna naar de cornervlag toe.
2: Ja. Ja,
1: dat ging heel goed. Op welk moment tijdens dit toernooi ben je nou zelf het meeste trots? Waar heb je het meeste van genoten?
2: Met het team voetballen en de finale gespeeld. Ja.
1: Het was ook spannend in die finale. Er gebeurde van alles. Dan verlies je hem, je wint hem niet. En bouw je dan achteraf of denk je, nou, mooi toernooi gehad, op naar de volgende?
2: Ja, ik bouw wel, maar op naar de volgende. Ja.
1: Hoeveel van dit soort toernooien spelen jullie dan eigenlijk per jaar met de onder 13?
3: Een stuk of 5. Wel selectief, zoeken we ze wel echt uit. Waar de juiste weerstand, de omgeving, de juiste prikkel om weer de juiste leermomenten te pakken. Ja, dit is, zoals ik al wat vaker gezegd heb, dit is voor ons echt warm thuiskomen. Beetje onwennig voor mij hier om te staan zonder beker.
1: En zonder Thomas.
3: En zonder Thomas, inderdaad. Ja, daar ligt het denk aan. Nee, ja, een fantastisch toernooi geweest. Ik heb enorm genoten van de groep. Zoals we graag vanuit Feyenoord spelen, dat heb ik gezien. En helaas, ja, het hoort er ook bij. En dan gebeurt er zoiets en dan pakken we meer pas leermoment.
1: Ik zou zeggen, tot volgend jaar dan maar. En dan weer winnen. Bedankt.
3: Zeker. Jij bedankt.
1: Doeg. Hey Luc, lekker gekiept. Later. Ja.

0: Ja, dat was Happy, Happy, Happy, Happy de Peppy was het toch? Ja, we gaan naar Christian, die gaat interviewen Kenneth van der Steenen, de trainer van Brugge.
1: Ja, Kenneth, je zat volgens mij op de verkeerde plek, want daar wordt het feestje gevierd door de man van Brugge. Kom er even bij anders. Ik zou zeggen, kom lekker hierbij staan. Kenneth, ja, lekker feestje aan het vieren al.
2: Het feestje was pittig in de kleedkamer, ja. Even zwaar als een match.
1: Ja, hoe wordt dat dan gevierd? Want dan heb je 2 dagen lang in de zon gestaan. Er komt zelfs nu nog een soort jury eigenlijk komt er nog bij staan. Of je wel de goede antwoorden geeft. En dan nog een goed feestje vieren. Hoe gaat dat in Brugge?
2: Het is titelfeest op de Grote Markt. Dus rechtstreeks naar de markt en mee het podium op.
1: Ook voor de onder 13 neem ik aan.
2: Ja, dat is het plan. Ja.
1: Hey, hoe heb je de afgelopen 2 dagen beleefd?
2: Heel intens. Heel intens. We zijn heel moeilijk gestart. Het was echt de zoektocht om de juiste snaren te raken bij de jongens. Maar uiteindelijk hebben we het toch op een heel positieve manier kunnen omdraaien. En super fier op de jongens, op wat ze gebracht hebben. Ik denk het laatste doelpunt hier in de finale is eentje die we 100 keer op training hebben gedaan. Dus echt gewoon het resultaat van keihard te werken van de jongens. Dus super fier op hen.
1: Jullie hebben het helemaal omgedraaid in de finale, maar ook vandaag, dan na een moeizame zondag, dan toch op maandag weer vol tegenaan. Ik vond jullie ontzettend fel. Waar ben je nou het meest trots op? Want je hebt die halve finale van Sporting gewonnen, de grote favoriet volgens iedereen. En dan de finale ook nog van Feyenoord, misschien wel de tweede grote favoriet. Dan ben je wel de verdiende winnaar. Waar ben je het meest trots op?
2: Ik ben vooral trots dat we het gedaan hebben op onze manier. Met de dingen die wij belangrijk vinden, met onze intenties. Vanuit positief aanvallend voetbal zoals we gebracht hebben vandaag. En nog een keer het doelpunt in de finale is daar het beste bewijs van. Dus ik ben vooral fier dat we het gewoon op onze manier kunnen doen. Met heel veel energie, met heel veel hoesting en met een team van jongens die super hard aan elkaar hangt.
1: Ja. En helpt het dan nog dat je dan nog zoveel mensen hier om je heen hebt die je ploeg nog even naar de overwinning schreeuwt? Of... zijn het van die vervelende voetbalhouders? Dat kan natuurlijk ook nog, dat weet ik niet.
2: Die leggen natuurlijk heel veel druk, maar dat is bijzaak. Nee, fantastisch. Ze zijn super hard bedankt voor alle steun doorheen het heel seizoen. Want ook voor hen is het heel pittig en zwaar. Zij moeten ook heel veel opofferingen doen doorheen het jaar. Overal naartoe rijden, de planning verandert dagelijks misschien. Waardoor zij hun gezinsschema terug overhoop moeten helpen. Dus dikke dankjewel aan iedereen.
1: Is dat, ik denk dat het seizoen nu klaar is. Misschien... tijd voor nog één laatste juich met z'n allen. Ik weet niet hoe dat die gaat, dat tellen we af. 3, 2, 1.
3: Boeren! Boeren! Boeren! Boeren!
1: Dankjewel, dankjewel.

0: Ja, dat was Celebration van Goel en de Gang. En Brugge, de Club Brugge, die had wat te vieren dit toernooi.
1: Ja, die hebben wat te vieren, hè?
0: Ja, die hebben wat te vieren. En ik denk dat er nog wel stiekem een biertje ook wordt genomen aan ja, de bar. Dat, zou ja, het niet, denk
1: ja,
0: ik?
1: Ja, ik denk een pintje. Ja, zo zeggen ze dat in België.
0: Een pintje. Een ja, pintje. Ja, of meerdere pintjes. Maar je moet nog terugrijden natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, maar dat komt wel goed, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ze hoeven niet zelf te rijden, denk ik.
0: Zullen we nog maar een plaatje doen? Misschien dat er dadelijk nog wat interviews komen. Ik heb geen idee.
1: Ja,
0: dat, want we blijven hier tot 6 uur, denk ik. Live Radio Capelle en Lok. En die zenden al de eerste en de tweede Pinksterdag uit vanaf het Sportpark Kouwolk, 7W Zwervers. We gaan nog naar een stukje muziek.

0: Survivor met Eye of the Tiger. Nou, we hebben wel een beetje moeten surviven toch deze dagen, Tom?
1: Deze dagen zeker, maar het is leuk survivalen, zou ik maar zeggen.
0: Nou, dat was het.
1: Want het is 2 dagen geweldig weer.
0: Ja.
1: Geweldig voetbal ook gezien.
0: Ja.
1: We zijn 8 uur na het openingsduel van deze maandag. Deze tweede Pinksterdag. En het begint wat rustiger te worden hier bij CVV Zwervers op het veld. Wil heel veel confetti van Club Brugge.
0: Ja, dat moet jij straks gaan opstuigen. Op stofzuigen heb ik.
1: Ja, ik ga zo meteen even stofzuigen daar.
0: Ja, precies.
1: Ik neem de stofzuiger even mee.
0: Neem je een stoffer en blik. Dat kan ook.
1: Nee, stofzuiger is makkelijker. Niet, ja, maar stofzuiger is makkelijker. Hey, en sneller.
0: Maar even serieus. Gisteren had je de mond vol over Sporting Portugal.
1: Nog steeds?
0: Nog steeds, ja. Maar die zijn uiteindelijk toch niet ver gekomen. Tenminste, niet ver gekomen. Maar die zijn niet tot de finale wat we gisteren
1: hadden.
0: Nee,
1: ze zijn derde geworden uiteindelijk. Ja, ze zijn heel mooi derde geworden. Sporting, het is gewoon heel ongelukkig. 1 tegentreffer slechts gehad in alle wedstrijden.
0: Ja. Ja,
1: tegen Club Brugge in de halve finale en dan verlies je hem. Hoe ongelukkig kan voetbal zijn?
0: Ja, want tot die tijd hadden ze 11 doelpunten voor of zoiets en 0 tegen. Dus dat zegt wel wat. En dan zak het ineens in 1 wedstrijd weg.
1: En ik vind heel terecht dat Tarunala, of hoe moet ik het even zeggen, daar kom ik zo meteen even op, dat hij gewoon speler van het toernooi is geworden. Want ik vond hem geweldig. Die Brito van Sporting, die had het ook mogen worden van mij.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk is hij gewoon eigenlijk wel terecht speler van het toernooi.
0: Wat is voor jou de meeste, laat ik zeggen, de ploeg die het hardste is tegengevallen?
1: West Ham United?
0: West Ham United, ja.
1: Want die zijn laatste geworden. En dat verwacht je eigenlijk niet van zo'n grote club in Engeland.
0: Nee.
1: Ene laatste natuurlijk. Zwervers is laatste geworden.
0: Ja.
1: Maar dat maakt op zich niet uit. Want Zwervers vind ik juist weer dat ze het heel goed hebben gedaan.
0: Ja. Ja, en het was natuurlijk top en helemaal goed verzorgd hier. En het was ook lekker druk qua publiek ook natuurlijk, ondanks de warmte.
1: Ja, zeker. Het was inderdaad heel druk hier ook, ondanks precies wat je zegt, Oscar, de warmte. Sjoerd heeft zometeen nog een interview met iemand van de horeca hier, om te kijken inderdaad hoe die afgelopen dagen daarvoor zijn gegaan. Want ook hier in de kantine bij Zwervers, het was warm.
0: Nou ja, het is hier nog steeds warm. En je sprak er straks Ger Jacobs en die had het over het water nog halen bij diverse supermarkten vandaag. Ja, je kan het niet genoeg aanslepen natuurlijk, hè?
1: Ja, je kan het zeker niet genoeg aanslepen. Kijk, Marvin die komt nu tegenover ons zitten.
2: Ja, ik dacht ik kom ook even terug.
1: Ja,
2: je zit hier zo gezellig. Terug.
1: Met een goudgele rakker zullen we maar zeggen. Hoe heb jij dit zo beleefd, je eerste toernooi hier bij Zwervers?
2: Ja, mooi. Ja, gewoon mooi. Ik heb eigenlijk geen woorden voor, maar ik ben echt in een warm bad terechtgekomen. Ik heb mooie wedstrijden gezien, goed voetbal, een fantastische sfeer. Dus ik kijk nu uit naar volgend jaar.
1: Volgend jaar een weekje eerder natuurlijk, hè? Want dan valt Pinkster ietsjes eerder in het jaar.
0: Nou, dan moet ik bij mijn baas een weekend eerder vrij nemen toch? Want om een geestelijk voor te bereiden. Ik bedoel, jullie zijn van die jonge honden.
1: Ik zou morgen alvast beginnen als ik jou was.
0: Oh, dan ga ik in retraite.
1: Dan ga je mee in retraite en dan zien we je ergens volgend jaar mij weer.
2: Ja, zo is dat.
0: Maar het verslag, want jij hebt ook duo-verslag gedaan. Had je dat wel eens eerder gedaan of niet?
1: Vorig jaar was mijn eerste keer met Hans dat ik... Okay. Ook weer de derde, vierde plek.
0: Dat is ook best
1: doen.
0: Wel anders.
1: Het is anders, maar het geeft wel heel veel dynamiek in de wedstrijd.
2: Meer sfeer, hè?
1: Het geeft meer sfeer. Je bent in één keer wel continu bezig. Dus je moet eigenlijk wel iemand erbij hebben. Want af en toe een slokje water drinken.
0: Zeker
1: met deze temperaturen. Is wel heel fijn.
2: Ja, maar ook dat integrale verslag van die wedstrijd. Dus dat heel die wedstrijd gewoon wordt verslagen. Dat is anders, hè?
1: Ja, heel anders inderdaad. En het maakt al, het is het enige nadeel. Ja, dat Sporting zo makkelijk won van Ajax. En dat eigenlijk na 10 minuten al het eind stond een beetje op het bord stond.
2: Ja, dat klopt wel. Ik zie jou al lopen richting Richting Sjoerd volgens mij.
0: Ja,
1: ik denk, even kijken, Sjoerd de Graaf die heeft nog een interview.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe ver de jong is om dit interview te doen.
3: We gaan zo meteen eventjes kletsen met een ander deel van de organisatie van CVV Zwervers. Maar dat hoor je allemaal zo meteen hier.
0: Ja, gaan we eerst nog een stukje muziek doen?
2: Laten we dat doen.

0: En Sjoerd, jij hebt je verdiept in de horeca. Jij bent expert op dat gebied.
1: Nou,
0: en jij gaat even praten over de horeca.
1: Expert hier. Op het gebied van afnemen natuurlijk. Hè. Dat is mijn voornaamste specialiteit. Maar ik sta hier met Jessica, de hoofdkeuken van CVV Zwervers. Ja, en jij bent dan weer de expert over nou ja, hoe ik het afneem. Jij weet hoe het allemaal gemaakt moet worden.
2: Ja, dat klopt. Nou, we hebben twee hele drukke dagen achter de rug. Het was heel veel mensen, heel veel bezoekers. Het was wel heel warm, waardoor je dus wel merkte, er werd meer gedronken dan eten afgenomen. Voor de Engelse ploegen was het fijn, want we hadden ook voor het eerst een viskraam, frijters.
1: Oh, de fish and chips?
2: Ja, dus ja, die is ook erg goed bezocht. En het was ook erg lekker, dus frijters bedankt.
1: Hey, en ik weet niet of je dit weet hoor, maar als je zo zou moeten zeggen, zijn er 100, 500 of 1000 frikandellen doorheen gegaan?
2: Nou, ik denk frikandellen, die gaan wat minder hard. Ik denk zo'n 100, 150. Mexicanos is altijd wel een favoriet. Dus ja, daar zijn er wel 250. En kroketten, ja, die vielen ook wel in trek. Dus
1: dat was... Nou, van de week waren we hier een beetje aan het opbouwen en zagen we hier al mensen dingen bakken. En nou, ik hoorde toen dat er al kilo's werd gebakken, vooral kip curry. Hoeveel kilo? Neem even mee voor de luisteraar aan de andere kant van de radio. Hoeveel kilo kip hebben jullie gebakken?
2: Er is door twee, drie mensen is er ruim 60 kilo aan kip curry gebakken. En als dat goed is, is het ook allemaal opgegaan.
1: Ja, ergens vanmiddag waren echt de allerlaatste broodjes waren er doorheen. Ja, en dan toch even. Wat zou jij zeggen als je hier volgende week komt, gewoon voor het eerste van Zwervers, je wil even komen kijken. Was het lekkerste?
2: Broodjes kip curry.
1: Nou Jessica, ik denk dat we sowieso een compliment kunnen geven aan alle mensen die ook het eten en drinken hebben mogelijk gemaakt. Want zeker met die hitte.
2: Ja, echt. Iedereen heeft keihard gewerkt de afgelopen dagen om alles goed in goede banen te leiden. De dames in de keuken en de heer, want wij hebben ook tegenwoordig een heer in de keuken. Dus dat is erg leuk. Ze hebben super hard gewerkt. Ik wil ze ook echt heel erg bedanken voor hun goede inzet. En de andere vrijwilligers natuurlijk ook. Want zonder onze vrijwilligers, ja, dan kunnen we dit toernooi niet mogelijk maken.
0: Oké. Okay. Nou ja, je weet, Sjoerd, dat we volgend jaar toch wat eerder moeten zijn voor een broodje kip curry. Want wij hebben achter het net gevist.
1: Ja, ja, nou inderdaad. We moeten weer een beetje eerder zijn voor de kip curry.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja, nou, nee, dan zou ik echt adviseren volgend jaar. Eerste dag lekker broodje kip curry aan. Of een lekker broodje hamburger. Die waren ook perfect gemaakt.
0: Kun je het ook van tevoren reserveren?
2: Ja, je kan het altijd proberen.
0: Oké, okay, nou dan gaan we dat doen. Hé, hey, bedankt. En we gaan nog een plaatje draaien.

0: Ja, dat was Kikiri. Christian, jij hebt mensen van CV Zwervers onder 13 bijgestaan.
1: Ik denk dat ik bijna heel de onder 13 voor me heb staan. Ik heb twee trainers, Jacco, Dwight en ook nog een speler, Jort. Ik ben eerst wel benieuwd, de trainers, wie is nou eigenlijk echt de baas voor jullie? Jacco?
2: Ja, eigenlijk Robert, maar die is er niet.
1: Sjaak afhaak.
2: Ik, ja, dan ik. Maar we doen het samen, dus ja, het is een geweldig team.
1: Kijk, dan zal ik ook een vraag aan jou stellen. Dwight, waar ben je nou het meest trots op van de afgelopen twee dagen?
3: De inzet. De inzet en het samen zijn met de jongens. Hoe ze elkaar hebben opgepept. Om die, zeker de tweede dag, vol gas erin te gaan. En ja, gewoon laten zien wat ze kunnen.
1: Ja. Dus... Nou, het is ook wel een manier, natuurlijk een moment om je te kunnen laten zien. Jort, jij speelde in de verdediging, middenveld. Dat is een beetje alles volgens mij. Ja, wat wilde je laten zien deze twee dagen?
4: Ja, gewoon wat ik kan op het veld. En team ook. Gewoon laten zien dat we kunnen. Wat we kunnen op het veld. En niet met dubbele cijfers eraf gaan. Wat iedereen wel had verwacht.
1: En dan hebben jullie je volgens mij aardig laten zien. Nog een aantal doelpunten gemaakt. Zelfs als team. 5 in totaal. Welke wedstrijd vond je nou het leukst om te spelen?
4: Sport in Portugal. Ja.
1: En waarom?
4: Ja, ik weet niet. Het was gewoon een leuke wedstrijd om te spelen. Gewoon dat je de eerste 4 minuten de 2-0 tegen krijgt. 2 doelpunten tegen. En daar de 0 houdt.
1: Ja. Toch goed je rug gerecht dan. En daar zullen jullie dan ook wel trots op zijn. Want er zijn teams hier gewoon die er met veel meer van afgaan tegen een club als Sporting.
2: Ja, zeker. Kijk, Sporting, een geweldige club. Zo linksbuiten, dat is, ja, is niet normaal. De 4 van hun was, nou ja, die is beste speler van het toernooi. Oh, 17, ja, nou ja. Maar maakt niet uit wie je opnoemt. Het was een geweldige ploeg. En ja, inderdaad, wat Jort ook zegt. De eerste 2-3 minuten komen met 2-0 achter. En dan denk je, ja, jeetje, wat gaat het worden? En toen hebben ze hun rug gerecht en ja, zijn ze gaan strijden. Dus ja, dat is geweldig. Ja,
1: en sowieso, je speelt er tegen teams die, ja, weet ik veel hoeveel uren in de week maken. Jullie een uur of 4. Ja, moet je nagaan als je net zoveel zou trainen.
2: Ja, ja, dat klopt ook. Dus kan je nagaan als wij 40 uur zouden trainen. Nee, nee, gekkigheid natuurlijk. Maar ja, onze jongens die trainen 4 uur per week. Dus dinsdag en donderdag. En gaan daarnaast naar school en weet ik veel wat allemaal. Doen hun ding. En ja,

0: Dus... Kunnen we niet misschien hier een voorstel doen? Wat nou als onder 13 gewoon het komende jaar 40 uur per week gaat trainen... en dan volgend jaar als winnaar hier van het veld stappen?
1: Nou ja, dat is hartstikke een goed idee. Alleen, wij kunnen hem niet meer spelen. Alleen, voor de komende lichting die gaat komen, die echt heel erg goed is... dus daar zijn we als vereniging heel erg trots op. Ja, die gaan hem pakken. Die gaan hem pakken.
0: Nou, daar sluiten we mee af. Mannen, bedankt. En tot volgend jaar.
2: Dankjewel.
0: Doeg.

0: Ja, dan zit het er alweer op voor het toernooi van 7 Wezerwervers. Ook voor ons bij Radio Capelle. Wij danken alle clubs natuurlijk die mee hebben gedaan. Gefeliciteerd nogmaals aan Club Brugge. Want een geweldige finale was het tegen Feyenoord. En ik wil natuurlijk ook alle medewerkers bedanken die aan het, die namens Radio Capelle hebben meegewerkt aan dit hele toernooi.
1: Een groot deel staat hier, hè? Oh, ik hoor nu mensen die jouw naam scanderen,
0: maar
1: toch?
0: Hoe voelt dat? Dat zijn voor geslagen gekken, weet ik.
1: Maar hoe voelt dat
2: voor jou? Je hebt fans, hè, Tom?
0: Ik heb heel veel fans, dat weet je niet.
2: Je wil niet weten, hij is de enige die 6 handtekeningen heeft uitgedeeld van ons, hè?
0: Ja, klopt.
2: Echt waar?
1: 6?
2: Ja, 6.
0: Zeg maar. Ja. Exact, hij heeft ze allemaal geteld.
2: Ja. Dus, en ik snap de zwarte lijst.
0: Ja. Sjoerd, jij ook bedankt in ieder geval.
2: Ja, joh.
0: Marvin, jij bedankt voor je eerste keer hier bij Zwervers. Hopelijk volgend jaar weer.
1: Ja, ik kijk er nu naar uit.
0: Oscar, ook natuurlijk bedankt voor al die 2 dagen hier achter de microfoon staan. Christian, bedankt voor het verslag van vandaag. En ook Kevin natuurlijk bedankt voor het verslag van gisteren en van vandaag.
1: Ook de eerste
0: vandaag.
1: Keer hè, voor Kevin.
0: En ook de eerste keer inderdaad voor hem. En dan hoop hem natuurlijk ook volgend jaar gewoon weer terug te zien.
1: Ja, gaan we jou terugzien, Kevin?
2: Natuurlijk ook, ja.
3: Tuurlijk komt hij terug.
0: Oh ja, tuurlijk komt
1: niet
0: te
1: horen,
0: terug.
1: Maar het komt wel op neer dat we hem volgend jaar weer zien.
2: Ja, natuurlijk even ook in het bijzonder Hans Stofkoper. Die is inmiddels alweer weg.
0: Kasper Lugmeijer.
2: Onze gastverslaggever, inderdaad.
0: Kasper Lugmeijer, die natuurlijk ook hier vanochtend een paar uurtjes achter de microfoon heeft gestaan om naar de wedstrijden te gaan. Vergeet ik dan mensen nog?
1: Het lijkt al zo lang geleden, maar dat hij zeg maar daar op dat veld stond met dat vuurwerk bij de opening. Dat was mooi.
0: Het lijkt ver, maar... En over een jaar zijn we gewoon weer terug hier op Sportpark Kouwhoek.
4: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6:00.
5: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12:00 over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
6: Ja, leuk. Heel leuk.
7: Super gaaf, super chaotisch.
8: Het was een kruistocht, ja, slijtageslag.
9: Ja, nog bijna gedisqualificeerd, we hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde, oeps.
7: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind, een groepsapp aangemaakt, veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
9: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
5: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
10: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
11: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
12: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat schreef ik in één klap.
5: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
13: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er momenteel voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Door controles is het oponthoud 20 minuten. Het is druk op de N57 in Zeeland. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Goedereede. Het is heel druk op de N513 van Castricum aan Zee naar Limmen voor de aansluiting met de N512. De vertraging is een half uur. En op de A28 staat het vast van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. De zon schijnt vandaag volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur vanmiddag oplopen ongeveer 29 graden. Komende avond en nacht is het vrijwel onbewolkt en bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 16 graden. En morgen opnieuw een stralend zonnige en warme dag. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag krijgen we tijdelijk met minder warme lucht te maken en waait dan een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn nog steeds flinke zonnige perioden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden en woensdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. Op donderdag opnieuw veel zon, een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 9 en in de middag kan het zo'n 25 graden worden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden, maar ook wat meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait dan een matige wind van zee uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 24 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files, maar op de A12 is het wel druk vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar heb je 20 minuten oponthoud vanaf Zevenaar door grenscontroles. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom sta je bij Rilland 10 minuten in de file. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam heb je ook 10 minuten oponthoud nog. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je tussen Ens en Kampen-Zuid ook 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
6: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
7: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
8: En jullie dachten we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
9: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen gezellig samen. Ja, dat schreef ik in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Heel veel files staan er niet en in de meeste gevallen heb je in de files die er wel staan een paar minuten vertraging. In Zeeland is het vooral druk. Er staan veel korte files door terugkerend vakantieverkeer. Op de N57 bijvoorbeeld van Middelburg naar Rotterdam heb je tussen Port Zeelande en Goedereede 5 minuten oponthoud. Op de N57 Brouwersdam richting Middelburg. Daar sta je bij Middelburg nog 10 minuten in de file. Op de N59 is het druk. Van Seroskerken naar knooppunt Hellegatsplein voor de aansluiting met de N256. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Op de N256 van Zierikzee naar Goes sta je voor de afrit Wolfaartsdijk ook 10 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de A58 naar Bergen op Zoom bij Rilland. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. Verder staat er file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door controles 20 minuten tijdverlies. En op de A7, de afsluitdijk naar Noord-Holland, staat file. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
13: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
14: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
15: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
16: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Eerstekens en Nolhavens met strepen op de weg. Welkom bij Volle Toeren Nederlands op deze tweede paasdag.
1: Tweede paasdag.
0: 10 ja. april is het vandaag. En nou ja, we hebben allemaal wat rustige dagen gehad, hopelijk.
1: Ja. Heb je alle eieren teruggevonden?
0: Ik heb wel een beetje gezocht, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ze niet kunnen vinden. We hebben hier net een paaseitje genomen, nog maar eventjes.
1: Ja, dus, want er blijven er altijd over, hè?
0: Er blijven er inderdaad altijd over. Ander leuk stukje muziek is van Wim Sonneveld. De oude Nestor, zullen we maar zeggen, met Zo Heerlijk Rustig.

0: en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig? Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, zo heerlijk rustig. Uit 1962, 51 jaar geleden.
2: Ja.
1: Bijna ongelooflijk.
3: We kunnen een mooi sprongetje gaan maken. Want een heel bekend ander nummer van Wim Sonneveld is natuurlijk Het tuinpad van mijn vader.
1: Ja.
3: Het tuinpad van mijn vader, dat is eigenlijk beschreven in de plaats Deurne. En eigenlijk zitten we nu natuurlijk te wachten op Caspers Keus.
1: Ja.
3: En Caspers Keus is dit keer gevallen op Jules de Korte. En Jules de Korte is ooit geboren in Deurne.
1: Nou, dan is de cirkel wat dat betreft weer rond.
3: Ja, en zanger, dichter, pianist, bekende nummers als De Vogels. Ik zou wel eens willen weten, hallo koning Onbenul. En hij is geboren als zesde kind in een gezin met socialistische idealen. Hij stamde uit een familie van Belgische emigranten uit Ruddevoorde. Jules de Korte was blind, maar was niet blind geboren.
1: Oh.
3: Hij is op eenjarige leeftijd door een medische fout is die blind geworden. En hij schreef voor de KRO meer dan 3000 liedjes.
1: Kan je nagaan.
3: Dat is,
1: gaan we nu maar eens luisteren naar Ik zou wel eens willen weten.
3: Ik zou het ook wel eens willen weten.
1: Ja.

0: verhaal Un bel histoire, hè, van Paul de Leeuw en Al de Liste. En ik moet altijd terugdenken dat je had in 2007 Symfonica in Rosso. En daar ging de hele show om Paul de Leeuw. En dat nummer werd daar gespeeld. En op het toneel was het ontzettend leuk aangekleed met een badhokje en wat dan ook. En ja, dat is dan toch een stukje herinnering wat je erbij hebt. Ik was overigens, ja, het is natuurlijk vandaag tweede paasdag, vanmiddag nog even bij de Swan Market. In het centrum van Rotterdam, bij het Willemsplein moet ik zeggen, in de buurt. En daar was het behoorlijk druk.
1: Behoorlijk druk al, ja.
0: Dat is dan toch altijd wel weer gezellig zo met de tweede paasdag.
1: Maar ik denk paas of geen paas, het is volgens mij altijd druk in Rotterdam.
0: Ja, dat is zeker. Ja, dat is zeker. Maar ook daar heb ik weinig eieren gevonden.
1: Oh.
0: Omdat jij dat er straks zei.
1: Ja.
0: Nick en Simon, ja, die hebben we ook. En daar gaan we steeds weer van draaien. MUZIEK.

0: Zo is dat, absoluut. Ja. Weet je wat ik eigenlijk wel lekker vind, André? Dat het weer zo lekker lang licht is s'avonds, nou, vind je niet?
1: Je kan lekker wat doen als je thuis komt van je werk.
0: Ja, zo tot een uurtje of 8:30, 9 begint het alweer aardig. Dan heb je gewoon veel meer voor je gevoel, veel meer aan je dag, hè? Alleen 's ochtends is het weer even wat donkerder natuurlijk. Ja. Maar goed, dat gaat ook allemaal snel genoeg. We gaan naar G. Reinders, blaasmuziek.
1: Ja, nog heel even doorheen, want er zitten natuurlijk mensen te wachten op de top 40.
0: Oh ja.
1: De hoogste 3 genoteerden.
0: Ja, het is goed dat jij het zegt, joh.
1: Maar ja, het is toeval of niet. Maar in de top 40 van 11 april 1987, want dat hadden we vorige week gedraaid, 1987. Ja. Geen enkel Nederlands nummer.
0: Nee. Ja, moet je luisteren. En dan maken we er gewoon een aangepaste versie van, toch?
1: Ja,
0: dan draaien we gewoon een paar Nederlandse.
1: Dat komt de Pasen wel heel erg gelegen op dit moment.
0: Allemaal. Ja, een beetje uitgezakken na zo'n gezellige paasdag. Hè? Misschien met familie of wat dan ook. Ja. Ik zei het al, we gaan de volgende plaat draaien van G. Reinders, blaasmuziek. En G. Reinders is natuurlijk een Limburger puur zang. Hij maakte ook heel veel platen, albums. En dit is wel het nummer waar hij nog steeds mee in de Radio 2 Top 2000 mee genoteerd staat sinds jaar en dag. Het grappige is dat hij ooit muziek heeft samengemaakt met Siep van der Ploeg. En dat album dat heette Free Lim. Friesland en Limburg. En straks gaan we nog van de kast een nummer draaien. Maar we gaan nu eerst luisteren naar onze grote vriend G. Reinders.
2: Ik had al 2 meisjes gezien. En achterop allebei in een saxofoon.

buoyant, iedrink van schet. In de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondigse soep. De lege truit van die trombone.

0: orkest is klaar.
1: Ja, dat is misschien ook een nummer voor Casper bij Havabra.
2: Ja, nee, ik weet dat Casper een fan is van G. Reinders. Dus wat dat betreft, ik denk dat hij genoeg van zijn platen draait. Ja. Maar het is een lekker rustpuntje in het programma, toch?
1: Zeker.
2: We hebben wel meer mooie platen, André.
1: Ja, Karin Bloemen. Karin Bloemen heeft in haar leven tot op heden behoorlijk voor haar kiezen gehad. Het verlies op jeugdige leeftijd van haar vader. Daarna werd ze misbruikt. Misbruikt door haar stiefvader. Een brand waarbij haar zus en haar kinderen om het leven kwamen. En van haar album Beide Zijden uit 2018 draaien we nu het nummer Overleven. MUZIEK

0: nummer Overleven van Karin Bloemen. Had er al een lampje aangedaan hier, of niet, André?
1: Ja, je had het net al over, hè. Het is natuurlijk wat langer licht. Dus ja, ja, dat lichtje, ja, hebben we er schijnen lichtje op mij. Hebben we dat nodig nu?
0: Nou, een klein beetje.
1: Klein beetje.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen.

0: moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Ja, André, dit nummer doet me toch denken aan een ander plaatje.
1: Ja, Creedence.
0: Creedence, de Creedence Clearwater Revival, de Midnight Special.
1: Ja.
0: We gaan weer naar een Nederlandse zangeres toe.
1: We zouden eigenlijk nu de ratel, maar...
0: Jij bent de man van de administratie. Jij helpt mij geweldig, ja. Want ik was hier alweer aan voorbij gegaan. Ja.
1: Maar we hebben eigenlijk besloten om dit keer niet te gaan draaien, niet te gaan ratelen. Maar we doen het vandaag rustig. Het is Pasen. We doen een officiële loting.
0: Een vredige.
1: Ik heb het loodje al gepakt.
0: Oké.
1: Ik vouw hem nu even open. En 2001.
0: 2001.
1: Dus volgende week, maandag.
0: 2001.
1: 40. Drie hoogst genoteerde Nederlandstalige nummers van 2001.
0: Gaan we doen. Gaan nu over naar een plaatje van de onvergetelijke Lisbeth List. Heb het leven lief. En dat werd geschreven door Han Korreneef. En Han Korreneef is ook een van de tekstschrijvers van de liedjes die worden gezongen bij The Passion. En The Passion, die hebben we natuurlijk net gehad. Want dat was afgelopen Witte Donderdag. En dat was in Harlingen dit keer. Was ook weer een enorm spektakel. En ik kijk er ook eigenlijk elk jaar toch wel weer naar uit.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Een bijzondere manier van de Pasen, zal ik maar zeggen. Lisbeth List.

0: heel mooi nummer weer. Past precies bij deze dag.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Een lekker plaatje.
0: Oscar, jij vertelde mij kort geleden dat je naar het Isala Theater moest. Naar wie was dat?
1: Ja, dat is een week of drie geleden. Toen was er in het Isala Theater, daar trad Motel West Coast op. En dat is een muziektheatervoorstelling waarin onder andere Siep van der Ploeg, jawel, die van de kast, en Edward Rekens, en die kennen we nog van Kajak, die heeft toen het nummer Ruthless Queen gezongen, met zangeressen en een begeleidingsband optraden, waar ze onder andere veel muziek van de Eagles speelden. Een voorstelling die, als die weer eens in de buurt komt, en vorig jaar mei ben ik er ook geweest, maar dat was uit de corona-inhaalslag een voorstelling die eigenlijk in 2020 gespeeld zou gaan worden. Ze komen heel regelmatig en ze hebben altijd wel weer muziek uit die West Coast Amerika sfeer. En wat dat betreft, ja, dat is echt genieten. Dus mochten ze ooit weer eens langskomen, aarzel niet en koop kaarten. Ik heb er geen aandelen van, maar het is echt een prachtig stukje muziek. En toen dacht ik van, joh, kunnen we niet eens wat draaien van de kast?
0: Is het misschien een idee om te proberen om Siep even aan de lijn te krijgen?
1: Ja, nou, daar gaan we dan pogingen te doen. Maar of dat 1, 2, 3 zal lukken, geen idee. Maar het is een goed plan.
0: Niet geschoten is altijd mis.
1: Inaaien.

stil te staan. Het leven die vraagt, het wacht zijn te lang, maar het neemt een keer.

0: Ja, dat was Siep. En ik heb zelfs begrepen dat hij toch nog wel optreedt, ook met de kast. Dus.
1: Ja, dat gaat nog wel eventjes door, denk ik, toch?
0: Ja, dat denk ik ook wel. Wij draaien nu een beetje onze eigen keus. Althans, waar wij van wij denken, het is een leuke plaat. Maar André, ja, we kunnen natuurlijk ook... De luisteraars kunnen natuurlijk, als ze een leuke plaat weten... Ja. Een verzoeknummertje indienen.
1: Zeker. En we hebben er de afgelopen tijd best wel een aantal nummers weer gekregen. Dus ja.
0: Nou, dat is mooi. Oscar@radiokapelle.nl of...
1: André@radiokapelle.nl.
0: Dus als u denkt, een leuke plaat, ik wil hem graag horen, Nederlandstalig... Stuur hem eventjes naar ons toe en dan kijken wij of we hem in het programma kunnen doen.
1: Ik ben heel benieuwd naar de volgende.
0: Ja.
1: Zo'n mooie titel.
0: Tom Manders, oftewel Doris. Ja, het is ook natuurlijk iemand van jaren terug die zong. Was cabaretier eigenlijk wel een beetje. En ja, ik kwam op een plaatje dat De Krokus en de Hyacint als titel heeft. En ik moest eigenlijk toch een beetje denken aan... Multicolor, de song van Sommieu, van een tijdje terug. En eigenlijk in die tijd, en dat was de jaren 60, 70... zong Tom Manders eigenlijk over niks anders... als ook dat Multicolor gebeuren. En achter het orgel natuurlijk Korstijn. Korstijn die ook regelmatig in die tijd in de Kuip achter het orgel... de mensen in de pauze zat te vermaken met zijn muziek. De Krokus en de Hyacint. Daar komt-ie.

En hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie Hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot Hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning

0: tekst, André? Door wie zou die geschreven zijn, denk jij? Zou het niet Belinda en Muldijk zijn?
1: Ja.
0: Dat voorstel.
1: Dat verwacht ik eerlijk gezegd ook wel.
0: Dat is bijna zijn vaste tekstschrijfster. Ja, ja, ja, ja. Ja. Zit er bijna op?
1: Zet toe.
0: De Pasen zit er bijna op.
1: Ja.
0: En deze uitzending zit er bijna op. Iedereen bedankt voor het luisteren.
1: Lekkere korte week.
0: Ja, zo is dat. En volgende week zijn we natuurlijk weer. Volgende week maandag tussen 7 en 8.
1: Ja.
0: En dan gaan we weer verder met leuke Nederlandstalige platen.
1: Ja.
0: En dan gaan we maar afsluiten.
1: Je hebt een leuk nummer gekozen.
0: Ja, ik zat te denken aan Tweekamp. Dat was een programma wat vroeger bij de NCRV.
1: Ja.
0: Maar Please Sir,

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
6: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
7: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
8: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
9: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind. 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. En morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
10: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. De zon schijnt vandaag volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur vanmiddag oplopen rond ongeveer 29 graden. Komende avond en nacht is het vrijwel onbewolkt en bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 16 graden. En morgen opnieuw een stralend zonnige en warme dag. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag krijgen we tijdelijk met minder warme lucht te maken en waait dan een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn nog steeds flinke zonnige perioden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden en woensdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. Op donderdag opnieuw veel zon, een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 9. En in de middag kan het zo'n 25 graden worden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden, maar ook wat meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait dan een matige wind van zee uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 24 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
6: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
7: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
8: Maar jullie dachten we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
9: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
10: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. De zon schijnt vandaag volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar ongeveer 29 graden. Komende avond en nacht is het vrijwel onbewolkt en bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 16 graden. En morgen opnieuw een stralend zonnige en warme dag. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag krijgen we tijdelijk met minder warme lucht te maken en waait dan een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn nog steeds flinke zonnige perioden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden en woensdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. Op donderdag opnieuw veel zon, een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 9 en in de middag kan het zo'n 25 graden worden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden, maar ook wat meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait dan een matige wind van zee uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 24 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.

0: Maries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep, team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer, zoals team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
1: Ja, leuk! Heel leuk!
2: Super gaaf, super chaotisch.
3: Het was een kruistocht, ja, slijtageslag.
4: Ja, nog bijna gedisqualificeerd, we hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde, oeps.
5: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind, een groepsapp aangemaakt, veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
4: En nu staan we hier als vijfde geëindigd.
0: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
8: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
0: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind. 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. En morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
10: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
11: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
12: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
10: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
13: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
10: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
14: 105.3 Radio Capelle. Bring it on home, daddy.
15: You sexy.

0: dat het in 2026, 10 jaar geleden is dat Prince overleed, begon ik ook dit keer met een nummer van hem en het welbekende Sexy MF, wat natuurlijk staat voor Motherfucker. Hallo, je bent er voor een nieuwe soulshow. Ik heb niet heel veel tijd, maar ik wil je wel gewoon ongecompliceerd lekkere muziekjes laten horen, dus ik ga veel dingen achter elkaar draaien. Zoals nu, een blokje van 3, te beginnen met Shamikia Copeland van haar album Uncivil War 2020, het nummer In the Dark. Maria Muldaur met Organ Grinder Blues. En dat is een tribute album aan Victoria Spivey. En Wilson Pickett gaat het bekende I'm a Midnight Mover zingen en spelen van dat geweldige legendary album In the Midnight Hour.
1: I heard you was out.

Je weet het, hè? En anders ga ik het je nu vertellen. Ik maak een soulshow. Veel oude soulmuziek, maar ook hier en daar een bluesplaat. Jaren 50, 60 popmuziek. Een disco of een funkplaat. Allemaal muziek goed voor de ziel. Van het album Let's Go van de Hungry Williams. Nu het nummer You Better Find Yourself Another Fool. Daarna uit 1979 Heaven Help the Non-Believer van Carla Thomas. En die geweldige staplesingers eindigen dit blokje van drie met de Ladies Letter van mijn favoriete album van de staplesingers Soul Folk in Action 1968.

eigenlijk wel lekker, hè, die blokjes van drie. En eerlijk gezegd is het voor mij ook makkelijker opnemen. Zeker als ik niet zoveel tijd heb. Nou, gaan we gewoon weer doen. Drie dingen te beginnen van het album Good-Hearted Women of Woman, Tina Turner met If This Is Our Last Time. En daarna van een album heel recent, 2026, met de titel Someone Tried to Sell Me a Bridge, Van Morrison, met het nummer You're the One, featuring Elvin Bishop. En dan als derde William Bell met Human Touch, van een album uit 2023, One Day Closer to Home, wat refereert aan dat die een dagje ouder werd. Human Touch gaat het nummer worden. Tina Turner, Van Morrison, William Bell.

eens even zien, wat heb ik bedacht? We gaan eerst beginnen in de jaren 70, 1974 om precies te zijn. Een singeltje van de Spinners, I'm Coming Home. Daarna die hele leuke, sympathieke Shelley King, Austin, Texas. A Madam a Mystic, zo heet het album uit 2023. Help Me Please. En daarna Seth James van het album The Lesson 2024. Recentere dingen dus, The Rob. En dan gaan we daarna weer terug naar oudere tijden. Voor nu de Spinners, Shelley King en Seth James.

Mocht je nou helemaal stijf geworden zijn van het werken achter de computer of lui op de bank hangen. Ik ben benieuwd of dat je stil kunt blijven zitten bij de volgende discoplaat. 1977, wat een hit was dat. Car Wash van Rose Royce.

Ik maak deze soul gewoon om je lekkere muziekjes te laten horen. Er zit verder geen diepere bedoeling in. Ik ben niet op zoek naar nieuwe platen. Gewoon lekker afwisselende dingen die je normaal gesproken bijna of helemaal niet meer hoort op de radio. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Volgende week maak ik weer een nieuwe show. Ik heb nog 2 dingen voor je minimaal en dan kijk ik wel of dat ik tijd over heb. We gaan, ja, het is ongelooflijk, naar 1931. Je hoort het goed, 1931. Mildred Bailey met haar versie van Georgia on My Mind. En Nicola Conte eindigt deze show 2004. A Time for Spring. Nou, dat is het nu wel. Maar nee, ik ga niet klagen over de kou. We gaan lekkere muziekjes draaien. Hey, tot de volgende keer. Mildred Bailey en Nicola Conte.

Georgia on my mind, Georgia, Georgia.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
2: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
4: Ja, nog weinig gedisqualificeerd.

0: hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes is niet op orde, oeps.
1: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind, een groepsapp aangemaakt, veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
0: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
2: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
3: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
4: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
5: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen gezellig samen. Ja, dat is 2 vliegen in 1 klap.
2: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind. 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. En morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
10: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
9: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
11: Radio Kapelle. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Kapelle.

0: Een echte tranentrekker uit de jaren 60 aan het begin van het uur. Skeeter Davis, een Always On My Mind.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van maandag 25 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond komen aan bod de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Dichter Manon Huntjes en de online gids tegen vastlopen van hoogbegaafde leerlingen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: army of lovers die op je wachten. Dat was de belofte van Lee Ryan en daarvoor de Bee Gees en Closer Than Close. Ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande donderdag kun je gezellig naar de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Een mooie gelegenheid om samen met anderen het goede doel Petje Af te steunen en een gezellige avond te hebben. Tira Cox.
1: Hier aan tafel Judith van den Berg van het secretariaat. En Danny Veldhoven, docent klassieke talen en roostermakers. Welkom beiden. Even over de school, Danny. Want niet iedereen weet wat voor school het is. Spieringshoek in Schiedam. Kan je er iets over vertellen? Type opleidingen, aantal leerlingen en zo?
2: Ja, we zijn een scholengemeenschap en bieden onderwijs aan op HAVO en VWO niveau. We hebben wij talenten, de klasse zeg maar, met technasium en gymnasium en sport. En ja, we bestaan 70 jaar, dus vandaar dat we dit allemaal gaan groots gaan uitpakken de komende periode.
1: Aha, ik meet meteen de aanleiding. Judith, die Goede Doelendag. Ja, ik herinner me van vroeger dat Spieringshoek vaak een vaste actie had met een goed doel eraan gekoppeld. Komt het in plaats van die vaste actie?
3: De Goede Doelendag komt inderdaad in plaats van de vaste actie. Omdat we groots uit willen pakken voor het 70-jarig bestaan, gaan we dit heel uitgebreid vieren. Er komt sowieso op het schoolplein allerlei activiteiten voor de leerlingen. Die kunnen surfen, die kunnen een kop
1: surfen
3: van jut slaan.
1: Op het schoolplein?
3: Ja, surfen op een matras, op een luchtkussen. Een stormbaan hebben we in de tuin staan. Dat zijn allemaal dingen die de leerlingen kunnen doen. Daarbij hebben we, zoals met gewone vaste actie, ook weer hele leuke workshops kunnen krijgen. Docenten zetten zich in voor workshops.
1: Er moet natuurlijk wel geld gegenereerd worden.
3: Er moet geld
1: is daar ook een geldbedrag aan verbonden dat leerlingen moeten doneren?
3: Ja, de leerlingen die kopen een kaart, een stempelkaart. En met die stempelkaart kunnen zij de attracties af en zij kunnen de workshops gaan doen.
1: En wat is het goede doel? Want het is een goede
3: Het goede
1: doelactie.
3: Doel is Stichting Petje Af, Schiedam Vlaardingen. Dat is een, zij zetten zich in voor jongeren tussen de 4 en 14 jaar. Zij organiseren daar voor de minder bedeelde jongeren eigenlijk organiseren zij leuke activiteiten.
1: Heeft en omdat het ook het met altijd, onderwijs te maken?
3: Nee, heeft niet met onderwijs te maken. Maar wij zoeken wel altijd een doel wat in de regio zit. Het liefst in Schiedam. Dus ik ben met Danny een keer een avondje gaan googlen. En we zijn bij de stichting Petje Af terechtgekomen. En we staan daar allemaal helemaal achter om voor dit doel geld op te halen.
1: En dan die benefietavond, Judith. Hoe gaat die vorm krijgen?
3: Die gaan we vooral vorm laten krijgen met toneel en muziek. De leerlingen van de theater. We hebben een theaterstudio op school. Daar zitten een aantal leerlingen bij. Die gaan een toneelstuk opvoeren van zo'n half uur. Personeel gaat ook nog een toneelstuk opvoeren.
1: Wow.
3: We hebben wat oud-leerlingen gevonden die wat muziek gaan verzorgen. Dus al met al gaan we ervan uit dat het een hele leuke, gezellige avond gaat worden. Kaartjes zijn te koop. Ga ik gelijk even reclame voor maken.
1: Graag.
3: Via onze website www.spieringshoek.nl. Daar staat een link waarmee de kaartjes gekocht kunnen worden om de avond te bezoeken. De avond begint om 6:30 en duurt tot ongeveer 8:30.
1: En het is 28 mei?
3: Het is donderdagavond 28 mei, ja. De kosten zijn €7,50 voor een kaartje.
1: Nou, dat is heel schappelijk voor zoveel inzet.
3: Ja.
1: Past het allemaal in de school of is het elders?
3: Nee, we gaan ervan uit dat het allemaal in de school past. Tijdens de avond hebben we ook nog een loterij waarbij we wat leuke prijzen hebben. Daar kunnen ook nog loten voor gekocht worden. Die zijn €3 per stuk. We zijn daarvoor ook voor prijsjes de lokale ondernemers langs gegaan. Die ons ook een leuk prijsje geven. We kunnen een iPad verloten en 2 leuke koptelefoons.
1: Het wordt steeds aantrekkelijker. Danny, tot slot, het 70-jarig bestaan. Dit is de aftrap en de aanzet. Zit er in de toekomst nog meer te gebeuren wellicht?
2: Ja, zeker. Maar daarbij focussen we ons vooral op onze eigen leerlingen. We gaan in december weer een heel groot schoolfeest organiseren in de Kuip in Rotterdam. Inmiddels weten we ook een datum. Ik kijk even Judith voor aan.
3: 3 december.
2: Dat is namelijk deze week pas bekend geworden. Dat het 3 december gaat worden. En dan moeten er ook allemaal mooi een DJ en weet ik het allemaal niet voorbij.
1: Het wordt kortom een geweldig jaar volgend jaar.
2: Het wordt een heel mooi jaar. En we hebben natuurlijk ook een hele mooie inschrijving. Dus het wordt echt een heel mooi jaar.
1: Fantastisch. Nou, van harte gefeliciteerd tot zover. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Judith van den Berg en Danny Veldhoven van Scholengemeenschap Spier en Soek. Voor het delen van het geweldig goede nieuws over de Goede Doelendag.
4: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.

Zo had er een hit mee in 2011. Lana Del Rey en Videogames. En daarvoor, uit een diep Frans verleden, Gilbert Bécaud en Un peu d'amour et d'amitié. Zometeen dichter Manon Huntjes. Maar eerst is hier John Denver.

0: John Denver was dat. Hij schreef het nummer Calypso over het schip van de Franse marinebioloog Jean-Jacques Cousteau. 1975 was het jaar. Ons volgende onderwerp. Toen ze eenmaal de pen had ontdekt, werd de veelschrijfster in haar wakker. Maar bovenal is ze dichter. Manon Huntjes is bij Herman de Bruin.
1: Manon, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, jij bent van alles. Dichter, schrijver, speeches, gesproken woorden, brieven maken, journalistiek schrijver. De pen is heel belangrijk blijkbaar.
2: Ja, ik denk dat het wel misschien wel het belangrijkste inderdaad in mijn dagelijks leven is.
1: Maar schrijf je alles nog met pen of heb je ook andere mogelijkheden?
2: Dat is een goede vraag. Die wordt me vaak gesteld. Ik schrijf altijd eerste stukken en versies schrijf ik altijd met de pen. En 's ochtends schrijf ik sowieso altijd 3 pagina's met de hand, zonder nadenken. Dat is een bepaalde techniek die ik gebruik en die doe ik altijd met de pen.
1: Ja, je schrijft, je laat dat ook weten aan mensen, want je neemt het ook op.
2: Klopt, ja, dat is een van de dingen die ik doe.
1: En als ik zeg rafelrandjes, waar hebben we het dan over?
2: Ja, dat is een van mijn allereerste gesproken woordstukken dat ik schreef. En wat ik ook toen voor het eerst met veel mensen heb gedeeld. En dat beschrijft ook een beetje de essentie van waarom ik schrijf.
1: Nou, mooi. Als je daar een voorbeeld van hebt, je kan dat voordragen. Mm-hmm. Dan wordt dat misschien duidelijk voor de mensen.
2: Ja, nou, het hele stuk duurt 4-5 minuten, maar dat ga ik dus niet doen. Maar ik zal een stukje dan doen.
1: Als voorbeeld.
2: Ja. Rafelrandjes. Ik wil je niet glanzend en perfect. Ik wil zien dat je leefde met gebroken hoekjes en rafelige randjes die je kreeg toen je langs het leven schuurde. Of toen het leven langs jou schuurde. Langs de gladde randjes van je zijn.
1: Nou, mooi. Duidelijk. En ook niet helemaal vergoelijkend. Gewoon zeggen zoals het is.
2: Ja.
1: Toch?
2: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, rafelrandjes. Iedereen heeft zo zijn rafelrandjes.
2: Ja, precies. Ik denk dat die het ook juist soms heel mooi maken.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, rafelrandjes hebben ook iets, wou je zeggen.
2: Ja,
1: die ze horen bij het leven.
2: Die horen bij het leven, die horen bij het mens zijn. Ja. De perfecte versie van jou, die is niet zo mooi als de imperfecte versie.
1: Nee, je hoeft dat ook niet te verbloemen.
2: Nee, zeker niet. Ik denk dat we
1: altijd al met taal bezig geweest. Als je dat boek neemt, taal is precies mijn ding. Of zeg ik iets anders loop?
2: Taal is echt mijn ding. Of
1: echt mijn ding, ja.
2: Ik heb wel altijd een liefde voor taal gehad. Volgens mij was mijn lievelingsboek als kind ook wel een spreekwoordenboek.
1: Okay.
2: Maar het duurde wel heel lang voordat het me lukte om zelf te schrijven.
1: Okay, ja. Was dat niet iets wat je opstelde op school?
2: Jawel, maar dan ga je op een gegeven moment werken en het serieuze leven in. En dan leer je vooral om heel slim te schrijven of heel goed te schrijven. Of hoe je denkt dat je hoort te schrijven. Dus altijd als ik dan die poging deed om te gaan schrijven creatief, dan kwam ik vast in mijn hoofd. Want dan probeerde ik slim te zijn of grappig te zijn.
1: En je moet gewoon vanuit jezelf schrijven.
2: Ja, totdat ik leerde om vanuit mijn hart te schrijven zonder dat hoofd ertussen te laten komen.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dus minder rationeel, maar gewoon gevoelsmatig.
2: Ja, minder vanuit wat ik denk dat ik moet schrijven.
1: Ja, mooi vak om dat te kunnen doen. En dat doe je ook voor iedereen die jouw opdracht geeft. Een soort bedrijf, zou je kunnen zeggen.
2: Ik kan het denk ik. Ik kan het niet voor iedereen doen, denk ik. Ik ben ook niet iemand die jouw sales tekst of website teksten kan maken. Maar op het moment dat het een opdracht is waarin het ook echt gaat om, we willen echt de essentie verwoorden. Of we willen even tot het hart van iets komen. Ja. Dan komen ze bij mij.
1: Ja, je bent geen reclameschrijver.
2: Nee.
1: Zeker niet. Nee, maar het gaat dieper.
2: Ja, en ik leer andere mensen ook om die techniek die mij dit heeft gebracht, die techniek breng ik ook weer naar andere mensen.
1: Dan hoor ik een workshop aankomen.
2: Nee, een boek.
1: Een boek?
2: Ja. Of een gids eigenlijk.
1: Gids.
2: Ja.
1: Dan laat je mensen weten hoe zij dat ook kunnen bereiken.
2: Hoe ze dat ook kunnen doen, ja.
1: Mensen die daar meer over willen weten, kunnen die bij sociale media terecht, denk ik?
2: Als ze mijn naam googelen, komen ze waarschijnlijk sowieso al op mijn website. En via mijn website kunnen ze op mijn podcast terechtkomen.
1: Oh, die maak je ook nog, hè?
2: Ja, met korte gesproken woorden, inderdaad.
1: Korte gesproken woorden.
2: Dat zijn afleveringen van 5 minuten. Dus
1: dat kan onze aandacht. Dat houdt de aandacht vast. We hebben allemaal een korte aandachtboog, toch?
2: Ja.
1: Ja, tegenwoordig wel. Manon Huntjes, dan kom je terecht bij waar je wezen moet op de sociale media, op de website. En dan kun je alles verder zelf vinden. Je bent ook bereikbaar daarop.
2: Zeker, ja. Ik ontvang graag berichten.
1: Kijk, dat is mooi. Dan kun je dat weer lezen en dan kun je daar verder mee gaan.
2: Ja.
1: Manon Huntjes, dankjewel.
3: Dit is De Late Avond van Radio Kapelle.

0: Een echte tranentrekker uit de jaren 60 aan het begin van het uur. Skeeter Davis, and Always On My Mind.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van maandag 25 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond komen aan bod de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Dichter Manon Huntjes en de online gids tegen vastlopen van hoogbegaafde leerlingen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Army of Lovers die op je wachten. Dat was de belofte van Lee Ryan en daarvoor de Bee Gees en Closer Than Close. Ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande donderdag kun je gezellig naar de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Een mooie gelegenheid om samen met anderen het goede doel Petje Af te steunen en een gezellige avond te hebben. Tira Cox.
1: Hier aan tafel Judith van den Berg van het secretariaat. En Danny Veldhoven, docent klassieke talen en roostermakers. Welkom beiden. Even over de school, Danny. Want niet iedereen weet wat voor school het is. Spieringshoek in Schiedam. Kan je er iets over vertellen? Type opleidingen, aantal leerlingen en zo?
2: Ja, we zijn een scholengemeenschap en bieden onderwijs aan op HAVO en VWO niveau. We hebben wij talenten, de klassen zeg maar, met technasium en gymnasium en sport. En ja, we bestaan 70 jaar, dus vandaar dat we dit allemaal gaan groots gaan uitpakken de komende periode.
1: Aha, ik weet meteen de aanleiding. Judith, die Goede Doelendag. Ja, ik herinner me van vroeger dat Spieringshoek vaak een vaste actie had met een goed doel eraan gekoppeld. Komt het in plaats van die vaste actie?
3: De Goede Doelendag komt inderdaad in plaats van de vaste actie. Omdat we groots uit willen pakken voor het 70-jarig bestaan, gaan we dit heel uitgebreid vieren. Er komt sowieso op het schoolplein allerlei activiteiten voor de leerlingen. Die kunnen surfen, die kunnen een kop
1: surfen
3: van jut slaan.
1: Op het schoolplein?
3: Ja, surfen op een matras, op een luchtkussen. Een stormbaan hebben we in de tuin staan. Dat zijn allemaal dingen die de leerlingen kunnen doen. Daarbij hebben we, zoals met gewone vaste actie, ook weer hele leuke workshops kunnen krijgen. Docenten zetten zich in voor workshops.
1: Er moet natuurlijk wel geld gegenereerd worden.
3: Er moet geld
1: is daar ook een geldbedrag aan verbonden dat leerlingen moeten doneren?
3: Ja, de leerlingen die kopen een kaart, een stempelkaart. En met die stempelkaart kunnen zij de attracties af en zij kunnen de workshops gaan doen.
1: En wat is het goede doel? Want het is een goede
3: Het goede
1: doelactie.
3: Doel is Stichting Petje Af, Schiedam Vlaardingen. Dat is een, zij zetten zich in voor jongeren tussen de 4 en 14 jaar. Zij organiseren daar voor de minder bedeelde jongeren eigenlijk organiseren zij leuke activiteiten.
1: Heeft en omdat het ook met onderwijs te maken?
3: Nee, heeft niet met onderwijs te maken. Maar wij zoeken wel altijd een doel wat in de regio zit. Het liefst in Schiedam. Dus ik ben met Danny een keer een avondje gaan googlen. En we zijn bij de stichting Petje Af terechtgekomen. En we staan daar allemaal helemaal achter om voor dit doel geld op te halen.
1: En dan die benefietavond, Judith. Hoe gaat die vorm krijgen?
3: Die gaan we vooral vorm laten krijgen met toneel en muziek. De leerlingen van de theater. We hebben een theaterstudio op school. Daar zitten een aantal leerlingen bij. Die gaan een toneelstuk opvoeren van zo'n half uur. Personeel gaat ook nog een toneelstuk opvoeren.
1: Wow.
3: We hebben wat oud-leerlingen gevonden die wat muziek gaan verzorgen. Dus al met al gaan we ervan uit dat het een hele leuke, gezellige avond gaat worden. Kaartjes zijn te koop. Ga ik gelijk even reclame voor maken.
1: Graag.
3: Via onze website www.spieringshoek.nl. Daar staat een link waarmee de kaartjes gekocht kunnen worden om de avond te bezoeken. De avond begint om 6:30 en duurt tot ongeveer 8:30.
1: En het is 28 mei?
3: Het is donderdagavond 28 mei, ja. De kosten zijn €7,50 voor een kaartje.
1: Nou, dat is heel schappelijk voor zoveel inzet.
3: Ja.
1: Past het allemaal in de school of is het elders?
3: Nee, we gaan ervan uit dat het allemaal in de school past. Tijdens de avond hebben we ook nog een loterij waarbij we wat leuke prijzen hebben. Daar kunnen ook nog loten voor gekocht worden. Die zijn €3 per stuk. We zijn daarvoor ook voor prijsjes de lokale ondernemers langs gegaan. Die ons ook een leuk prijsje geven. We kunnen een iPad verloten en twee leuke koptelefoons.
1: Het wordt steeds aantrekkelijker. Danny, tot slot, het 70-jarig bestaan. Dit is de aftrap en de aanzet. Zit er in de toekomst nog meer te gebeuren wellicht?
2: Ja, zeker. Maar daarbij focussen we ons vooral op onze eigen leerlingen. We gaan in december weer een heel groot schoolfeest organiseren in de Kuip in Rotterdam. Inmiddels weten we ook een datum. Dan kijk ik even Judith voor aan.
3: Ja, dat wordt 3 december.
2: Dat is namelijk deze week pas bekend geworden dat het 3 december gaat worden. worden. En dan moet er ook allemaal mooi een DJ en weet ik het allemaal niet voorbij.
1: Het wordt kortom een geweldig jaar volgend jaar.
2: Het wordt een heel mooi jaar. En we hebben natuurlijk ook een hele mooie inschrijving. Dus we zijn het wordt echt een heel mooi jaar.
1: Fantastisch. Nou, van harte gefeliciteerd tot zover. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Judith van den Berg en Danny Veldhoven van Scholengemeenschap Spier en Zoek. Voor het delen van het geweldige goede nieuws over de Goede Doelendag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep, team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer, zoals team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk! Heel leuk!
3: Super gaaf! Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden. En we zien wel of we finish.

0: feestje.
1: En nu staan we hier als vijfde geëindigd.
2: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
3: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
4: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
5: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen gezellig samen. Ja, dat schreef ik in één klap.
2: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind. 30 graden is het vanavond en vannacht.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, Pro en SGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. De zon schijnt vandaag volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur vanmiddag oplopen rond ongeveer 29 graden. De komende avond en nacht is het vrijwel onbewolkt en bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 16 graden. En morgen opnieuw een stralend zonnige en warme dag. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En in de middag zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag krijgen we tijdelijk met minder warme lucht te maken. En waait dan een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn nog steeds flinke zonnige perioden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En woensdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. Op donderdag opnieuw veel zon. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 9 en in de middag kan het zo'n 25 graden worden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden, maar ook wat meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait dan een matige wind van zee uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als vijfde geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
8: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat twee vliegen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezien.

0: Zet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind. 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. En morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
2: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. De zon schijnt vandaag volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar ongeveer 29 graden. Komende avond en nacht is het vrijwel onbewolkt en bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 16 graden. En morgen opnieuw een stralend zonnige en warme dag. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. Op woensdag krijgen we tijdelijk met minder warme lucht te maken en waait dan een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn nog steeds flinke zonnige perioden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden en woensdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. Op donderdag opnieuw veel zon, een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 9 en in de middag kan het zo'n 25 graden worden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden, maar ook wat meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait dan een matige wind van zee uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 24 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12:00 over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvoor kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: En jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
8: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt